0: het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is... De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: right? Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Het is donderdag, 30 juli. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen, daar zijn we weer hoor.
2: Ook jij hebt aan de pomp al gemerkt dat de brandstofprijzen weer flink hoog zijn.
3: Ontzettend.
2: Ja, dat komt doordat de oorlog rond Iran steeds weer oplaait. Je hoorde het net in het NOS-journaal.
3: Ja, maar ook door droogte en belemmeringen voor de scheepvaart komen daar nu bij.
2: Gaan we over praten vanochtend. Zwolle krijgt een nieuw vrouwencentrum, ook daarover gaan we praten. Moet de situatie voor vrouwen die bedreigd en belaagd worden verbeteren.
3: En FC Twente moet vanavond winnen om door te gaan in de Europa League.
2: Het weer, het verkeer. Het komkommernieuws, zomer in Overijssel en heel veel lekkere muziek. Tot 10 uur bij ons bij Radio Oost. Beginnen we met drums en Terrence Trent D'Arby. Dance, little sister.

0: Het is 6:07. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Het is donderdag, de 30ste van juli, midden in de zomer. En er is van alles gaande, ook in onze provincie. Ook op al die mooie braderieën.
1: Zeker, zeker op al die mooie braderieën. Ga je zo meteen meer over horen. Eerst over het Mono-campagneteam. Die is vandaag op de Sipelmarkt in Oud-Marsum. Mono vraagt aandacht voor telefoongebruik in het verkeer. Dat zorgt voor verkeersongevallen. Het gebruik van de mobiele telefoon is een van de grootste oorzaken van die verkeersongevallen. De combinatie van verkeer en sociale media is geen gelukkige combinatie. En de Mono-campagne richt zich daarom op de grootste influencers van kinderen, namelijk de ouders. Zij moeten het goede voorbeeld geven als het gaat om rijden en telefoongebruik. De provincie Overijssel initieert deze campagne en wil zo het aantal verkeersongevallen terugdringen en de veiligheid vergroten.
0: De Sipelmarkt is dat in Oud-Marsum. Inderdaad, dan is er ook de paarden- en ponymarkt vandaag weer in Enter. Een van de grootste in zijn soort in Nederland. Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt er op traditionele wijze gehandeld in ponies en paarden. Met handjeklap dus. Maar de markt bestaat inmiddels ook uit een braderie van 1,5 kilometer. Activiteiten zoals een hobbyhorse-concours.
1: Wauw.
0: Ga je dat echt met stokpaardjes?
1: Ik denk het, ja.
0: Maar ja, dat dacht ik ook. Het mooiste paard, mooiste pony worden verkozen. En oldtimers, brommers, kun je kieken. Tractoren en auto's kun je ook kieken trouwens. En ook nog een grote rommelmarkt.
1: Nou, mooie dingen die daar te doen zijn.
0: Enter.
1: Vanavond gaat er ook het een en ander gebeuren. Want de FC Twente speelt in de kwalificatie voor de Europa League de returnwedstrijd tegen het Hongaarse Ferencváros. Twente verloor vorige week de thuiswedstrijd met 2-1. Mocht Twente dat goed kunnen maken, plaatst ze zich voor de derde voorronde van de Europa League. Dat zijn Fenerbahce of het Poolse Górnik Zabrze. De mogelijke tegenstanders zijn dat dan. Lukt de Twente niet, dan gaat het verder in de Conference League. De aftrap in Budapest is om 8:30. De voorbeschouwing die is ook al om 8:00 vanavond hier te volgen. En natuurlijk ook die wedstrijd die om 8:30, zoals gezegd, begint, is ook hier te volgen.
0: Ja, we gaan uitgebreid op voorbeschouwen. Ajax speelt trouwens ook de return in de kwalificatie voor de Conference League. Thuis tegen het Servische Vojvodina. Uit wedstrijd won Ajax al met 4-1.
1: Ja, dan naar Singapore. Daar is vandaag een bijzondere rechtszaak. Daar komt een Franse tiener voor de rechter. Hij haalde een drankje uit een drankautomaat, likte aan het rietje en plaatste het terug in de automaat. Het filmpje dat hij daarvan maakte ging viraal. Het veroorzaakte veel commotie en het bedrijf dat de drankautomaat beheert klaagde hem aan, omdat het alle 500 rietjes in de automaat moest vervangen.
0: Ja, ja.
1: De jongeman die in Singapore studeert is aangeklaagd voor baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kan 2 jaar cel krijgen of een boete.
0: Ja, ernstig gevolg. Ik zou zeggen komkommer nieuws, maar zo maakt het toch wel. Ja, nou, dit is wereldwijd ook wel nieuws geweest.
1: Zeker, ja, dit was groot. Dus.
0: En blijft het ook. En dan is het vandaag de internationale dag tegen de mensenhandel. Dat zijn minder leuke zaken. Criminelen verdienen heel veel geld aan het transporteren van mensen, al dan niet gedwongen. Mensenhandel is een van de grootste oorzaken ook van het asielprobleem.
1: Er zijn ook andere internationale dagen vandaag. De internationale dag van de vriendschap, uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Met het idee dat vriendschap tussen volkeren, landen, culturen en individuen vredesinspanningen kan inspireren en brug kan slaan tussen gemeenschappen.
0: En de nieuwe Spider-Man film Brand New Day komt vandaag uit in de Nederlandse bioscopen.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
2: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now. Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Oh. Did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: Je hoorde hem, Tom Holland, voor de vierde keer is hij Spider-Man. Zijn echtgenote Zendaya is zijn vriendin, speelt zijn vriendin MJ. In de vorige film raakte Spider-Man in een andere dimensie verstrikt. Nu is iedereen hem in zijn omgeving vergeten. Ook MJ, Peter Parker, probeert nu een nieuw bestaan op te bouwen als student en superheld.
1: Ja, mijn vriendin gaat hier binnenkort naartoe.
0: Ik ga hier ook naartoe.
1: Jij gaat hier ook naartoe?
0: Ik ga hier ook naartoe. Dan ga ik met jouw vriendin Spider-Man.
1: Ja, nou, dat kan helaas niet. Ze heeft het als een cadeau gekregen, dus ze gaat dan met andere mensen. Maar ik ga er zelf niet heen.
0: Nee.
1: Ik ben niet heel erg van die science fiction films.
0: Nee, dit is geen science fiction, hè? Dit zijn superheroes.
1: Oké, dan.
0: Ja, je moet even wel de verschillende categorieën uit elkaar houden. Nee, ik ga er, moet eerlijk zeggen, de nieuwe Spider-Man films zijn mij iets te spectaculair. Maar goed, dat is. Ik moet hem wel even zien.
1: Ja,
0: dat moet ik wel. Trouwens, de trailer is nog 4 keer zo lang. Dus dat was een.
1: Klonk spectaculair in ieder geval.
0: Korte versie daarvan. Met de nodige humor. Dus Tom Holland, de Spider-Man.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. En dan nog even een nabrander van onze rubriek. Niet over Spider-Man, wel over de liedjes... Rietjeslikker.
1: Ja, inderdaad.
0: Liedjeslikker, wou ik zeggen. Maar Rietjeslikker.
1: Wat een rot woord. Nou, we gaan in ieder geval even over die Fransman doorpraten. Want we zeiden net al, die man die in Singapore studeert... die likte in maart een rietje bij een drankautomaat... dat hij vervolgens terugplaatste. Nou ja, hij kon dus een maximale celstraf van 2 jaar krijgen... Dat heeft hij niet gekregen. Hij heeft wel een boete gekregen. Een boete van 600 Singaporese dollars. Oftewel ruim 400 euro. Nadat hij schuld had bekend aan openbare ordeverstoring. Fransman hangt nog wel een civiele zaak boven het hoofd. Het bedrijf dat de drankautomaat beheert heeft hem aangeklaagd. Onder meer omdat het alle 500 rietjes in de automaat moest vervangen. Dat zeiden we net. Dus die zaak blijft nog boven het hoofd hangen. Maar die boete die heeft hij dus wel te pakken. Maar gelukkig geen celstraf voor het... Likken van de rietjes.
0: Welke les leren wij hieruit? Lik nooit zomaar aan rietjes.
1: Nee, inderdaad, denk daar goed over na.
0: Pas op met waaraan je likt. Afijn, nou, dan zijn we in wat dat betreft ook weer helemaal bij de uitspraak was zojuist.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? 6:50, je luistert naar Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: Wordt Benjamin al druk bladeren in de papieren versies van de kranten van deze donderdag, de 30ste van juli. Staat erin, Benjamin?
2: Ik heb het AD voor me en we gaan het er nog maar weer eens over hebben. Over dat watertekort en de hitte natuurlijk. Sluizen worden minder vaak gebruikt, staat in het AD. Vaarroutes beperkt, slootwater mag niet worden opgepompt. In het hele land zijn de gevolgen voelbaar van de droogte. En vandaag is er crisisoverleg in Den Haag. De effecten van het tekort aan neerslag en de lage waterstanden worden met de dag nijpender. Vandaag is er opnieuw overleg tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat over de droogte. Woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil niet vooruitlopen op de vervolgstappen. Wel kunnen regio's besluiten om vaarroutes verder te beperken. Ook kan het nodig zijn om eenrichtingsverkeer in te stellen in rivieren, zodat schepen niet vastlopen bij het passeren. Eerder werd al besloten een belangrijke sluis naar het Twentekanaal te sluiten. En ook de haven van Deventer gaat zaterdag voorlopig dicht.
0: Ja, meer problemen door de droogte, met name voor woonbootbezitters. Grote reportage daarover in Trouw met een grote foto. Dit speelt dan in Oosterbeek, maar het speelt bijvoorbeeld ook in Zwolle, waar zo'n rond de 150 woonboten ook liggen in de grachten en kanalen om de stad heen. Vooral 's ochtends als er schepen voorbij varen, piept en kraakt het, zegt een woonbootbewoner. Ze kampen met problemen door de lage waterstand. Op de foto zie je ook dat je bijna naar je woonboot kunt lopen. Je moet nog een klein stukje door het water. Als ik in diepe water moet gaan liggen, dan heb ik dan weer een langere loopbrug nodig of een bootje. Moet een paar weken goed rekenen voordat de situatie gaat verbeteren. De woonbootbewoners weten wel wat er nodig is.
2: Ja, en Tabansia die opent daar ook trouwens mee. Alarmfase 2. Dus dat betekent dat er natuurlijk nog meer aandacht is voor de droogte. En dat er natuurlijk ook sneller brandjes kunnen ontstaan. Daar moet er natuurlijk ook goed rekening mee worden gehouden. Ander nieuws dan. Dit staat ook in het AD. Terreurarrestaties in Nederland. Geen toeval. Misschien had je het gisteren ook wel gehoord. Op verschillende plekken in Nederland werden woningen binnengevallen door de politie vanwege terreurdreigingen. 3 jonge mannen zijn daarvoor gearresteerd in een onderzoek naar terrorisme. Enkele dagen voor de Knel Pride in Amsterdam. Een van de verdachten heeft eerder gezegd vergevorderde plannen voor een aanslag te hebben. En wie binnen zit kan in elk geval niks doen. Dat lijkt de stand van zaken nu in het terrorismeonderzoek van het Openbaar Ministerie. Dat vannacht leidde tot de arrestatie van 3 jonge mannen van 16 tot 19 jaar in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Of ik zeg, vannacht was natuurlijk gisternacht. En morgen worden de 3 voorgeleid aan de rechtercommissaris om te bepalen of ze langer moeten vastzitten. De kans dat ze een dag voor de Knel Parade in Amsterdam worden vrijgelaten is wel heel klein. Zelfs als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat het evenement ook daadwerkelijk doelwit zou zijn. Ingewijden melden dat de arrestaties van dinsdagnacht wel nodig waren, maar dat er nog geen sprake was van een concrete dreiging. Al kan dat nog veranderen de komende dagen, wordt er gezegd. En onder dat artikel staat ook een ander artikel over de Pride Berlijn. Die gaat ondanks de aanslag van eerder gewoon door. Dus er zijn veel terreurdreigingen rondom de Pride.
0: Nog veel over de branden in de krant. Ook de branden in Frankrijk en Spanje. 2 pagina's in Trouw. Ze hebben een interview met een Nederlandse brandweerman die daarheen is. Ja, onze Edwin Kok, landelijke coördinator natuurbranden, is ook die kant uitgegaan met een team. Ze spreken brandweerman Sander uit Liemte. Hij is 2 weken geleden al naar Catalonië gegaan. We zien hem in het veld staan met een bijl. Of met iets wat daarop lijkt, in ieder geval vuur uitmaken. Dat zal wel zo'n soort mepper, vuurvlammenmepper zijn, precies. Kop, je moet wel een echt brandweerhart hebben om hier vrijwillig te gaan helpen. Ja, het zal inderdaad niet makkelijk zijn.
2: Nee, inderdaad. Over die brandjes gesproken trouwens. Ik kwam iets later hier in de studio. Ja. Ik zag een brandje onder een prullenbak. Ik reed langs de IJssel in Deventer. En toen dacht ik van, wat zie ik daar nou? Ik zag gewoon een stukje grond zag ik in brand staan. In de buurt van Mimic daar. Dus ik had toch even niet het alarmnummer gebeld. Niet 112, maar toch geen spoed, wel brandweer. Dus toch maar even een melding gemaakt. Want je weet maar nooit hoe het uit de hand kan lopen.
0: Nee, in de binnenstad van Deventer zal geen bos uitbranden. Maar zeker met deze droogte. En we hebben in Arnhem, Centrum Arnhem, gezien wat het voor gevolgen kan hebben.
2: Zeker goed om in de gaten te houden. Ik heb nog een artikel voor me in de Telegraaf. Regelbrei wurgt onze economie. Dat is de kop. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van alle regelgeving. Nederland kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, blijkt uit een nieuw onderzoek. En die regelhouden beknot de groei van de economie. Gemeten in arbeidstijd gaat in geen enkel EU-land relatief zoveel werkuren op aan het naleven van de regels. Ja, de rekening voor die administratieve lasten, controles en verplichte rapportages komt neer op 1,5% van wat Nederland verdient. Ruim de helft van de kosten landt op de schouders van het bedrijfsleven.
0: Ja, zo gaat de grote foto nog toch even meepakken. Want we hadden het gisteren over de PC in Vraneker. Jazeker, grote foto daarvan vinden wij in NRC. Die is gisteren gespeeld, de kaatswedstrijd. En we zien een beetje een raar beest lopen op een foto in NRC. Een eindje verder, een grijze bol wol op lange pootjes noemen ze het. Het schijnt een internetsensatie gezien. Heb jij hem al gezien dan ergens, de gebochelde wasbeer?
2: Ik heb hem niet gezien.
0: Ik ook niet. Een hype is het, maar moeten we dat wel willen? Het is een wasbeer, die hier steeds vaker voorkomt natuurlijk, is al een exoot. Is ook niet echt gewenst natuurlijk, maar goed. Dit is wasbeer Timothy. Okay. Met een aandoening aan de wervelkolom. Hij gaat viraal wegens schattigheid. Maar waarschijnlijk leidt dat dier wel. Ik zou denken, dit is wel komkommer nieuws. Maar goed. Hij staat op t-shirts, op mokken. Tekenaars hebben hem getekend. En hij is zelfs al vereeuwigd in een tatoeage.
2: Oké.
0: Timothy met een bochel. Maar het is wel zielig dus.
2: Ja, het is zeker zielig. Ik wil nog één dingetje even meepakken.
0: Nou, kom maar door.
2: We hadden net over Spider-Man. Daar ga ik niet naartoe. Jij waarschijnlijk wel. Ja. Ik ga misschien wel naar de nieuwe Home Alone.
0: Oh, jouw Home Alone, ja. En ik begrijp, het is een bijzondere regisseur, hè?
2: Oh, dat zou best eens kunnen.
0: Macaulay Culkin.
2: Oh, is hij dan ook weer is hij dan de regisseur van de nieuwe... Oh, dat is wel grappig.
0: Ja, dat is wel grappig.
2: Ja, Macaulay Culkin inderdaad, die speelde in de vorige Home Alones. Heeft het plan voor een nieuwe film van Home Alone. Culkin, die als kind de hoofdrol speelde in de eerste twee films, heeft zijn idee gepitcht. En Studio Disney is enthousiast.
0: Kijk aan, nieuwe Home Alone. Zo. Ik weet niet of ik daar nou op...
2: Ik heb er zin in.
0: Ja, jij hebt er zin in?
2: Ja, ik ga kijken.
0: Ga jij naar Home Alone, ga ik naar Spider-Man. Goed, het is zomer. Hier is Juanes en la camisa negra.

0: punto.
1: Het is 6:30.
2: Zomer. Op Radio Oost.
1: Dat is heel goed, maar ik wilde eigenlijk deze laten horen. Maar dat was alvast nieuws. Het is zomer op Radio Oost. Maar er is meer nieuws, krijg je van Benjamin.
3: Door de sluiting van het Twentekanaal moeten bedrijven die het kanaal gebruiken hun logistiek aanpassen. Bij sommige bedrijven komt normaal gesproken 80% van de grondstoffen per schip binnen. Nu rijden er dagelijks tientallen vrachtwagens af en aan. Omliggende havens schieten daarom te hulp. Schepen kunnen bijvoorbeeld uitwijken naar Kampen, vertelt Port of Zwolle.
4: Een goed overleg met Port of Twente, maar ook Port of Deventer. Lossen wij op het ogenblik schepen die eigenlijk bestemd waren voor het Twentekanaal. En hier achter u ziet u bijvoorbeeld dat er mais wordt gelost. Wat voor een bedrijf bestemd is aan het Twentekanaal. Dat slaan wij over in vrachtwagens en dat gaat die kant op.
3: Hoe lang het kanaal gesloten blijft is nog niet bekend. Ook over de financiële gevolgen is nog veel onduidelijk. Naast het Twentekanaal sluit deze week ook nog de haven van Deventer vanwege het lage water. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren veroordeeld. Volgens de minister is er geen enkele rechtvaardiging voor dit soort acties. De auto van het gezin ging afgelopen weekend in vlammen op. Eerder werd de woning, nog voordat het gezin er woonde, al meerdere keren vernield. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. Studentenkamers buiten de Randstad worden steeds duurder. Dat meldt verhuurplatform Kamernet. Het verhuurplatform zag in onder andere Enschede een stijging van meer dan 10% ten opzichte van een jaar geleden. Een verklaring wordt hiervoor niet gegeven. Ondanks de prijsstijging in Enschede is de stad nog wel de goedkoopste om een studentenkamer te huren, met een gemiddeld bedrag van bijna €400. Een kamer in Amsterdam blijft het duurst. Daar betaal je gemiddeld €950 per maand. Landelijk stegen de huurprijzen naar bijna €650 per maand. En voor FC Twente staat vanavond de uitwedstrijd bij Ferencváros in de Europa League op het programma. De Hongaren waren vorige week in de goalsvesten met 2-1 te sterk en dus moet Twente aan de bak. Keeper van FC Twente, Lars Oenerstal, vertelt wat hij van de wedstrijd verwacht.
5: Wij willen winnen, wij moeten winnen. Dus wij zullen volle bak gaan voor de snelle 1-0. En ja, dan is het weer een open wedstrijd. En we willen gewoon hier een rondje verder komen. En daar hebben we die hele week voor getraind. En dat gaan we laten zien.
3: De voorbeschouwing op de wedstrijd hoor je vanaf 8:00 hier op Radio Oost. En ook de wedstrijd die om 8:30 begint is hier te volgen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
6: Goedemorgen Marcel.
1: Weer een warme dag voor de boeg. Een warme dag. Ja, het is al warm. Het is eigenlijk helemaal niet afgekoeld. Nou ja, een beetje.
6: Een beetje, hè. Gisteren hadden we temperaturen dik in de 30. 33,7 in Enschede. 32,8 in Heino. En het is toch nog wel een beetje afgekoeld. Want als ik nu naar de temperaturen kijk, dan zie ik 20,6 in Heino en 20,5 in Enschede. Temperaturen zijn een uurtje geleden op de meeste plaatsen iets onder de 20 graden gedoken. Dat betekent geen officiële tropennacht, maar in steden met heel veel stenen is het natuurlijk wel ongelooflijk plakken geweest. Ik hoop dat de mensen die wakker zijn geweest de prachtige volle maan hebben kunnen zien.
1: Ja.
6: Want die was alweer.
1: Ja.
6: En jij ook?
1: Ja, ja, ik ook. En Petra ook. Ze heeft er zelfs een foto van gestuurd.
6: Ah.
1: En ze meldt ook de kring. Ja, er wordt deskundig volgens mij. Is al deskundig. Kring om de maan vanwege de luchtvochtigheid. Klopt dat?
6: Ja, dat kan, want er zit wat vocht in de atmosfeer. We zien ook een paar dunne wolkenveldjes overtrekken. Een beetje op middelbaar niveau. Dat geeft wel aan dat er een beetje vocht is in de hogere lagen en de middelbare lagen van de atmosfeer. En een beetje onstabiliteit. Nou, wat gaat er vandaag gebeuren? We gaan vandaag opnieuw weer een hele warme dag beleven. Maar geen hogere temperaturen dan gisteren. Ik denk dat we er net iets onderuit komen. In het westen van de provincie wordt het 29 of 30 graden. Dus in de kop. In het midden wordt het 31 tot 32 graden en de hoogste temperaturen in Twente langs de oostgrens 32 tot 33 graden. Met vanochtend snel oplopende temperaturen en een zuidelijke wind, zuidwest. En vanmiddag draait die wind vanuit het westen naar het westen. Dan stopt ook die temperatuurstijging, maar we krijgen ook wolken. En boven Duitsland gaat het helemaal los, want daar gaan stevige regen- en onweersbuien ontstaan. En het zou zomaar kunnen zijn dat in de loop van de middag en vanavond het oosten van onze provincie, dus Twente, daar toch iets mee van kan krijgen. Dus ik geef toch een waarschuwing uit voor Twente vanmiddag en ook vanavond, dat er een paar pittige buien kunnen vallen met niet alleen onweer en regen, maar ook met windstoten.
1: Oké, dan ben je in ieder geval gewaarschuwd. Nog even doornemen wat er is binnengekomen. Petra dus met een mooie foto, zijn wel 22 graden in Hellendoorn. Bewolking komt op. Janneke stuurt een mooie foto in haar achteruitkijkspiegel, want zij bezorgt ook kranten met de auto. Ziet zij de zon opkomen, wat kun je hiervan genieten? Op naar weer een zomerse dag. 19,6 graden, ze is wel heel precies. En Hilbert stuurt foto's van Nijverdal, waar de bevolking al toeneemt, die weer prachtig oranje wordt aangestraald. Ja.
6: Mooi. Ja, dat is het voordeel, hè? Als je zo vroeg opstaat. Dat is toch het mooiste moment van de dag.
1: Zo is het. Dan pak je de voorbodes van een zomerse dag mee, Margot.
6: Ja, heel zo goed. Is het.
1: Mooi. Tot over een uur.

0: Talk.
1: Talk hoorde je en It's My Life. Toch nog even de verkeersinformatie, want er ontstaan opeens allerlei problemen in Overijssel op de wegen. De tunnel, de Salland-Twente-tunnel, is namelijk dicht. De N35 is dat Almelo richting Zwolle en ook andersom natuurlijk. Bij Nijverdal-Oost is die tunnel dicht vanwege technische problemen. Er is een omleidingsroute ingesteld vanuit Almelo de U41, vanuit Zwolle de U40. Volg dus die borden en dan word je om Nijverdal geleid. De Salland-Twente-tunnel is dus dicht. Dan zijn er nog andere problemen. De A1, Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer-Oost is het wegdek in slechte toestand. Daar is de afrit dicht. Wil je eraf, dan moet je keren bij Badmen.
2: Duidelijk.
1: Ik zou niet op de snelweg keren, maar dan de afrit nemen en dan een stukje terugrijden. Dus de afslag Deventer-Oost, Apeldoorn richting Hengelo. Dus vanuit het westen komend, daar is Deventer-Oost de afslag dicht. En dan keren, dus even doorrijden naar Badmen, daar omdraaien. En dan de andere kant kun je er wel vanaf.
3: Het is zomer.
4: Op Radio Oost.

0: Alex Warren en Fever Dream, bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Zuid-Europa kampt al weken met die grote natuurbranden. Nederlandse brandweerteams helpen daar ook mee met blussen. Sinds deze week is er ook een tweede Nederlandse delegatie naar het gebied vertrokken. Staat onder leiding van Edwin Kok uit Borne. Hij is de landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Hij pleitte eerder in onze uitzending voor meer maatregelen om dit soort branden uiteindelijk te voorkomen.
1: We zien nu dat als branden zo groot worden als dat we nu in Zuid-Europa zien, dat de brandweer eigenlijk machteloos staat. Die zijn bijna niet meer te bestrijden.
0: Nee.
1: Dus je moet ervoor zorgen dat je aan de voorkant, aan de preventiekant, gaat nadenken over hoe voorkomen we dat branden zo groot kunnen worden. Dat betekent, nou, in Nederland zijn we best goed in ruimtelijke ordeningen. Hoe richt je je gebieden nu zo in dat zo'n brand of niet heel groot kan worden, of in ieder geval zo min mogelijk impact heeft. Dus dat betekent maatregelen in de natuur treffen, een gevarieerd landschap, dus verschillende soorten vegetatie, waarbij de ene vegetatie brandbaarder kan zijn dan de andere. En dan heb je ook mogelijkheden om zo'n brand wat beter te kunnen stoppen. Maar ja, je zal ook na moeten denken welke activiteiten en welke gebouwen, et cetera, wil je allemaal midden in de natuur hebben, ja, als deze omstandigheden zover gaan verslechteren.
2: Ja, ook in Nederland is het al langere tijd droog en neemt het risico op natuurbranden dus toe. Camping De Kleine Wolf in Stegeren ligt pal naast een natuurgebied en werkt al jaren aan dit soort maatregelen om de kans op brand te verkleinen.
3: Je ziet hier een soort van buffer die we hebben gecreëerd. Enkele jaren geleden hebben we hier de naaldbomen weggehaald. En hebben we hier alleen nog maar loofbomen. En dat creëert een soort buffer voor de camping indien er brand uitbreekt. En natuurlijk is dat niet compleet de oplossing, maar het doet wel iets. Daarnaast houden we ook rekening met blusmiddelen. We hebben bijvoorbeeld een giertank klaarstaan met water, mocht er paniek uitbreken. Dus ja, je probeert er zoveel mogelijk rekening mee te houden.
4: Ik denk dat we nog niet zo slecht hebben in Nederland. Als je naar Frankrijk gaat of naar Spanje op de camping, dan zit je hier veiliger, denk ik, onderhand.
5: Nou, ik pas zo op met vuur en ik denk de andere mensen dat die ook wel het meest proberen om op te letten met dat het geen vuur uitbreekt.
3: Het begint eigenlijk al met het attenderen van de gasten op mogelijk brandgevaar. Dus dat doen we middels onze Kleine Wolf-app in de nieuwsberichten. Daarnaast hebben we televisieschermen hangen in onze sanitair gebouwen. Indien er gebarbecued wordt, dat er echt wel nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Dus een emmer water erbij of een emmer zand. Dat mocht er toch iets vlam vatten dat we snel kunnen schakelen.
4: Ja, we hebben water bij. Of zand hebben. We zitten hier op zand, dus we kunnen altijd een beetje zand gooien. We houden wel rekening mee, ook met barbecuen, of dat we een emmer water neerzetten. We gaan vanavond met z'n allen barbecuen, dus dan houden we daar zeker rekening mee. Om ook te voorkomen dat hier ook brand ontstaat, want dat willen we natuurlijk niet.
6: Nou ja, goed, we hebben hem hier staan. En zoals we daarna dan zeiden van als er iets is, we hebben de slang liggen. Dus kunnen we altijd blussen.
3: Het stoken van een vuurtje is gewoon niet toegestaan. Nee. En dat controleren we ook. We hebben ook een security in de nacht die ook rondes maakt door het bos. Want we hebben overdag natuurlijk wel een beetje de sociale controle van mensen die wel in het bos lopen en dingen kunnen zien. In de nacht heb je dat niet. Dus onze security maakt ook rondes door het bos. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus zorg ervoor dat we het met elkaar ook veilig houden.

0: FC Twente in de Europa League. Vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat in! En daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost, met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente, vanavond live bij Radio Oost.
2: En dat vanavond dus. En Twente moet winnen. We gaan straks voorbeschouwen, ook al na 7:30. Zo dadelijk met onze verslaggevers in Budapest. We hebben het ook zo dadelijk over een nieuw vrouwencentrum in Zwolle. Was veel aandacht natuurlijk voor bedreigde vrouwen. Vrouwen die femicide, hoge cijfers. En dat was allemaal niet goed geregeld. In meerdere steden en gemeenten in onze provincie ook niet. In Zwolle lijkt daar nu wat verbetering in te komen.
3: Ja, klopt. En de vrouwen kunnen terecht bij zo'n centrum. En dan kunnen ze na die gebeurtenissen geholpen worden. Daar gaan we het zo over hebben met Sanja Zelstra, initiatiefnemer van het vrouwencentrum.
2: Precies, je hoort ook meer nog over de olieprijzen later deze uitzending, want je hebt het aan de pomp wel gemerkt. Die prijzen van brandstof, en met name diesel, zijn heel hoog. Dat heeft meerdere oorzaken. Raffinaderijen in Nederland bijvoorbeeld zijn dicht. Maar vooral natuurlijk de oorlog rond Iran, die nog steeds weer woedt. Afgelopen nacht waren er ook weer aanvallen. Dat drukte de prijs niet. En daar komt nog bij het lage water.
3: Ook dat nog
2: in de droogte. En dat drijft de prijs ook nog weer op.
3: Sluiting van het Twentekanaal onder andere.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De sluiting van het Twentekanaal dwingt bedrijven tot creatieve oplossingen. In plaats van één schip met grondstoffen rijden er nu dagelijks tientallen vrachtwagens af en aan. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren veroordeeld. En ondanks studentenkamers die steeds duurder worden buiten de Randstad, ook in Enschede, blijft die stad nog wel het goedkoopst. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond.

0: Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
1: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
0: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
2: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
0: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Want er is het nodige aan de hand in onze provincie. Geen files natuurlijk, het is nog altijd vakantie. Maar Salam-Twente-tunnel bij Nijverdal die is wel dicht in beide richtingen. Het komt door technische problemen. Volg de omleidingsroute vanuit Almelo U41, vanuit Zwolle de U40. Je wordt dan om Nijverdal geleid. De tunnel is dus dicht. En problemen met het wegdek op de A1. Apeldoorn richting Hengelo, daar kun je niet af bij Deventer-Oost. Het wegdek is in slechte toestand. Keren kun je wel, niet op de snelweg, maar even doorrijden naar Batman en dan daar de afrit nemen, dan terugrijden. En dan van de andere kant kun je bij Deventer-Oost wel de A1 verlaten.
4: Kijk aan.
3: Zo dadelijk gaat het over vrouwenveiligheid. Zwolle krijgt een nieuw vrouwencentrum. Daar zouden dan genoeg plekken moeten zijn voor vrouwen die zich bedreigd voelen of bedreigd worden.
4: Ja, inderdaad. We gaan naar bellen met de initiatiefnemer van dat vrouwencentrum in Zwolle dus. We gaan het ook hebben over het laatste nieuws van vandaag. Onder andere over de minister van Justitie en Veiligheid Van Wiel, die heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren veroordeeld.
3: En we blikken vooruit op de wedstrijd van FC Twente vanavond. Muziek hoor je straks van Van Morrison en China Easton.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Oh, zoals al afgelopen. Sheena Easton is al aangekomen op het station. zij neemt de morning train. Nee, dat deed ze trouwens niet. Dat deed haar vriend.
1: Marcel Oosten.
0: Het is donderdagochtend, de 30ste van juli, 7:08. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Zwolle krijgt een nieuw vrouwencentrum voor vrouwen die bedreigd zijn of zich zo voelen. Dat in de strijd tegen bedreiging van vrouwen en de bedreiging van het Syrisch gezin in Geesteren dreunt nog na.
3: Minister van Justitie en Veiligheid Van Wil heeft de brandstichting bij het Syrisch gezin in Geesteren scherp veroordeeld. Volgens de minister is er geen enkele rechtvaardiging voor dit soort acties. De auto van het gezin brandde afgelopen weekend uit. Eerder werden er al een paar ruiten van de woning ingegooid.
0: Geesterense dorpsgemeenschap is inmiddels ook in actie gekomen. Verontwaardiging over de bedreigingen is groot. Er is een inzamelingsactie op touw gezet voor een andere auto voor het gezin dat statushouder is. Politie is ondertussen nog altijd op zoek naar tips, getuigen of andere informatie. Daarbij wordt benadrukt dat mensen die iets kwijt willen ook informatie kunnen delen via meldmisdaad anoniem. Want het gevoel heerst dat mensen in Geesteren en omgeving uit angst voor represailles niet durven te getuigen.
3: Door de sluiting van het Twentekanaal moeten bedrijven die het kanaal gebruiken hun logistiek aanpassen. Bij sommige bedrijven komt normaal gesproken 80% van de grondstoffen per schip binnen. Nu rijden er dagelijks tientallen vrachtwagens af en aan. Omliggende havens schieten daarom te hulp. Schepen kunnen bijvoorbeeld uitwijken naar Kampen. Dat vertelt Port of Zwolle.
4: Een goed overleg met Port of Twente, maar ook Port of Deventer. Lossen wij op het ogenblik schepen die eigenlijk bestemd waren voor het Twentekanaal. En hier achter u ziet bijvoorbeeld dat er mais wordt gelost. Wat voor een bedrijf bestemd is aan het Twentekanaal. Dat slaan wij over in vrachtwagens en dat gaat die kant op.
3: Ondanks hoe lang het kanaal gesloten blijft, dat is nog niet bekend. En ook over de financiële gevolgen is nog veel onduidelijk. Naast het Twentekanaal sluit de haven van Deventer zaterdag ook de haven vanwege het lage water.
0: Een studentenkamer huren in Enschede is nog altijd het goedkoopst als de steden worden vergeleken, tenminste. Studentenkamers buiten de Randstad worden namelijk ook steeds duurder, meldt het verhuurplatform Kamernet. Platform zag onder andere in Enschede ook een stijging van 10% ten opzichte van een jaar geleden. Een verklaring is er niet echt. Kamer in Amsterdam blijft het duurst. Betaal je gemiddeld een kleine €1000 per maand. Landelijk stegen de huurprijzen van studentenkamers naar bijna €650 per maand.
3: Ja, en FC Twente moet vanavond winnen van Ferencváros om door te kunnen in de Europa League. Je hoort sportverslaggever Tijmen van Wissing.
5: Twente moet een achterstand goed maken. Vorige week ging het verrassend met 2-1 onderuit tegen de Hongaren. John van der Brom over die wedstrijd. En wat gaat die veranderen?
6: We moeten sowieso beter gaan verdedigen, want ik vind dat we vorige week te veel kansen hebben weggegeven. Echt 100% kansen. Maar we moeten wel bij onszelf blijven. Wij zijn wel een team wat al heel lang in bijna dezelfde formatie speelt. Waarin we goede wedstrijden hebben gespeeld. Succesvol zijn geweest. Dus het zal ook heel raar zijn als je dan voor een wedstrijd als dit alles op zoek op gaat gooien om andere dingen te gaan doen. Dat past niet bij ons. Past ook niet bij de spelers, maar ook zeker niet bij de speelwijze die we bij ons voor ogen hebben.
3: Nou, voorbeschouwing op de wedstrijd hoor je vanaf 8:00 hier op Radio Oost. En natuurlijk ook die wedstrijd die om 8:30 begint is hier te volgen. En zometeen na 8:30 gaan we ook nog even voorbeschouwen. Oh.

0: Shakira samen met de Burna Boys en maakten het officiële lied van het WK voetbal van de FIFA, Dai Dai. Kijk of Infantino hier ook nog geld aan kan verdienen.
1: Waarschijnlijk wel, overal.
0: Maar Shakira ook. In ieder geval, 7:15, je luistert naar Radio Oost. Zwolle krijgt een nieuw vrouwencentrum. In september moet dat gaan openen. Initiatief is van Sanja Zijlstra en Valerie Rijenga. Het moet uitkomst bieden aan vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, intieme terreur of femicide. En die zorg is nodig, want als vrouwen uit een gewelddadige situatie weten te komen, zijn de problemen nog lang niet over. We gaan erover praten met initiatiefnemer Sanja Zijlstra. Sanja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen allebei.
0: Dit vrouwencentrum is hard nodig, hè? Want eerder hadden we wel begrepen dat er eigenlijk te weinig opvangplekken zijn voor de vrouwen uit deze categorie.
2: Ja, sowieso zijn er te weinig opvangplekken. En wij bieden zelf dan geen opvang voor de vrouwen, maar wel een plek waar ze terecht kunnen. En vooral waar herkenning ook is. En waar je weer regie kan terugkrijgen in je leven.
0: En wat kun je dan in dat vrouwencentrum?
2: Ja, eigenlijk diverse plekken. Je kan sowieso elke dag terecht bij ons. We bieden dagelijkse activiteiten. Maar het gaat vooral om een plek waar je gewoon vrouwen hebt die het herkennen. Dus die herkennen wat er gebeurt met intiem terreur of dwingende controle. Want dat is zo specifiek. Als je dat niet hebt meegemaakt, dan snap je niet wat voor dreigend gevaar je elke dag ervaart. En dat is het belangrijkste, dat je gewoon überhaupt al kan praten daarover. En ten tweede, als je die nazorg nodig hebt, dat je ook een plek hebt waar je weer regie terug kan krijgen in je leven. Want je moet je voorstellen dat vrouwen vaak vluchten naar een andere stad. En als ze dan in Zwolle en regio terechtkomen, moet je helemaal opnieuw starten. Terwijl er nog wel mogelijke sprake is van controle, juridische processen, et cetera. En dan helpen wij daarmee om weer de regie terug te krijgen op verschillende leefgebieden.
0: Ja, en ik zei het al, als zo'n vrouw zo'n situatie weet te ontvluchten, is het nog lang niet voorbij. Dan is het gevaar ook nog niet geweken. Houden jullie daar dan ook rekening mee in dit centrum? Want dan moet je ook beveiligen bijvoorbeeld.
2: Ja, we moeten heel veel dingen rekening houden, hoor.
0: Ja.
2: Met systemen, met AVG, met beveiliging, et cetera. En we moeten ook gewoon goed contact hebben met de andere partijen. Zoals Veilig Thuis, politie, GGD. Dus ja, daar houden we zeker rekening mee.
1: Nu is het natuurlijk hartstikke mooi dat er zo'n vrouwencentrum komt. Durven de vrouwen ook die stap te zetten om te zeggen van, goh, ik heb dit meegemaakt, ik wil graag in gesprek of ik wil graag op een andere manier geholpen worden?
2: Ja, kijk, wat ik merkte is schaamte. En dat is begrijpelijk. En er is ook een hoge drempel. Zeker als je te maken hebt dat iemand je constant denigreert en klein maakt, is de stap heel groot om hulp te vragen en ook het gevoel te hebben dat je serieus wordt genomen. Alleen wat we merken, dat ik help nu ook al vrouwen. En dat gaat vaak via. Dus dan horen ze via iemand anders dat ik ze heb geholpen. Of ze komen via een andere manier terecht bij mij, met een andere hulpvraag. Maar dan blijkt het dit allemaal aan de hand te zijn. Dus de stap is groot, de drempel is groot. Maar soms willen vrouwen gewoon überhaupt praten met andere vrouwen. En dan is het wel fijn dat die plek er in elk geval is.
0: Ja. Een aantal maanden geleden alweer was er heel veel aandacht, hè, voor de onveiligheid van vrouwen, naar aanleiding van die hoge femicidecijfers. Eén vrouw in de 8 dagen wordt daardoor om het leven gebracht. Daar kwam de moord op Lisa nog bij. Heel veel gemeenten, ook in onze provincie, hebben toen gezegd, ja, waar gaan we ons extra voor inspannen, veiligheid vergroten. Is dit nou iets wat daaruit voort is gekomen?
2: Nou, het idee leeft bij mij al wel langer. Omdat ik ben al vanaf 2016 daarmee bezig. En vanaf 2019 waren we al bezig met na te denken over een vrouwencentrum. Alleen het is best wel moeilijk om zoiets op te starten. En ook met meerdere mensen die daar echt voor gaan. Dus het is een beetje uiteindelijk blijven stranden omdat ik niet genoeg steun had. Nee. Maar nu, omdat het zo leeft en blijft de gedachte constant, dan heb ik eigenlijk vanuit buitenstaanders ook gezegd van, je moet gewoon nu ervoor gaan. Dit is gewoon de tijd dat je gaat. Dus vandaar dat ik het nu doe.
0: Maar wacht even, dan is dit dus een privé-initiatief. Je hebt wel veel contacten en samenwerking met instanties. Maar moet dit dan niet eigenlijk van overheden uitgaan, lokale overheden?
2: Ja, ook. En gemeente Zwolle bijvoorbeeld, die is hier actief mee bezig. Die heeft ook een beleid huiselijk geweld. Dus die hebben ook onderzocht, maar die waren al bezig met een onderzoek. Dat was al vanuit de politiek in stand gezet om te onderzoeken wat voor Zwolle werkt. En daar hebben we dus ook geregeld contact mee van hoe ons idee verhoudt tot de plannen van de gemeente Zwolle.
0: Ja, de aandacht voor de onveiligheid van vrouwen is wel weer een beetje weggeëpt natuurlijk. Volgens jou gebeurt er nog wel genoeg? Is men er wel druk bezig?
2: Ja, nou, ik weet niet. Ik denk dat er nog steeds heel veel aandacht voor is. Maar er gebeurt. Ik heb wel een gemis. Dus er is wel een gemis aan een stukje nazorg, zeker. Ja. Want dat is heel belangrijk, maar ook het stukje preventief. Van waar kan ik terecht als ik nog niet meteen... wanneer er nog geen sprake is van femicide of dreigend. Eigenlijk daarvoor al een stukje meer herkenning hebben bij andere mensen. Ja. Dat ik heb in elk geval van vrouwen begrepen en ook vanuit eigen ervaring dat het al heel fijn is als je weet dat je ergens terecht kunt. Want ja, als je geen idee hebt, je zit in paniek, dan is het heel moeilijk om een plek te vinden waar je terecht kunt.
0: En dat gat kan opgevuld worden door het vrouwencentrum.
2: Ja, klopt.
0: Mooi zo. Succes daarmee. In september gaan de deuren daarvoor open. Voor wie daar behoefte aan heeft. Sanja Zijlstra, een van de initiatiefnemers. Hartelijk dank.
2: Ja, jullie ook bedankt.

0: Raccoon met Oceaan. Na 19:30 gaan we voorbeschouwen op de wedstrijd van FC Twente vanavond in Boedapest. Daarvoor uithoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuwenergie.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt ze alle soorten holt.
8: Wat moet korter?
7: BRTT heb ze alle soorten hold.
8: Nee, korter.
7: BRTT heb ze van hold.
8: Korter.
7: Een bult hold, BRTT.
8: Korter.
7: RTT hold.
8: Korter.
7: Hold.
9: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
12: De laatste zakelijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen worden geveild. Het gaat onder meer om zijn grote bedrijventerrein in Schuinensloot, het voormalige attractiepark Speelstad Oranje en zijn ouderlijk huis. De veilingen moeten bijdragen aan het aflossen van een schuldenlast van bijna €50 miljoen. In Sipculo was vannacht een aanrijding tussen een tractor en een bestelbus. Na de aanrijding probeerde de bestuurder van de bestelbus weg te rijden, maar dat lukte niet vanwege de zware schade aan het voertuig. De bestuurder ging er uiteindelijk te voet vandoor. De politie zocht in de omgeving naar de bestuurder, maar het is niet bekend of de bestuurder ook is gevonden. De NS heeft een goed eerste half jaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto-winst van €25 miljoen. Dat komt volgens de NS zelf vooral omdat meer mensen de trein pakten.
13: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
12: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen. En regionale lunchketens weten hun klanten beter aan zich te binden dan grote landelijke en internationale ketens. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope. De Broodbode, opgericht in Enschede, en Bufkes voeren de ranglijst aan, terwijl grote ketens als Subway en Starbucks lager scoren op loyaliteit en aanbeveling. Daarnaast is de intentie van de klant om terug te keren bij de Broodbode en Bufkes bijna 100%. Ook gaat bijna 3/4 van alle bezoekers aan koffie- en lunchketens naar die met een Nederlandse oorsprong. Volgens het onderzoek onderscheidt de koffie- en lunchmarkt zich daarmee duidelijk van de fastfoodbranche. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan naar onze weerbode. Gewoon Ribbering, mag gewoon.
6: Goeie muziekje.
0: Ja, goed, nee, ik heb niet het goede muziekje. Nee, dat is inderdaad niet de weerpingel. Vandaar dat je was afgeleid. En ik ook eigenlijk. Ja. Ik denk, wat hoor ik nou toch? Hier zijn we.
6: Ja. Jazeker.
0: Op naar de weerbode, Margo Ribbering. Over weer een warme dag. Niet zo warm, maar nog wel heel warm.
6: Ja, het is nog steeds zo dat het RIVM samen met het KNMI voor onze provincie ook vandaag nog steeds het Nationaal Hitteplan heeft uitgezet. En dat komt omdat onze provincie nog eventjes wat langer in die warme lucht verblijft dan bijvoorbeeld het westen en noordwesten van Nederland, waar de wind al wat sneller daait naar de westhoek. Maar bij ons hebben we nog eventjes die zuidelijke aanvoer. Afgelopen nacht temperaturen gedaald naar 17, 18 graden, grote steden boven de 20 graden. En op dit moment zijn die temperaturen alweer flink aan het oplopen. Op dit moment is het 21,3 graden in Heino en 22,8 graden in Enschede. En met die zuidelijke wind gaan we op weg richting 29 of 30 graden in de kop van Overijssel. En zo'n 32, misschien wel 33 graden in Twente. Dus de zoveelste tropische dag van deze zomer. Met vanochtend ruimte voor de zon. Ook wel een paar wolkenveldjes. Vanmiddag duidelijk wat meer bewolking. En tegen het einde van de middag zou er met name langs de oostgrens ook een regen- of onweersbui kunnen vallen. We moeten nog even kijken hoe dat precies gaat lopen, want de modellen zijn het er niet over eens waar het nu precies gaat plaatsvinden. Of dat het misschien wel helemaal niet komt. De meeste regen- en onweersbuien die trekken vandaag in het warme gebied over Duitsland, waar hele zware buien worden verwacht. Maar dat verwacht ik bij ons niet.
0: Dat is mooi. Dan is dat misschien ook iets wat verkoeling brengt. Want toen ik gisteravond de ramen openzette tegen elkaar, kwamen er alleen maar muggen binnen.
6: Precies,
0: en geen enkele verkoeling.
6: Ja. Nou, het is wel zo dat het vanavond ietsjes sneller afkoelt dan gisterenavond. De temperatuur zal na 10 uur duidelijk onder de 20 graden gaan duiken. En vannacht gaan we terug naar 16 graden met lokaal mist. En ook weer bewolking. Want morgen, vrijdag, de laatste dag van juli, start met meer wolken dan vandaag. 'S middags een beetje zon. En er wordt met een zwakke tot matige noordelijke wind duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Dus morgen kunnen we een beetje ademhalen met 24 tot 28 graden. En in de tweede helft van de middag en avond kan er vanuit het noordwesten een regen- of onweersbui gaan passeren. Maar ook daar zet ik mijn vraagtekens bij of daar iets uit gaat vallen. In het weekend een hele mooie mix van stapelwolken, zon op zaterdag. En ook op zondag is de zon van de partij. Het wordt gelukkig wat minder warm, 25 graden op zaterdag. En de temperatuur op zondag gaat weer wat omhoog, 27 graden.
0: Dankjewel, Margot. Heb ik nog verkeersinformatie voor je? Geen files? Wel de afsluiting nog steeds van de Salland-Twente-tunnel. Althans, de ANWB meldt hem nog steeds dat die dicht is vanwege technische problemen. Omleidingen zijn er ingericht U41 of U40. Dan word je om Nijverdal geleid en dan ook langs de tunnel. Wegproblemen zijn er op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar is het wegdek slecht bij de afslag Deventer-Oost. Die afslag kun je dan ook niet gebruiken, die afrit. Keren wordt aangeraden bij Badmen. Niet op de snelweg, maar dan dus de afrit Badmen nemen, dan omdraaien. Aan de andere kant kun je Deventer-Oost wel de A1 verlaten.

0: Kiss hoorde je om 7:50 op Radio Oosten. I was made for loving you.
1: De Oosttribune.
0: FC Twente staat voor een flinke uitdaging vanavond in Boedapest. Vorige week begon het Europees avontuur met een teleurstelling tegen Ferencváros uit Hongarije. Ging het mis.
2: Dan is hier het laatste fluitsignaal en is de start van het nieuwe voetbalseizoen van FC Twente er eentje. Die wordt begroet met een fluitconcert, want dit is een domper van je welste. FC Twente verliest de eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League met 1-2.
3: Ja, we hebben het heel lastig gemaakt voor onszelf natuurlijk. Dit was niet de positie die we wouden, waar we mee naar Hongarije wouden gaan. Maar het is wel de realiteit en we moeten daar vooral in de beginfase van de wedstrijd niet een goal weg gaan geven. Ik denk als we gewoon het spel wat we in grote fase hebben laten zien, daar kunnen laten zien, dan hebben we een goede kans om te winnen.
0: Juist, een goede kans om te winnen. En dat zullen ze ook moeten doen om verder te gaan, in ieder geval in de Europa League. Sportsverslaggever Joran Swart is in de Hongaarse hoofdstad in Boedapest. Joran, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Kan het ook winnen van Ferencváros?
4: Nou ja, wat je zegt, het zal moeten als FC Twente de volgende ronde wil bereiken. En ja, Ferencváros wordt de laatste weken best wel groot gemaakt naar mijn mening. Alsof het een onmogelijke taak is om hier te gaan winnen. Ja, FC Twente heeft zichzelf vorige week in de vingers gesneden door met 1-2 te verliezen. Maar het was wel eigenlijk wel gelijkwaardig aan Ferencváros. En tuurlijk wordt FC Twente al weken gewaarschuwd voor die heksenketel die het hier vanavond moet gaan worden. Maar FC Twente is zelf natuurlijk ook gewoon een goede ploeg. Dus waarom zou FC Twente niet vanavond gewoon kunnen winnen van Ferencváros? Ik denk dat ze daar ook gewoon echt het vertrouwen in moeten hebben dat het kan. En dan zal het hopelijk ook gaan gebeuren.
5: Ja, wat ging er dan toch mis de vorige wedstrijd?
4: Nou ja, dat werd gisteren op de persconferentie ook nog wel weer duidelijk aangegeven door trainer John van der Brom en ook Daan Rots. Ze hebben vorige week gewoon te veel kansen weggegeven. FC Twente heeft zelf ook wel de kansen gehad om doelpunten te maken vorige week. Maar ze gaven ook wel echt heel veel kansen weg. Vooral die Lenny Joseph, die spits van Ferencváros, die maakte de 2. Maar die had er wel 4 kunnen maken. Dat moet gewoon echt beter. En dat wordt ook echt wel aangestipt door de Tukkers.
0: Ja, dan kunnen ze goede verdedigers in ieder geval ook gebruiken. Al zullen ze vanavond op de aanval moeten gaan. Hoe is het met Bart van Rooij eigenlijk? Speelt hij wel?
4: Ja, die speelt gewoon. Het wordt door FC Twente en door de hoofdpersoon zelf ontkend. Daan Rots die sprong zelfs voor hem in de bres. Want ja, die zegt het is mijn maatje aan de rechterkant. Dus toen ze uit het vliegtuig stapte en het nieuws bekend werd, toen is Daan Rots gelijk op Bart van Rooij afgestapt. Die zegt, nou wat flik je me nou? Maar Bart van Rooij die ontkent het in alle toonaarden. Dus op dit moment speelt het niet volgens FC Twente. En dus is Bart van Rooij er vanavond ook gewoon bij. En zal die hopelijk gewoon echt helemaal gefocust zijn op die wedstrijd. Want dat is wel nodig.
0: Ja, wat even uitleggen voor je niet allemaal gevolgd heeft via onze uitzendingen en via onze website. Hij zou in de belangstelling staan, in grote belangstelling staan van Ajax. Maar daar is dus nog even geen sprake van.
4: Dat is wat FC Twente zegt. Inderdaad, ja, we hebben wel bronnen gesproken die dat wel bevestigen. Maar goed, ja, dat is ook een beetje het spelletje. En zeker rondom zo'n wedstrijddag dat speelt.
0: Goed, nou, hij speelt dan in ieder geval vanavond, tenminste als de trainer hem opstelt. En dat zal hij wel doen, hè, want Van der Brom heeft gezegd, hij wil niet te veel veranderen.
4: Nee, zeker niet in de opstelling wil hij, zoals hij het zei, hij wilde geen namen verklappen zoals vorige week dat Seruki een wegwoord speelde. Maar hij was niet van plan om veel wijzigingen door te voeren en ook niet in de speelwijze. Want ja, hij zei, we hebben vorige week zelf ook natuurlijk gewoon veel kansen gecreëerd. Alleen we moeten beter gaan verdedigen. Dus verder gaan ze daar weinig in aanpassen. En of dan weer die discussie moet gaan komen of Lammers die vorige week 3 keer scoorde in een oefenwedstrijd in de spits moet of Weghorst. Ja, die heeft hij even terzijde gelaten. Dus ik verwacht ook vanavond geen wijzigingen ten opzichte van vorige week.
0: Mooi, en dan komen ze dus terecht in die heksenketel. Nou ja, dat gebeurt wel vaker in de Europese voetballen. Daar wordt er vaak over gesproken. Effect valt altijd nog wel mee. Maar FC Twente wil natuurlijk wel graag door, ook in de Europa League. Dat is belangrijk ook voor de ploeg.
4: Ja, zeker ook financieel gezien. Dat is gewoon beter voor de club als je op een iets hoger toneel actief bent. Dat is natuurlijk ook logisch. En ja, daar krijg je ook mooiere tegenstanders. Ja, FC Twente weet het natuurlijk zelf van 2 jaar geleden dat je naar Manchester mag en Lazio en Fenerbahce. Nou, noem die clubs maar op. Dat ga je in de Conference League minder treffen. Dus ja, dat is voor de spelers natuurlijk ook mooier om op een hoger niveau actief te zijn. Maar bovendien, ja, FC Twente wil gewoon ook goed aan het seizoen starten. Als je nu gelijk wordt uitgeschakeld, dan begin je gewoon wel met een kater aan het seizoen. En zeker als volgende week ook de competitie begint. Wil je gewoon volgende week ook nog eerst weer rondes in de Europa League spelen in plaats van in de Conference League. Ja. Trouwens, de tegenstander in de Europa League is nu ook bekend geworden. Want er werd gisteravond gespeeld tussen Fenerbahce en Górnik Zabrze. Ik heb het even opgezocht hoe je dat moet uitspreken. Ja, Polen. En het worden de Polen. Ik laat echt de naam niet nog een keertje zeggen.
1: Nou, dat is wel verrassend.
4: Nee, eigenlijk ook weer niet, want het was in de voorronde van de Champions League werd die wedstrijd gespeeld.
1: Ja, ja, ja.
4: Dus Fenerbahce heeft de Polen uitgeschakeld. Ik zal het nog een keer zeggen, Górnik Zabrze. Dus mocht FC Twente vanavond winnen, terwijl de ambulance hier voorbij rijdt, dan moeten ze naar Polen in de derde voorronde van de Europa League.
1: Oh, ja, precies. Wie het nog niet snapte, dat was de voorronde van de... Want ik wou al zeggen, dan is Fenerbahce dus uitgeschakeld. Maar die gaan dus door in de Champions League.
4: Fenerbahce
1: en de Polen met die naam, die gaan dus de tegenstander worden van Twente. Als ze gaan winnen vanavond... Je staat op straat. Ik denk, je zit nog rustig, Joran, aan het ontbijt met goulashsoep. Maar nee... Je bent
4: nee,
1: al buiten.
4: Nee, het ontbijt moet nog even wachten. Ik zit bij het hotel, maar wij kijken uit op de Groupama Arena. Die is denk ik zo'n 50 meter voor mij. En ik denk ik ga even lekker buiten zitten, want het is erg warm. Ook in het hotel, maar dan heb je dus wel af en toe last van de ambulances.
5: Ja. Hoe is de sfeer daar dan in de hoofdstad?
4: Ja, heel goed. Het is een prachtige stad. We zijn gisteren in het oude gedeelte geweest. Hebben we mooie beelden kunnen schieten. Het is wel heel warm, maar iedereen... is wel goed gemutst en we worden ook echt wel goed welkom geheten. We mogen overal komen door de Hongaren. En we zijn eigenlijk vandaag nog wel op zoek naar wat tukkers. Want die zijn we gisteren niet echt tegengekomen. Er zijn vanavond zo'n 1000 FC Twente fans in het uitvak. Maar ja, het is natuurlijk zo'n grote stad dat je ze ook niet zo allemaal tegen het lijf loopt in de stad. Dus we gaan vandaag iets beter zoeken.
1: Wel een mooie stad.
5: Ja, heel mooi.
1: Zeker.
4: Absoluut.
1: Ja, ja,
4: absoluut.
1: Ja, ja. Kan ik aanraden. En de goulashsoep ook trouwens, Joran. Dankjewel. We horen uitgebreid van jullie daar vanuit Boedapest. Vanaf 8:00 vanavond op Radio Oost met de voorbeschouwing. En dan uiteindelijk ook de wedstrijd. Dan nog een aanvulling op de verkeersinformatie. Want we melden de hele ochtend al dat de Salm-Twente-tunnel is. Nu komt het bericht binnen dat de matrixborden in het noordoosten van het land niet te bedienen zijn. Dat komt door een storing. Rijkswaterstaat meldt dat. Dat zou de reden kunnen zijn. Ik concludeer het maar even. Ik knoop maar die twee dingen aan elkaar.
5: Ja.
1: En dat vanwege die technische storing de Salm-Twente-tunnel dicht is. In ieder geval weet je er nu van. En die matrixborden die werken niet. Dus ook niet op de snelwegen. Hou er rekening mee.

0: Jan en Dien hoorde je, Jan en Dien op zijn Amerikaans. En Surf City past wel bij alweer een mooie dag met tropische temperaturen. Tot 33 graden kan het worden in Twente.
1: Heb je het gisteren een beetje overleefd?
0: Ja, ik ben wel gaan lopen, wel gaan wandelen. En halverwege dacht ik, was misschien toch niet zo handig.
1: Ja, het, ik merkte het gisteren ook. Het brandde in mijn nek, gewoon die warmte.
0: Precies.
1: Ontzettend.
0: Ja.
1: Goed insmeren.
0: Ik had het ook. Goed insmeren en hou er rekening mee. En hou rekening met elkaar bij deze temperaturen. Het Nationaal Hulpplan geldt ook nog steeds. Straks gaan we praten over de hoge brandstofprijzen. Want mooi weer of niet? Veel betalen aan de pomp doen we nog steeds.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn de matrixborden in een deel van onze provincie niet te bedienen. De laatste zakelijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen worden geveild. Zijn schulden van bijna 50 miljoen moeten zo worden afgelost. En de minister van Justitie en Veiligheid Van Wil heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren veroordeeld. Dat en meer lees je op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
13: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
12: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade

0: en is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
1: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
0: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen files, maar wel andere problemen, want de Salland-Twente-tunnel bij Nijverdal is dicht vanwege technische problemen. Nu is net het nieuws binnengekomen dat de matrixborden in ons een deel van Overijssel ook niet werken. En ook nog andere delen van het land trouwens. Dus daar zou het door kunnen komen dat die tunnel, de Salland-Twente-tunnel, dicht is. Omleidingen zijn ingesteld, U41 of U40. Er is nog een probleem met het wegdek op de A1, Apeldoorn richting Hengelo bij de afslag Deventer-Oost. Die kun je niet nemen, die afrit. Gekeerd kan er worden bij Badmen, niet op de snelweg, maar dan de afrit nemen en omdraaien en de andere kant op rijden. Dan kun je er bij Deventer-Oost wel af. Kost je wel weer extra benzine of diesel? Zo is het dan ook wel weer.
3: Daarover gesproken.
2: De prijzen aan de pomp blijven maar hoog. Komt natuurlijk door dat die oorlog steeds maar weer oplaait met Iran. Maar de scheepvaartbelemmeringen, die helpen er ook niet echt bij.
3: Nee, inderdaad, gaan we het zo meteen over hebben met de directeuren van Vitenolie. En natuurlijk zomer in Overijssel, dat vieren we ook. We zijn onder andere bij de ponymarkt natuurlijk. Hè. De ponymarkt in Enter, daar zijn we. Tenminste, Oene is daar zo meteen om 7:45.
2: Muziek straks van de Eagles en Mo en Pommelien. Thijs.
4: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
5: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Mo en Pommelien Thijs en het midden.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 8 op deze donderdagochtend, de 30ste van juli. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Ook jij merkt het, de prijzen aan de pomp blijven maar hoog. De droogte en belemmering voor de scheepvaart die helpen daar bepaald niet bij. En wat ook niet helpt, als matrixborden niet werken.
3: Dat komt dan weer door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. In een deel van onze provincie kunnen die matrixborden niet worden bediend. Er kunnen daardoor tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. En ook spitsstroken kunnen niet open en aangepaste snelheden kunnen niet worden weergegeven. De Salland-Twente-tunnel bij Nijverdal is momenteel in beide richtingen afgesloten vanwege een technische storing. Het lijkt te maken te hebben met die storing bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.
0: Ja, we proberen Rijkswaterstaat nog aan de telefoon te krijgen. En als dat lukt, hoor je dat natuurlijk. Dan verder in het nieuws. De laatste zakelijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most worden geveild. Het gaat onder meer om zijn grote bedrijventerrein in Schuine Sloot, voormalig attractiepark Speelstad Oranje en zijn ouderlijk huis. Veilingen moeten geld gaan opleveren voor het aflossen van een schuldenlast van in totaal bijna 50 miljoen euro. Eerder werd ook het pretpark Rivoli in Rotterdam al verkocht na een faillissement. Dat Rivoli-project mislukte volkomen en Van der Most zag al aankomen dat zijn bezittingen te gelden zou worden gemaakt.
4: Ik heb voor getekend, ik bedoel ook privé. Ja, ik bedoel, als een bank bij jou een hypotheek afsluit, dan kan je ook privé tekenen. En ik ook, ik bedoel, als ik er zelf niet in geloof, dan kan er niemand meer geloven. Nou ja, nu proberen ze op alle manieren binnen te halen via de andere bedrijven en privé.
0: Van der Most stond ooit in de lijst van 500 rijkste personen van Nederland, maar ziet met de veiling vrijwel zijn hele zakelijke en privé-imperium verdwijnen.
3: En voor FC Twente staat vanavond de uitwedstrijd bij Ferencváros in de Europa League op het programma. De Hongaren waren vorige week in de goalsvesten met 2-1 te sterk en dus moet Twente aan de bak. Keeper van FC Twente Lars Oenerstal vertelt wat hij van de wedstrijd verwacht.
5: Wij willen winnen, wij moeten winnen. Dus wij zullen volle bak gaan voor de snelle 1-0. En ja, dan is het weer een open wedstrijd. En we willen gewoon hier een rondje verder komen. En daar hebben we die hele week voor getraind. En dat gaan we laten zien.
3: Nou, voorbeschouwing op de wedstrijd hoor je vanaf 8 uur vanavond hier op Radio Oost. En ook de wedstrijd die om 8:30 begint is hier natuurlijk te volgen. En
0: heb je de afgelopen dagen natuurlijk bij ons al veel gehoord over de sluiting van het Twentekanaal door de aanhoudende droogte en de gevolgen voor de bedrijven die daar langs zitten. De gevolgen zijn er ook voor de brandstofvoorziening in Oost-Nederland. 2 brandstofdepots in Enschede en Hengelo zijn dus nu niet meer bereikbaar voor schepen. En daar hebben tankstations dan weer last van. Gaan we over praten met Richard Vieten. Hij is directeur van Vietenolie. Meneer Vieten, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Wat is dan het probleem dat de aanvoer niet meer per schip kan?
6: Ja, de depots in Enschede en Hengelo kunnen dus niet meer bevoorraad worden met tankschepen. Omdat die daar simpelweg natuurlijk niet meer kunnen komen, omdat het Twentekanaal is afgesloten. En daardoor moeten de tankwagens natuurlijk wat verder rijden om de brandstof te laden.
0: Oké, want die depots worden niet gevuld nu met andere tankwagens bijvoorbeeld?
6: Nee. Depots worden nooit gevuld met tankwagens. Dat gaat altijd met grote tankers.
0: Oké.
6: En één tanker is al gauw een 100 tankwagens.
0: Ja, dus tegen zo'n tankschip kun je niet oprijden, denk ik, met auto's.
6: Nee.
0: En wat is dan het probleem? Ja, ze moeten het dus nu verder weghalen, maar levert dat dan problemen op?
6: En de capaciteit is natuurlijk op andere locaties ook dat de tankschepen maar een 25-30% van de lading kunnen vervoeren door het lage water.
0: Ja.
6: Dus ja, er is dan een tekort aan schepen, waardoor dus de andere brandstofdepots ook regelmatig droogvallen.
0: Okay.
6: En daar geen brandstof te laden is.
0: Nee. En we hoorden al van de directeur van de Port of Zwolle, die nu veel taken overneemt van wat er langs het Twentekanaal gebeurt van Hengelo, dat uiteindelijk de prijs bij de consument komt te liggen. Dat is dan hier ook wel te verwachten?
6: Ja, kijk, de logistieke kosten lopen natuurlijk behoorlijk op deze manier. Zowel in de scheepvaart, maar ook met de tankwagens. De tankwagens moeten natuurlijk ook meer kilometers afleggen nu om bij de tankstations te komen.
0: Ja,
6: dus het gaat even dubbel op.
3: Ja, en hebben jullie snel moeten schakelen? Want we hadden het inderdaad al vaker over Twentekanaal, de sluiting, dat niet eerder heeft plaatsgevonden. Dit is voor jullie dan nu ook weer een nieuwe situatie, denk ik.
6: Ja, ja, zelfs met de vorige droogte toen in 2008 is zelfs de sluis bij Eefde niet, niet gesloten. En nu wel, dus het is voor ons ook de eerste keer dat we dit meemaken.
3: Ja, dus dat was snel handelen, denk ik.
6: Ja, en vooral opschalen in het transport.
0: En dat overvalt u natuurlijk dan ook, hè? Want we hoorden al van D66 dat de Kamervragen over worden gesteld. De Twente-board trekt aan de bel. Ank Bijleveld hadden we gisteren in de uitzending over dat je niet zomaar zo'n kanaal kunt afsluiten. Dat er in ieder geval moet worden nagedacht over alternatieven en compensatie.
6: Ja, nou ja, compensatie kunnen ze natuurlijk wel over nadenken, maar... Ja, verder kunnen ze er denk ik niet heel veel aan doen. Er zal toch eerst wel heel veel water moeten vallen. Ja. Voordat alles weer op niveau is.
0: Ja, u heeft gelijk. Ze kunnen het kanaal ook niet vol laten stromen natuurlijk. Maar nee. Misschien moet je wel van tevoren nadenken over dit soort scenario's.
6: Ja, ja, ja, dat is natuurlijk wel wat. En dat is waarschijnlijk niet gebeurd de laatste jaren.
0: Nee. Nou, dat is een reden om dat wel te doen, want dit gaat natuurlijk wel vaker gebeuren. Meneer Fieten, nu we u toch aan de lijn hebben. Die brandstofprijs was al hoog. Nu laait ook steeds die oorlog weer op, hè, met Iran. En de straat van Hormuz is ook nog steeds dicht. Het schiet allemaal niet op.
6: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Vorige week zagen we natuurlijk dat de prijzen weer iets gingen zakken. Maar ja, nu zien we weer dat het stijgt. En nu komt ook deze stijging er nog weer bij. Dus ja, voor de consument wordt het er helaas niet beter op dit moment.
0: Nee. In het kader daarvan hoorde ik wel dat raffinaderijen, en dan heeft dan met name de diesel daarmee te maken, raffinaderijen in Nederland eigenlijk dicht zijn, terwijl ze die ruwe olie goed zouden kunnen raffineren. Hoe zit dat?
6: Ja, hoe dat precies zit, weet ik ook niet. Maar die berichten hoorde ik ook wat. Alleen het is natuurlijk in Nederland is de afzet voor benzine al veel groter dan voor diesel op dit moment. Ja. En voor de particuliere sector en de tankstations natuurlijk sowieso.
0: Okay. Maar goed, want er wordt ook niet geraffineerd, tenminste in Iran of langs de straat van Hormuz. En dus ook niet in Nederland. Dus ook daar.
6: Wel in Europa.
0: Ja, precies. Okay. Maar goed, ja, ook daar moet worden nagedacht over noodscenario's, begrijp ik.
6: Ja, ja, ja. Ja. Hier zijn er heel veel puntjes wat beter komen.
0: Ja, dat zijn dan een van de kleine voordeeltjes van zo'n oorlog. Er worden weer allerlei alternatieven bedacht. Maar we zijn nog niet op orde, begrijp ik.
6: Nee, we zijn nog niet helemaal op orde met het hele logistiek en de toevoer.
0: Nou,
6: helaas.
0: Dan vrees ik dat we u binnenkort weer gaan bellen, meneer Fieten. Hartelijk dank voor uw deskundig commentaar.
6: Helemaal goed. Oké. Okay. Hoi.

0: Ed Sheeran op de muziek van DJ Martin Garrix. En Repeat It.
1: Zomer in Overijssel.
0: Iedere dag herhalen wij onszelfde programma. Een verslaggever gaat de provincie in om te kijken wat er deze zomer in Overijssel te doen is. Nou, te doen is er voldoende in Enter vandaag, Groene Loonstra.
2: Andere 50.
3: Helemaal geluk.
2: Nee, ja. Kan niet. Met een gezondheid eigenlijk.
3: Kan niet.
2: Ja, met een gezondheid.
4: Oh, dat handje klapt, dat is al.
3: Dat kan niet meegeven.
2: Nee, kan ik niet. Geen onwil.
4: Dat. Ja, ik sta op de pony- en paardenmarkt in Enter. En daar wordt nog echt ouderwets handje klap gedaan, zoals je zo even hoorde.
0: Ja?
4: Ja, Johnny Jansen, jij bent marktmeester. Ik dacht dat het op een andere manier ging, maar dat gaat nog steeds met handje klap.
5: Nee, dat gaat nog echt zoals het vroeger ging. En dan is het allemaal op dezelfde manier. En u zag zelf even een paar leuke kooplui. Echt van een historie die echt graag weten hoe het ging. En zijn ook echte handelaren. Leuk, echt superleuk. Ja. Dit is wat we graag willen zien.
4: We staan hier nu bij ponies. Als jij zou moeten handje klappen, zeg maar, dan had jij toch wat dingen gezien aan de pony. Wat zoal?
5: Ja, ik zeg altijd, ik zie er van alles aan. Een koper ziet van alles en een verkoper vindt alles goed. Dat is altijd in de handel. Ja, prijzen weet ik niet, want ik ben de marktmeester wel van de organisatie, maar niet van de handel.
4: Mag ik zo even aan de verkoop vragen. Ja, de ponybaard, voor de hoeveelste keer wordt die gehouden in Enter?
5: Het is de 58ste keer. 58ste keer dat we nu de paardenponymarkt doen. Als verleden was dat een organisatie opgezet door de EOV. Toen was het echt een vermaak in de vakantie. Vandaar ook altijd de tweede donderdag bouwvak Noord. Maar goed, dat is allemaal steeds uitgegroeid in de jaren. En is eigenlijk een beetje door de warenmarkt aangevuld en ingehaald. Maar het blijft nog steeds een leuke paardenmarkt.
4: Hoeveel hoefdieren staan er?
5: Nou, ik heb de organisatie nog niet gehoord wat totaal is.
4: Ongeveer.
5: Ah, er zijn zo'n 100, 150 zullen er denk ik wel staan. Maar er zijn er ook een aantal van klep naar klep gegaan.
4: Klep naar klep, wat is dat?
5: Nou, dat is morgens vroeg zijn de handelader. En kijken ze in de wagen. Die past me wel, worden een prijs afgesproken en dan zijn ze weer op de snelweg. En dat noemen wij klep van klep. En daar kun je niks tegen doen. Jammer dat ze dan niet op de markt staan. Maar op de markt staan er heel veel mensen die ook liefhebbers zijn van het paard. En ook graag het mooiste paard, kleinste pony en dat soort in de prijzen mee willen doen.
4: Wordt het nog een beetje verdiend in die handel, of weet je, sorry?
5: Ja, ik heb er geen zicht op. Ik heb er echt geen zicht op. En andermans handel is moeilijk bekijken.
4: Even naar de verkoper om te vragen van, ja, een gemiddelde pony, wat kost die eigenlijk?
6: Ja, dat is verschillend. Dat is allemaal verschillend.
4: Noem eens een bedrag.
6: Je hebt ze van 300, je hebt ze van 500. En ook wel opwaarts, dus dat is allemaal verschillend. Ja. Wat een gekte voor wil geven.
4: Ik zie een pony, als hij wat groter zou zijn, een paard met allemaal, die is een beetje wit met zwarte stippen. Het paard van Pippi Langkous zou je kunnen zeggen. Witje, geloof ik, heet dit paard. Wat kost een paard, zeg maar, zoals het paard van Pippi?
6: Oh, een 100 of 8 tot 1000 euro. Ja, dat is allemaal verschillend. Een merrie hebt of een hengst, dat ligt er allemaal aan.
4: Hoeveel heeft u dan verkocht vanmorgen?
6: Eentje tegelijk.
4: Is dat veel, weinig?
6: Nee, het is nou rustig. Het is nou heel rustig. Ja.
4: Dat is maar net begonnen, hè?
6: Ja, zo is het.
4: Johnny, tot hoe lang gaat de pony en paardenmarkt door?
5: De hele markt gaat door tot 2 uur. Wij houden even het weer in de gaten. Als het te warm wordt, dan kan zijn dat bepaalde handelaren iets eerder weggaan. En ook met de veeboer altijd in de gaten houden. Daar gaan we netjes mee om. Maar de markt gaat door tot 2 uur. En daarna is het nog een feestje. Waardoor horeca maakt er echt een leuk feestje van vandaag. Ja.
4: En dan is het een braderie. Maar daar gaan we alles over vertellen vandaag hier vanuit Enter.
5: Ja, en veel te beleven en veel te horen. Dus blijf aan de lijn en blijf aan de radio. Want het is echt leuk. Een leuke ding hier te vertellen.
4: Zou omroepen moeten worden. Blijf aan de lijn, blijf bij de radio.
5: Dat bedoel ik maar.
4: Ja. Johnny Jansen, nieuwe omroepen bij de radio.
5: Wie weet. Er zijn nog kansen.
4: Oké, okay. Benjamin moet ik zeggen, uiteraard. Benjamin, ik blijf hier lekker de hele dag in Enter. Kijken hier bij de paardenmarkt. Ik heb een kraam gezien waar ze hele kleine miniatuurpaardjes verkopen. Maar dan geen levende. Wat dat inhoudt, dat hoor je allemaal later.
0: Ja, ik hoor ze af en toe hinniken op de achtergrond ook bij Oene.
4: Zeker.
0: Ja.
4: En dat zijn geen collega's.
0: Nee, die horen wij hier dan weer, Hinneke.
4: Ja, die wou ik dat zeggen, inderdaad.
0: Ik heb het nog even opgezocht voor de zekerheid. Je had het goed, hoor. Kleine Wietje is het, paard van Pippi.
4: Oh!
0: Ja, dan weet je dat. Kleine Wietje.
4: Ik dacht Wietje.
0: Ja, Kleine Wietje. Ja,
4: Kleine Wietje. Ja,
0: afgekort Wietje. Ja. We laten geen Wietjes vallen. Zo is het. Oene, nee. Veel plezier op de paardenmarkt met even kijken. Met een klein uurtje, dan spreken we hier weer met een uurtje. Toch?
4: Ja, zeker.
0: Struin nog even rond en blijf niet hangen aan een pony, hè? Je weet maar nooit.
4: Nee. Ze hebben heel lief aan te kijken, die pony, zo van koop mij. Nee, koop je niet.
0: Goed, komen we wat anders. Oene, tot zo.
4: Later.

0: Bij deze zomerse temperaturen kunnen de Beach Boys niet ontbreken. California Girls hoorde je. Straks de update van Rijkswaterstaat over de matrixborden. Die zijn voor een groot deel uitgevallen, ook in onze provincie. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.

0: 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: In een deel van onze provincie kunnen de matrixborden niet bediend worden. Dat komt door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Door de storing kunnen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Ook spitsstroken kunnen niet open en aangepaste snelheden kunnen niet worden weergegeven. Door de storing is de Salland-Twente-tunnel in beide richtingen afgesloten. Het is niet duidelijk wanneer de storing is opgelost. En we praten er over een paar minuten over met Rijkswaterstaat. De laatste zakelijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen worden geveild. Het gaat onder meer om zijn grote bedrijventerrein in Schuine Sloot, het voormalige attractiepark Speelstad Oranje en zijn ouderlijk huis. De veilingen worden moeten bijdragen aan het aflossen van een schuldenlast van bijna 50 miljoen euro. Eerder werd ook pretpark Rivoli in Rotterdam al verkocht naar een faillissement. Van der Most stond ooit in de lijst van de 500 rijkste personen van Nederland, maar ziet met de veiling vrijwel zijn hele zakelijke en persoonlijke imperium verdwijnen. Bedrijven die geraakt worden door de sluiting van het Twentekanaal moeten creatieve oplossingen bedenken. Bij sommige bedrijven komt normaal gesproken namelijk 80% van de grondstoffen per schip binnen. Nu rijden er dagelijks tientallen vrachtwagens af en aan. Omliggende havens schieten daarom te hulp. Schepen kunnen bijvoorbeeld uitwijken naar Kampen, vertelt Port of Zwolle.
2: In goed overleg met Port of Twente, maar ook Port of Deventer, lossen wij op het ogenblik schepen die eigenlijk bestemd waren voor het Twentekanaal. En hier achter u ziet u bijvoorbeeld dat er mais wordt gelost, wat voor een bedrijf bestemd is aan het Twentekanaal. Dat slaan wij over in vrachtwagens en dat gaat die kant op.
1: Naast het Twentekanaal sluit zaterdag ook nog de haven van Deventer vanwege het lage water. En een auto is vanochtend uit de bocht gevlogen op de N331 tussen Zwolle en Hasselt. De auto belandde daarna in de sloot. De bestuurder heeft nog geprobeerd de auto zelf uit de sloot te krijgen, maar daardoor ging het voertuig verder de sloot in. Toen de hulpdiensten arriveerden was de bestuurder niet meer aanwezig. De politie probeert te achterhalen wie de bestuurder is en doet verder onderzoek. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
3: Goedemorgen.
0: Helemaal stralend zonnig is het niet. Warm wordt het wel.
3: Ja, ja. Op dit moment trekken er wat middelbare wolkenveldjes over de provincie. Over een uurtje komt de zon weer wat beter tevoorschijn. En met een zuid-zuidwestelijke wind zitten we nog steeds in de aanvoer van hele warme lucht. Op dit moment 21 graden precies in Steenwijk en 24,2 graden al in Hengelo-Noord. Ja, het wordt opnieuw weer een warme dag. En het warmst wordt het in het oosten van de provincie met temperaturen aan het einde van de middag, begin van de avond, 32, 33 graden tegen de Duitse grens. Aan de andere kant van de provincie in de kop wordt het 29 graden, dus net geen 30 graden. Met vanmiddag duidelijk meer bewolking. Er komt duidelijk wat onstabiliteit voorbij. En dat betekent dat wellicht eind van de middag, begin van de avond, er met name in Twente een regen- of onweersbui kan vallen. Maar in de rest van de provincie gebeurt dat nog niet.
0: Nee, kan een voorbode zijn van wat verkoeling, want de temperatuur daalt wel wat de komende dagen.
3: Ja, het is zo dat het vanavond eigenlijk al met een naar west draaiende wind wat sneller afkoelt. Rond de klok van 10 temperaturen onder de 20 graden, uiteindelijk 16 graden. En morgen met een naar noord draaiende wind duidelijk minder warm. 24 graden in de kop, 28 graden in Twente. Met naast zon ook redelijk wat wolkenvelden. En later op de dag misschien wel een enkele regen- of onweersbui. En de dagen daarna, het weekend en maandag, verlopen dan weer droog met een mooie mix van wolken en zon. De temperaturen op zaterdag zijn heel lekker. 25 graden met een zwakke noordelijke wind. En vanaf zondag wordt het toch weer wat warmer met 27, 28 graden. Kortom, de zomer is ook in augustus nog niet voorbij.
0: Mooi, dankjewel Margot. En een fijne dag. Heb ik nog verkeersinformatie voor je op de A1. Zijn problemen met het wegdek. Daardoor kan de afrit Deventer-Oost niet worden gebruikt in de richting Apeldoorn-Hengelo. Keren kan bij Badmen, niet op de snelweg, maar wel via de afritten. En dan via de andere kant kun je Deventer-Oost wel de snelweg verlaten. En dat hoorde je net al van Benjamin. De Salland-Twente-tunnel is dicht door technische problemen. Het lijkt te gaan om de matrixborden. Daar hoor je zo dadelijk Rijkswaterstaat over.

0: De Jackson 5 hoorde je met Michael Jackson in de gelederen natuurlijk. I want you back, bijna 10 minuten over 8:30. Je hoort het hele ochtend al in de verkeersinformatie. De Salm-Twente-tunnel is dicht vanwege technische problemen. Die technische problemen blijken te zitten in de matrixborden. Daarom nu contact met Pernilla Blaak. Ze is van Rijkswaterstaat. Mevrouw Blaak, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand?
1: Vanochtend hadden we te maken met een stroomstoring, waardoor we de systemen vanuit de verkeerscentrale in Wolfhezen niet goed konden bedienen.
0: Oké, dus door een stroomstoring, dat geldt voor de matrixborden, die kunnen dan niet meer bediend worden, een groot deel van het land. Ook in Overijssel dus.
1: Ja, klopt. En uit veiligheid, je kan je voorstellen, als we een tunnel niet goed kunnen bedienen, dan doen we hem dicht. Want ja, als er iets gebeurt, dan kunnen we hem niet een rijstrook afkruisen bijvoorbeeld. Dus vandaar dat de Salm-Twente-tunnel nu nog steeds dicht is, ja.
0: Oké, ja, en dat geldt, u geeft het al aan, hè? Snelheden kunnen niet worden aangegeven, wegdelen niet worden afgesloten. Daar heb je dus ook op snelwegen mee te maken.
1: Ja, zeker. En ook bepaalde spitsstroken kunnen we niet openen, helaas.
0: Oké, ik weet niet of we daar in Overijssel direct mee te maken hebben. Ja, bij Zwolle bijvoorbeeld, dat zou inderdaad kunnen. Natuurlijk op de A28 en de tunnel zit daardoor dus dicht. De Salm-Twente-tunnel. Ik begrijp wel dat dat langzaam verbetering komt in de situatie.
1: Ja, we merken dat de systemen langzaamaan weer beginnen te werken. Maar nog niet alles. Dus nog enige alertheid is wel geboden.
2: Nee, is er een eindtijd al in zicht? Of inderdaad, moeten we het even in de gaten houden?
1: Ja, in de gaten houden. En Rijkswaterstaat volgen voor de laatste update.
0: Ja, in de gaten houden, dat geldt dus ook voor de weggebruikers. Hè? Zelf even opletten.
1: Zeker, altijd alert zijn. En nog steeds geldt altijd, een rood kruis moet je niet negeren. Dus wissel dan even een rijstrook en wellicht ben je iets langer onderweg.
0: Oké, goed. Nou, dat hebben we allemaal meegekregen. De stroomstoring is verholpen trouwens?
1: De stroom is er weer. Maar de systemen, je kan je voorstellen, dat zijn er een hele hoop. Die zijn weer aan het opstarten.
0: Zo is het. Pernilla Blaak van Rijkswaterstaat. Hartelijk dank voor de toelichting. En dan weet je de reden nu waarom de Salm-Twente-tunnel dicht is. Misschien heb je er ook op enkele snelweg in Overijssel last van. De matrixborden werken dus niet. Dat en veel meer hadden we vanochtend in de uitzending bij.
2: Zeker, het ging onder andere over een nieuw vrouwencentrum in Zwolle. Vanaf september is dat centrum wordt geopend. Het centrum dient voor vrouwen die verkeren in benarde situaties met huiselijk geweld, intieme terreur of femicide. We spraken erover met een van de initiatiefnemers. Zij legt uit waar de behoeftes liggen.
3: Er is wel een gemis aan een stukje nazorg zeker. Want dat is heel belangrijk, maar ook het stukje preventief. Van waar kan ik terecht wanneer er nog geen sprake is van femicide of dreigend. Eigenlijk daarvoor al een stukje meer herkenning hebben bij andere mensen. Dat ik heb in elk geval van vrouwen begrepen en ook vanuit eigen ervaring dat het al heel fijn is als je weet dat je ergens terecht kunt.
0: FC Twente speelt vanavond uit in Hongarije tegen Ferencváros. En Twente moet winnen, want anders dan liggen ze eruit in de Europa League. Sportverslaggever Joran Swart heeft er wel vertrouwen in een goede afloop.
4: Ferencváros wordt de laatste weken best wel groot gemaakt, naar mijn mening. Alsof het een onmogelijke taak is om hier te gaan winnen. Ja, FC Twente heeft zichzelf vorige week in de vingers gesneden door met 1-2 te verliezen. Maar het was wel eigenlijk wel gelijkwaardig aan Ferencváros. En natuurlijk wordt FC Twente al weken gewaarschuwd voor die heksenketel die het hier vanavond moet gaan worden. Maar FC Twente is zelf natuurlijk ook gewoon een goede ploeg. Dus waarom zou FC Twente niet vanavond gewoon kunnen winnen van Ferencváros?
2: Ja, dat gaan we dus allemaal vanavond meemaken. En op Radio Oost is het allemaal te volgen. Vanaf 8:00 de voorbeschouwing, vanaf 8:30 de wedstrijd. Het Twentekanaal zit natuurlijk al een tijdje dicht. Je hebt het vast meegekregen. Het zorgt voor problemen bij de scheepvaart, zo ook in Hengelo en Enschede, waar 2 brandstofdepots niet meer bereikbaar zijn. Ook op andere plekken zorgt het lage water voor veel problemen voor schepen die gevuld worden met olie. Dat merken we ook aan de pomp. We spraken erover met de directeur van Vitenolie.
5: De depots in Enschede en Hengelo kunnen dus niet meer bevoorraad worden met tankschepen. Omdat die daar simpelweg natuurlijk niet meer kunnen komen, omdat het Twentekanaal is afgesloten. En daardoor moeten de tankwagens natuurlijk wat verder rijden om de brandstof te laden. Nou ja, en de capaciteit is natuurlijk op andere locaties ook dat de tankschepen maar een 25-30% van de lading kunnen vervoeren door het lage water.
0: En de rekening betalen wij.
2: inderdaad.
0: Ook hier. Dan meer overlast natuurlijk door de warmte en de droogte. Nou, overlast, het is wel echt een noodsituatie in verschillende plekken in Zuid-Europa. Zware bosbranden. Maar dat gevaar hier is hier natuurlijk ook. Kans op bosbranden is groot. Het is erg droog. Daar houden ze bij camping De Kleine Wolf in Steger ook rekening mee. Want ze liggen pal naast een natuurgebied. Er worden daar allerlei maatregelen genomen om de kans op brand zo klein mogelijk te houden.
6: Je ziet hier een soort van buffer die we hebben gecreëerd. Enkele jaren geleden hebben we hier de naaldbomen weggehaald. En hebben we hier alleen nog maar loofbomen. En dat creëert een soort buffer voor de camping indien er brand uitbreekt. En natuurlijk is dat niet compleet de oplossing, maar het doet wel iets. Daarnaast houden we ook rekening met blusmiddelen. We hebben bijvoorbeeld een giertank klaarstaan met water, mocht er paniek uitbreken. Dus ja, je probeert er zoveel mogelijk rekening mee te houden.
0: Ja, en bezoekers, hoe heet dat? Bewoners van een camping? Bewoners van een camping? Toeristen.
2: Ja, laat het op toeristen houden.
0: Wordt gevraagd uit te kijken, op elkaar te letten en uit te kijken met het barbecuen.
7: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
8: Zijn we toch weer samen?
9: Deze week Maartje. Toch weer samen.
7: Dit is De Nieuwe Oogst.
10: Hey, ik blijf nog even. Het is gezellig in de stad en veel te lang geleden.

0: Savage Garden hoorde je 9:10 op Radio Oost to the Moon and Back. Over een klein half uurtje is het alweer zover.
1: De komkommer.
0: Voor de ene laatste keer, want ja, volgende week doen we het niet meer. Dan zit de Bert Verlosser alweer op deze plek.
2: Ach,
0: die heeft ook het nodige komkommernieuws, maar niet in een rubriekje de komkommer.
2: Nee, wij gaan zo meteen even flink uitpakken, want je zegt het, een van de laatste komkommernieuwsrubrieken gaan we voor je op een rijtje zetten. Het gaat onder andere over powerliften. Iemand die 86 is, doet aan powerliften. We gaan het over een nieuwe rivierkreeft hebben en ook over nou, wat dingetjes van het WK die geveld zijn.
0: Ja, zeker. De topje van Shakira blijft maar hangen deze dagen. Maar dat, dat klinkt raar trouwens. Maar goed, we weten nu wat het heeft opgebracht. Ja. Hoor je zo. En jullie sturen al vlijtig nieuwtjes in. Beetje reclame van Bob, maar we nemen het gewoon mee. En Danny heeft iets te melden over de boekenmarkt. Ah. Niet echt komkommernieuws, maar zeker dit soort inbreng uit het eigen huis-aan-huisblaadje. Verenigingsorgaan, noem het maar op.
2: Alles
0: kom maar door.
2: Welkom.
0: Het is allemaal welkom in komkommernieuws. Daar ontbreekt een lekker griezelig dier ook niet in.
2: Nee, we hebben een
0: griezelige dieren.
2: Griezelige dieren.
0: Dieren,
2: ja, we zetten
0: van de dag.
2: Komkommernieuws en dierennieuws op een rijtje.
0: Mooi zo, dat is hartstikke goed. Dus dan kun je daarmee aan de slag. Als je zelf ook nog wat te melden heeft. Als jouw boa constructor is ontsnapt. Jouw tarantula, jouw lanspuntslang. Of je hebt je puma verloren op de Veluwseheide. Ja. Dan horen wij dat graag.
2: En over dieren gesproken. Oeno was een half uurtje geleden bij de ponymarkt. Voor zomer in Overijssel. En die ga je het komende uur ook nog horen natuurlijk.
0: Zeker. Ik dacht dat hij zelf aan het handje klappen was. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik denk, hij blijft nog wel aan een pony hangen. Een Shetland pony of zo voor Oeno. Dat lijkt me wel.
2: Dat zal leuk zijn.
0: Lijkt me, want in Enter is de pony- en paardenmarkt al sinds de jaren 50 wordt die gehouden. Dat is een van de grootste in Nederland waar het nog gebeurt.
2: Ik zie het wel gebeuren dat Oeno hier binnen loopt.
0: Met een pony?
2: Met een pony achter hem aan.
0: Ja.
2: Of een pony. Nee, dat mag dat natuurlijk niet. Hè. Dat is
0: dat
2: zielig voor zo'n pony. Ja, dat kan.
0: Gaan we niet doen. Na 9:00 gaan we dus nog een uurtje door tot aan 10:00. Onder meer met de komkommer nieuwsrubriek. En Oeno in Enter. Tot die tijd, in ieder geval tot de reclame net voor 9:00, hoor je de Bee Gees. You win again. En dat klopt, als je luistert naar Radio Oost. Win je iedere dag.

0: Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
0: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
0: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
0: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Let's go!
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn de matrixborden in een deel van onze provincie niet te bedienen. De laatste zakelijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen worden geveild. Zijn schulden van bijna 50 miljoen moeten zo worden afgelost. En studentenkamers buiten de Randstad worden steeds duurder. Ondanks stijgende huurprijzen in onder andere Enschede is die stad nog wel het goedkoopst. Meer nieuws op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
8: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
7: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
9: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
7: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf.

0: neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, een deel van ons komkommernieuws al weg. Ze moeten ons komkommernieuws niet gaan kapen natuurlijk.
2: Nee, die terrasstoelen waren van ons.
1: Afijn, de verkeersinformatie. Geldt nog altijd dat de Salon-Twente-tunnel dicht is vanwege technische problemen. Je hoorde het eerder bij ons van Rijkswaterstaat. De matrixborden zijn niet te bedienen. Kwam door een stroomstoring. Die is opgelost in het technisch centrum van Rijkswaterstaat. Maar alle matrixborden doen het nog niet. Dien ten gevolge is die tunnel nog altijd dicht. Van beide richtingen is er een omleiding ingesteld. U41 of U40. Op de A1 is nog een probleem met het wegdek. Dat is in slechte toestand. Daardoor kun je de afrit Deventer-Oost niet nemen in de richting Apeldoorn-Hengelo. Je kunt keren bij Badmen, niet op de snelweg, maar wel via de af- en oprit. En dan kun je er aan de andere kant wel weer vanaf bij het Deventer-Oost. Straks nog meer komkommernieuws. En Oene Loonstra, onze verslaggever in Zomer in Overijssel, is hij op de pony- en paardenmarkt in
3: Enter.
1: Waar was het? In Enter, precies. Ctrl-Alt-Delete en dan Enter.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: David Bowie hoorde je. And this is not America.
1: Marcel Oosten.
0: Dit is wel Radio Oost, 8:08 op donderdagochtend, de 30ste van juli. Juli, één na laatste dag van de maand. Goedemorgen, nogmaals als je nog niet eerder geluisterd hebt. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We gaan komkommernieuws bespreken.
2: Ja, we hebben heel wat komkommernieuws op een rijtje gezet. Heeft onder andere met een heel grote harige vriend te maken.
0: Gaan we het onder andere.
2: Ja, voor sommigen is het zeker wel een vriend. Voor sommigen zijn er heel erg bang voor. Maar in ieder geval, het heeft te maken met een harige vriend. Meer ga ik er ook niet over vertellen.
0: Enge beesten, doen dat altijd goed.
2: Enge beesten en rivierkreeftje gaan we het ook nog over hebben.
0: Oké, minder eng, maar wel heel schadelijk.
2: Ja.
0: En over, nee, laten we dat niet zeggen. Maar Oene Loonstra, ons verslaggever, is ook op de Pony en Paardenmarkt in Enter vandaag. Historisch evenement, een van de grootste van Nederland in zijn soort. En al lang niet meer alleen een Pony en Paardenmarkt. Je hoort hem straks. Je hoort nu Supertramp en Give a Little Bit.

0: lekker nummertje van De Bauza. Magnetic hoorde je 9:15 op Radio Oost.
1: De komkommer.
0: Ja, daar gaan we dan weer voor de ene en laatste keer. Want volgende week zijn we niet meer tot 10:00, maar tot 9:00 zit hier weer Bert Verlossen. De komkommerrubriek, de rubriek met komkommernieuws. Ja. Nieuws dat anders achter in de krant belandt of onderaan de website. Maar in deze tijden van komkommernieuws, van komkommertijd, komt dat nieuws bovendrijven.
2: Zo is het. We gaan het hebben over powerliften. Vorig jaar pakte de toen nog 86-jarige Frans van Beers uit Bokstel ongelooflijk knap de WK-titel powerliften in zijn klasse. 86, ik zeg het nog maar even. Dat zijn hele zware gewichten die je tilt, zoals in de sportschool. Maar ja, het was niet genoeg, want Frans gaat nu als 87-jarige naar Amerika voor het volgende WK. Maar ja, hoe is hij eigenlijk in deze sport gerold? Nou, Frans ging een keertje mee met zijn vrouw naar de sportschool, vertelde hij onlangs.
3: Maar ja, toen zei die leraar, laat eens even kijken. En toen zei hij, jij kunt wereldkampioen worden. Dus heb ik daar even een rondje gedraaid of zo. Hij zou het wel leuk gevonden hebben. En zo ben ik dan in Korea terechtgekomen.
2: Ja, moet je nagaan. 87 en dan nog een keer gaan powerliften. In Korea had hij dus zijn eerste WK. In Amerika zal hij in november zijn titel gaan verdedigen.
0: Ja, hij zegt gewicht in de sportschool. Maar die tillen toch ook biervaten en sloopkogels en vrachtwagenbanden en dat soort dingen?
2: Dat zou ook nog kunnen. Ja, ja, dat is weer misschien een hele andere kant van het powerliften. Maar die Frans, die kan er wat van in ieder geval.
1: De komkommer.
0: Nederlandse wateren is weer een nieuw soort rijker. Een nieuw soort rivierkreeft namelijk. Dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft uit Noord-Amerika. Deze ecoloog maakt zich er dan ook zorgen over.
4: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. Nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
0: Ja, ook al dat ze elkaar opeten, dat is dan niet zo erg. Maar het is weer invasieve exoot.
2: Ja.
0: Die tast ons eigen biotoop aan en ook de oevers en de bodems van onze sloten. Ze komen ook in Overijssel voor.
2: Ik wilde net zeggen.
0: Bij Giethoorn, volgens mij, zitten ze ook.
2: Ja, dat zijn van Amerikaanse rivierkreeften, Europese rivierkreeften. Verschillende soorten, maar die zijn inderdaad niet altijd goed.
1: De komkommer.
2: Door naar een online veiling. Ja, de afgelopen dagen hebben we hier al vaak over gepraat. Voorwerpen van het WK voetbal van dit jaar zijn geveild. Hebben zo'n €570.000 opgebracht. Opbrengst gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat wereldwijd investeert in onderwijs en voetbal voor kinderen. Nou waren we natuurlijk benieuwd naar één specifiek item dat werd geveild. Want er ging kleding onder de hamer. Zoals de kleding van Shakira. Die zij droeg in de videoclip van Die Die. Het nummer dat natuurlijk werd gebruikt als officiële WK-lied. Nou, haar gele top met bijpassende broek bracht ruim $8.000 op. Dus ik ben toch benieuwd met wie dan die gele top heeft gekocht met de bijpassende broek. En of je die dan ook zelf aan gaat doen, vraag ik me natuurlijk ook wel af.
0: Ja, kijk, maar als je dit koopt, dan lijst je dat toch in?
2: Ja, dan moet het eigenlijk in zo'n vitrine moet dat komen te staan. Andere dingen gingen ook onder de hamer. De roze handschoenen van Madonna. Ruim $40.000 heeft dat opgebracht. De kleding van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS heeft ook heel veel geld opgebracht. Het meeste geld zelfs. Een shirt van een van de zangers werd verkocht voor $110.000. En sneakers van Justin Bieber, die leverden ruim $26.000 op.
1: De komkommer.
0: Ja, dieren in het nieuws. Dat is altijd geliefd in het komkommernieuws. Hadden we al niet eerder weggelopen katten die al heel lang weg waren. anderhalf jaar. Nou, Zwabber maakt het ook een bond. 6 weken lang was die weg. De baasjes uit Zwolle hadden de hoop eigenlijk al opgegeven. Tot er opeens een Engelstalige sms kwam uit Noorwegen. Ik heb Zwabber gevonden. Je kat stond er in het berichtje. Hoe het dier daar terecht is gekomen, weten de baasjes echt niet. Iedereen is op vakantie. Het is waarschijnlijk dat in caravan aanhanger of verhuisauto is meegelift. Kat werd gevonden door de Noorse Hanneke. Ze heeft als hobby om chips van dieren te scannen. Leuke hobby. Vond de poes op een camping, haalde de scanner erbij en zag dat het om Zwabber ging uit Zwolle. En zo heeft ze ook het nummer dan achterhaald en een video belt. Zwabber was eerst heel bang. Toen ze de stemmen hoorde, keek ze recht in de camera, kwam naar de telefoon toe en pinkte een traantje weg. Nee, dat verzin ik er zelf bij. Maar het is een emotioneel weerzien in Zwolle.
1: De komkommer.
2: We blijven nog even bij het dierennieuws, want de dierenambulance Enschede heeft toch wel een bijzonder bericht op Facebook geplaatst. De dierenambulance kreeg een melding van iemand die oog in oog komt te staan met een harige vriend. Nou, voor sommigen is het zeker geen vriend.
0: Nee.
2: Een bruine vogelspin, daar hebben we het over, van zo'n 20 centimeter stond bij haar deur. De mijlster was er zelf best wel koeltjes onder. Want over het algemeen doen vogelspinnen ook eigenlijk helemaal niets. Een beet is te vergelijken met een wespensteek. Nou is dat ook niet prettig natuurlijk. En daarom moesten ze toch wel voorzichtig zijn. De collega's hebben een bak tegen de muur gezet. Het deksel tussen de bak en de muur geschoven. En de spin was veilig ingesloten.
0: Ik heb eens op een snelweg in Mexico gereden. Het was zo'n betaalweg, dus er reed verder niemand. En met tientallen staken dit soort grote spinnen die weg over. Nee. Dus die zag je dus lopen.
2: Oh, wat eng.
0: Nou, je begint echt te zweten. Je denkt, ik hoop niet dat ik hier een lekker band krijg. Want het is echt niet prettig.
2: Het zou maar gebeuren.
0: Afijn, enge dieren in...
1: De komkommer.
0: George Clooney dan en zijn vrouw Amal hebben hun woning in Frankrijk moeten verlaten vanwege de natuurbranden. Amerikaanse acteur is bang dat zijn huis de brand niet zal overleven. Hij woont met zijn gezin Clooney. Is trouwens inmiddels al 65. Ziet er goed uit. En Brignoles, een plaats in het zuiden van Frankrijk waar meerdere branden wonen. Clooney kocht de woning in Frankrijk in 2021. Vorig jaar kregen hij, Amal en hun twee kinderen, ook de Franse nationaliteit.
2: Nou ja. Ik ben op zoek naar die woning. Volgens mij heeft hij meerdere mooie, prachtige woningen. Onder andere gaat het komen om meer. Dat ziet er mooi uit allemaal.
0: Ja, daar was ik al bang voor dat hij dat... Heeft hij er ook niet een wijngaard bij?
2: Dat zou best eens kunnen, ja.
0: Ja, dat zou ook al best eens kunnen. Afijn, hij haalde de...
1: De komkommer.
0: Ja, de komkommer. Boekenservice is er tijdens de Deventer Boekenmarkt. Danny mailt ons dat, appt ons dat het meester Geerthuis in Deventer opent zondag. Dat is 2 augustus tijdens de boekenmarkt de deuren. Heb je nou heel veel boeken gekocht? Mm-hmm. Stripboeken, boeken, dat is zwaar natuurlijk. En dan loop je daarmee te slepen. Maar daar kun je je boeken achterlaten.
2: Oh, handig.
0: En dan verder.
2: Heel handig.
0: Ja, meer informatie bij Danny.
2: Ja.
0: Dat valt te lezen, inderdaad. Hij heeft de boekenservice in het leven geroepen voor als je zondag naar de boekenmarkt gaat. Ga je uitgebreid over horen morgen en in het weekend.
2: Zeker.
0: Natuurlijk, want dat is al een heel groot boekenevenement in Nederland.
1: De komkommer.
2: En we hebben talentvolle luisteraars, hè?
0: We hebben zeer talentvolle luisteraars. Ja, dat valt nog te bezien. Maar Bob Billows, die vaak reageert via de app. Ik ken hem nog vroeger uit de Zwolse popscene. Hij mailt ons dat hij een album heeft uitgebracht.
2: Ja. En laten we nou een kort stukje muziek van hem hebben.
5: Hunting notes are cut of strings. Harmonious vibrating things. The sun blows away the fear. Delicate, sweet, my baby's ear.
2: Oeh.
0: Spannend. Dat doet mij wel denken aan dit.
2: Ja. Inderdaad, geïnspireerd. Misschien wel.
5: The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. To terrorize your neighborhood.
0: Bob Billows, Michael Jackson, het verschil is maar klein.
2: Ja.
0: En dankjewel Bob voor het insturen van een beetje reclame natuurlijk. Maar dat mag ook wel in...
1: De komkommer.
0: Zo is het, de komkommer. Het zit erop. Nee, wacht, ik heb nog wel wat. Ja, ik heb een receptje met komkommer. Drink jij cocktails?
2: Een mocktailtje eerder.
0: Een mocktailtje, ja. Oké. Okay. Ja, dat kan. Nee, dat kan niet. Alhoewel, je hebt... Nee, ik denk niet dat je alcoholvrije gin hebt. Maar een gin tonic is natuurlijk wel standaard. Is eigenlijk niet echt een cocktail.
2: Nee.
0: Het recept is heel eenvoudig. Gin, ijsblokjes, tonic eroverheen. En dan een schijfje komkommer erin. Geeft voor... een botanisch smaak. Het past perfect bij gins die al met komkommerdistillaat zijn gemaakt. Voeg de komkommer toe. Gebruik een kaasschaaf of een dunschiller om een lange, dunne strook van de komkommer te snijden. Drapeer dit lint langs de binnenkant van het glas tussen de ijsblokjes.
2: Het komkommernieuws wordt heel letterlijk genomen vandaag.
0: Jazeker. Komkommernieuws in je gin tonic. Lekker. In ieder geval draagt dat allemaal bij tot een gelukkig leven. Geen zorgen maken. Gewoon wat komkommernieuws.
2: Oh.
0: En Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry. Don't do it, Bobby McFerrin. Toch krijg je zo de hoofdpunten van het nieuws.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
14: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
1: Half 10 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
15: De laatste zakelijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen worden geveild. Het gaat onder meer om zijn grote bedrijventerrein in Schuine Sloot, het voormalige attractiepark Speelstad Oranje en zijn ouderlijk huis. De veilingen moeten geld gaan opleveren voor het aflossen van een schuldenlast van bijna €50 miljoen. Eerder werd ook pretpark Rivoli in Rotterdam al verkocht naar een faillissement. Dat project mislukte en Van der Most zag al aankomen dat zijn bezittingen kwijt zou raken.
16: Ik heb voor getekend, ik bedoel ook privé. Ja, ik bedoel, als een bank bij jou een hypotheek afsluit, dan kan je ook privé tekenen. En ik ook, ik bedoel, als ik er zelf niet in geloof, dan kan er niemand meer geloven. Nou ja, nu proberen ze op alle manieren binnen te halen via de andere bedrijven en privé.
15: Van der Most stond ooit in de lijst van de 500 rijkste personen van Nederland, maar ziet met de veiling vrijwel zijn hele imperium verdwijnen. In Sipculo was vannacht een aanrijding tussen een tractor en een bestelbus. Na de aanrijding probeerde de bestuurder van de bestelbus weg te rijden, maar dat lukte niet vanwege de zware schade aan het voertuig. De bestuurder stapte vervolgens uit en ging te voeten vandoor. De politie zocht in de omgeving naar de bestuurder en zette daarbij ook een speurhond in. Het is niet bekend of de bestuurder uiteindelijk nog is gevonden. De politie doet verder onderzoek. Klinieken voor eetstoornissen zien steeds vaker mensen met eetstoornissen binnenkomen die gebruik maken van afslankmedicatie. De klinieken zijn bezig met protocollen voor deze groep patiënten, omdat direct stoppen met die medicatie niet altijd de beste aanpak is. Die medicatie dempt namelijk de zogeheten food noise, legt deze hoogleraar uit.
17: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen, want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
15: En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal is opgenomen in de selectie voor de EK turnen in Kroatië. Olympisch kampioene van 34 maakt daarmee over 2 weken haar terugkeer op internationaal niveau. Wevers kwam tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 voor het laatst internationaal in actie en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Bij de NK in juni en de EK-kwalificaties in juli keerde ze terug op nationaal niveau. De Europese kampioenschappen voor vrouwen vinden van 13 tot en met 16 augustus plaats. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dan nog even het weer voor vandaag. Het is inmiddels al 23 graden. Temperaturen lopen snel op. Helemaal helder en strak blauw is het niet. Er zitten wel wat wolken tussen de zon en ons. Maar dat belemmert de temperatuur niet. Het gaat oplopen tot 29 graden in de Kop van Overijssel. En 32 of misschien wel 33 graden in Twente. Er kan wel een onweersbui ontstaan. Ook met flinke windstoten. Dus de waarschuwing daarvoor. Morgen wordt het langzaam wat minder warm. 24 tot 28 graden. En dan is dus de tropische hitte inmiddels wel voorbij. Dan heb ik nog voor je de verkeersinformatie. Want nog altijd is de Salon-Twente-tunnel dicht. Eerder hoorde je al in onze uitzending Rijkswaterstaat over de problemen met de matrixborden. Almelo richting Zwolle. Die kant van de Twente-tunnel schijnt nog dicht te zijn vanwege die technische problemen. Dus met die matrixborden, de omleiding U41 is daar ingesteld. En dan is het slechte wegdek op de A1 bij Deventer-Oost ook nog steeds niet opgelost. De oprit is daar dicht. Vanuit de richting Apeldoorn richting Hengelo kun je die afrit niet gaan gebruiken. Aangeraden wordt om even door te rijden en dan bij Badmen de afslag te nemen. En dan om te draaien en weer een stukje terug te rijden. Ben je helemaal op de hoogte. Triggerfinger coverde dit nummer I Follow Rivers van Leaky Lee. Hun uitvoering is een stuk leuker.

0: De drummer van Trigger Finger gebruikte de koffiekopjes voor die laatste percussie bijdrage. I Follow Rivers hoorde je.
1: Zomer in Overijssel.
0: Iedere dag sturen wij een verslaggever op pad in de zomerweken om te kijken wat er te doen is in Overijssel. Vandaag is dat Oene Loonstra. Hij is op de pony- en paardenmarkt in Enter. Een historische gebeurtenis volgens mij, hè, sinds de jaren 50 al. Een van de grootste in zijn soort. Ook daar wordt het warm, Oene. Hou eens een beetje rekening met die hitte voor de paarden.
2: Ja, het kan zijn dat het iets eerder afgelopen is. Maar ze houden natuurlijk ook de publieke belangstelling in de gaten. Marcel, overigens, wat heb jij een geweldige fantasie. Begin je over koffiekopjes en theelepels aan het einde
0: fantasie.
2: Van het vingervinger.
0: Dat is echt zo.
2: Daar komt de humor van. Maar zal daar maar over?
0: Nee, echt waar. Dat is een bekend verhaal. Namelijk de akoestische versie van dit nummer werd een grote hit. Die gedeelte
3: ingevuld. Volgens mij nog kort voordat ze het live hadden opgenomen, kwam die met het idee. Ja, wel interessant.
0: Ja. Nou,
2: mooi verhaal, ja. Zeker. Van de grote paarden, grote ponies naar de kleine paarden. De levenloze paarden, de miniatuurpaarden en ponies. Die worden hier verkocht. Mooi gelieerd natuurlijk. Mooi woord, hè, gelieerd. Aan de pony- en paardenmarkt. Jolanda Lubbers, jij staat hier achter je kraam. Miniatuurpaarden te verkopen. Bewust dan toch deze enter uitgekozen, omdat hier ook de grote pony- en paardenmarkt is?
4: Ja, klopt. Het is het 2,5 uur rijden voor me, maar het is het absoluut waard. Een supergezellige markt.
2: 2,5 uur rijden, waar kom je vandaan dan?
4: Uit Brabant, Heiningen. Entrijden. Ja, vanmorgen ging de wekker om. Ik wilde hem niet om 3:15 zetten, dus ik heb hem om 3:45 gezet.
2: Hoeveel miniatuurpaarden staan hier uitgestald?
4: Ik denk een stuk of 400. En er zijn er meer. Ik heb er nog een krat of 3-4 bij me, maar het past niet meer op de tafel. Ik sta helemaal vol.
2: En die heb ik nog 6 kratten vol met miniatuurpaarden. Ik weet echt niet, ik heb dat nooit gezien. Ik weet echt niet wat ik zie. Zoveel.
4: Hey, het is prachtig, hè? Ja, het is echt heel erg leuk. Ja.
2: En dan heb je ook nog hier voor de hippische sport springplanken neergezet.
4: Ja, zeker.
2: De springpaarden.
4: Ja, de springpaarden horen erbij. En dan hebben we ook leuke stalletjes. En het zijn hele leuke pakketten die te koop zijn. Het is eigenlijk voor kinderen vanaf 3-4 jaar. Maar ik heb ook mensen erbij van 80, 85 die nog paardjes kopen.

0: kopen en verzamelen. Dus het is echt superleuk.
1: Het wordt natuurlijk ook getriggerd, of om even triggervinger te gebruiken, door de Poedi en Paardenmarkt. Dan toch. Er zijn mensen die maken foto's van de paarden. Waarom doen ze dat nou eigenlijk?
0: Ja, omdat ze het toch wel heel bijzonder vinden dat er zoveel paardjes... Ik merk denk ik niet zeggen, want het is een bepaald merk, dit paard. Dat er zoveel bij elkaar te zien zijn. Dat is een unieke kraam. Mag ik wel zeggen?
1: Wat gebeurt er? Wat kost nou een gemiddelde miniatuurpaard?
0: Gemiddeld vanaf €5. Tot... wijs ik hem even aan. We hebben te kijken of de luisteraars natuurlijk...
1: Het is maar even een springruiter die daarop zit met een...
0: Het is een renpaard.
1: Oh ja, zo'n renpaard. Dus ja, dat is inderdaad. Dat kun je zien aan. Met de ruiter erop natuurlijk. Met een petje erop en een jockey.
0: Ja, met een jockey erop. En de vrij zeldzame exemplaar is dit. En die kost toch €50. Dat is wel een beetje het pronkstuk van mijn kraam.
1: Ja, dan zie je ook een zwart paard die springt. Wat kost dat dan?
0: Nee, dat is een stijgerend paard.
1: Och jezus, ja, kun je nagaan hoe hoek erin zit.
0: Ja, echt, hè? Kenner, hè? Ben je, hè?
1: Ja, stijgerend paard natuurlijk. Ja. Maar goed.
0: Dit stijgerende paard kost €11. Dus dat is best wel leuk.
1: Ja, en op die tafel, een beetje zielig, links achterin, daar staan drie kamelen.
0: Ja, kamelen, ja. Ja, giraffen. Giraffen.
1: Jongens, ze zitten lekker. Goedemorgen. Giraffen, maar waarom staan die daar dan?
0: Nou, het zijn vrij exclusieve. En die zijn best een beetje aan de prijs. Dus ik vind dat ze wel een mooi plekje... Ja, jij vindt het zielig staan, maar ik vind dat ze leuk gezellig met z'n drieën bij elkaar staan. Dus dat. Ja, dus ze staan daar. Ik heb nog dit merk... Bijna zei ik het. Dit merk heeft ook wildlife en ook fantasy en de gewone honden, katten en dergelijke. Maar allemaal levensecht, allemaal handgeschilderd. Het is Duitse kwaliteit. Ga ik wel een beetje richting het merk natuurlijk wat het is. Duitse kwaliteit, gewoon hele goede kwaliteit. Niet te vergelijken met het speelgoed wat je bij de andere winkels ziet.
1: Huistuin- en keukenwinkels.
0: Ja, precies. Die grote met de blauwe letters. Weet je wel, daar is het niet mee te vergelijken. Er staan hier paardjes bij die zijn... Dit merk, bijna zeg ik het weer, bestaat 90 jaar. Dus het is echt een heel goed, degelijk Duits merk. Duits degelijkheid. En het is allemaal handgeschilderd. Ja. Het is gewoon prachtig. Dus geen één is hetzelfde.
1: Nee, duidelijk. Ook de paard van Pippi. Hij heeft al eerder gehad. Witje staat erbij, uiteraard. Wat wil ik nog zeggen?
0: Dat is wel een heel leuk verhaal. Even heel gauw. Ik weet niet hoe lang we nog hebben. Maar Pippi, paard, dat is een Appaloosa. En ik pak even de foto erbij. Dan kan je hem een beetje beschrijven. Deze pony heb ik 6 jaar geleden bij de slacht weggehaald. En de opbrengst van de verkoop van deze kraam gaat ook naar de dieren. Dus dat is wel heel erg leuk misschien om nog even erbij te zeggen. Want deze...
1: Goed. Maar goed, deel van de opbrengst moet ook naar de benzine gaan. Want vanuit Brabant hier naartoe. En de benzine is al niet goedkoop.
0: Ik rijd elektrisch.
1: Ah, je rijdt elektrisch. Hey, tot slot. Jij hebt een soort driehoeksverhouding tussen Rotterdam, ja. Brabant, ja. En Deventer. Nou, dat moet je eens even uitleggen.
0: Ja, nee, mijn opa die was binnenvaartschipper. Geboren en getogen in Deventer. Maar op een gegeven moment is hij toch uitgestapt in Rotterdam. En daar is hij gebleven. Daar heeft hij mijn oma leren kennen. En daar is mijn vader dan weer geboren.
1: Maar goed, dan Brabant.
0: Ja, Brabant, daar woon ik nu. Dat is eigenlijk gewoon puur toeval. Maar wel heerlijk. Wel heerlijk, ja.
1: Nou, je krijgt druk hier, want er staan allemaal mensen hier voor te kijken. Dankjewel, Jolanda. Veel plezier.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: En geen familie van Ruud, hè?
0: Nee.
1: Ruud Lubbers?
0: Nee, niet. Voor de Rotterdammers, maar ja, die zijn hoor. Maar wij hadden een verhuisbedrijf in Rotterdam. Dat was wel een heel bekend...
1: Wel een beetje een Rotterdamse accent. Rotjechtoy!
0: Je hoort het wel een beetje. Ja. Dan krijgen we er niet aan. Ik woon echt al 25 jaar in Brabant. Maar dat...
1: Accent sla je er niet uit.
0: Ik zeg geen houdoe, hè?
1: Nee. Goed. Nou, Marcel Benjamin. Ik maakte daar een paar vergezichtjes bij. Dat was vanmorgen al eerder.
2: Ik vind het knap. Oene op een paardenmarkt kamelen en giraffen door elkaar halen. Dat is...
1: En stijgerende paden. Ja. Dat soort dingen.
2: Nou, en dan mijn fantasie. Verwijten, weet je wel. Maar we gaan het nog even bewijzen, Oene. Want Triggervinger klinkt zo.
1: Ja.
2: Ja, dit zijn dus de koffiekopjes, waarvan jij denkt geloven dat het echt zo was. Dus schakelen we nu over naar de koffiekopjes van Marcel Ooster.
3: Live.
2: Ja, yeah, live. Hoor je? Ik heb niet
1: ja,
2: geoefend,
1: hè? Ja, dat is goed, man. Nee.
2: Ik heb niet geoefend.
3: En met een pen, hè? Zonder lepeltje.
2: Zonder lepeltje met pen. Dus zo is het gebeurd.
1: Nah.
2: Hoene?
1: Dat is een talent verloren aan jou, joh.
2: Ja, ach. Ik heb zoveel talenten, Hoene. Het houdt niet meer op. Veel plezier op de paardenmarkt in Enter. We horen je later vandaag weer. Cheerio, hè?

0: FC Twente in de Europa League. Vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost, met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente vanavond live bij Radio Oost.

0: George Ezra en Budapest. En daar speelt FC Twente vanavond.
1: Ja, dat klopt.
0: Die wedstrijd die ze moeten winnen om door te gaan in de Europa League. Tenminste in de voorrondes van de Europa League. Live te volgen vanaf 8 uur op Radio Oost.
1: Ja, en de wedstrijd die is om 8:30. Ook natuurlijk te volgen hier op Radio Oost.
0: Zeker. Het zit erop. Benjamin,
1: ja,
0: voor jou nog niet. Je leest nog even nieuws door.
1: Ik ga nog even door, maar we zijn natuurlijk samen volgens mij volgende week dinsdag weer.
0: Nou, kijk aan.
1: Dus daar kijk ik nu al in uit.
0: Ik zie ernaar uit, want jij bent zo...
1: Nou,
0: ik ben er wel. Morgenochtend 6 uur meld ik me weer. Fijne dag verder.

0: zomer in Overijssel.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat.

0: Wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ja.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De storing bij de matrixborden boven wegen in onze provincie is opgelost. Volgens Rijkswaterstaat werken alle systemen weer. Een auto is vanochtend uit de bocht gevlogen tussen Zwolle en Hasselt. De auto belandde daarna in de sloot. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder weg. En FC Twente speelt vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. In het liveblog op oost.nl lees je er alles over. Dat en meer ook in de app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans, met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende, van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Avonturen.

0: Pretpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Radio Oost. Paula Keizer.

0: wilde ooit meedoen aan het Songfestival.
1: Paula Keijzer.
0: Dat is hem helaas niet gelukt, want Dr. Album kwam namelijk niet door de Zweedse voorronde. Maar wat niet is, kan nog komen. Ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn naar een deelname van hem. Hoewel, hij wordt ook volgend jaar of het jaar daarop 70. Zou er een maximum leeftijd aan zitten aan het Songfestival? Wel een minimum, hè? Nou, wie weet. Ik zou het in elk geval wel leuk vinden. Hele goede morgen. 8:08 is het. Je hoorde net dus Dr. Album met Sing Hallelujah. Fijn dat je naar Radio Oost luistert op deze opnieuw warme dag. Hoewel het later vandaag wel eens wat zou kunnen gaan afkoelen. En misschien is het ook wel fijn om even wat ijskoude muziek te horen. Nou, ga ik voor je regelen. En natuurlijk hoor je zometeen ook onze zomerverslaggever Oene. Net nog op pad in Enter. Ben benieuwd of hij daar zometeen ook nog is. Of dat hij al een kijkje is gaan nemen in Oost-Marsum. Paula

0: Ben je al een beetje afgekoeld? Vanilla Ice hoorde je met Ice Ice Baby.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, Oene, ik denk dat ik maar ga bijklussen als helderziende.
2: Zeker, want het kan niet beter. Je draait Ice Ice Baby en ik loop hier voorbij een ijskraam, zeg maar. Mm-hmm. En daar buiten staat een hele grote afbeelding van kok Robert van Beckhoven.
0: Hey, van heel Holland Bak natuurlijk.
2: Die zal hier wel zijn. Dus ik loop nu bij die ijskraam naar binnen. De grote afbeelding dus van Robert van Beckhoven. Ik zie hier iemand staan, ja, die werkt hier natuurlijk. Ja, ik had Robert van Beckhoven verwacht, grote afbeelding. Hij is er niet. Wat gaat hier fout?
3: Ja, Robert is er vandaag niet, maar we hebben wel het ijs met de samenwerking van Robert van Beckhoven. En nu hebben wij dus de bolus ijs. En dat is kaneelijs met bolusbrood, kaneelbrood.
2: Heeft hij bedacht?
3: Ja, dat komt uit Brabant en dat is hier een groot succes nu.
2: Ik kijk even zien waar dat bolus ijs is. Oh ja, uit de bakkerij van... Het ziet eruit alsof het een beetje, ja, met alle respect, een beetje ratje toe. Allemaal broodkruimels, zou ik haast willen zeggen. Inderdaad, kaneelsaus, ijs uiteraard.
3: Bastardsuiker,
2: ja. Als ik er zo naar kijk, denk ik van, nou, oh, liever niet.
3: Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan het je gewoon even laten proeven. En dan mag u uw mening geven.
2: Je zegt u tegen mij, hè?
3: Ja.
2: Zeg ik je tegen jou.
3: Oké, dat mag al.
2: Nou, ik ben erg benieuwd. Hallo, hoe gaat het met de... Een van de verkoopsters. Heb je al veel verkocht?
4: Nou, ik ben net begonnen.
2: Ah, je bent net begonnen. Nou, Rob die staat inmiddels achter de kraam en geeft mij een lepeltje van het ijs van Robert van Beckhoven. Daar gaat hij. Oeh. Mmm. Het smaakt inderdaad, zo bijna zeggen, beter dan het eruit ziet.
3: Nee, het is een heerlijk ijsje. Het wordt ook echt zeer goed ontvangen door de Twentenaren en iedereen.
2: Waarom is het ijs nog zo populair dan?
3: Ja, ik denk gewoon, het is gewoon een mooie smaak. En de bolus, ja, mensen worden toch nieuwsgierig wat het is, de bolushuis.
2: Welk ijs heb je nou bij deze warme dagen wat heel goed over de kassa gaat?
3: Ja, het zijn toch de sorbetsmaken. En ananas hebben we nu ook in het assortiment even deze week. Dus het zijn heel veel smaken wat nu wel hard gaat.
2: Meer ijs met warme dagen, of is dat niet te zeggen?
3: Ja, zeker. Veel meer ijs. Gelukkig wel. Dus moet ook.
2: Nou, dank, Robert IJs, zou ik het maar even noemen.
0: Ik heb nog wel een vraag, Oene, voor deze meneer.
2: Oh, ja.
0: Ja, want dit is bolus IJs.
2: Ik heb nog een vraag voor je.
0: Dit is bolus IJs, maar ik denk bij bolus altijd aan de Zeeuwse bolus. Maar er werd net gezegd, Robert van Beckhoven, zelf natuurlijk ook Brabants. Dit is dan de Brabantse bolus. Wat is eigenlijk het verschil daartussen? Want die Zeeuwse bolus, dat is een soort... ja, klef suikerbroodje in de vorm van een drol. En de Brabantse bolus dan?
2: Nou ja, dat is wat ik al zeg. Wat broodkruimels bovenop op ijs, kaneelsaus. En dat is het dan ook. Ik zal het toch even vragen aan Rob. Is dit nou ijs uit Brabant of toch ijs uit Zeeland?
3: Nee, het is echt ijs uit Twente. De bolus, het broodje, het kaneelbroodje, dat is van Robert van Beckhoven.
2: Uit Brabant dan?
3: En het ijs is echt van de Poel. Gewoon door ons gemaakt, door ons ontwikkeld. Dus wij staan daar helemaal 100% achter.
2: Paula, ben je tevreden met dit antwoord?
0: Ja, ik weet nog steeds niet wat een Brabantse bolus nu is, maar ik ga het wel even opzoeken.
2: Ja, wat is dan een Brabantse bolus, tot slot, Rob?
3: Ja, dus, ja, een beetje, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Kaneelbrood, zeg maar, een beetje. Echt, ja, zo, ja, het is in vorm van een bol, maar echt kaneelbrood. Ja, ik denk dat ik het beste zo kan uit.
2: Nasmaak is ook een beetje kaneel, althans, dat ervaar ik zo.
3: Ja, bastensuiker, vanille zit erin en dan, ja, brood.
0: Maar anders dus dan de Zeeuwse bolus.
3: Ja, het is heel warm hier.
2: Maar het is anders dan de Zeeuwse bolus, vraagt Paula.
3: Ja, zeker. Heel anders.
2: Nou, ik zou zeggen, het verschil even via Google, Paula, ja. Dan kom je erachter.
0: Ja,
2: en nou, het gaat hier inderdaad als, ik zou bijna zeggen, als warme broodjes over de toonbank. Maar dat is een beetje raar om dat te zeggen over ijs.
0: Warme bolussen.
2: Ja, daar ben jij weer. Het is weer geen vrijdag. Als warme bolus over de toonbank.
0: Ja, maar dat is, jij bedenkt er weer hele andere dingen bij, Oene.
2: Ja,
0: ik bedoel gewoon wel, warme bolusbroodjes, hè? Die Brabantse bolusbroodjes.
2: Ja, nee.
0: Ja. Ik vind het heel gek dat jij hier nu aan denkt, Oene. Heel raar.
2: Ja, nee, sorry. Ja. Ja, nee, maar je kent me, hè?
0: Ja. Nou, zo meteen gaan we jou ook horen, want jij blijft lekker de hele dag in Enter daar bij de ponydagen. Tot straks, Oene. Veel plezier.
2: Tot straks. Ja.

I Want to Break Free hoorde je op Radio Oost. Maakte het een paar minuten voor 10:30. Het ging net over dat bolusijs, hè? En het was blijkbaar Brabants bolusijs. Ik was toch nieuwsgierig. Er zit wel echt een verschil tussen Zeeuws en Brabantse bolus. De Brabantse is namelijk een stuk minder plakkerig en een beetje minder zoet. Dat is dus het verschil. Weet je dat ook weer?

0: Ik zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
1: Centraal Museum Utrecht.
4: Laat meer zien.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: 2 minuutjes over 11:30 is het. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Benjamin Borgman. Hoi Benjamin.
3: Goedemorgen. Door de sluiting van het Twentekanaal moeten bedrijven die het kanaal gebruiken hun logistiek aanpassen. Bij sommige bedrijven komt normaal gesproken 80% van de grondstof per schip binnen. Nu rijden er dagelijks tientallen vrachtwagens af en aan. Omliggende havens schieten daarom te hulp. Schepen kunnen bijvoorbeeld uitwijken naar Kampen, vertelt Port of Zwolle.
4: Een goed overleg met Port of Twente, maar ook Port of Deventer. Lossen wij op het ogenblik schepen die eigenlijk bestemd waren voor het Twentekanaal. En hier achter u ziet u bijvoorbeeld dat er mais wordt gelost. Wat voor een bedrijf bestemd is aan het Twentekanaal. Dat slaan wij over in vrachtwagens en dat gaat die kant op.
3: Hoe lang het kanaal gesloten blijft is nog niet bekend. Ook over de financiële gevolgen is nog veel onduidelijk. Naast het Twentekanaal sluit overmorgen ook de haven van Deventer vanwege het lage water. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is opgelost. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. De borden in een deel van onze provincie konden enkele uren niet worden bediend. Rode kruisen konden niet worden geplaatst of verwijderd. Ook gingen spitsstroken door de storing niet open en aangepaste snelheden werden niet weergegeven. De Salland-Twente-tunnel was in beide richtingen afgesloten door de storing, maar die is nu weer open. De NS heeft een goed eerste half jaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto-winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakten.
5: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
3: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer dus met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen. En studentenkamers buiten de Randstad worden steeds duurder. Dat meldt verhuurplatform Kamernet. Het platform zag in onder andere Enschede een stijging van meer dan 10% ten opzichte van een jaar eerder. Een verklaring wordt hiervoor niet gegeven. Ondanks de prijsstijging is Enschede nog wel de goedkoopste stad om een studentenkamer te huren, met een gemiddeld bedrag van bijna 400 euro. Zo. Een kamer in Amsterdam blijft het duurst. Daar betaal je gemiddeld 950 euro per maand. Landelijk stegen de huurprijzen naar bijna 650 euro per maand.
2: Oei.
3: Dat is niet weinig geld.
2: Nee, inderdaad. Heb jij ooit op kamers gezeten?
3: Nee, ik heb nooit op kamers gezeten. Ik wilde dat wel graag. Mm-hmm. Maar toen ik net een jaartje in Leeuwarden studeerde, toen begon eigenlijk een beetje corona om de hoek te kijken. Dus toen was het eigenlijk helemaal niet zo handig om op kamers te gaan. Dus toen bleef ik gewoon lekker thuis. Dus ik heb eigenlijk nooit te maken gehad met zulke hoge kosten. Ik weet niet hoe dat bij jou zat.
2: Ja, bij mij viel het wel mee. Ik had toen, dat was wel echt een postzegel waar ik in woonde. Maar het was ook maar iets van 260 of 270 euro. En toen ik later een studio, dus dan heb je wel een eigen ruimte met eigen badkamer en zo. Dat was iets meer, ik denk rond de 350. Maar als ik dan deze prijs hoor, ik schrik daar toch wel van. Want wij hadden toen, een paar jaar geleden, hadden we een appartement voor 700 euro per maand, denk ik. En daar zat dan de elektriciteit bij in.
3: Zo, en waar was dat? Waar huurde je?
2: Mijn studentenkamer is zo als in Utrecht.
3: In Utrecht?
2: Ja.
3: Dat is daar nu veel duurder waarschijnlijk geworden.
2: Bizar, hè?
3: En wat je net zegt, je had toen nog niet eens 400 euro wat je uit hoefde te geven. Nu is het de goedkoopste, dus gewoon 400 euro.
2: Ja, bizar.
3: Dus net als de kosten van het kopen van een woning, is net het huren van een woning eigenlijk ook ontzettend duur. En het wordt alleen maar duurder buiten de Randstad.
2: En dat we het eigenlijk allemaal van die hele kleine kamertjes zijn. Maar goed.
3: Ja, inderdaad. Wat je zegt, postzegel. Daar is wel een beetje mee te vergelijken. Ja. Dat was het laatste nieuws in Overijssel. Meer nieuws vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Vandaag opnieuw een tropische dag. Momenteel is het zo'n 23 graden, maar het kan nog opwarmen. Het wordt waarschijnlijk een graadje of 29 in de kop. Rond de 31 in Salland en 32 à 33 graden in Twente. Het zou ook kunnen dat het vanmiddag nog wat gaat regenen of gaat onweren. Dat zie je vast ook wel aan de bewolking die vanmiddag gaat ontstaan. Kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Vooral op de A1 bij Deventer Oost. Want daar is namelijk een afrit afgesloten. Het wegdek is daar in slechte toestand. Je kan keren bij afrit Badmen. Paula Keijzer.

0: First Class en Beach Baby.
1: Paula's platenkast.
0: En van het strand gaan we eventjes naar een van mijn favoriete landen, namelijk Schotland. Nou ja, niet echt natuurlijk muzikaal. Ik vind dat zo'n mooi land dat ik eigenlijk ook niet zo goed begrijp dat degene waar we het zo over gaan hebben en die je zo meteen gaat horen, ooit verhuisd zijn naar Sicilië. Nou ja, misschien ergens ook wel trouwens. Ze waren toe aan iets meer privacy. En daar, dat vonden ze daar. Ik heb het over deze mannen. Dit herken je direct, toch? The Simple Minds. En dit is Don't You Forget About Me. En hoe kan het eigenlijk dat dit nummer dan zo anders klinkt dan hun eigen muziek, dan hun andere muziek? Nou, dat heeft alles te maken met dat ze dit nummer niet zelf schreven, maar dat werd geschreven voor de film The Breakfast Club. En zij dit natuurlijk hebben opgenomen. Maar ze maakten zelf ook heel veel mooie muziek, dat ze dus zelf schreven en zelf produceerden. En ik ga je de komende tijd nog even wat meer van ze laten horen, maar ik dacht, laten we gewoon beginnen bij deze. Afkomstig van het album Once Upon a Time heb ik voor je meegenomen, Alive and Kicking.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekening...

0: voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost? Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Tubbergen spreekt gezamenlijk hun diepste afkeuring uit tegen de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren afgelopen weekend. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van ons land is opgelost. Volgens Rijkswaterstaat werken alle systemen weer. En een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Staphorst. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Tunster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig, vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Paula Keijzer.

Kaoma hoorde je met de Lambada. Zometeen gaan we echt even nog de zomer vieren. Niet alleen qua temperatuur, maar ook qua muziek. Met nou, misschien wel de zomerhit van het komende jaar. En onze Oene, die is lekker op pad op de Pony en Paardenmarkt in Enter.

0: Wat mij betreft is er maar één manier waarop je zijn naam kan uitspreken. Dat is niet gewoon Julio Iglesias, toch? Nee, het is Julio Iglesias. Hoorde je op Radio Oost met Kiero.
1: Zomer in Overijssel.
0: En die zomer die vieren we door elke dag lekker op pad te gaan. Dat doet vandaag onze zomerverslaggever Oene Loonstra. En het is weer tijd voor...
2: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: Inderdaad, en dat kan ons Oene natuurlijk als geen ander. Hij laat direct even zien hoe simpel het eigenlijk is en wat voor mooie gesprekken dan kan ontstaan. Oene, jij komt volgens mij daar een heel leuk iemand tegen in Enter.
3: Nou, ik sta nog steeds in Enter op de Pony en Paardenbaard. Op een staattafel naast een cateringtent staat hier...
4: Eddie Schuilenborg in Enter.
3: Eddie, ja, ga je elk jaar naar de Pony en Paardenbaard?
4: Ik ga ieder jaar wel, als ik enigszins de tijd heb, dan ga ik wel even naar de Pony en Paardenmarkt. Ja, toch wel. Want ik vind het altijd leuk om te kijken. De aanvoer, de kleine paardjes. Ja, zoveel groter zijn er niet meer. Enkele nog maar. Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè?
3: Je zei, toen ik even aansprak van, nou ja, 2 jaar geleden is een soort kink in de kabel gekomen. Want wat is er gebeurd?
4: Ja, toen kwam er een behoorlijke kink in de kabel, want ik werd ziek. Ja, en ik ben nog wel eentje vrij groot van postuur, dus ik kan nog wel aardig wat aan, maar ja, dan krijg je toch wel een tik.
3: Wat is er gebeurd?
4: Wat is er gebeurd? Ik moest voor een onderzoekje mijn bloed prikken en ja, toen kwam boven water dat ik A, slechte nieren had en... Toen gingen ze verder onderzoeken. En toen kwam van het ene kwam het andere. En uiteindelijk bleek ik 5 kankersoorten te hebben. Ja, en wat doe je dan? Dan moet je in behandeling natuurlijk naar een specialist. En ik heb er ondertussen 5. Dus, maar het gaat aardig goed. Het is allemaal ingekapseld. En dat wil zeggen dat je met medicatie toch een heel eind kunt komen. En ja, dat bevredigt mij wel. Ik heb weinig last op dit moment. En met de medicijnen kan ik het aardig onder controle houden.
3: Ja, en hoe vaak moet je voor controle dan terug naar het ziekenhuis?
4: Nou, het was eerst om de 3 maanden ongeveer. Maar ze hebben een paar dingen losgelaten dat ook met een half jaar bekeken kan worden. En ik heb natuurlijk een hormoonbehandeling. Ja, dat is nog wel een beetje een verhaaltje aan. Maar ja, doe maar.
3: Je zegt, ja, ik kan eigenlijk alles. Je hebt verder dus geen beperkingen.
4: Ik heb verder geen beperkingen. Alleen met eten moet ik natuurlijk proberen zoveel mogelijk zoutloos. Maar ja, dat lukt niet altijd. En je mag ook een keer de vingers spreiden en een keertje daar doorheen kijken. En dan zo af en toe. En dan, zoals nu in de vakantietijd, is het natuurlijk helemaal zo dat je toch wel een keer over de schreef gaat. Maar dat word je niet kwalijk genomen, hoor. Nee, echt niet.
3: De verleiding is zo groot in de zomer.
4: Oh, de verleiding is zo groot. Oh jee, ja, maar ook normaal overdag. Ga maar eens naar de supermarkt en probeer maar eens wat zoutloos te kopen. Dat valt zwaar en zwaar tegen. Gelukkig hebben we een eigen tuin. We kunnen uit de eigen tuin wat eten. Maar ja, met die droogte, daar blijft er ook niet veel van over.
3: Goed, laten we met de vrouw nog even over de supermarkt mee horen. Over de Pony en Paardenmarkt. Ga je nog op vakantie?
4: Jazeker. De Pony en Paardenmarkt heb ik nog even vrijgehouden. Morgen rond middaguur, dan is de bedoeling dat we gaan vertrekken richting Zwitserland. Ja, waarom Zwitserland? Ik heb vorig jaar heb ik mijn vrouw in Zwitserland naar het ziekenhuis moeten brengen. Want zij kreeg een spontane nierinfarct. Ja, wat is dat, een nierinfarct? Ja, je kunt het vergelijken met een hartinfarct. Want daar gaat ook een bloedprop gaat er zitten. Maar dit keer was een nier aan de beurt. En die nier is verloren gegaan. Ja, ze heeft 12 dagen in het ziekenhuis gelegen in Zwitserland. En toen hebben we gezegd van, ja, wat doen we dit jaar? Mogen we op vakantie? Ik heb vrij mandaat om weg te gaan. En ja, het leven daar in Zwitserland. En ook het ziekenhuis in Zwitserland. Ja, daar kan eigenlijk geen ander land tegenop. Dat is gewoon voortreffelijk daar. En we hebben gezegd, we pakken nog een keertje aan. Wat we vorig jaar hebben laten liggen, pakken we nu weer op. Dus ik ga morgen vol fris gemoed, ga ik op stap. met de auto. We doen het wel in etappes. Want ik kan niet achter elkaar weer 500-600 kilometer rijden. Dat doe ik niet meer.
3: Maar jullie gaan wel als blije mensen weg.
4: We gaan lekker met de auto. De auto volpakken vanavond. En dan morgenochtend de start. En dan gaan we lekker op pad. En we doen het rustig aan.
3: Prettige vakantie, Eddie. Dank je wel voor het gesprek.
4: Ja, graag gedaan, Oene.
0: Ja, groot gelijk. Lekker erop uitgaan. Genieten van het leven. Zo zou ik het ook zeker doen. Ik hoop dat je goed geluisterd hebt naar het gesprek van Oene en Eddie. Want dat zou je zo meteen nog wel eens van pas kunnen komen. Je kan namelijk straks het Radio Oost zomerpakket winnen. Hoe dat zit, dat hoor je na de klok van 12. Eerst Britney Spears en dit is Duran Duran.

0: FC Twente in de Europa League. Vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat in! En daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 20:30. Ferencváros FC Twente vanavond live bij Radio Oost.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
6: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
7: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Een minuutje voor 11:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De gemeenteraad van Tubbergen spreekt hun diepste afkeuring uit tegen de brandstichting bij het Syrische statushouder gezin in Geesteren vorig weekend. De auto van het gezin ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. Eerder waren er ook al andere vernielingen bij hun woning. Volgens de politici kan de aanval niet worden gezien als protestactie, maar als intimidatie en geweld. Ze willen dat de dader of daders zo snel mogelijk worden opgepakt. Ook Van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, heeft de brandstichting veroordeeld. Enkele buurtbewoners zijn inmiddels bezig met een inzamelactie voor een andere auto voor het gezin. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Staphorst. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op een kruising. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De economie groeide het afgelopen kwartaal met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat meldt het CBS. En dat terwijl er werd gevreesd dat er minder groei of zelfs krimp aan zat te komen. Die vrees ontstond onder meer doordat bedrijven en consumenten door de oorlog en de hoge energieprijzen minder zouden uitgeven. Maar dat is dus niet aan de orde, zegt het CBS.
11: Tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laten toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste helft van dit jaar toch wel boven.
10: Ook valt op dat consumenten meer geld besteden aan elektrische auto's. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de hoge brandstofprijzen. En er komt een vrouwencentrum in Zwolle. Het initiatief moet uitkomst bieden aan vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, intieme terreur of femicide. En die zorg is nodig, want als vrouwen uit die gewelddadige situatie weten te komen, zijn de problemen vaak nog niet over. Dat vertelt deze initiatiefnemer.
12: Je moet je voorstellen dat vrouwen vaak vluchten naar een andere stad. En als ze dan in Zwolle en regio terechtkomen, moet je helemaal opnieuw starten. Terwijl er nog wel mogelijk sprake is van controle, juridische processen, et cetera. En dan helpen wij daarmee om weer de regie terug te krijgen op verschillende leefgebieden.
10: Het vrouwencentrum in Zwolle opent in september haar deuren. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
9: Dankjewel. Tropische temperaturen vandaag. We zitten momenteel rond de 26. In de kop kan dat nog oplopen tot een graadje of 29. In Salland een graadje of 30 en 32 tot 33 graden wordt het waarschijnlijk in Twente. Vanmiddag wordt het wat bewolkter en aan het eind van de middag kan het dan ook wat gaan regenen of gaan onweren. Daarna moet het dan ook wel een beetje gaan afkoelen. Op de A1 bij Deventer-Oost, daar is het wegdek in slechte toestand. De afrit is daar dicht en daarom kun je er niet langs. De andere kant op trouwens is de oprit dicht. Moet ik het wel goed zeggen? Ja, tussen Apeldoorn richting Hengelo is de afrit dicht. Hengelo richting Apeldoorn is de oprit dicht. En je wordt dan bij afrit Badmen eraf geleid, zodat je daar kan keren.
13: Paula Keijzer.

0: Waterloo. Maakt het tijd om een spelletje te spelen. Ja, en ik hoop dat je net goed hebt opgelet toen Oene lekker aan het kletsen was met Eddy. Hij is namelijk vandaag in Enter. En elke dag, dan knopen we natuurlijk even een praatje aan met iemand. Want een praatje maakt je dag en daar word je uiteindelijk allebei alleen maar vrolijker van. En dat kan eigenlijk al heel simpel, hoorde je net ook van Oene. Maar waar hebben zij het eigenlijk over gehad? Eddy zei namelijk onder meer het volgende.
1: Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè?
0: Dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè? Maar waar had hij het over? Had hij het over A, er wordt steeds minder bier verkocht in kroegen, B, studentenkamers worden steeds duurder, of C, er zijn steeds meer kleine paarden op de paarden- en ponymarkt in Enter? Laat het maar weten via de Oost-app, dat mag ook door even te bellen, 074-2456-665. En dat maak je kans op het Radio Oost zomerpakket. Dus waar hadden ze het over? Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, zei Eddy. Ging dat A over dat er steeds minder bier wordt verkocht in kroegen? B over dat studentenkamers steeds duurder worden? Of C, er zijn steeds meer kleine paarden op de paarden- en ponymarkt in Enter? Laat het maar weten via de Oost-app of bel

0: met nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Ilse de Lange, I'd Be Yours op Radio Oost. Tijd om een spelletje te gaan spelen. Ja, je hoorde hem net al voorbij komen. Maar misschien heb je nog even een kleine reminder nodig. Nou, dat komt goed uit, want die ga je nu van me krijgen. Onze Oene is vandaag de hele dag op pad in Enter. En hij sprak daar onder meer net met Eddie. Maar waar hadden zij het eigenlijk over? Dit was iets wat Eddie zei.
1: Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè?
0: Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè? Maar waar ging dat over? Ging dat over dat er steeds minder bier wordt verkocht in de kroegen? Ging dat over antwoord B, studentenkamers worden steeds duurder? Of antwoord C, er zijn steeds meer kleine paarden op de paarden- en ponymarkt in Enter? Laat het maar weten en dat kan allemaal via de Oost-app of bel 074-2456-665. En misschien win jij wel het Radio Oost zomerpakket straks.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Voor de grootste keuze in

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Tubbergen spreekt gezamenlijk hun diepste afkeuring uit tegen de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren afgelopen weekend. Het vrouwencentrum in Zwolle opent in september haar deuren. Het centrum biedt zorg aan vrouwen die te maken hebben gehad met geweld, intieme terreur of femicide. En op oost.nl lees je het verhaal over twee oud-Deventenaren die nu in Spanje wonen en de natuurbranden daar in de gaten houden.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man.
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Paul Simon en Graceland. Tijd om een spel te gaan spelen. En dat doe ik samen met Jan. Jan uit Sipculo. Goedemiddag, Jan. Nee, uit Vroomshoop, toch?
1: Ja.
0: Ik haal helemaal de boel door elkaar. Ik had ook iemand uit Sipculo aan de lijn. Maar jij komt uit Vroomshoop. Hoe is het weer daar?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, nog steeds warm. Ja.
1: Warm, echt warm, ja.
0: Ben jij iemand die van die warmte kan genieten? Of zeg je van nou, het is ook wel goed als het weer herfst en winter wordt?
1: Nee, nou, herfst, winter, maar 20, 25 graden is meegenoeg.
0: Ja, ja, dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Dat is goed voor de planten en dat is goed voor Jan. Ja.
1: Ja. Ja, maar echt goed voor de planten.
0: Ja, snap ik. Ben jij iemand die daarvan kan genieten, van het groen om je heen?
1: Ja. Vind ik dat is heel mooi.
0: En is dat ook een van je hobby's bijvoorbeeld?
1: Nou, maar ik vind de natuur vind ik wel mooi.
0: Ja?
1: Ja, echt heel mooi. Het is dus, nou.
0: En hoe geniet je daar dan van?
1: Nou, gewoon door in te fietsen en tuin te doen. We hebben een vrij grote tuin.
0: Oh ja.
1: Dus ja.
0: Oh, wat heerlijk. Dus je hebt gewoon een soort park in je achtertuin?
1: Nou ja, bijna. In de voortuin.
0: En wat is dan het favoriete ding aan jouw eigen tuin?
1: Ach ja, wat is het? Het onderhoud en de bloemetjes en het gras.
0: Maar dan moet je ook wel een eigenlijk beetje alles. Groene vingers eigenlijk. Hebben, toch?
1: Ja, nou een beetje wel, ja.
0: Maar dat heb jij dus?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja. Nou dan moeten wij eens een keer met elkaar om tafel. Want het gaat bij mij altijd verkeerd, Jan.
1: Ja, nou regelmatig bijhouden en dat is goed.
0: Ja, nou dat deed ik. Maar tegenwoordig doe ik het gewoon als ik eraan denk. En de planten houden het inmiddels langer vol dan als ik het met regelmaat deed. Ik heb de orchidee al een keer verzopen.
1: Dat kan natuurlijk ook. Orchidee moet niet te veel water hebben.
0: Nee, daar ben ik inmiddels achter.
1: Maar
0: hoe fijn is het als jij lekker in de tuin aan het klussen bent, Jan, dat je dan bijvoorbeeld een mooie RTV-zonnebril op kan? Die wil je toch?
1: Ja, zeker.
0: Dat dacht ik al wel.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken of jij die inderdaad gaat winnen. Doen we heel simpel. Je hoorde net het spel voorbij komen, de opdracht. Die ga ik je nog een keer laten horen. Het heeft alles te maken met Eddie uit Enter. Oene, die loopt daar lekker de hele dag rond. En die knoopte een gesprek aan met Eddie. En ze hadden het onder meer over het volgende.
2: Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè?
0: Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè? Maar ging dat over A, er wordt steeds minder bier verkocht in kroegen. B, studentenkamers worden steeds duurder. Of C, er zijn steeds meer kleine paarden op de paarden- en ponymarkt in Enter.
1: Dat is het antwoord C.
0: Inderdaad, even luisteren.
2: Ja, zoveel groter zijn er niet meer. Enkele nog maar. Ja, dat is een trend wat eigenlijk landelijk is, hè?
0: Zo heel veel groter zijn er niet meer. Ik wist dit niet trouwens. Jij wel?
1: Ja. En dat is al, ook wel door natuurlijk. Het mag niet zoveel meer. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die erop tegen zijn op paardenmarkt. Kijk maar naar de koeienmarkt. Kijk eens in Ommen. Met die veermarkt komt ook al minder.
0: Ja, dat is ook zo.
1: En dat is natuurlijk wel een. De eisen worden strak. Ja. Ook wel goed soms. Andere keer zeg ik het te. Maar ja, goed, dat is. Iedereen zijn eigen mug.
0: Jij bent goed op de hoogte, Jan.
1: Ja, nou.
0: Ja, goed hoor. Van harte gefeliciteerd. Het Radio Oost zomerpakket is voor jou. Komt jouw kant op.
1: Nou, mooi.
0: Ik wens je nog een mooie dag. En als ik tuinadvies wil, dan mag ik bellen, hè?
1: Ja.
0: Ja, goed zo. Spreken we dat bij deze af.
1: Wou ik zeggen, een adres heb je?
0: Dat gaan we zo even doen. Anders dan krijg je allemaal liefdesbrieven uit de hele provincie.
1: Oh, dat is niet nodig.
0: Nee,
1: niet
0: toch?
1: Nodig.
0: Nee. Nou, komt goed. Blijf aan de lijn. Gaan we regelen, ja?
1: Ja, hoor.
0: Fijne dag, Jan.
1: Doei. Doei.

Heb je ooit wel eens uitgerekend wat het dan volgens Herman van Veen zou kosten om om tovenaar te worden? Nou, dit was mijn favoriete liedje als kind, dus dit deed ik regelmatig. 1000 gulden, die ben je sowieso kwijt. Je moet 50 jaar zoeken naar je toverboek en dan nog dus een cursus tovenaar doen van 125 jaar. Nou, dan ben je dus 175 en 1000 euro lichter. Ik gok het er ook maar niet op. Toch was dit mijn favoriete liedje, vroeger altijd als kind. Herman van Veen dus met toveren. En mocht je balen dat je naast de prijs hebt gegrepen? Nou, geen nood. Er is nog wat in de prijzenkast over voor vandaag. Dus over een uurtje dan spelen we gewoon nog een spel. En dan maak je kans op een ballonvaart.

0: moest er niet aan denken met dit weer warme chocolademelk. Maar in muzikale vorm kan het dan weer wel. Hot chocolate and it started with a kiss. Onze zomerverslaggever Oene Loonstra, die is de hele dag te vinden in Enter. Daar is namelijk de paarden- en ponymarkt gaande. Ja, en daar gebeurt van alles. Zo was Oene ook net bij de prijsuitreiking voor wat de mooiste paarden zijn, het kleinste paard. Ja, en ik wou er eigenlijk wel even van meegenieten. Wat jij? Dus even luisteren. Het wordt allemaal uitgereikt trouwens door de lokale burgemeester daar.
1: Prijsuitreiking. En de beste pony van de markt is in handen van Martin Oosterlaar. En uit Luttenberg. Dat is de beste pony. En hij is inmiddels verkocht aan Tess Jogens. En ik hoop dat je er heel veel plezier mee hebt. Het is een prachtige pony. En de eerste prijs is al binnen. Tess, van harte gefeliciteerd met de prijs. En met de prachtige pony die je hebt mooi ontvangen vandaag. Heel veel succes erbij. Dan gaan we over naar het beste paard van de markt. En die is ook in handen van Martin Oosterlaar uit Luttenberg. En er is het paard hier links. De mooie zwarte met vier witte benen. Inderdaad, een mooi paard. En dan hebben we uiteraard ook altijd een prijs voor de kleinste pony of de kleinste paardje van de paardenmarkt. En die is dit jaar gewonnen door mevrouw de Jager uit Giethoorn. En dan kunnen we Tess nog een keer feliciteren, want Tess heeft namelijk ook de gemeenteprijs voor de mooiste pony van de markt. En Tess uit Weerselo. Gefeliciteerd, dus de algemene prijs. Gefeliciteerd met de prijzen. En heel veel succes in de toekomst met de paarden en ponies. Dank u wel voor de komst. En misschien tot volgend jaar.
2: Ja, lokale burgemeester en wethouder Bram Egberts. In de openingstoespraak zei u van het is mijn eerste optreden. En voor wat betreft het doen van een opening, hoe was het?
3: Ja, het was interessant zeg maar en hartstikke leuk om te doen. Dus ik had er wel, ja, was een beetje een klein beetje spanning bij, maar gezonde spanning moet ik zeggen. Maar ik denk dat het in ieder geval goed gevallen is. Dus,
2: Want de burgemeester van de gemeente Wierde op vakantie?
3: De burgemeester is op vakantie, ja. Die is, zit op de zeiljacht in Zeeland.
2: U zei in uw openingstoespraak, u bent landbouwer geweest voordat u wethouder werd. Hebt u dus ook wat met paarden? Wat hebt u met paarden verder?
3: Nou, vroeger als klein kind was het zo, hadden wij zelf ook wel eens ponies, zeg maar. En toen ik van school kwam, had mijn moeder een pensionstalling met paarden, zeg maar. Maar ik ben er zelf niet met het virus besmet. Maar ik heb wel eens op die knollen zitten tussen rijen. Dat heb ik wel eens gedaan.
2: Maar niet vanaf gevallen?
3: Gelukkig niet van afgevallen. Ik heb wel een keer meegemaakt dat mijn vader een keer met een karretje in de sloot is gereden. Dus, maar dat was een ander verhaal. Maar nee, en nou, op het moment, ja goed, waar je nou met paarden hebt, zie je heel veel. Bij ons zijn heel veel bedrijven gestopt, zeg maar. En daar zijn allemaal paardenbedrijven geworden.
2: Ja, uiteraard met de Amstketting om. Wat is het volgende openbare optreden?
3: Weet ik zo niet. Ja, die openbaar optreden. In ieder geval als wereld weet ik dat volgende week de vleesverkeuring is. Die is volgende week zaterdag hier in de gehandicaptenmanege in Enter, zeg maar. Die staat op mijn netvlies nou. Maar er staan nog wel een paar. Maar goed, ik werk per project af.
2: Succes.
3: Dank je wel.
2: Dank u wel. Kom ik even naar, ja, laat maar zeggen, de hoofd van de jury die ook de prijs bekendgemaakt heeft. Ja, waar werd er op gelet op de paarden?
1: Nou, allereerst de eerste kleinste pony. Nou, dat is ook werkelijk de kleinste pony. Of het dan de mooiste is een andere discussie, maar het is de kleinste van de markt. En de grote en de pony, dat zijn inderdaad de mooiste van de markt. Ook is een soort. Ze horen bij het type waar ze voor gefokt zijn. Dit was een half tuigpaard en dat was een mooie rijpony. En dat waren ook de allerbeste ponies in zijn soort.
2: Maar waar wordt dan op gelet?
1: Ja, waar wordt dan op gelet? De bouw, op de maatvoering, op de kleur die bij een ras hoort. Of ze goed kunnen stappen, of ze goed kunnen draven. Het hele geheel waar een goed paard aan moet voldoen. En daar is eigenlijk van kop tot staart beoordelen en hoe het bij elkaar hoort in één beest.
2: Terechte winnaar.
1: Zeker terechte winnaars. Zeker weten.
2: Dank je wel.
1: Geen discussie.
0: Nou, de beste peren van stal die zijn bekend in Enter. En straks hoor je onze Oene die daar de hele dag rondloopt. Wow.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
6: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM. Hier bin ich Mensch. Hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
7: Yeeha! Het allernieuwste Wildwest-avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwest-avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.

0: Drie over half één en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een heftig ongeluk op de N48 bij Balkbrug. Een vrachtwagen en busje zijn daar frontaal op elkaar gebotst. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. De hulpverlening is behoorlijk opgeschaald. Veel ambulances, brandweer, politie en ook een traumahelikopter. Die N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde blijft voorlopig dicht voor het onderzoek. Inmiddels staat het verkeer daar op die N-weg ook helemaal vast. Een enorme file. Mensen zijn hier en daar zelfs uit hun auto gestapt. Ze staan nu op of langs de weg te wachten. Mocht je dat doen, dan moet je echt uitkijken. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Ook de laatste zakelijke bezittingen van zakenman Henny van der Most worden geveild. Zijn bedrijven gingen eerder al failliet. En onder meer zijn landgoed in Gorssel en ook zijn ouderlijk huis in Schuine Sloot gaan onder de hamer. En ook een ruim 140 hectare groot industrieterrein, waar oude bedrijven van hem zijn gevestigd, wordt dus verkocht. Vorige maand werd zijn pretpark in Rotterdam in aanbouw al via een veiling verkocht. Die opbrengst was net niet genoeg om alle schuldeisers tevreden te stellen. Voorlopig geen treinen tussen Zwolle en Groningen, komt door een aanrijding. Op dat traject rijden wel stopbussen, maar dat kost je veel extra reistijd. En ook problemen op het spoor tussen Almelo en Hardenberg, net als gisteren trouwens. Er is een tekort aan treinen en dus rijden er veel minder. Tot middernacht heb je daar last van op dat traject. En het is een belangrijke dag voor FC Twente. De ploeg van John van der Brom neemt het vanavond in Budapest op tegen Ferencváros. De temperatuur in Budapest loopt flink op. Het is daar nu al ruim 33 graden. Toch zijn er veel supporters, zeker veel uit deze provincie, die kant op. En die zijn daar inderdaad om vanavond die wedstrijd te kunnen zien. En dat is bijzonder, vindt speler Daan Rots.
2: En echt zenuwachtig niet, maar ik heb altijd goede wedstrijdspanning. En ik kijk er altijd daardoor wel extra naar uit. Ik denk dat dat wel een stukje scherpte er ook meebrengt. En ja, ik ken ondertussen zoveel mensen in de regio. En je ziet ook wel mensen die weer naar Budapest zijn gevlogen. Dat zijn alleen maar leuke dingen. En ik denk dat deze wedstrijden eigenlijk nooit vervelen. Want ik denk dat dat bij iedereen begint te kriebelen weer. Dus daarom moeten we juist extra hard voor gaan werken. Dat we dat ook het hele seizoen gaan realiseren.
1: Ja, het is een prachtig vooruitzicht. 1000 tukkers die kant op. Ze gaan vanmiddag naar de binnenstad. RTV Oost is daar de hele dag bij. Je gaat het de hele dag horen. En wil je het vanavond ook volgen, de wedstrijd zelf, dan kun je luisteren naar de Oosttribune.
0: Zo is het. Geeft het heetst van de wedstrijd opeens een hele andere definitie. Hè?
1: En zo is het maar net. Ja. Ach, we gaan het zien vanavond. Om 8:30 wordt er afgetrapt. Tot die tijd kun je al het andere nieuws volgen via oost.nl of in onze app.
0: Dankjewel. Ja, en hoe zit het dan met die temperaturen hier in onze eigen provincie? Nou, daar weet Margot Ribberink alles van. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag, Paula. Nee, ja, ik hoorde net Budapest van Wieke, 33 graden. Hey, maar Raalte op dit moment 32,3, hè?
0: Oh.
3: Dus we zitten helemaal niet zoveel onder.
0: Nou, dat is dicht in de buurt.
3: Ja, tropische temperaturen met name in de oostelijke helft van onze provincie. Want de wind waaide vanochtend daar nog uit het zuiden. 30ers tot de hoogste, dus 32,3 op dit moment in Raalte. Maar de wind gaat een beetje naar het zuidwesten tot westen draaien. En dat merk je vooral aan de andere kant van de provincie. Giethoorn op dit moment 27,1 en Steenwijk 27,9. Dus wat dat betreft is het daar al een beetje minder warm aan het worden. Maar vooral in het oosten is het nog heel erg warm met heel veel zon. En als je goed naar boven kijkt, zie je hele rare vlokkige bewolking. En dat geeft aan dat er toch een beetje onstabiliteit in de lucht zit. En als ik dan uitzoom op mijn radarbeelden, dan zie ik boven de Ardennen en Luxemburg een gebied met bewolking en ook een aantal regen- en onweersbuien. En dat komt richting Duitsland, maar schampt in de tweede helft van de middag en vanavond ook de oostelijke helft van onze provincie. Dus rekent erop vanaf een uurtje of 4 dat zeg maar in Twente en misschien ook een deel in Salland en ook in het Vechtdal, dat daar een paar buien gaan vallen. Maar in het westen van de provincie, daar blijft het gewoon droog.
0: Ik vind het soms zo wonderlijk, hè, dat er zo'n groot verschil kan zitten tussen de ene kant van de provincie en de andere kant. In weerbeeld als in regen, niet regen, maar ook nu in temperatuur. Het is echt meerdere graden wat het scheelt.
3: Inderdaad, hè. Maar we hebben best een grote provincie. Ja, als je het vergelijkt natuurlijk met bijvoorbeeld Utrecht of zo. Hè. Dat is maar een klein provincietje. Dus we hebben ook grote verschillen. En het is echt heel anders. Hè. Langs de oostgrens, dat is gewoon Duits weer. Daar kijk ik ook vaak naar. En we zien net over de grens nog veel hogere temperaturen. Dortmund bijvoorbeeld 34 graden. Düsseldorf 36 graden. Zo. Dus daar hebben ze echt te maken met echt bijzonder hoge temperaturen. En daar gaat het vanmiddag gewoon los. Hè. Want daar gaan de zwaarste buien natuurlijk ook vallen. Mm-hmm. Wij krijgen dus een schampschot tussen 4 en 7 uur vanavond. Met name in Twente. En ik denk dat er in Twente misschien een paar millimeter kan vallen. En dat komt goed uit, want het lijkt een kurkdroge maand juli te gaan worden. Dus wat dat betreft hebben we nog een dag te gaan. Dus morgen aan het einde van de dag dan kunnen we de regenmeters even leegmaken. Maar het lijkt erop alsof deze juli maand een van de allerdroogste juli maanden ooit is geworden.
4: Ai, nou laten we hopen dat er dan in augustus maar wat meer regen gaat vallen. Want hoe ziet het er de komende dagen uit? Gaat het nog wat afkoelen of blijft het zo warm?
3: Nee, het gaat lekker afkoelen. Dus dat is wel heel fijn. En dat merk je eigenlijk vanavond en vannacht ook in het oosten van de provincie. Met een naar west draaiende wind zal de temperatuur al snel onder de 20 graden gaan dalen. Komende nacht 16 graden. En er kan ook een beetje mist ontstaan. Ja, morgenochtend hebben we wolkenvelden, een beetje mist. In de middag een beetje zon. En met een windje uit de noordelijke richting hebben we noordzeelucht. En dat is lekker te merken aan de temperatuur. 24 graden in de kop en 28 graden in Twente. Dus dat scheelt alweer. En misschien dat er dan in de tweede helft van de middag of avond weer een bui kan vallen. Maar dat zal waarschijnlijk weer niet zo heel veel opleveren. Hmm. En dan begint in het weekend ook de maand augustus. Een droge start met een droog weekend. Met flinke zonnige periode. En temperaturen die heel comfortabel aanvoelen.
4: Oh.
3: Met zaterdag 25 graden. Zondag lijkt het toch weer een beetje warmer te worden met 27 graden.
4: Nou, zijn we weer op de hoogte. Margot, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.
4: Doeg.
5: Paula Keizer.

Barbra Streisand hoorde je met Woman in Love. Ik dacht, ik geef je toch nog even een beetje verkeersinformatie. Je kreeg natuurlijk al het een en ander van Wieke te horen. Dat ging vooral over de N48. Daar is vanwege een ongeluk tussen Deensvaart en Zuidwolde de weg afgesloten. Er staat ook best wel een lange file. En het wordt pas verwacht dat rond 6 uur de weg weer open gaat. Dus rij zeker even ergens anders langs. Ook op de A35 tussen Wierden en Almelo-Zuid loop je vertraging op. Een kwartiertje sta je daar vast in verband met 4 kilometer file. En op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo en ook de andere kant op. Daar is bij Deventer-Oost het wegdek in slechte staat. De afrit en oprit daar is afgesloten. Je kan keren bij de afrit bij Badmen. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte, toch? Het enige wat ik dan kan doen is ervoor zorgen dat als je in de file staat, toch een beetje fijne muziek hebt. Hè? Om het leed iets wat te verzachten. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? De Commodores. Dat is lekker, toch? Night Shift.

0: ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Het nieuws in Overijssel. Een heftig ongeluk op de N48 bij Balkbrug.

0: Brussel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Vers vlees en barbecue pakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
4: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Voor de grootste keuze in

0: Polaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Paula Keizer.

What's the matter, baby? Hoor je van Ellen Foley op Radio Oost. Nou, ik zal je eens even vertellen wat er aan de hand is. Onze Oene is vandaag lekker op pad in Enter op de pony- en padenmarkt daar. Zometeen meer erover naar de Sutherland Brothers.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, dit is voor mij echt het gevoel van de zomer. Hoewel ik dan niet zo snel in een parkje zou gaan zitten met een biertje, zou ik wel met vrienden en familie bijvoorbeeld lekker willen barbecuen of ergens anders willen afspreken, buiten in de openlucht, dan gezellig hebben. En volgens mij komt dat hier helemaal naar voren. Snelle hoorde je op Radio Oost samen met Mark Floor. Park je biertje, vrienden.
1: Zomer in Overijssel.
0: Nou, en die laatste twee zijn ongetwijfeld aan de hand in Enter. Want daar zitten de paarden- en ponymarkt vandaag. En onze zomerverslaggever van vandaag, Oene, die struimt daar ook rond. Hoe is het daar, Oene? Heb je al een paard geaaid?
2: Ja, veel paarden al. Ja. Vanmorgen vroeg al om kwart over acht al. Er was een pony die mij zo lief aankeek. Ze zei van, koop mij. Maar ik niet gedaan.
0: Nee, toch niet?
2: Nee, en er is natuurlijk toch de braderie, hè, die uiteraard ook plaatsvindt. En ik sta hier achter een kraam waar allemaal Lego-blokjes, maar ook Lego-bouwwerken staan. En één daarvan is een bouwwerk, een kerk, die momenteel staat, althans de echte, ja. In Dresden. Ja, toch, Edward Dassela. Wat is dat voor een bouwwerk?
3: Het is de Vrouwenkerk van Dresden in Oost-Duitsland. Een kerk met een hele bijzondere geschiedenis. Twee keer werd beschoren, twee nederlagen doorstond. En vervolgens toch instortte, maar 50 jaar later werd herbouwd. En zoveel mogelijk oude stenen teruggezet werden op de plek waar ze vroeger ook zaten.
2: De kerk bestaat nog steeds dus. En als ik even naar dit bouwwerk wat jij gemaakt hebt. Mijn hemel, wat een kunstwerk, wat een monnikenwerk. Hoe lang heb je erover gedaan?
3: Ruim anderhalf jaar.
2: Anderhalf jaar? En hoeveel uur per dag dan?
3: Hangt er vanaf. Soms niks, soms drie weken niks, soms in één keer twee maanden wel weer. Maar voornamelijk door afleiding te zoeken, daardoor kreeg ik de motivatie.
2: Ja, ik vind het bijzonder knap. Ik weet niet waar ik zie. Het is echt heel knap. Boven op de kerk staat iemand met een telescoop. Die kijkt daar door. Waarom is dat?
3: Ja, de boel in de gaten houden of... In de lantaarn bij de Vrouwenkerk is daar ook een soort lens dat je dus in de verte kunt kijken.
2: Ja, want voorop bij jouw kraam staat een plakkaat op. Kijk goed uit de ogen en ik hou alles in de gaten. Dan denk je eerst van, jij houdt alles goed in de gaten, maar dat slaat dus op die meneer die door die telescoop kijkt.
3: Inderdaad.
2: Ja. Humor.
3: Ja.
2: Ligt op straat, ook in Dent.
3: Juist.
2: Ja. Goed, dan zie ik hier de Lord of the Rings wordt hier ook gebouwd door jou. Dat is nog niet helemaal af. Wat is het verhaal daarachter?
3: Een overleden vriend van mij, die op 80-jarige leeftijd zich heeft laten inslapen, waar ik gewoon heel veel respect voor heb vertoond. En ik heb nog steeds waardering ook, dat hij op een gegeven moment zei van, het is goed zo. En dat deed mij aan woorden denken die Kenloff gebruikte in de eerste film. In de mijne van Moria, nadat Frodo een te overhaaste beslissing maakte tussen leven en dood.
2: Ja, wie zei in het voorgesprek ook zo even, er zijn heel veel levenden die eigenlijk dood moeten zijn en andersom. Dat vind ik altijd een beetje zo'n zin van, wat moet ik hiermee? Dan is de vraag, wat moet ik hiermee?
3: Het is de evangelie naar Lucas waar daarnaar het verwijst. De eersten zullen de laatste zijn, maar de laatsten zullen de eersten zijn.
2: En dat zie je dan op welke manier hier terug?
3: Nou, in ieder geval de Lord of the Rings, dat ik dus waardering heb dat deze man zei, ik laat mij inslapen, het is goed zo.
2: Dat is het?
3: Ja.
2: En hoe lang is dat geleden?
3: 2024, juni.
2: Twee jaar geleden dus. Dan zie ik daar nog een ander bouwwerk wat nog niet helemaal af is. Nou ja, voor een groot gedeelte wel. Wat is dat voor een gebouw?
3: Het is de abdij van Himmerod. Die staat in Grosligen, vlakbij Bitburg in de Duitse Eifel.
2: En die bestaat ook nog steeds, mag ik aannemen. Wat moet er nog aan gebeuren?
3: Het gewelf moet er nog in en het gedeelte aan de achterkant van het dak moet er nog af worden gebouwd. Maar hij komt volgend jaar, in de zomerdag, komt hij in de abdij ook tentoongesteld te staan. Hij wordt dit jaar ook weer in een klooster in Duitsland ook tentoongesteld met een evenement die mij gevraagd hebben of ik de abdij zou kunnen nabouwen.
2: Ja, wat is daar het verhaal achter dan?
3: Het is een favoriet van mij.
2: Hoe komt dat zo?
3: Nou, het is een Cisterciënser abdij, dat is sowieso al. De Cisterciënser, dat is een favoriet, maar ook de geschiedenis van dit gebouw weer.
2: Ja, duidelijk. Ik zie ook een mini-toren van Pisa, een mini-moskee. Je hebt dan, of is dat geen moskee?
3: Amsterdam. Er staat de Notre-Dame voor.
2: Vanaf een afstand lijkt het net een moskee. Maar goed, dat is dus de Notre-Dame.
3: Ja, dat is de Notre-Dame. En daarvoor staat de Vrouwenkerk ook in miniatuur. Ja.
2: En is het dan zo dat mensen hier dingen kunnen kopen? Of is het alleen maar voor de tentoonstelling?
3: Ik sta hier voornamelijk voor tentoonstelling. Maar ze adviseren mij de bomen bij de abdij, die fruitbomen, dat die zo aantrekkelijk zijn. Of ik die dan misschien ook te koop wil aanbieden. Dus ja, die bomen die ik daar wel een paar te koop staan.
2: Nou, ja, straks is hier de braderie in Enter afgelopen. Maar jij bent nog niet klaar voor dit weekend. Waar ga je morgen en overmorgen heen?
3: Morgen moet ik mijn stand opbouwen in Everdal in het Ravijn. En zaterdag en zondag op dat evenement, daar ben ik ook gevraagd. Net als hier, om daar te willen staan.
2: Dus als mensen hier even niet naartoe kunnen komen, dan komend weekend in Nijverdal.
3: Of 2 weken later, dan moet ik naar de Krim bij Slagharen.
2: Nou, dus het hele provincie door. Is er nog ergens informatie te vinden over waar jij te zien bent?
3: Nou, niet waar ik specifiek te zien ben, maar wel waar de evenementen plaatsvinden. Daar kun je zo op internet op vragen. En in september mag ik zelf nog met de Vrouwenkerk helemaal naar Berlijn.
2: Nou, helemaal goed. Mooi uitstapje.
0: Wow.
2: Zometeen, als het straks afgelopen is en je moet die vrouwenkiertje naar in je autoshow, laat me niet vallen.
3: Oh, er zit een stevige plank onder, dus, en ik heb hulp genoeg.
2: Ja, ja. Is wel eens gebeurd dat ik...
3: Nee hoor.
2: Het zou zonde zijn, toch? Dan ben je weer 1,5 jaar verder om hem op te bouwen.
3: Dat zeker, misschien wel meer.
2: Ja. Hey, dankjewel voor de informatie.
3: Ook bedankt.
2: Echt waar, Paula, ik weet echt niet wat ik zie, die vrouwenkiertje.
0: Nee, het klinkt heel bijzonder.
2: Meer dan een meter hoog. Ja, meer dan een meter hoog zelfs. En 1,5 meter, zegt Edward. Ja, mocht je nog naar Enten komen, kijk even. En anders dan in Nijverdal of volgende week in de Krim.
0: Mooie tip. Dankjewel, Oene.

0: Me gusta mi reggae.
1: Het is zomer op Radio Oost.

Daddy Yankee en Dura. Heb jij ooit al eens Overijssel van boven bekeken? Nou, het zou binnenkort maar zo kunnen vanuit de RTV Oost, de luchtballon. Jij kan dat namelijk winnen door je vakantiefoto in te sturen. En dat kan allemaal via oost.nl/zomer. En als je dat doet, dan maak je kans op dus zo'n ritje in die luchtballon. Nou, aan mij dan de eer om die winnaars bekend te gaan maken. En dat zijn deze week Jan Appelo uit Zwartsluis, Isa Kikkert uit Vriezenveen, Angela Zieleman uit Nieuw-Leuzen. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier daarbij, want het wordt ongetwijfeld heel erg leuk. Ja, en nu denk je vast van, goh, waarom vertel je dit nou op de radio? Want daar heb ik toch helemaal niks aan als ik dan die foto niet heb doorgestuurd. Nee, dat klopt. Je kan natuurlijk jouw foto nog insturen via oost.nl/zomer. Maar jij maakt ook nu nog kans om die ballonvaart te winnen. Nou, hoe? We gaan muzikaal de hoogte in. Als jij de juiste hoogte raad, dan zit jij misschien binnenkort ook wel in die Oostballon. En het gaat om de juiste hoogte van dit nummer. Antwoord A. Of is het antwoord B? Of toch antwoord C. Wat is de goede hoogte? Laat het maar weten. Dat kan via de Oost-app. Bellen, dat mag ook. 074-2456-665.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerden heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Een minuutje over 1:30 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Wieke. Wieke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op de A35 bij Almelo is nog altijd een boerenprotest aan de gang. Zo'n 30 tot 40 trekkers op die snelweg bij Almelo-Zuid richting Hengelo. Die afslag is inmiddels wel weer vrij. Mensen die vaststonden kunnen de snelweg nu verlaten. Maar de weg zelf blijft voorlopig nog even afgesloten. Onze eigen Marcel Oosten had ook te maken met de drukte op de weg. Marcel, hoe is dat nu?
6: Ja, gelukkig in tegengestelde richting, dus ik had er geen hinder van. Maar ze staan nu met enkele tientallen tractoren op de afslag Almelo. Op de A35, zoals je al zei, die snelweg hebben ze dan inmiddels bereikt. Daar worden ze tegengehouden door een aantal politieauto's met knipperende blauwe zwaailichten. Ze zijn niet van plan van die snelweg af te gaan, heb ik het idee. Maar ik ben er ook maar langs gereden, ik kan ze dus ook niet spreken. Ze zitten op de middenberm, met name de bestuurders van die tractoren. Daarachter is zich een redelijke file gevormd. Verkeer dat nu vanuit de richting Nijverdal richting Almelo gaat en dus van de N35 naar de A35 gaat, komt die snelweg niet meer op. Die is afgesloten aan het begin al. Er staan nu nog borden dat er wegwerkzaamheden gaande zouden zijn. Maar het verkeer wordt daar gelijk al afgeleid richting industriegebied, zeg maar, ongeveer van Almelo. Want die trekkers die staan dus op de snelweg met een file daarachter. Die file proberen ze op te lossen om die van een afslag weg te leiden. Maar die trekkers staan er voorlopig nog wel even. Tenminste, dat is mijn laatste indruk van een paar minuten geleden. Af en toe zie ik hier nog een politieauto via een sluipweg proberen ook die kant op te komen. Maar de A35 vanuit Nijverdal kom je dus niet meer op. Ja, en hoe lang die trekkers daar blijven staan, Joost mag het weten.
5: Dat is inderdaad nog niet duidelijk hoe lang die actie gaat duren. Het boerenprotest was ook niet aangekondigd. Veel mensen dus verrast daar op de A35. We houden dat voor je in de gaten. Marcel, dankjewel. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug is aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Bij het ongeluk waren een busje en een vrachtwagen betrokken. In dat personenbusje zaten 7 mensen. 1 van hen is ter plekke overleden. Meerdere anderen zijn bekneld geraakt en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is wel ongedeerd gebleven. Die N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal maakt volgende week haar rentree op het internationale toernooi. De Olympisch kampioene is geselecteerd voor de EK turnen. Ze kwam sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 niet meer uit voor ons land. Vorige maand maakte ze haar comeback op het NK en pakte direct goud op de balk. De EK voor vrouwen worden van 13 tot en met 16 augustus gehouden. De mannen komen een week later in actie. En het waterpretfestival op het Van Heekplein in Enschede gaat volgende week niet door. Door de droogte wil de organisatie geen water verspillen. En daarom hebben ze iets heel anders bedacht. Volgende week zondag dus geen waterpretfestival, maar een springkussenfestival.
4: Leuk.
5: Komt geen water aan te pas. En nee, toch heeft iedereen een leuke dag. Het is ook gratis. Volgende week zondag dus in het centrum van Enschede. Meer nieuws wat betreft de boerenprotesten en allerlei andere zaken op de wegen, maar ook daarbuiten. Je vindt het op oost.nl of in onze eigen app.
4: Yes, en als je nog even rustig wilt terugkijken wat voor files er allemaal zijn, dan kun je ook daar terecht, want daar staat het allemaal keurig voor je op een rijtje. Het weer dan, tropische temperaturen vandaag. De zon die doet flink zijn best. Dat merken we vooral in Twente. Daar is het momenteel het warmste, rond de 32, 33 graden. In Salland wordt het maximaal een graadje of 31. En in de kop blijft het rond de 29 graden steken. Vanmiddag wordt het wat bewolkter. Kan er ook nog wat regen of onweer gaan vallen. En morgen moet het dan weer wat gaan afkoelen. En hier op de radio maak je kans op een ballonvaart. Hoe moet je dat doen? Nou, simpelweg raden wat de juiste muzikale hoogte is. Hoogte, snap je? Het gaat om Ike en Tina Turner met River Deep Mountain High. En is antwoord A de juiste hoogte? Of antwoord B? Of antwoord C? Stuur het maar in via de Oost-app.

0: Springsteen en The River hoorde je op Radio Oost.
1: Hallo.
0: Ja, hallo Marian.
1: Hallo.
0: Hallo. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent gewoon live op de radio.
1: Oh jee.
0: Ja, hoe is het?
1: Ik ben helemaal verrast.
0: Nou, wat goed. Heb je een fijne dag?
1: Jazeker. Ja, leuke dag. Ja.
0: En wat maakt die dag zo leuk?
1: Ik ben vanmorgen naar Oudmarsum geweest, waar het heel druk was.
0: De supermarkt?
1: De supermarkt, ja, precies. Top.
0: Leuke dingen gekocht?
1: Niet zo heel veel, meer gekeken.
0: Ja, dat is ook al mooi, hè?
1: Ja, lekker op het terrasje natuurlijk.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, jouw dag kan niet meer stuk. Die kan alleen nog maar beter worden.
1: Zeker weten.
0: Nou, zullen we daar dan eens even voor zorgen? Want ik stelde eerder vandaag de vraag... wat is eigenlijk de goede muzikale hoogte van het nummer van Ike en Tina Turner... River Deep Mountain High? En diezelfde vraag stel ik nu ook nog een keertje aan jou. Ga jij voor antwoord A? Antwoord B? Of voor antwoord C? Nou, Marian, zeg het maar. Wat dacht jij?
1: Ik ga voor antwoord B.
0: Antwoord B?
1: Ja.
0: Weet je het heel zeker?
1: Ja.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Oh, wow.
0: Ja, je niet op andere gedachten laten brengen. Want dat is helemaal het goede antwoord. En dat betekent, Marian, dat je het gewoon voor elkaar hebt. Je gaat de lucht in.
1: Oeh, wauw. Ja. Dat is super.
0: Ja, tof, hè? Ja, heb je het al een keer eerder gedaan?
1: Ik heb het eerder gedaan.
0: Oh, dus je weet hoe vet het is.
1: Ja, heel mooi. Ja, absoluut.
0: Leuk. We gaan contact met je opnemen om een moment te plannen... dat jij met de Oostluchtballon de provincie van boven kan bekijken. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel. Helemaal geweldig. Ik ben heel blij mee.
0: Is het toch gelukt, hè? Die dag nog beter?
1: Nog beter, inderdaad.
0: Mooi zo, mooi zo. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: En dit was hem, hè? Het goede antwoord, de goede muzikale hoogte.

safe. Nou, hoe toepasselijk is dat momenteel met al die files? Het maakt het een paar minuten voor twee. Zometeen na de klok van twee is Jan-Willem Kobus er voor je. En deze krijg je nog van mij. Rondé, how do I feel?

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze van een hold.
10: Korter.
9: Een bult hold bij RTT.
10: Korter.
9: RTT hold.
10: Korter.
9: Hold.
11: Het nieuws in Overijssel. Een man uit Almelo die wordt verdacht van de dood van een man uit Enschede wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Duitsland. De Duitse justitie wil hem daar vervolgen voor moord. De man wordt verdacht dat hij het slachtoffer vorige week heeft omgebracht in een hotel. En een lange sliert van tientallen trekkers blokkeerde vanmiddag de A35 bij Almelo. Inmiddels is dat weer opgelost.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit.

0: Een Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer-Oost is het wegdek nog steeds in slechte toestand. Afrit is daardoor dicht. Je moet doorrijden en keren bij Badmen. Ook aan de grens op de A1 is er nog weer een kleine file ontstaan. 3 kilometer en 5 minuten. En de N48 om richting Heerenveen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen afgesloten. En daar is een omleiding in stand op dit moment. En dan nog eventjes naar die N35. Het is nu helemaal weer vrij.
2: Het is allemaal goed afgelopen. Een lange slier dus vanmiddag. Tientallen trekkers blokkeerden daar vanmiddag de A35 bij Almelo. Veel toeters, veel omgekeerde vlaggen. De politie was er snel bij. En inmiddels lijkt het erop dat alle tractoren inmiddels de weg hebben verlaten.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: vlammend de middag in met de Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Heel goedemiddag, opnieuw een tropische dag in Overijssel. Had ons voor het grootste deel rond of boven de 30 graden. En dus ook eventjes weer afkoelt tv om daar een beetje de kou vanaf te halen van het tv-scherm, mocht je daar meekijken. En op de radio zorgen we gewoon voor de lekkerste muziek waar je relaxed mee de dag door kunt komen. En die kun je zelf ook voor een deel bepalen door mee te denken over de pop-up plaat. Je hoort er zometeen over welke artiest dat gaat. Natuurlijk hebben we ook weer de 5 voor 6 en houden op de hoogte van het nieuws uit Overijssel. De boerenprotesten van zojuist op die A35 bij Wierde. Daar lijkt de weg nu weer helemaal vrij. Maar mocht er weer wat gebeuren, dan houden we je daarvan op de hoogte. En natuurlijk, zoals gezegd, lekkere muziek van onder meer Shinna Spyro zo. Maar eerst de Bee Gees. And you should be dancing.

0: Sienna Spyro en Material Lover.
1: De pop-up plaats.
0: Natuurlijk gaan we ook nog de provincie door in Zomer in Overijssel. Oena Loonstra die staat de hele dag al tussen de paarden en de ponies. Daar gaan we meer over horen. En waar we ook naar kijken is vandaag de pop-up plaats. En de laatste voorlopig in het rijtje eventjes. Want vanaf volgende week gaan we de tijden weer even iets aanpassen. Zijn we weer vanaf 4 uur met dit deel van de uitzendingen. De pop-up plaat van vandaag, dat is er eentje. Die gaat over een Nederlandse artiest. Ja, ze heeft ook wel Nederlandstalig gezongen. Maar vooral de grootste hits waren in het Engels, als ik mij niet vergis. Hoewel, het spijt me, was ook wel een grote hit. En dan heb ik het natuurlijk over Anita Meijer. Wat schiet jou als eerste in gedachten als jij de naam hoort van Anita Meijer? Is dat een herinnering? Ben je een keer naar een concert geweest? Of een nummer van haar dat je zegt, nou, dat vind ik nou enorm mooi. Reageren kan via WhatsApp 0645671331 voor de pop-up plaat. Anita Meijer.

0: René Schuurman en Laat de zon in je hart.
1: De pop-up plaat.
0: Ja, en laat de muziek maar horen die jij wil horen van Anita Meijer. Want Anita Meijer is vandaag de pop-up plaat van de dag. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij de naam van Anita Meijer hoort? Dat kun je doorgeven op 456-665 06-456-665. En de eerste reacties die komen al binnen. Ik ben een keer naar het concert geweest in Ahoy van Lee Towers, waar hij samen met Anita optrad, is een van de ideeën van Els. En ook They Don't Play Our Love Song is al aangevraagd. Nou, wat schiet jou nou als eerste te binnen als jij Anita Meijer als naam hoort? Is dat een nummer, een herinnering? Kom maar door. Het kan op 06-4567-1331.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Het is 3:30 en we kijken even naar de thermometers. Linde, daar is het op dit moment 30,5 graden. In Boerhaar 31 graden en in Hamingen, daar is het 30 graden. Tijd voor het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
9: Goedemiddag. De man uit Almelo die wordt verdacht van de dood van een man uit Enschede, wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Duitsland. De Duitse justitie wil de man vervolgen voor moord. De man wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer vorige week heeft omgebracht in een Duits hotel. Daarna zou hij er vandoor zijn gegaan met de auto en portemonnee van het slachtoffer. De verdachte werd begin deze week opgepakt in Almelo. En het slachtoffer wordt dit weekend begraven. Boeren hebben vanmiddag met tientallen trekkers de A35 bij Almelo geblokkeerd. Ze reden toeterend over de weg en hadden omgekeerde vlaggen bij zich. Het protest was ook niet aangekondigd. Veel automobilisten kwamen vast te staan. Sommigen probeerden nog via de vluchtstrook weg te komen, maar dat lukte eerst niet. Na ongeveer 3 kwartier kwam die afrit weer vrij en even later verlieten de trekkers de snelweg. De actie ging daarna nog verder op kruispunten in Almelo, Friezeveen en bij de N36. Maar inmiddels is dat allemaal achter de rug. En het is een belangrijke dag voor SC Twente. De ploeg van John van der Brom neemt het vanavond in Boedapest op tegen Ferencváros. De temperatuur in Boedapest loopt flink op. Het is ongeveer net zo warm als hier en dan nog wat graden erbovenop inmiddels. Hoe dan ook, het wordt een mooie avond met zo'n 1000 tukkers die ook die kant op zijn. En dat is bijzonder, vindt onder andere speler Daan Rots.
10: Ja, echt zenuwachtig niet, maar ik heb altijd goede wedstrijdspanning en kijk er altijd daardoor wel extra naar uit. Ik denk dat dat wel een stukje scherpte er ook meebrengt. En ja, ik ken ondertussen zoveel mensen in de regio. En je ziet ook wel mensen die weer naar Boedapest zijn gevlogen. Dat zijn alleen maar leuke dingen. En dat deze wedstrijden eigenlijk nooit vervelen. Want ik denk dat dat bij iedereen begint te kriebelen weer. Dus daarom moeten we juist extra hard voor gaan werken. Dat we dat ook het hele seizoen gaan realiseren.
9: Ja, we gaan het zien vanavond. Om 8:30 wordt er afgetrapt. Alle voorpret kun je nu al volgen via oost.nl of in onze eigen app.
8: Dan kijken we naar de wegen. Daar is op dit moment de afrit afgesloten bij Deventer-Oost. Dat was gisteren ook al het geval tussen Apeldoorn en Hengelo. Die afslag is dicht. Je moet doorrijden tot Badmen en daar kun je dan keren en alsnog de weg vervolgen. De A1 Hengelo richting Duitse grens is inmiddels ook 3 kilometer file komen te staan. In 12 minuten de vertraging. En de wegdek is ook in slechte toestand bij Deventer-Oost alsnog. Daar is de oprit ook nog eens dicht. De N48 dan. Ommen richting Hogeveen en andersom ook. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is een ongeluk gebeurd. Weg is in beide richtingen dicht. En de verwachting is dat het tot 6 uur gaat duren voordat die weg weer open gaat. Dat zijn ze, de files op dit moment volgens de ANWB.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1968. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

0: Matrimony hoor je van Gilbert O'Sullivan op Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: Mocht u zich afvragen, hoe is het eigenlijk met Oene? Nou, het is de tweede donderdag van de bouwvak en dat betekent in Enten maar één ding. De jaarlijkse ponymarkt is er dan. Traditie, gezelligheid en niet alleen maar ponies, maar ook paardenkrachten. Want Oene die spot ook nog hele andere PK's daar in Enten.
2: Het geluid van een vrachtwagen. Ja, dat is een vrachtwagen, een bakwagen eigenlijk. Rijk Wibberink, ja, jij staat hierbij. Alsof ik er veel verstand van heb, maar dat heb ik helemaal niet. Maar waarom is dit een bakwagen?
3: Omdat er een laadbak op zit waar je dus goederen mee kunt vervoeren.
2: We staan hier in Enten, hè, op de pony- en paardenmarkt en op de braderie. Waarom staan hier zoveel vrachtwagens?
3: Nou, de organisatie van paardenmarkt hier in Enten. Die wilden dus vergelijken maken tussen één pk, een paard, en meerdere pk's. Want de sterkte van de auto's die worden uitgedrukt in pk's. Deze auto die we nu horen is een 100 pk. Dat is heel weinig. Er staan andere auto's hier die 700 pk zijn. Maar er is het verschil tussen vroeger en de hedendaagse auto.
2: Maar dan moet jij dus steeds als mensen hier komen kijken dat even uitleggen. Om ook de link tussen de pony- en paardenmarkt en het aantal pk's van de vrachtwagens uit te leggen.
3: Nou, er is een prijsvraag aan verbonden door de organisatie hier in Enter. En die hebben gemeend van, luisteren, ga raden hoeveel pk elke auto heeft. Tel het bij elkaar op. En dan kom je door een respectabel aantal pk's ten opzichte van één pk wat een paard is.
2: Een deel van het antwoord heb je al een beetje gegeven. Dankjewel, Radio Oost. Dan zie ik hier een vrachtwagen met een oplegger. Is dat een opleggervrachtwagen of wordt het weer anders genoemd?
3: Dit is een trekker met een oplegger. Dus een trekker, die trekt de oplegger. En de oplegger is eigenlijk hetzelfde als een laadbak. Alleen is hij meestal dicht gesloten, zoals je hier ziet. En in dit geval worden meubels in vervoerd.
2: Even weer terug naar die bakwagen. Daar staat op Scania Fabis. Dat ziet er aan de voorkant nogal, oud. Maar wel verzorgd uit. Hoe oud is deze?
3: Deze auto is 61 jaar oud. Dus van 1959.
2: Ja, zo te horen. Nog gehoord?
3: Hij doet heel goed.
2: Hoe vaak wordt hij nog gebruikt?
3: Nou, maandelijks. We zetten veel ritten uit, omdat we met een heel grote club mensen hier in Twente, oud-ondernemers of ondernemers, die dus het leuk vinden om de oude auto's in stand te houden en ook levendig te houden. En zodoende organiseren wij meerdere ritten per jaar. Om iets te noemen, de eerste zaterdag in september komen wij meestal met een 70-80 Scania's bij elkaar. En dan een Scania Torpedo, maar dat moet ik je even uitleggen.
2: Ja, want een torpedo, dan denk ik van wegwezen hier.
3: Een torpedo is een auto met een motorkap, zoals je hier ziet. Die auto hier links van jou is zonder motorkap en dat noem je een frontstuur. Dus je hebt alleen een front. Er zit wel een stuur in, uiteraard. Maar dit noem je een frontstuur en dit is een torpedo.
2: Een torpedo. Nou,
3: niks met de oorlog te maken.
2: Nee, dat hoor ik inderdaad ook nu. Dankjewel.
3: Alsjeblieft, graag gedaan.

kind of flow.

0: Muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, belkegoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De A35 is weer helemaal vrij. De 80 demonstrerende trekkers zijn van de snelweg af. Door de actie ontstond vanmiddag een flinke opstopping. Politie kwam ter plaatse om de boeren van de snelweg af te halen. Of er mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. En de FC Twente supporters zijn begonnen aan de voorpret in het bloedhete Boedapest. Vanavond wordt er om 8:30 afgetrapt.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de

0: Een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 2:03. De situatie op de wegen. Nog steeds een wegafsluiting van de A1. De afrit is dicht bij Deventer-Oost als je vanuit het westen richting het oosten rijdt. De doorrijden en keren bij afrit Badmen is de oplossing. En verder voor de Duitse grens over de A1 3 kilometer en 8 minuten de vertraging op dit moment. En je hoorde net al door dat ongeluk op de N48 in beide richtingen de weg dicht. De verwachting is dat die wegafsluiting nog tot 6:00 vanmiddag gaat duren. Dus de weg tussen Dedensvaart en Zuidwolde in beide richtingen afgesloten.

0: office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Was Not Was and the Dinosaur.
1: Jan-Willem Kobus.
0: Over een dinosaur gesproken natuurlijk. Ja, dankjewel. 3:08. We zijn er tot 6:00 vandaag met de zomer in Overijssel. En natuurlijk zijn we de provincie door. We hangen nog een beetje in de buurt van Enter. Onder Loonstra ga je daar straks nog over horen. Later in de uitzending. We brengen je het nieuws van vandaag. En hebben natuurlijk ook de pop-up plaat. Je kunt nog snel even reageren. Zometeen gaan we 2 nummers draaien van Anita Meijer. Want dat is vandaag de pop-up plaat. Welke herinnering komt er bij jou als eerste naar boven als jij de naam hoort van Anita Meijer? Is het een liedje? Is dat een concert waar je bent geweest? Of vind je dat ene nummer zo mooi in die versie? Laat het horen. Dat kan op 0645671331. En verder verwerven we je met de lekkerste muziek van alle tijden en uit alle landen. Even richting Frankrijk met Pierre Grocola en...

0: FC Twente in de Europa League. Vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost, met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente, vanavond live bij Radio Oost.

0: Olivia Dean en The Man I Need.
1: De pop-up plaat.
0: En de reacties wie niet voor het onderdeel de pop-up plaat, die komen weer massaal binnen. Fijn dat je allemaal reageert. De leukste noteren we en houden we er tussenuit. En wellicht draaien we ook jouw plaatje wat je daarbij bedenkt. Want wat zoeken we namelijk? We zoeken muziek van Anita Meijer. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij de naam hoort van Anita Meijer? Dat kun je doorgeven op 0645671331. En dan loodt er ook iemand uit die een leuk zomerpakketje krijgt. Wat is jouw eerste gedachte als je dus denkt aan Anita Meijer? Gerard zegt van, ik was ooit naar een optreden op een grote kermis. Ik weet niet meer waar het was, maar het was een heel leuk optreden. Nou, dankjewel. Wat kwam er ook binnen? Jacqueline die zegt, het nummer Flink Zijn uit De Beste Zangers heeft ze een keer gedaan. Is eigenlijk een nummer van Robert Long met een prachtige tekst. En het gaat over afscheid nemen. Maar ook wil ik wel horen vanwege de tekst het nummer Dedo. Don't play our love song anymore. En die is dan ook geworden. Heb jij ook nog een goeie voor de pop-up plaat? Geef hem door op de app van Radio Oost.

Counting Crows en Bluff. En daarvoor hoorde je een van de pop-up platen over Anita Meijer. Want dat is de artiest voor de pop-up plaat van vandaag. En even kijken, daar kwam nog weer binnen van Jantina. Die zegt, why tell me why? En ook Gert-Jan vindt dat een goed idee. Why tell me why? Vertel het maar, is zijn idee voor de pop-up plaat.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Het is 3:30 en in Lonneker is het 31 graden op dit moment. In Boskamp staat de thermometer op 32 en in Hasselt ietsje koeler. Nou, 30 graden. Ach. Noem dat maar koeler. Tijd voor het nieuws in de Overijssel, zo krijg je van Wieke Essendal.
3: Goedemiddag. Een man uit Almelo die wordt verdacht van de dood van een man uit Enschede wordt mogelijk uitgeleverd aan Duitsland. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor moord. De man wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer vorige week heeft omgebracht in een Duits hotel. Het zou gaan om een roofmoord. Hij zou er vandoor zijn gegaan met de auto en portemonnee van het slachtoffer. Die verdachte werd begin deze week opgepakt in Almelo en het slachtoffer wordt dit weekend begraven. In Deventer wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een drugsvondst. Onlangs werd in een loods duizenden liters aan chemicaliën gevonden. Die worden gebruikt voor de productie van drugs. Die ontdekking kwam nadat agenten een busje controleerden waarin jerrycans stonden. Uiteindelijk kwamen ze bij de loods terecht. Daar stond ook een gestolen bestelbus, een gestolen auto en meerdere gestolen kentekenplaten. Een man van 37 uit Deventer werd toen opgepakt. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte. Het onderzoek is dus nog in volle gang. Hevige onweersbuien hebben voor grote problemen gezorgd in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Vooral de populaire vakantiedalen het Ötztal en Pietstal zijn getroffen door overstromingen en modderstromen. Honderden mensen moesten tijdelijk in veiligheid worden gebracht. En ook 1000 toeristen kwamen vast te zitten, omdat wegen werden geblokkeerd door modder en puin. Er is niemand gewond geraakt en hulpdiensten zijn druk bezig met opruimen. En het Waterpretfestival in Enschede gaat volgende week niet door. Het komt door de droogte. De organisatie wil op dat waterfeestje geen water gebruiken en al helemaal niet verspillen nu het zo droog is. In plaats daarvan maken ze er een gratis springkussenfestival van. Vond ik een sympathieke oplossing.
2: Dat is mooi opgelost. Ja, het is bijna een inleiding van de grap van het waterfestival. Gaat niet door vanwege de droogte.
3: Ja,
2: maar het is ernstig genoeg.
3: Dat is het maar net. Goed, Je kunt het allemaal rustig nalezen op oost.nl of in onze eigen app.
2: En dan nog even de situatie op de wegen. Nog steeds die afsluiting van de afrit bij Deventer-Oost. Als je van Apeldoorn richting Hengelo gaat. Je moet daar doorrijden en keren bij afrit Badmen wordt ook wel aangegeven. En verder bij de Duitse grens 3 kilometer en 7 minuten... als je over de A1 het land uit wilt. En de N48. Door het dodelijk ongeluk eerder vandaag is de weg daar nog steeds dicht. Politieonderzoek en de nasleep daarvan zorgt ervoor dat zeker tot 6 uur vanavond de verwachting is dat de weg daar nog is afgesloten.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1968? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: De Pretenders en Brass in Pockets.
1: De pop-up plaats.
0: Ja, zoals gezegd weer veel leuke reacties binnengekregen op de pop-up plaats. Want wat schiet jou als eerste te binnen als jij de naam hoort van Anita Meijer? We doen even twee verzoekjes in één. Want Hein die zegt bijvoorbeeld bij de naam Anita Meijer, dan neem ik je mee naar 1978. Ik was toen als dienstplichtig militair gestationeerd in Seedorf, Duitsland. En zij heeft daar toen een optreden met begeleidende band gedaan. Waarschijnlijk met Hans Vermeulen daar ook in. Was een super optreden. En ook een herinnering van Annelie van den Burg. Die zegt van ja, die Rainbow Train waar ook Anita Meijer in zat. Die had een heel mooi plaatje. En vooral het intro vind ik daar mooi van. Nou, laten we even luisteren. Heaven on Earth.

Inderdaad, hartstikke mooie intro, Annelie. Heb je hem al gelijk in? Nou, prachtig nummer ook. En een andere herinnering die we nu laten horen, dat is er een van Els. Die zegt, ik ben toen naar Ahoy geweest, naar die concertreeks van Lee Towers. Was toen natuurlijk een van de voorlopers daarvan in Nederland. En toen kwam Anita Meijer het podium op. If ever you've got rain in your heart.

Een van de grootste zomerse hits van dit jaar. Justin De Wild en Cheerio hoor je op Radio Oost. We gaan alweer richting de volgende twee uur, waarin we het onder meer gaan hebben over de 5 voor 6. Welke muziek kun jij bedenken bij... Ja, die wedstrijd van FC Twente. Zijn ze strong enough? Had er zomaar eentje kunnen zijn.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: 3 dagen feest, 70X en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Het nieuws in Overijssel. De man uit Almelo, die sinds deze week wordt verdacht van de wurgmoord op een man uit Enschede, moet zich waarschijnlijk in Duitsland melden. De autoriteiten in het land hebben officieel om zijn uitlevering gevraagd. En de FC Twente supporters zijn bezig met de voorpret in Boedapest. Vanavond wordt er om 8:30 afgetrapt. Je kunt het allemaal beleven op oost.nl of in onze eigen app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds 1,5 week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort.

0: rijdt, de verkeersinformatie dus op de A1. Dan moet je doorrijden via Badmen en daar weer keren. Dan kun je terug en alsnog bij Deventer Oost eraf. En ook de N48 is in beide richtingen nog steeds afgesloten na een ongeluk eerder vandaag met een dodelijk slachtoffer daarbij. Het is tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Die weg is in beide richtingen nog steeds afgesloten en blijft waarschijnlijk nog 2 uur zeker gesloten voor het verkeer.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Coco en Call It Love maakt het 4:08.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Fijn dat je ook weer bij aanschuift voor de overige 2 uur op deze... Wat is het vandaag ook alweer? Donderdag is het alweer. Mensen, de tijd vliegt.
2: Dat is het zeker. En ook vandaag is het een beetje gek weer. Oh. Het is een beetje warm, een beetje plakkerig en benauwd. En het is ook vandaag voor het eerst dat we het daar niet zoveel over gaan hebben.
0: Oh.
2: Ja.
0: We raken er een beetje aan gewend, dat is het wel. Nou, er zijn ook heel veel andere dingen om het over te hebben. Zoals natuurlijk wat wel gewoon doorging vandaag. Nou, iets ingekorte versie, maar toch. In Enter, de paarden- en ponymarkt gaan we zo nog even weer kijken.
2: En we zijn op nog een plek in Enter vandaag. Onlangs is daar een bijzonder oud grafveld ontdekt. Die opgravingen die zijn net begonnen en het gaat als een tierenlier.
0: Nou, helemaal geweldig.
2: Ja, heel bijzonder is dat.
0: Nog meer? Enter? Nee, we zoeken het ook nog wat verder op. Want we gaan ook nog even naar Boedapest.
2: Ja, joh. Tijmen en Joran, die zitten met z'n tweetjes in de hoofdstad van Hongarije. We gaan horen hoe het vanavond gaat rond FC Twente, Ferencváros, wedstrijd nummer 2. We horen straks ook een beetje hoe warm het wel daar is.
0: En vanavond kun je natuurlijk die wedstrijd live volgen. Vanaf 8:00 begint de uitzending. Om 8:30 wordt er afgetrapt op de Oosttribune bij Radio Oost. En natuurlijk vertellen we wat je verder vandaag en morgen nog mee kunt maken. En is er ook elke dag weer een 5 voor 6?
2: Ja. Ook over Twente.
0: Ah.
2: Ja. We dachten, we trekken het iets breder. Vanavond dus die Europese wedstrijd. En daarom liedjes over Europa.
0: Of een Hongaars liedje.
2: Zo?
0: Ken je dat?
2: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Oké.
0: Maar wie weet, is er nog ergens een hitje dat je denkt van... Oh ja, dat zou best kunnen. Nou, geef ze door. 0645671331. Voor de 5 voor 6 die we draaien hier op Radio Oost.

0: Mon Amour, de eerste grote hit van BZN, hoorde je op Radio Oost. We moeten het er maar weer eens over hebben, want er is de hoogste tijd voor.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
2: Telde dit liedje dan ook al?
0: Mon Amour?
2: Ja, een Frans liedje.
0: Frans?
2: Europa?
0: Oh,
2: of moet het echt?
0: Je legt de drempel wel heel laag.
2: Oh, zo werkt het dus niet vandaag.
0: Ja, dat is iets te makkelijk.
2: Oké.
0: We gaan het hebben over het land van goulash en langos. Wat is langos?
2: Een beetje een gefrituurd broodje met heel veel kaas.
0: Palinka?
2: Drank.
0: Ja, dat zal wel, Goed, FC Twente is afgereisd richting Hongarije. Ik ben er wel een keer geweest in Budapest.
2: Mooi is dat. Zeker is het
0: ook
2: dat.
0: Ook wel een beetje hand op de kontzak.
2: Oh?
0: Ja, vond ik wel.
2: Ja?
0: Die sfeer had het een beetje.
2: Oh, dat vond ik helemaal niet.
0: Nee
2: joh, lekker gedobberd in zo'n badhuis. Lekker gezeten op een terrasje.
0: Oké.
2: Goed. Onze verslaggevers Tijmen en Joran zijn daar nu in de bloedhitte. 37 graden op de teller. En vanavond wordt het helemaal heet in het stadion. FC Twente, de return vanavond tegen Ferencváros.
0: Ja, want thuis hebben ze verloren met 2-1. Ja. Dus dat was best een ingewikkelde klus om dat voor elkaar te maken. Welke muziek kun je daarbij bedenken over Europa? Over Budapest kun je er natuurlijk eentje bedenken. Ik hoorde hem vanmorgen al bij Marcel.
2: Nou, die kan nog wel een keertje, toch?
0: Dat is wel genoeg geleden. Europese plaatjes of alles wat je erbij kunt bedenken bij die wedstrijd van vanavond. Geef hem door op 0645671331. En eentje gaan we nu al draaien. Billy Ocean.
2: Ja?
0: En origineel heet het The Caribbean Queen.
2: Uh-huh.
0: Maar hij heeft in die tijd ook een Europese versie uitgebracht. Hij dacht een beetje Europees. The European Queen is dit van Billy Ocean.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Voor de grootste

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Of het een epische avond wordt, dat gaan we natuurlijk nog horen. Want FC Twente heeft nog natuurlijk wel een kansje in Boedapest. Gaan we zo meteen nog weer over hebben. Verder kijken we even naar de temperaturen hier. Daar in Boedapest 36 op dit moment. Hier is het net rond de 30 graden in Look. In Broekhuizen 31 en Heetveld 29,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
5: Goedemiddag. De droogte in ons land neemt verder toe, maar toch komen er voorlopig geen extra landelijke maatregelen. En ook is er nog genoeg drinkwater. Het zijn de belangrijkste uitkomsten van een overleg tussen ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Dat overleg wordt sinds 2 weken elke week gehouden. Ons land heeft natuurlijk last van de grote droogte door de hitte en ook lage waterstanden in de rivieren. Tussen regio's zijn ook behoorlijke verschillen in het tekort aan zoet water. En daarom worden er regionaal wel nieuwe maatregelen genomen. We weten al dat schippers langer moeten wachten bij sommige sluizen. Onder andere het sluiscomplex bij Eefde is gestremd, waardoor het niet meer mogelijk is om van de IJssel naar het Twentekanaal te gaan. Er zijn weer problemen op het spoor tussen Almelo en Hardenberg, net als gisteren. Een tekort aan treinen, dus rijden er ook veel minder. Tot middernacht heb je daar last van op dat traject. Hou daar dus rekening mee. Flink schrikken in Hengelo vanmiddag. Een auto vloog daar tijdens het rijden in brand. 5 inzittenden, onder wie een baby, konden op tijd uit de auto komen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er is wel compleet uitgebrand. Er is weinig van die auto over. De oorzaak van de brand is ook nog niet bekend en de auto wordt weggesleept. En het is een belangrijke dag voor FC Twente. De ploeg van John van de Brom neemt het vanavond in Boedapest op tegen Ferencváros. Er zijn zo'n 1000 Twente supporters bij. En onze verslaggever kwam er net al eentje tegen. Alleen had die geen rood-wit shirt aan, maar een zwarte.
6: Niet bewust, maar het shirt zat me gewoon te strak. En daarom heb ik gekozen voor zwarte. Met plus de leeftijd erbij. Ik denk van, nou, dat is leuk. Mijn vrouw zou zeggen, je wilt graag opvallen. Nou, dat is bij deze gelukt.
5: Goed, we gaan het zien vanavond. Dan trapt Twente af om 8:30. En daar doet Oost natuurlijk verslag van, hier op de Oosttribune.
4: Zeker, vanaf 8:00 kun je al inschakelen en word je helemaal op de hoogte gehouden. Kijken we even naar de wegen. Tussen Apeldoorn en Hengelo bij de afrit Deventer-Oost. Daar is de weg in slechte toestand. Je moet doorrijden tot aan Badmen. Er staat nu ook een file bij. 2 kilometer en 5 minuten de vertraging. Dan kijken we naar de A28 Groningen richting Zwolle tussen Knoopert Langkorst. En naar de A32 richting Heerenveen. Er staat een kapotte vrachtauto. De verbindingsweg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid. En ook een omleiding op de N48 in beide richtingen. Na een dodelijk ongeluk eerder vanmiddag is de weg daar nog steeds dicht. En de verwachting is dat het nog 1,5 uur gaat duren. Voordat de N48 tussen Zuidwolde en Deduswaard weer wordt vrijgegeven. Dan nog even een blik op het weer, want de dag begon heet en zonnig. Inmiddels is er wat bewolking binnengekomen en is er ook zelfs kans op een regen- of onweersbui. 29 graden in de kop van Overijssel tot 32 graden in Twente. Morgen wordt het iets minder warm. Tussen 24 en 28 graden blijven we dan steken. Er is meer bewolking, ook wat zon wel. Later in de middag kan er ook nog een bui vallen. En het weekend en maandag zijn droog met zonnige perioden. Zaterdag 25 graden, zondag en maandag wordt het weer wat warmer. Vanaf dinsdag nemen we de kans op regen- en onweersbuien toe.
7: Jan-Willem Kobus en Wieke S.

0: Europe. Het was geen songfestivalliedje volgens mij, maar, want het duurt 4 minuten zoveel, dus dat kan niet. Mag nooit langer zijn dan 3 minuten. Maar was Toto Cotugno was volgens mij wel, gaat wel iets met toe, maar ik weet niet meer wat.
1: Het is je vergeven.
0: Dankjewel. In Cheme, zo heet het nummer, Unite Europe was het verhaal van dit plaatje. Voor de 5 voor 6.
2: Zomer in Overijssel.
1: Ja, leuk en aardig hoor, dat Hongarije. Maar in Overijssel kun je prima je zomer doorbrengen. Het is hier prachtig en er gebeurt van alles. Vandaag de ponymarkt in Enter. En die draait niet alleen om paarden.
0: Nee, want het gaat ook om paardenkrachten. En Oene, die horen we daar al eerder over. En hij staat niet weg te slaan. Alweer motorgeluid, Oene.
3: Ja, ik hoor je bijna thuis denken, ja, maar ja, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Staat jou weer bij een vrachtwagen? Nee hoor, dat was inderdaad eerder deze middag. Nee, ik sta hier nu bij een hele hoop lege voertuigen, waarvan één je zo even met de motor hoorde. Gerrit de Brukke van deze lege voertuig. Hoe oud zijn ze?
4: Nee, deze is meer dan 80 jaar oud.
3: Hij doet het nog goed zo te horen.
4: Oh, hij doet het prima. Ja.
3: Wat voor soort lege voertuig is dit?
4: Dit is een GMC.
3: En dat wil zeggen?
4: Een General Motors Company.
3: Ja, had ik eigenlijk kunnen weten. Maar wat maakt deze zo bijzonder?
4: Dit is een cargo. Ja, die werd tijdens de oorlog gebruikt voor de transport. Dat noemden ze de Red Bull Express. Er was een hele route, werd vrijgehouden alleen voor deze trucks. Om munitie en alles naar het front te brengen.
3: Ja, je hebt ook natuurlijk lege voertuigen die door het Rode Kruis worden bestuurd. Staan die hier ook?
4: Nee. Er zijn geen ziekenauto's hier nou op dit moment. Maar ja, het is gewoon een geweldige mooie hobby.
3: Daarnaast zie ik ook motoren staan, lege motoren. Die werden vroeger ook gebruikt. Waar wordt deze die hier staat daarvoor gebruikt?
4: Deze motor hier op...
3: Ja, die hier achterbij staat?
4: Ja, dus ordonnanswerk. Dus brieven rondbrengen naar de commandoposten.
3: Mensen komen hier kijken, stellen vragen. Wat voor vragen stellen ze zo al hierover?
4: Ja, het zijn vaak ook wel mensen die vroeger mee gereden hebben. Oude veteranen. En die hebben daar herinneringen aan. En dan ga je dingen weer samen met hun lekker doorspreken.
3: Welke herinnering heb je zelf, wat heb je zelf gedaan vroeger?
4: Ik was dienstplichtig militair in 1978 tot 1979. En ik heb een jaar in Zeedorf gewerkt.
3: In Duitsland?
4: In Duitsland, ja.
3: En daarvoor, waar was je dan gestationeerd als dienstplichtig militair?
4: Mijn hele dienstperiode heb ik in Zeedorf doorgebracht.
3: Dus... Hoe was dat? Hoe was dat?
4: Oh, dat was perfect, ja. Dan moest je 3 weken op en dan mocht je weer een weekje naar huis. Ja, dat was wel heel leuk. Heel veel op oefening geweest. Ja, dat was fantastisch. Maar ik heb het als goed beleven.
3: En daarom kun ik alles vertellen over deze legervoertuigen.
4: Ja, dat is heel leuk. Ja.
3: Wil je nog even gas geven? Even luisteren nog. Ja.
5: Tot zover, Enter!

0: FC Twente in de Europa League. Vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost, met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente vanavond live bij Radio Oost.

0: Was er nou in Boedapest ook met die kattenvoorstellingen? Van die poppen en zo?
1: Wat?
0: Kun je dat nog herinneren?
1: Nee.
0: Nou, dan staat me bij dat je allemaal van die obscure zaaltjes had... waar je dus allemaal van die beesten spelen had.
1: Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt.
0: Dat is mijn herinnering.
1: Oké. Okay.
0: Of ik ben in de war bij Praag. Dat kan ook.
1: Ik ga even googelen.
0: Is wel in die buurt ergens. Het gaat vandaag over die wedstrijd van Twente in Boedapest.
1: Vanavond. Inderdaad, Ferencváros. We gaan het meemaken.
0: De 5-6. Maar ik probeer hem richting de cat's eye te krijgen. Maar dat
1: ik zit er alweer doorheen te tetten.
0: Volledig mislukt.
1: Nou ja.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt

0: Let's go!
1: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
2: Yeeha! Het allernieuwste Wildwest-avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Het nieuws in Overijssel. De droogte neemt verder toe. Toch komen er voorlopig geen extra landelijke maatregelen. Er is ook genoeg drinkwater. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een overleg tussen de waterschappen, drinkwaterbedrijven en ook provincies. En de dierenambulance in Oldenzaal is uitgerukt voor een vogelspin. 20 centimeter groot. Zijn nog op zoek naar de eigenaar. Je leest er meer over in onze app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De files op de A1 staat onder meer een file tussen Deventer en Deventer-Oost. Die afrit is afgesloten. Het verkeer moet doorrijden en bij afrit Badmen moet je eraf. En dan kun je keren en alsnog bij Deventer-Oost de weg af. Dat

0: Let's go!
1: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost, Jan-Willem Cobus en

0: The Gibson Brothers, Que Será Mi Vida.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we nemen je mee richting de avond. Tot 6 uur zijn we bij je met een overzicht van het nieuws van vandaag. En we gaan ook wat dieper graven.
2: Dat gaan we zeker. En dat doen ze al een tijdje in Enter. Een hele bijzondere opgraving is daar aan de gang. Veel archeologen zijn er druk mee. En het leuke is, net begonnen, nu al raak.
0: En een stad vol historie. Dan hebben we het over Boedapest, waar vanavond de wedstrijd van FC Twente is tegen Ferencváros. Ze hebben een 2-1 achterstand in te halen. Wordt niet makkelijk.
2: We gaan het zien strakjes en horen op de Oosttribune. We horen straks van onze Tijmen hoe het is in Hongarije. Maar we gaan je eerst eens even vertellen hoe het zit met het nieuws van vandaag.
0: Ze kondigden publieksvriendelijke acties aan. De boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid. Maar vandaag was daar al geen sprake meer van. Tientallen trekkers blokkeren vanmiddag korte tijd de A35 bij Almelo. Met meerdere trekkers werd de weg in de richting van Hengelo afgesloten. En daarbij werd luid getoeterd en waren er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. De politie heeft de boeren uiteindelijk van de snelweg geleid en daarna reed de stoet nog een stukje verder, vertelt verslaggever Daan Murensman.
3: Ze hebben de A35 vastgezet en daarna zijn ze via Borne, Zenderen, Almelo, hier naar Frieseveen gereden. Hier zijn ze vanmorgen verzameld. Ze zeggen dat het een geslaagde actie is, zonder geweld. Er is niemand opgepakt. En wat ze zeiden is, tot de volgende keer. We weten nog niet waar, maar we weten wel dat het gaat gebeuren.
0: De politie zegt zoveel mogelijk gegevens te hebben vastgelegd, zodat er later nog boetes uitgedeeld kunnen worden.
2: Bij een zwaar ongeluk op de N48 is vandaag iemand om het leven gekomen. Een vrachtwagen en busje botsten daar op elkaar in de buurt van Balkbrug. Meerdere mensen ook ernstig gewond geraakt. Brandweer en ambulances werden opgeroepen. Er landde ook een traumahelikopter in een weiland langs de weg. Die N48 is nog zeker een uur dicht voor politieonderzoek en de afhandeling van dat dodelijke ongeluk.
0: De laatste zakelijke bezittingen van zakenman Henny van der Most worden geveild. Zijn bedrijven gingen eerder al failliet. Onder meer zijn landgoed in Gorssel en zijn ouderlijk huis in Schuinersloot gaan onder de hamer. Ook een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuinersloot, waar voormalige bedrijven van hem zijn gevestigd, wordt geveild. Vorige maand werd zijn Rotterdamse pretpark in aanbouw al via een veiling verkocht. De opbrengst was onvoldoende om alle schuldeisers tevreden te stellen.
2: Studenten betalen in Enschede meer voor een kamer dan een jaar geleden. De gemiddelde huurprijs is met ruim 10% gestegen naar €388 per maand. Toch is Enschede nog steeds de goedkoopste studentenstad van het hele land. Blijkt uit nieuwe cijfers van verhuursite Kamernet. Landelijk zijn de kamerprijzen met iets van 6% gestegen.
0: En een belangrijke avond voor FC Twente. De ploeg van John van der Brom neemt straks in Boedapest het op tegen Ferencváros. Vertelt verslaggever Tijmen van Wissing vanuit de Hongarije Boedapest.
4: Ja, ze zijn er helemaal klaar voor hier in Boedapest. De politie is gereed. Zometeen komen de supporters van Twente deze kant op. FC Twente moet dus een achterstand zien goed te maken. Wacht een heet avondje hier op bezoek bij Ferencváros. Het moet winnen om door te gaan in de Europa League.
0: Ja, we horen Tijmen straks nog een keer. Tot die tijd vind je alle voetbal voorpret op oost.nl. En nog even ter herinnering.
5: FC Twente in de Europa League. Vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
6: Het schot gaat erin. En daar is de goal van Asker Arelgaard.
5: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente vanavond live bij Radio Oost.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Het was onlangs al een hele bijzondere vondst in Enter. Bij opgravingen van ruim 3000 jaar geleden is daar een oud grafveld gevonden. En er is onder meer een urnengraf blootgelegd.
0: Van de 8000 vierkante meter is inmiddels bijna de helft onderzocht. En archeologen vertellen aan Jens Hoogstra, onze verslaggever, waarom die vondst zo bijzonder is.
2: Waren het mannen of vrouwen die hier begraven lagen? Is er een verschil tussen hoe mannen en vrouwen werden begraven? Maar ook waar kwamen ze vandaan? En de mensen die van elders kwamen, waren dat mannen die hier zijn gaan wonen, of waren dat vrouwen die misschien wel achter hun man zijn aangereisd? We komen ze niet zo heel vaak tegen. Dus als we ze tegenkomen, maakt dat wel bijzonder.
3: Dit soort opgravingen hebben we eigenlijk niet al te vaak. Ik vind het een machtig mooie klus om uit te voeren. Ja, het is een uitdaging om zo goed mogelijk zo'n enorme oppervlakte op te graven. En het mooie is dat dit gewoon een van de grotere grafvelden is van Oost-Nederland uit die periode.
2: We krijgen ook steeds meer aanwijzingen dat hier al vanaf de late bronstijd, maar ook nog in de ijzertijd is begraven. Dus er is hier gewoon honderden jaren lang hebben mensen hier hun doden begraven. Maar ook de grafmonumenten zelf oversnijden elkaar niet. Dus ze wisten ook heel goed waar hun voorouders lagen.
4: Niet alleen bij de archeologen is de interesse te merken. Om de hoek komt ook Gerrit Wassink een kijkje nemen. De grond is namelijk voor een gedeelte van Gerrit.
5: Ik stond er niet om te springen, moet ik eerlijk zeggen. Maar we kunnen niet anders, het is wettelijk geregeld. Dus wil je hier gaan bouwen, dan moet je die grond laten onderzoeken. En vinden ze wat, moet het afgegraven worden. Ik denk dat de meeste mensen in Enter daar verbaasd over zijn. Want niemand heeft beseft dat Enter zo oud is, dat hier al leven was.
3: Als wij klaar zijn, dan worden allemaal dwarsdoorsneden van gemaakt. En dat levert een hele hoop gegevens op. Ah, dat is het mooiste. Als je met name van die analyses ook die resultaten erbij krijgt, dan wordt het plaatje compleet. En dan hoop je een heel verhaal te kunnen vertellen van het ontstaan en de ontwikkeling van dit grafveld. En hopelijk weten we ook een beetje van wat voor mensen daar zijn begraven, waar ze vandaan kwamen. En wat een beetje zicht proberen te krijgen op de bevolkingssamenstelling.
0: Ja, want Enter is uiteindelijk nog wel nieuwsgierig wat er dan allemaal in hun eigen bodem te vinden is.
1: Ja, bijzonder verhaal.
0: Ja, en na te lezen en te kijken op oost.nl.

0: Al Stewart en On the Border, Over the Border, is FC Twente.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, zo kunnen we alles bij elkaar verzinnen voor die 5 voor 6.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, over het Europese wedstrijd van FC Twente vanavond live te horen vanaf 8 uur op Radio Oost.
1: Ja.
0: En het is in Boedapest.
1: Ja.
0: En wie is er geboren in Boedapest?
1: Ja.
0: Houdini.
1: Ah,
0: de goochelaar.
1: Zul je net
0: en daar
1: zien.
0: Heeft Dua Lipa dan weer een plaatje over gemaakt. Wow. Jacqueline kwam met deze konijn uit de hoed. Met dit konijn uit de hoed, moet ik zeggen.
1: Oké. Okay.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het is bijna 5:30 en met een schuin oog kijk even naar buiten en ik zie druppels.
3: Huh?
2: Ja, het is geen condens. Het is gewoon, ja, dus in één keer is hoe het dat precies zit, gaan we zo meteen horen van Margot in Lozen. Daar is het nu nog wel ruim 30 graden. Broekland ook 30 en Hogeweg 29,5. Nog geen code voor de regenval, maar eerst nu het nieuws uit Overijssel. Wieke Essendal.
4: Goedemiddag. De N48 bij Balkbrug is nog steeds dicht. Het geldt in elk geval tot 6:00 vanavond. Bij een verkeersongeluk is vanmiddag iemand om het leven gekomen op die plek. Bij dat ongeluk waren een busje en een vrachtwagen betrokken. In dat busje zaten 7 mensen, van wie er 1 ter plaatse is overleden. Al die anderen zijn bekneld geraakt en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef wel ongedeerd. Die N48 is dus in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. En daar heb je nog even last van. In Deventer wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een drugsvondst. Onlangs werd in een loods 1000 liters aan chemicaliën gevonden. Die kunnen worden gebruikt voor het maken van drugs. Die ontdekking kwam nadat agenten een bestelbusje controleerden. Een man uit Deventer werd toen aangehouden, maar hij is inmiddels vrijgelaten. Blijft wel verdachte. Het onderzoek is dus nog in volle gang. De droogte in ons land neemt verder toe. Toch komen er voorlopig geen extra landelijke maatregelen. En ook is er nog genoeg drinkwater. Het zijn de belangrijkste uitkomsten van een overleg tussen ministeries, waterschappen en ook provincies. Ons land is hartstikke droog, warme temperaturen, lage waterstanden en ook toenemende vraag naar water. En tussen de regio's zijn ook behoorlijke verschillen. Schippers moeten bijvoorbeeld langer wachten bij sommige sluizen. Het sluiscomplex bij Eefde is bijvoorbeeld al dicht. Het is daar niet meer mogelijk om van de IJssel naar het Twentekanaal te gaan. Ons land heeft er een nieuwe invasieve rivierkreeft bij. Het is voor het eerst ontdekt in ons land, dit beestje. Het soort komt waarschijnlijk via de Rijn uit Duitsland. Die rivierkreeften zorgen voor veel schade. Ze eten waterplanten en dieren op en graven gaten in oevers. De Amerikaanse rivierkreeft die heeft zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld flink verspreid door de wieden en de weerribben. Deskundigen die kijken nu of die nieuwe soort nog kan worden tegengehouden. Want in ons land hebben we inmiddels al 8 van dit soort soorten. En een spannende en misschien ook wel warme avond voor FC Twente. De ploeg van John van der Brom neemt het straks in Boedapest op tegen Ferencváros. Er zijn zo'n 1000 supporters van Twente bij. Natuurlijk vanuit Overijssel, maar ook vanaf hun vakantieadres.
5: Ik kom uit Nederland, maar ik ben gevlogen vanuit Finland.
6: Ja, was die reis naar Boedapest dan al gepland tijdens jullie vakantie?
5: Ja, wel een beetje. We houden elke jaar wel rekening mee dat ze wel een beetje goed plannen.
6: Hoe is het gevoel voor vandaag?
5: Ja, tot nu toe wel rustig. Lekker fietstocht gemaakt net. Mooi weer. Stop.
6: En wat gaat vanavond worden?
5: Ik denk dat ze met 1-0 en dan met verlenging winnen zo penalties, hoop ik.
6: Alles erop en eraan.
5: Ja, zeker.
4: Nou, we gaan het zien vanavond. Om 8:00 begint de Oosttribune op Radio Oost. 1/2 uurtje later wordt er afgetrapt.
2: Oh ja, dat zou wel kunnen met natuurlijk 1-0, penalties. Ik bedoel, Weghorst die heeft nog goed geoefend met penalties onlangs.
4: Ah, is het heus?
2: Ja, die ging er goed in. Dat hadden we wel.
4: Ja, zeker.
2: Dat was het enige hoogtepuntje ook van die avond. Maar goed, even kijken, we gaan het over wat anders hebben. Dankjewel, Wieke. Want zometeen het weer. Maar eerst nog het verkeer op de A1 tussen Twello en Deventer-Oost. Staat een file, 2 kilometer, 3 minuten vertraging. De afrit is daar nog steeds dicht. Verkeer moet doorrijden naar Badmen als je tenminste de af zou hebben gewild. Bij Deventer-Oost moet je daar keren en dan kun je alsnog de weg af waar je wou. De A28, daar staat ook een lichte file tussen knooppunt Langhorst, de weg naar de A32. Daar is een wegafsluiting, kapotte vrachtauto op de verbindingsweg, die is dicht. En zoals gezegd, die N48 is nog steeds afgesloten na het ongeluk eerder vanmiddag. In beide richtingen is het verkeer de weg afgesloten. En nu komt de melding net binnen dat het nog tot 8:30 vanavond gaat doorduren. Het zou om 6:00 weer vrijgegeven worden, maar de verwachting is dat het nog 2,5 uur langer gaat duren om de weg daar weer vrij te geven. Die N48 tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. En dan voor het weer naar Margot Ribbering. Laten we eens beginnen in Boedapest. Hoe is het daar, Margot?
3: Och, het is er zweten geblazen. Het was er zelfs nog heter dan bijvoorbeeld in Enschede-West. 32,9 in Enschede-West en 35 graden vanmiddag in Boedapest. Maar het koelt een klein beetje af. Toch denk ik dat bij aanvang van de wedstrijd de temperaturen nog steeds boven de 30 graden bewegen. Het is daar helemaal helder en zonnig.
2: Oké, nou maar snel weer terug naar hier. Want ja, als ik naar buiten kijk, zie ik druppels langs het raam. Ja? Het regent zowaar.
3: Ja, breaking news. Ja, we hebben toch wel weer een beetje geluk dat we weer een paar druppels opvangen in deze kurkdroge maand. Vanuit het zuiden is een gebiedje met een regen onze provincie binnengekomen. De kop heeft een beetje pech, want er komt niks. Het meeste zit ten oosten van de lijn Zwolle-Dedemsvaart. En het is ook niet zo heel erg veel, want het meeste verdampt weer. Maar ja, het is goed dat er wat valt. Elke tiende millimeter telt. En op dit moment heb ik bijvoorbeeld 0,7 in Rijn. In de regenmeter. Boskamp, Olst 0,6, Markelo 0,4 en Raalte 0,2. Dus wat dat betreft is het toch heel goed dat er nog een klein beetje regen valt vandaag. En morgen misschien ook nog een enkele bui.
2: Oké, want wat komt er nog meer de komende dagen?
3: Nou, dit gebiedje met regen is om 8 uur weer weg. Daarna klaart het op. We zitten dan in iets minder warme lucht. Dus het koelt vanavond en vannacht toch wel wat sterker af. 16 graden is de minimumtemperaturen. En morgen wordt het ook niet meer zo warm. Want de wind waait uit het noorden. 24 tot 28 graden. Dat zijn de maximumtemperaturen. En ik denk dat we met vrij veel wolken en een beetje mist beginnen. In de middag is de zon te zien. En dan zou dan een enkele bui vanuit het noordwesten kunnen optrekken. Maar dat heeft ook niet zo heel veel zin in de regenmeters. En daarna blijft het droog in het weekend. Met een mooie mix van wolken en zonneschijn. Een noordelijke wind op zaterdag. En temperaturen die heel comfortabel aanvoelen. 25 graden op de meeste plaatsen. En zondag wordt het weer een beetje warmer. Met een noordoostelijke wind 27 graden.
2: Nou, klinkt helemaal prima. Dankjewel, Margot.
3: Graag gedaan.
2: Yep. En wij gaan richting de avond met Survivor en Eye of the Tiger. Had ook een 5 voor 6 kunnen zijn. Survivor, het kan wel.

0: De zon zien zakken in de zee. Volgens mij ligt er geen zee bij Boedapest, toch?
1: Nee, wel warm.
0: Daar is het wel warm, daar gaan we het zo ook over hebben. Zomerse klanken, maar zometeen andere klanken.
2: De Oosttribune.
0: Want die Oosttribune die is er vanavond weer omdat FC Twente weer aan de bak moet. Na de 2-1 verloren wedstrijd thuis wordt het tijd dat ze dat gaan rechtzetten. Maar eerst nog even, hoe was het ook alweer?
3: Ja, Makers dribbelt het middenveld in. Daar is het druk, maar hij vindt een uitgang. En dan komt de bal nog bij een ploeggenoot aan de linkerkant van het veld. En het is 1-0 voor Ferencváros. Omdat de bal met een soort van karambol langs de Duitse doelman glipt. Sondre Erjazetter legt hem terug. Het schot gaat erin. En daar is de goal van Aske Adel. Overgekomen van Go Eagles. Hij viert het met een uitvak. Ja, dat moest hij in het verleden doen. Nu is hij voor FC Twente. Viert hij toch maar met de lange zijde. En daar is de gelijkmaker van FC Twente aan het einde van de eerste helft.
4: Daar komt de kans aan en daar is het 1-2. Daar is het 1-2. En ja, het is niet geheel ten onrechte. Dan is hier het laatste fluitsignaal. En is de start van het nieuwe voetbalseizoen van FC Twente er eentje. Die wordt begroet met een fluitconcert. Want dit is een domper van je welste.
0: Ja, een enorme domper was het.
1: Dat kunnen we zeggen. We gaan het erover hebben met sportverslaggever Tijmen van Wissing in Boedapest. Tijmen, is de keel goed gesmeerd?
5: Ik moest ook weer even terugdenken aan vorige week. Nico werd er emotioneel van, hè?
1: Wat mooi om te horen.
5: Ja, nou, het had ook wel een beetje met een klein verkoudheidje te maken, volgens mij. Volgens mij heeft Nico iets te lang in de airco gelegen.
1: Hoe was jouw reis die kant op?
5: Eigenlijk was de reis heel voorspoedig. Anderhalf uur vliegen en het is een prachtige stad. Vandaag loopt gewoon de rood in Boedapest. Het was tweeledig omdat er temperatuur werd aangetikt richting de 40 graden. Het was echt snikheet, alsof je in een soort permanente föhn rondloopt. Maar het is een prachtige stad, Boeda en Pest. En dan daartussendoor de Donau, de rivier. Dus supporters zochten de Donau. Of die namen het advies. In ieder geval ter harte om heel veel te drinken.
0: Ja, dat hebben ze vast en zeker ook gedaan trouwens. De verbinding is niet al te best op dit moment. We hopen dat dat straks bij de wedstrijd in ieder geval beter geregeld is. Laten we eventjes kijken, want is de opstelling al bekend?
5: Nog niet helemaal, maar ik verwacht wel dat FC Twente eigenlijk niets gaat wijzigen ten opzichte van vorige week. Dat betekent dat Wout Weghorst weer in de punt van de aanval gaat spelen. En dat Sam Lammers weer genoegen moet nemen met een reserverol. Verder gaat John van der Brom eigenlijk niet iets wijzigen. Het spel was ook niet onaardig vorige week. En hij heeft natuurlijk nog wel wat troeven op de bank zitten als het vanavond weer misgaat. Ze moeten in ieder geval winnen om in de Europa League te blijven. Zoveel is duidelijk. De opdracht is dus duidelijk voor het elftal van John van der Brom. En als je die spelersgroep een beetje hoort, gisteren ook Daan Ros op de persconferentie, dan heb je nog wel het idee dat deze groep echt wel vol vertrouwen is. En ja, de boekmakers achter Twente ook het meest kansrijk. Dus wat dat betreft heeft Twente nog alles om voor te spelen.
1: Ik heb die persconferentie gisteren zitten kijken met een beetje open mond hier en daar. Want dan gaat het bijvoorbeeld over dat mogelijke vertrek van Bart van Rooij naar Ajax. Dat hoor je dan de hele dag een beetje in het nieuws. En in zo'n persconferentie wordt dat dan weggelachen.
5: Ja, dat is het spel. Ik kan me voorstellen dat je daar als relatief buitenstaande naar kijkt en denkt, wat is dit voor een koddig schouwspel? Ja. En dat is eigenlijk deze hele maand gaande. Bart van Rooij is een hele belangrijke speler voor FC Twente. Staat nadrukkelijk in de belangstelling van de topclubs in Nederland. Als Ajax een verdediger kwijtraakt. En dat is ook een beetje een spel tussen Ajax, PSV en Feyenoord. Dan heb je ook nog buitenlandse clubs. Heeft Bart van Rooij nou wel letterlijk met Ajax gesproken? Of is dat het omveld geweest van Bart van Rooij? Ja, het is een woordenspel, ook met trainers, met media. En uiteindelijk maakt iedereen onderdeel uit van dat circus. En het houdt elkaar maar een beetje in stand. Zo zul jij er toch ook naar hebben gekeken.
1: Ja, het circus is in elk geval aangekomen in Boedapest. 1000 Twente fans die kant op. En dat vinden ze zelf ook een bijzonder gezicht.
6: Ik was ook in Manchester toevallig. Nou ja, als je dan met 4000 man daar al rondloopt, is dat geweldig. En dan nu ook met 1100 man op elk terras zit wel iemand. Ja, dat is echt fenomenaal om te zien.
7: Het is hier supergezellig. We zijn hier met een groep van 8 personen. Die zitten daar allemaal. En we zijn erbij, inderdaad. En we hebben het enorm naar ons zin. We drinken gezellig met elkaar een biertje hier op het terras. En met 8 personen hier. We zitten hier 3 overnachtingen nu. En we gaan morgen weer naar huis. En we hopen op een heel goed resultaat vanavond.
0: Ja, dat klinkt heel gezellig. En is daar nou ook zo'n fanbase gemaakt? En is de politie daar ook druk mee om die Twente-fans in het gareel te houden? Of is het toch minder nodig op deze manier?
5: Ja, nee, Boedapest raakt niet in de war van 1000 supporters uit de regio Twente. Dit is een stad van 1,7, 1,8 miljoen mensen. De zevende stad van Europa. Die zijn echt wel ingericht op een paar voetbalsupporters. We zitten nu dicht bij het stadion. Daar zie je best wel veel politie. Dus dit weten ze echt wel serieus aan te pakken. Maar die 1000 Twente supporters die waren her en der. Ja, waren die in plukjes te zien in die prachtige stad. Wat ik al zei, de een op de rivier, de ander. Ja, die zocht een terrasje op. En weer een andere groep die dacht, nou laten we toch iets cultureels doen. We toch in Boedapest zijn. Dus eigenlijk is dat allemaal vlekkeloos verlopen. En hopelijk is dat vanavond ook het geval. Ook al zal het resultaat misschien dan tegenvallen voor FC Twente. Dat het allemaal in ieder geval geruisloos en rimpelloos verloopt. Want daar hoop je toch altijd wel op. De sfeer, zoals je die meneer ook hoorde zeggen, ja, zat er goed in. Het is voor velen ook een bepaalde trots. Hè, als je in het rood van FC Twente in al die Europese steden rondloopt. En laat dat een motivatie zijn voor die spelers. Want ja, je weet in ieder geval waar je het voor doet. Sommigen steken zich echt in de schulden, doen echt alle moeite. Ik heb supporters gesproken die vanuit Finland zijn ingevlogen, vanuit Griekenland, vanuit Sevilla. Ik sprak vanochtend een Poolse supporter, Marek, die reist Twente in zijn uppie achterna in de auto. En ja, die doet alles tot 2000 kilometer zo'n beetje in de auto in zijn Remy. Ja, dat zegt heel veel voor toch ook wat een voetbalclub met supporters doet. En dat zag je heel mooi weer tot uiting komen vandaag in Boedapest.
1: Ja, volle bak vanavond, we gaan het zien. Zit je straks eigenlijk een beetje in een knap stadion?
5: Knap als in de zin, het is wel een beetje futuristisch. Het is niet dat is wel, heb je nog even, Orban, de voormalig premier, die had voetbal als speeltje. Dus die heeft overal geld ingestoken, in jeugdacademies, in stadions. Er staat hier iets verderop, ook de Puskas Arena, een van de grootste voetballers uit Hongarije, de allergrootste. Was ook de beste voetballer van de wereld in de jaren 60. Toen de Hongaren echt tot de wereldtop behoorden. En Orban, die was daar dusdanig fan van, de voormalige premier. Die heeft overal geld in gestoken, ook in Club Ferencváros, waar FC Twente vanavond tegen moet spelen. En die hebben een geweldig, waanzinnig mooi luxe stadion gekregen. Echt, dus wat dat betreft is dat een heel knap voetbalstadion. Maar ik ben zelf meer toch de hopeloze romanticus die van een oud bakbeest houdt met lichtmas. Als je hier van Europa gaat.
1: Jij bent van alle markten thuis, hè? Stukje historie, stukje politieke duiding. En vanavond de wedstrijd. We gaan het horen vanavond. Tijmen, dankjewel. Ja. En succes.
0: En de verbinding was in ieder geval Oostblok nu. Dus ik hoop dat straks in ieder geval beter is.
5: Die sfeer hadden we dan toch maar eventjes.
0: Ja, heerlijk. Helemaal goed. Zo is
1: het. Hup in die Lada. Veel plezier vanavond.

0: Adivido.
1: En daarmee is de opstelling van de 5 voor 6 ook compleet. Budapest, George Ezra.
2: Lekker liedje.
1: Ja, heerlijk. Past er een beetje bij. Vanavond dus vanaf 8 uur inschakelen op Radio Ooster. Gewoon aan laten staan. Straks heerlijke muziek tot die tijd. En vanaf 8 uur gaat Paul Schabbing je begeleiden op de Oosttribune. Gaan ze een mooie verbinding leggen met Budapest. Om vanaf 8:30 die wedstrijd te volgen. Veel plezier.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Het nieuws in Overijssel. De N48 is langer dicht dan gedacht. Nog tot zeker 8:30 vanavond. Eerder vanmiddag was vlakbij Balkbrug een zwaar ongeluk op die plek. 1 inzittende heeft het niet overleefd. 6 anderen zijn zwaar gewond naar verschillende ziekenhuizen gebracht. En we maken ons op voor Europees voetbal. FC Twente, Ferencvaros vanavond, 8:30 afgetrapt. Maar eerst om 8:00 de Oosttribune, hier op de radio.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
13: Wat moet korter?
12: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
13: Nee, korter.
12: Bij RTT heb ze vallen holt.
13: Korter.
12: Een bult holt bij RTT.
13: Korter.
12: RTT holt.
13: Korter.
12: Holt.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
5: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Robert Paltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
10: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
9: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Hey,

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
7: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
6: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: De maatschappij, dat ben jij.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En Jan van Sta, een welgemeend goedenavond. Het is bijna 8:04. En de toonsoorten van de clubliederen van Ferencváros en FC Twente zijn hetzelfde. En of het ook een gelijkwaardige wedstrijd gaat worden vanaf 8:30... dat gaan we onder meer vragen. Ik zei het al aan Jan van Sta. Even heel kort, 2-1 is het. En je moet open, inderdaad.
2: Ja, dat is wat makkelijker dan, ja. Hè? Het lampje aangaat. Nee, hartstikke goed, man. Ja, wat was de vraag? Want ik heb hem even...
1: Ja, 2-1 is heel simpel. Je moet scoren.
2: Ja, nee, je moet winnen. En ja, met hoeveel? Ja, dat, kijk, één goal is al heel belangrijk als je daar wint. En dan heb je een verlenging met 2 doelpunten verschil. Ja, dan ga je gewoon door. Maar ja, het is natuurlijk wel een heerlijke wedstrijd om naar uit te kijken. En je kent de belangen, die zijn groot. Dus wat dat betreft, spelers hebben er zin in. Ja, wij hebben er zin in. Ik geloof onze

0: John van der Brom kondigde het gisteren eigenlijk al aan dat hij niet van plan was om heel veel te wijzigen. Dat heeft hij dus ook niet gedaan. En wat jullie zeggen, ja, Twente moet gewoon winnen. Dus maar gewoon weg worden. Ze hopen dat hij zijn doelpuntjes gaat meepakken. En anders kun je altijd nog Sam Lammers brengen. Bij de tegenstander van vandaag, Ferencvaros, is wel één wijziging. Dat is Youssouf. Hij speelt niet. En in zijn positie staat Kenem Ododa de Ier. Hij vervangt dus Youssouf, die wel op de bank zit. Dat is de enige wijziging van alle 22 namen voor vandaag. En dan gaan we kijken wat het zometeen gaat brengen in een werkelijk snikhete Groupama Arena. Waar het echt al de hele dag heel erg warm is. Ja, ik heb nu eindelijk een beetje het idee dat het wat aan het afkoelen is, hè Tijmen?
1: Ja, het is hier echt snikheet. Het is de sauna, de groene sauna hier in Boedapest. En het is op de donderdagavond voor een aantal in ieder geval een saunadag waarbij je geen kleding aan hoeft. Want in het uitvak zien we heel veel ontblote fans. En dat is ook logisch ook. Met een gevoelstemperatuur van, ja, laten we zeggen, 43 graden. En dus gunst het ons hier van de kop. En wat dat betreft heb ik ergens wel enige jaloezie naar de studio. Maar aan de andere kant, als je hier dit stadion ziet. Dit is echt een prachtig voetbalstadion. Waar straks echt wel een mooie sfeer zal worden beleefd door al die voetbalfans. Ook de Hongaren hebben de tribune inmiddels betreden. En dat betekent dat er heerlijke ingrediënten zijn voor die wedstrijd zometeen. Heet potje voor FC Twente straks tegen Ferencváros.
2: Ja, Tijmen, nog één ding. Die wedstrijd, als die gewonnen wordt, dan ga je dus door naar de derde ronde, zeg maar, play-off van de Europa League. Maar verliezen is in ieder geval ook nog door in Europa en dan in de Conference League. En dan weet jij al waar ze eventueel tegen gaan spelen, toch?
1: Ja, kijk, als je dus nog doorgaat vanavond, dan speel je tegen Górnik. Dat is de nummer 2 van Polen. Dat is de voorronde van de Europa League. Mocht je vanavond uitgeschakeld worden in de tweede voorronde van de Europa League. Ja, bent u er nog? Als ze vanavond dus onderuit gaan hier tegen Ferencváros, dan is er nog het vangnet van de voorronde van de Conference League. En dan speel je tegen DAC. Dat is uit Dunajská. Dat is een ploeg uit Slowakije. Want die ploeg staat op dit moment met 2-0 voor tegen de oude ploeg van Marino Pušić, de oud-trainer van FC Twente. Dat is Velež Mostar. En dat is een ploeg die vorige week ook al verloren heeft. Dus we kunnen ervan uitgaan dat als Twente hier vanavond haar waterloop vindt, dat het zich mag opmaken voor een wedstrijd in Slowakije.
2: Ja, maar goed, dan gaan we. Dankjewel, mannen. Straks gaan we weer schakelen natuurlijk. Want het wedstrijdverslag kunt u live en integraal volgen hier op Radio Oost. Daar zullen wij ook de reclame en de nieuwsblokken voor aanpassen. Althans, dat heeft technicus Peter Heideman al gedaan. Ja, Jan, heel simpel, erop of eronder.
3: Ja, nou goed, dat weet je als je dit soort wedstrijden moet gaan spelen. En thuis heb je het dan in het resultaat gewoon slecht gedaan. Bij Vlagen waren ze heel goed. Maar het resultaat is natuurlijk teleurstellend altijd. En ja, het verandert eigenlijk niet zo gek veel. Want je moet nu voor resultaten daarheen gaan. En ja, als je voetballend kijkt, dan denk je van nou, Twente moet dat kunnen. En zeg maar heel veel spelers die dat al, zeg maar de ploeg van vorig jaar zijn de 9. Er komt Weghorst nog bij. Nou, Adelgaard speelt dan nieuw. Maar goed, die hebben nu vorige week al met de entourage kennis gemaakt. Maar de rest van de ploeg weet wat ze te wachten staat. En dan als je ergens wat wil, als club, als spelersgroep, ja, dan is dit het podium.
2: Dit is het podium. Straks gaan we ook nog luisteren naar John van der Brom, de trainer van FC Twente, en Daan Rots, die gisteren achter de tafel in Boedapest mochten nemen om hun woorden te richten aan de internationale pers tijdens de persconferentie. Dit is de Oosttribune. We zijn er misschien wel tot na 11, want verlengen, dat kan ook, Jan.
3: Ja, dat kan laat worden weer, hè?
2: Dat kan weer laat worden, ja. Maar goed. Wij hebben het gelukkig gezellig en niet zo warm als in Boedapest.
4: De Oosttribune.

0: Barry White met een bijna even mooie stem als Jan van Straat, die hier nog steeds in de studio zit. En deze wedstrijd natuurlijk vooraf in de rust en achteraf en natuurlijk ook tijdens, als er om gevraagd wordt door de heren verslaggevers, zal gaan analyseren. Jan, we zitten nu nog even te kijken naar de beelden van vorige week. FC Twente Ferencváros 1-2. Wat moet Twente doen om niet in datzelfde mes te lopen?
1: Nou, met name, kijk, op een gegeven moment heb je heel veel balbezit. En dan heb je het idee van, nou, we spelen lekker op hun helft. En dan zie je die omschakelmomenten. Nou goed, een aantal keren hebben ze dat heel goed gedaan. Maar er waren ook een aantal momenten dat Twente gewoon niet alert was. En dat ze dan toch weer zich lieten verrassen. Nou ja, in het begin, de eerste situatie was natuurlijk met Van Rooij, die twee keer de fout ingaat. Wat normaal gesproken nooit gebeurt. Ja, dan kom je achter tegen dit soort ploegen. Maar je had in de eerste 5 minuten al 2 mogelijkheden. Het waren niet hele grote kansen, maar wel mogelijkheden. Nou, in dit soort Europese wedstrijden, en dan wordt het... Ja, dat is makkelijk praten. Als je eenmaal voorkomt, wordt het vaak wat makkelijker. Maar goed, deze tegenstander is redelijk gelijkwaardig met Twente. Alleen Twente, ja, die gaf in een aantal momenten ook aanvallend net niet thuis. En dan moet je ook een beetje mazzel hebben dat je net een goede situatie... Urjacette was gewoon top. Ja, die had er gewoon nog wat bij kunnen schieten. En even wat meer dreiging. Ja, en vanavond wordt er gevraagd van alle spelers dat je top bent. En daar gaat het uiteindelijk om, hè. Want ja, van tevoren allerlei bespiegelingen, die zijn er dan. Maar je moet nu daar in een uitwedstrijd moet je voor een resultaat gaan. En ja, ze hebben aangetoond met deze groep, met name deze groep al... Ja, dat ze dat ook kunnen. Dus ja, heel attent zijn en verdedigend gewoon, zeker in de beginfase, niet achterkomen.
0: Je noemt de naam Urjacette.
1: Ja.
0: Mooie acties, goede voetballen kunnen we aan alle kanten zien, maar het rendement is gewoon niet hoog genoeg, toch?
1: Nou, met zijn kwaliteiten, daar gaat het om. De klasse straalt hem vanaf, hè. Als je ziet hoe die versnelt, als je ziet hoe dat moment bij het doelpunt weer kwam, maar ook in de competitie. Hij kwam nog een keer 2 keer alleen voor de keeper. Ja, dat zijn momenten, internationaal zeker, en die klasse heeft hij ook. Ja, daar moet hij meer uit zien te halen. En ja, de ene moment roepen ze van, ja, hij moet wat rustiger zijn. Ander moment, hij moet om zich heen kijken. Uiteindelijk gaat het om het rendement. Maar dat deze speler uitzonderlijk gevaarlijk kan zijn, ja, dat blijkt eigenlijk wel.
0: Ja, dan naar de persconferentie van gisteren. Altijd voorafgaand aan een Europees duel. Nu dus in Budapest. En achter de tafel mochten plaatsnemen de trainer van FC Twente, John van den Brom en Daan Rots. En ja, die werden dus natuurlijk ook ondervraagd, onze eigen Tijmen van Wissing. En dan is zo'n vraag aan John van den Brom, de trainer, wel logisch. Of hij dan eenzelfde soort wedstrijd verwacht als vorige week in Enschede.
2: Tuurlijk, uitwedstrijd is altijd anders. Uitgangspunten, posities is anders dan vorige week. Dus dat vraagt zeker. Daan zei het in het begin al. Wij moeten sowieso beter gaan verdedigen. Want ik vind dat we vorige week te veel kansen hebben weggegeven. Echt 100% kansen. Achteraf mag je zeggen dat het maar goed is dat ze maar 2 keer hebben gescoord. En aan de andere kant heb ik net ook uitgelegd. Kunnen wij ook dingen beter doen? Maar we moeten wel bij onszelf blijven. Wij zijn wel een team wat al heel lang in bijna dezelfde formatie speelt. Waarin we... goede wedstrijden hebben gespeeld, succesvol zijn geweest. Dus het zal ook heel raar zijn als je dan voor een wedstrijd als dit alles op z'n kop gaat gooien om andere dingen te gaan doen. Dat past niet bij ons. Het past ook niet bij de spelers, maar ook zeker niet bij de speelwijze die we bij ons voor ogen hebben.
3: Dus je gaat niets wijzigen?
2: Dat zeg ik niet.
3: Nee, dat
2: zeg ik niet. Maar ga niet verwachten dat we andere speelwijze of iets dergelijks. Dat gaan we niet doen.
3: Nee, maar zijn er wel van die hersenspinsels waarbij je denkt...
2: Nou, ik vind dat altijd lastig en dat is een heel makkelijk excuus van mij naar jullie. Omdat we moeten nog trainen zo. En er kan alles gebeuren. Dus natuurlijk hebben we wat in ons hoofd. En vanavond geven we daar met de staf een klap op. En dan zullen die jongens dat ook horen.
3: Dat is ook altijd wel het makkelijkste antwoord.
2: Ja, daarom. Dus ja. Het is ook niet zo moeilijk hier te zitten.
3: Daan, Europese wedstrijd nummer 23 voor jou. Wat krijg je er dan nog voor mee? Want ik sprak vandaag supporters die vanuit Griekenland invliegen, Sevilla. Er zijn supporters die 16 uur in de trein zitten. Ja, ben je dan nog een dag voor de wedstrijd extra gespannen? Jij ook als FC Twente supporter? Wat krijg jij er allemaal van mee?
4: Ja, persoonlijk. Ik dacht, toen ik voor het eerst bij het eerste kwam, dacht ik van... Nou, op een gegeven moment als je tegen wedstrijden hebt, dan zal de spanning wel wat minder worden. Dat is toch niet helemaal het geval. Ik heb eigenlijk nog elke wedstrijd wel echt gewoon goede wedstrijdspanning. En ik ben altijd wel echt, echt zenuwachtig niet, maar ik heb altijd goede wedstrijdspanning. En ik kijk er altijd daardoor wel extra naar uit. Ik denk dat dat wel een stukje scherpte er ook meebrengt. En ja, ik ken ondertussen zoveel mensen in de regio. En je ziet ook wel mensen die weer naar Budapest zijn gevlogen. Mensen uit Groenlo komen ook kijken. En dat zijn alleen maar leuke dingen. En dat deze wedstrijden eigenlijk nooit vervelen. Want als we dan vandaag weer in het vliegtuig gaan met de jongens en weer op zo'n Europese trip, dat zijn gewoon de dingen waar je het voor doet. En ik denk dat dat bij iedereen begint te kriebelen weer. Dus daarom moeten we juist extra hard voor gaan werken. Dat we dat ook het hele seizoen gaan realiseren.
3: De trainer is vol vertrouwen. Hoe is dat zelfbewustzijn in de groep? Hebben jullie echt het idee van, nou, dit gaan we nog recht breien?
4: Ja, dat wel. Ja, ik denk dat we met de jongens er veel over gesproken hebben. Dat we eigenlijk best wel veel veldoverwicht hadden. En ik denk dat de periodes waren eigenlijk de eerste 20 minuten en 20 minuten in de tweede helft. Dat we eigenlijk ook met dat veldoverwicht echt best wel wat kansen hebben bij elkaar gespeeld. Dan heb je ook periodes gehad waar het wat minder was en dat zij wat kansen creëerden. Maar ik denk dat we in die fases van de wedstrijd goed hebben gezien dat we echt kansen konden creëren en de wedstrijd konden beslissen, wat we uiteindelijk nagelaten hebben. Maar ik denk op die momenten hebben we wel eigenlijk met elkaar over gehad en daar willen we op verder borduren. Dus het geloof is er zeker.
3: Tot slot kun je nog één ding zeggen, want we spraken elkaar 2 weken geleden in Delden. Toen had je het al over de afstemming en toen had je nog maar 2 of 3 keer getraind met Weghorst. Maar kun je in zo'n week dan nog heel veel schaven? Werken jullie daaraan? Want jullie moeten die goals gaan maken, jullie moeten die afstemming hebben. Ben je dan deze week daar, heb je nog een sleutel gevonden?
4: Ja, ik wil natuurlijk niet alles prijsgeven, want nou, er zit ook een aantal Hongaren hier in de zaal. Maar ik denk wel dat Wout is er heel veel mee bezig met ons en wij zijn bezig met hem. En ja, ik denk dat daar wel vooral rondom hem best wel veel mogelijkheden liggen. En ik denk dat je dat morgen gaat terugzien hoe we dat gaan invullen.
5: FC Twente in de Europa League. Vanavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
6: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Aske Adelgaard.
5: Volg het allemaal integraal op Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente vanavond live bij Radio Oost.
7: De Oosttribune.

0: Cock Robin, thought you were on my side. Ja, de Groene Kathedraal die wordt langzaam gevuld, ook met Hongaarse supporters. 1000 FC Twente supporters afgereisd naar het hete Boedapest in Jan van Staa. Ja, nog een minuutje of 6-7, dan gaat het echt beginnen. Ik wil het even met je hebben over Bart van Rooij. Vermeende belangstelling van Ajax. Daan Rots zegt van volgens mij heeft hij er nog niet mee gesproken. Maar dat stoort dan niet, soort berichtgeving.
1: Ja, nee, kijk, je weet op een gegeven moment dat spelers van dit kaliber altijd in de belangstelling staan. Alleen het moment om dat naar buiten uit te brengen, wie dat dan ook doet, hè, zaakwaarnemers, clubs die met hem willen spreken. Nou goed, als zij zeggen, ik heb daar niet mee gesproken, dat hoeft hij ook niet, want dat doet zijn zaakwaarnemer in eerste instantie, lijkt mij. Mm-hmm. Dus dan ligt hij in ieder geval niet. Maar hij is gewoon de beste rechtervleugelverdediger in Nederland. Dus als je zeg maar de volgende stap of op een lijstje gaat kijken, ja, dan mag hij niet ontbreken. Maar het is voor hem zelf, hè, omdat hij dan vorige week speelde die voor zijn doen, gewoon een mindere wedstrijd. Ja, of dat dan allemaal meespeelt, nou, misschien in de achterhoofd. Maar hij heeft het een half jaar gewoon geweldig gedaan. En toen was ook die belangstelling er al over vele miljoenen in het buitenland. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij daarvan onder de indruk is. Maar dat het ongetwijfeld meespeelt rondom de loze momenten. Niet als je bij die wedstrijd bent en je bent aan het trainen en je bent hier nu gefocust. Ja, hij is de captain, dus hij wil heel graag ook, denk ik, met die band om de volgende ronde halen.
0: Ja, dan zien wij nu dat de spelers zo langzamerhand klaarstaan. Ook Bart van Rooij, die weer de aanvoerdersband om mag, net als vorige week. Even naar Ferris Faros kijken. Ja, die spits die vorige week de verdediging van Twente in de luren legde. Hoe ga je die bestrijden vanavond?
1: Nou ja, goed, we hebben gezien als hij in 1 tegen 1 gaat komen dat hij slim is. En nou, je moet altijd in ieder geval proberen altijd schuin achter elkaar een beetje rugdekking te kunnen geven. Mocht je als verdediger een keer een fout maken, ja, dat je in ieder geval hem in bedwang kan houden, dat je kan corrigeren. Met name als die ruimtes heel groot gaan worden en hij heeft die snelheid. Maar goed, het centrum van Twente is natuurlijk snel genoeg. Alleen je moet altijd oppassen dat een aanvaller niet zijn dag heeft. En vorige week is gebleken, 2 van die momentjes zijn dodelijk.
0: Inderdaad, zometeen gaan we dus schakelen met Tijmen en Joran daar in Boedapest. Bij die wedstrijd Ferencváros FC Twente straks dus live en integraal te volgen op Radio Oost.
2: Het is zomer op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

0: Hit the Road Jack van Ray Charles. Ja, dan moet het echt gaan gebeuren. Jan, een heel sfeervol stadion. Lichtshows, clubliederen. De heksenketel is in ieder geval aangestoken daar.
1: Ja, maar dit hoort erbij op dit niveau. Dus wat dat betreft, ja, daar raak je niet meer van onder de indruk. Het is hartstikke leuk. Maar als die wedstrijd gaat beginnen, dan speel je gewoon 11 tegen 11 op een goed veld. En dat hoop ik, dat het veld ziet er goed uit. Dus ook het voordeel van Twente lijkt mij in het balbezit spelen. Dus wat dat betreft, voor mij kan dat beginnen.
0: En dus gaan we over naar onze mannen ter plekke. Tijmen van Wissing en Joran Zwart daar in Budapest voor de return dus. Tussen Ferencváros en FC Twente. Waarin de Tukkers dus moeten proberen om die 2-1 achterstand weg te poetsen. Om alsnog door te gaan in de Europa League. Op naar Tijmen, op naar Joran. Ik wens u een hele prettige wedstrijd.
2: Ja, dankjewel Paul. We gaan inderdaad beginnen. De spelers van FC Twente hebben zich op het veld gemeld. Tos is op dit moment bezig met doelman Dibush. Hij was er in 2015 al bij toen Go Ahead Eagles hier in een leeg stadion aantrad tegen Ferencváros. Hij doet nu de tos met de scheidsrechter Viktor Kopievski uit Oekraïne samen met Bart van Rooij. En dan gaat het vaantje naar de zijkant en gaat FC Twente nog één keer bij elkaar komen voordat zometeen deze wedstrijd gaat aanvangen. Ja, ik zei al, Dibush was er in 2015 al bij toen Go Ahead Eagles hier speelde. Toen een leeg stadion. Nou, dat is het nu absoluut niet. Een heerlijke sfeer hier in Budapest, waar de harde kern zojuist het hele stadion opzweepte en alle tribunes meesprongen. Dus alle ingrediënten om een heerlijke avond te beleven met hopelijk een goed resultaat voor FC Twente. Want dat is nodig om de derde voorronde van de Europa League te bereiken.
3: Ja, want anders wacht nog altijd het vangnet van de Conference League. Daar is al veel over gezegd. Eerst vanavond dus deze horde tegen Ferencváros, de recordkampioen uit Hongarije. En dat dit een grote club is, ja, dat proef je wel. Ja, tijdens de opkomst van de Matadoren bij deze wedstrijd. Schitterend hoor, daar die sfeer achter de goal van de zojuist genoemde doelman Dibush. Die nu ook even het publiek bedankt daar voor de sfeeractie die er is. Veel vlaggen. Het doet een beetje denken aan de Enschedeze boys. Het groen en zwart. Een van de oprichters van de tegenstander van vanavond. FC Twente. Zij staan klaar. Christian Lienzon staat klaar om deze wedstrijd in gang te brengen. En dan zal Twente dus die achterstand moeten zien goed te maken hier in de hoofdstad van Hongarije. We zijn onderweg bij deze wedstrijd met de lange bal van Staf Lemkin. Die zoekt meteen de voorwaartse bij Daan Rots.
2: En Daan Rots wint het. Komt wel goed gelijk. De diepte gezocht bij Lienzon. Die verliest dan het duel van Gomez. Die de bal net voor het hoofd van Lienzon weghaalt. En dan gaat de bal gelijk naar voren richting Josef. De maker van twee doelpunten vorige week. Hij wordt vastgehouden en krijgt een vrije trap mee. En zo is binnen 12 seconden de eerste overtreding gemaakt. Een vrije trap voor Ferencváros net over de middenlijn. En Josef die beklaagt zich nog even bij de arbiter. Die vervolgens ook Lemkin bij zich haalt van dat moet je niet meer doen. Gelijk een waarschuwing dus voor de centrale verdediger van FC Twente. Terwijl de vrije trap ondertussen is genomen. Ja, het is warm natuurlijk. Dus er is ook veel gesproeid. En je ziet het water nog een beetje opspatten hier in de openingsfase van deze wedstrijd. We zijn bijna een minuut bezig. En de bal is aan de voet van Gomez.
3: Ja, Gomez, een van die twee lange centrale verdedigers. Die zoekt de opening aan de linkerkant. Daar is wat ruimte voor Ferencváros om de voorzet te geven. Gevaarlijke voorzet. Daar het wegwerken van Staf Lemkin, centrale verdediger. Zerouki wint in tweede instantie de rebound. En zo kan Ferencváros bijna ook nog gevaarlijk worden via Kanishovski. Maar die weet die bal niet onder controle te krijgen. Gomez peert die bal dan naar voren. Tweede bal is weer voor Zerouki. Belangrijk om die tweede ballen te winnen in die zone. Nu ook weer Zerouki. En zo wint hij veel duel. Staat hij ook goed gepositioneerd. Maar Daros leidt alweer balverlies. En zo kunnen de Hongaren overnemen aan de linkerkant van het veld. Maakt Bart van Rooij toch een overtreding, zou je zeggen. Maar nee, zegt de arbitrage. En dus mag het allemaal doorgaan. Uiteindelijk toch nog balbezit voor de nieuwe man aan de zijde van Ferencváros, Odovda. En die maakt dan op zijn beurt wel een overtreding.
2: Ja, eigenlijk een verschrikkelijke rommelige fase van deze wedstrijd. We zitten dan wel in de tweede minuut. Maar eigenlijk ging het op en neer. Balverlies naar balverlies naar balverlies. En nu even rust bij FC Twente. De bal aan de voet van Ruud Nijstad. De linker centrale verdediger van FC Twente. Die rustig kan gaan opbouwen. Want hij krijgt geen druk. Houdt de bal nog altijd aan zijn voet. Aske Adelgaard, de linksback, positioneert zich op het middenveld om aangespeeld te worden. Maar de bal gaat naar de rechterkant richting Darots. Die probeert de bal met zijn handen binnen te houden. Raakt die bal ook met zijn hand. Maar volgens mij geeft de scheidsrechter, nee, hij geeft toch een vrije trap voor Hens vanwege tegen Daan Rots. Die had die bal gewoon kunnen laten gaan. Dan was het een ingooi geworden. Dat doet hij niet. Hij raakt die bal een vrije trap. Ondertussen genomen. En Wout Weghorst zet druk op Gomez.
3: Ja, het is wel een slordige fase inderdaad. Want Lemkin peert die bal hoog over Daan Rots. Nu de lange bal van Ferenc Varos wordt weer het duel verloren. In dit geval door Ruud Nijstad. Jozef wint daar de kopduels. Is toch ook slim in die fase. Nu wordt er een overtreding gemaakt door Kadu. Maar het is voordeel voor FC Twente. Maar Bart van Rooij leidt op zijn beurt ook weer balverlies. Daar leek nog even Van der Belt te kunnen profiteren. Maar uiteindelijk zit Ferenc Varos daartussen. Nu uiteindelijk de overname van de Hongaren. Gaat daar aan de linkerkant van het veld Ododa de diepte in. Ja, Bart van Rooij kende natuurlijk een uiterst beroerde aftrap van het seizoen. Met die wedstrijd vorige week in de Grolsvesten. Hij maakte wat fouten waardoor Ferenc Varos kon profiteren. Met name bij die eerste goal. Maar toch ook bij die tweede treffer zag hij er niet goed uit. Normaal gesproken een van de meest betrouwbare spelers van FC Twente. Vorig jaar misschien wel de beste van FC Twente. En dan is het toch niet heel plezierig als je zo slecht aan het seizoen begint. Zeker als er veel te doen is om de toekomst van Bart van Rooij. Blijft hij bij FC Twente? Het zal nog een zeer onrustige maand augustus worden voor Erik ten Hag. Hij was voorafgaand aan deze wedstrijd ook druk aan het bellen. De technische directeur van FC Twente. Er is veel veranderd sinds zijn komst. Maar hij zit echt kort op die groep. Ook mooi om te zien dat hij met de spelers het veld opkwam. Hij is echt een vaderfiguur voor al die spelers. En hij moet dus zorgen dat er heel veel spelers nog weggaan. Maar hij hoopt natuurlijk Bart van Rooij te behouden. Nu zien we balverlies van Zerouki. Van der Belt lost dat dan op. En dan kan uiteindelijk Twente overnemen. Is daar voor de eerste keer Wout Weghorst.
2: Ja, die houdt de bal goed in de ploeg. Geeft de bal mee aan Daan Rots. Die maakt een overtreding. Vrije trap voor Ferenc Varos. Waar het publiek vindt dat daar een gele kaart moet gaan komen voor Daan Rots. Die moet zich ook even melden bij Kopiewski. En die zegt opnieuw niet meer doen. Anders krijg je een gele kaart. En dus zegt Daan Rots oké, dat gaan we niet meer doen. Hij loopt rustig terug, maar nog wel met een paar gebaren richting de arbiter. Maar het is echt een hele rommelige openingsfase. Wat vind jij ervan, Jan?
1: Je zit ernaar te kijken. Hè. Normaal gesproken heeft Twente dan altijd rust aan de bal. Dan kunnen ze opbouwen, kunnen ze positiespel spelen. Ja, dat is vooralsnog heel lastig. En met name de ballen van achteruit richting de aanvallers. Die gaan nogal eens fout. En Rots heeft al een paar keer onnodig balverlies geleden. Ook nog een keer lichte overtredingjes. Ja, dat moet allemaal wat vaster. Maar goed, de beginfase moet je even doorkomen. Misschien dat de spanning is.
2: Ja, inderdaad, de beginfase doorkomen. Dat lukt vooralsnog aardig, want FC Twente heeft nog geen kansen weggegeven. Dat tot tegenstelling van vorige week, toen FC Twente echt heel veel kansen weggaf. Het werd gisteren ook nog een keertje nadrukkelijk benoemd door Daan Rots, maar ook door John van der Brom. Dat FC Twente dat toch echt minder moet gaan doen vandaag. Wil wat kans maken op een resultaat. En dat is zoals gezegd ook echt nodig. Nu weer balverlies van Ferenc Varos. Van Rooij zit ertussen. Heeft wat moeite om op de been te blijven, maar bezorgt de bal bij Zerouki. Moet eventjes breed op Van der Belt en die haalt de bal uit naar Lemkin. Dan is de bal aan de voet van Zerouki. En die wordt onder druk gezet door Jozef. Moet daardoor terug. Oeh, dit gaat maar net goed bij Lemkin. Die onder druk wordt gezet door Jozef. En het loopt uiteindelijk goed af van de Belt. Goed vrijgespeeld. En dan is hij hier voor het eerst Oya zetten. Probeert de bal door de benen te spelen hier aan de linkerkant. Maar dat lukt niet. Balbezit voor Aske Adelgaard. En die heeft de bal weer veilig aan de voeten gebracht van Ruud Nijstad.
3: Ja, Jozef maakt een fitte indruk. Kreeg afgelopen weekend ook rust van zijn coach. Toen Ferenc Varos begon aan dit seizoen in de Hongaarse competitie. Verloor. Ja, misschien wel verrassend van Paxi 4-2. Maar er deden ook 9 andere spelers mee ten opzichte van afgelopen donderdag in de Grolsvesten. Dus ja, er werden echt heel veel spelers gespaard door de coach bij Ferenc Varos. En zo heeft Borbély, de trainer van Ferenc Varos, echt gekozen om deze wedstrijd te overleven. Want deze club hoort toch ook wel in de groepsfase van de Europa League. Net zoals we daar ook graag FC Twente zien acteren. Bij Ferenc Varos ontbreekt natuurlijk nog altijd Keita. Dat betekent dat Philippe Rommens nog altijd op het middenveld staat. De oudspeler van Go Eagles zat gisteren ook op de persconferentie bij de Hongaren. Hij is nog niet in balbezit geweest in deze wedstrijd. Met rugnummer 88 staat hij nu bij Christian Linsson. Die wordt niet bereikt door uiteindelijk Aske Adelgaard. Maar die mag wel op zijn beurt gaan gooien. Heeft hij gedaan in de richting van Ruud Nijstad.
2: Een hele slordige bal van de jongeling. Leeft de bal zomaar in. En dus is balbezit voor Ferenc Varos. Moet wel achteruit om het Uya zetten en Van der Belt goed druk zetten. Even wat hoogdruk van FC Twente. En dan levert ook Ferenc Varos weer in. Maar dat was een hele rare bal van Ruud Nijstad. En John van der Brom gebaart ook even naar zijn ploeg. Rust, rust, rust. En dus neemt Thomas van der Belt die bal rustig aan. Speelt de bal weer terug naar Nijstad. En zo heeft FC Twente eventjes rustig de bal achterin. Ja, FC Twente is dus nog niet aan de competitie begonnen in tegenstelling tot Ferencvaros. Volgende week begint de competitie ook in Nederland. Dan gaan de Tukkers op bezoek bij SC Heerenveen, waar een uitvak leeg moet blijven. Dat in tegenstelling tot vandaag, want ze worden echt gevuld door een stuk of 1000 supporters uit Enschede en omstreken. En zij zien dat deze wedstrijd zich nog altijd heel erg slordig ontvouwt.
3: Ja, 8 minuten onderweg. Mocht u luisteren vanaf uw vakantieadres, dit is Radio Oost bij de returnwedstrijd Ferencvaros FC Twente. Waar FC Twente dus een achterstand moet goed zien te maken. Maar ja, voorlopig ontspint zich een wedstrijd die zich verhoudt in de middenlinie. Zo ook nu weer balverlies en zo gaat het op en neer. Het is natuurlijk ook warm. De omstandigheden zijn misschien nog ook wel pittig voor de spelers. Het veld lijkt wel goed. Het is lekker vochtig, lekker drassig door de besproeiing die is geweest voorafgaand aan die wedstrijd. En ja, het lijkt erop dat Ferencvaros het allemaal wel prettig vindt tot dusver in deze openingsfase van de wedstrijd. Want zij hebben natuurlijk die marge van 1 vorige week opgebouwd door 2 treffers van Jozef in die wedstrijd in de Grolsvesten, waarbij Twente toch ook wel kansen onbenut liet. Maar de meeste kansen waren er voor de Hongaren die toch wel wat leper lijken in het spelen van dit soort wedstrijden. Je moet het toch ook wel kunnen, hè? Want Adelgaard bijvoorbeeld heeft weinig ervaring. Vorig jaar wel opgedaan natuurlijk met Go Ahead Eagles, maar ook Ruud Nijstad, die maakt dus zijn vuurdoop in een Europese uitwedstrijd voor FC Twente. Ja, dat geldt toch ook wel voor andere spelers. Van der Belt ook weinig Europese ervaring. Christian Lindson natuurlijk met Ajax wel een paar wedstrijdjes. De man met de meeste ervaring zet nu druk op de doelman van Ferencvaros. Dat is Wout Weghorst, maar hij heeft eigenlijk nog niet in het spel voorgekomen. Hij rent zich een slag in de ronde, maar de bal heeft hij nog niet gehad.
2: Nou, hij heeft hem een paar keer gehad, maar dan is er ook weinig aansluiting. En dus is het inderdaad vooral het druk zetten wat opvalt van Wout Weghorst. En daar legt hij natuurlijk, zoals we hem kennen, ook wel echt de passie in. En dat levert nu dus ook balbezit op voor FC Twente. Hij gebaart nu ook. Ja, hij moet natuurlijk ook de ervaring gaan brengen. Hij gebaart naar zijn ploeg. Doe nou even een keertje rustig. Hou die bal in de ploeg. En Ruud Nijstad heeft dat begrepen. Houdt de bal aan de voet. Opent dan naar de linkerkant naar Uya Setter. Die vorige week gewoon echt de gevaarlijkste man was van FC Twente. Maar Jan noemde het ook al in de voorbeschouwing. Daar moet natuurlijk ook uiteindelijk rendement aan worden gekoppeld. Hij had natuurlijk wel een assist op Aske Adelgaard. Oh, dit is wel een goede beweging van Linsson. Speelt zich een beetje vrij. Daar is dan Weghorst. Wordt in de rug gelopen, toch, scheidsrechter? Nee, hij krijgt geen vrije trap. Tot onvrede van hemzelf. Dan gaat de bal de diepte in. Moet Lemkin dat duel winnen van Jozef, anders is het gevaarlijk. En dat doet de Israëliër uitstekend. Speelt de bal terug op Oenestal. En daarvan wist ik zeker, die had de bal inderdaad nog niet aangeraakt.
3: Ja, Lars Oenestal speelt de bal naar Van der Belt. Van der Belt, mooie paas door de linie. En dan bereikt hij Linsson. Linsson wil dan naar Weghorst. Maar Weghorst is niet snel. Zeker niet sneller dan Gomez. En ook niet sneller dan Denis Dubus, de goalie van Ferencvaros. Tevens de aanvoerder. Hij heeft de bal nu breed gegooid richting de man met wel de mooiste voetbalnaam bij Ferencvaros. Toon Raamakers. Ja, lijkt wel een Belgisch stripheld. Toon Raamakers. Ook lang. Hij kijkt Wout Weghorst op de kruin. Ja, dan geniet je dus veel lengte. En dat liet zich vorige week ook wel voelen. Raamakers voetballend niet de beste. Al had hij wel de voorbereidende actie bij de eerste goal vorige week op de helft van FC Twente. Toen Lenny Josef de openingsscore op het bord bracht na de fout van Bart van Rooij, zojuist al beschreven. Nu Gomez, de andere lange centrale verdediger in balbezit. Dan meldt zich dan Rommers tussen. De vijfde man in de opbouw. De backs hoog op. En dat betekent dat Rommers het spel moet gaan verdedigen. Zoals we dat ook zagen in zijn tijd bij Go Eagles. De bal naar de linkerkant. Daar staat Kadu. Kadu speelt hem terug richting Rommers. Rommers gaat hem toch een keer richting de 16 meter chippen, zou je dan zeggen. Nee, hij kiest de bal voor de bal breed richting zijn landgenoten Raamakers. Toon Raamakers dan weer naar Gomez. En die heeft dan alle ruimte. Twente helemaal teruggeplooid. Echt Wout Weghorst op een meter of 30 van de goal van Lars Oenestal. En dat betekent dus dat Twente heel compact staat. En dan is het ook lastig voetballen voor Ferencvaros. Dus kiezen ze de lange bal. En die lange bal gaat over de achterlijn. En dan is daar het tweede balcontact van Lars Oenestal.
2: Ja, Lars Oenestal die neemt ook eventjes rustig de tijd. Neemt de bal in de handen. Ja, ik ben wel even benieuwd, Jan. Wat vind jij van deze openingsfase? Want echte kansen hebben we nog niet gezien.
1: Nee, ik zit te kijken naar een wedstrijd die heel rommelig is. En heel veel balverlies. En onnauwkeurig ook in balbezit. En normaal verwacht je van Twente, dan kijken we even naar Twente, dat die toch, laten we zeggen, de bal wat makkelijker in de ploeg kunnen houden. Maar ja, die hebben ook moeite om zeg maar de goede mensen aan de bal te krijgen. Want ja, met name je aanvallers moeten toch het verschil gaan maken. En ja, we kijken altijd een beetje stiekem naar Uya Setter. En die hebben we nog bijna niet gezien in de eerste kleine 12 minuten. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn dat Twente aanvallend wat meer zou kunnen brengen. Wat langer in balbezit kan blijven. Maar ik begrijp dat ze zeker in een uitwedstrijd eerst even zorgen dat ze niks weggeven. Dus wat dat betreft, het is wat rommelig, maar niet spectaculair goed.
2: Nee, en ook inderdaad geen kans. En dat is een goede zaak, want dat was vorige week dus wel het geval. Nu een goede opbouw van FC Twente. Bal naar de rechterkant, naar Daan Rots. Ja, die zit nog niet lekker in de wedstrijd. Probeert de bal daar langs Kadu te spelen. Maar de bal gaat uiteindelijk via de buitenspeler over de zijlijn. En dus een ingooi voor de Hongaren, die dus ook tot nu toe weinig hebben klaargespeeld. Ja, FC Twente zakte dus zojuist eindelijk een keertje in. En dat heeft misschien natuurlijk ook wel met die warme temperaturen te maken. Dat je echt je momenten moet gaan kiezen om vandaag toe te slaan. En dan af en toe maar eens in een laag blok gaan verdedigen. Nu is Ferencvaros er gevaarlijk uit met aan de zijkant Kanischowski. Die probeert de bal dan voor te geven. Wordt dan weggekopt door Van der Belt. En opnieuw alle spelers van FC Twente op eigen helft. Op eigenlijk 30 meter van de eigen goal. Opnieuw die bal de 16 in gewerkt. Weggekopt door Adelgaard. Goed gedaan van hem. Maar vervolgens wordt Weghorst weer niet gevonden. En is de bal bij Jozef. Die leeft de bal gevaarlijk in. Als FC Twente hier de bal in de ploeg houdt, dan kan het gevaarlijk worden. Want dan was het 2 tegen 2 met Daan Rots en Wout Weghorst. Maar Daan Rots, ik zei het al, zit niet lekker in de wedstrijd. En verliest dus het duel van Kadu.
3: Ja, er worden heel veel duels verloren. Lemkin ook met Lenny Jozef. En ja, zo zagen we zojuist ook Zacharias een vrij veel ruimte hebben aan de zijkant. Osvat ook. Die winnen toch vrij gemakkelijk hun duels, hoor. Ja, die twee centrale, die twee lange mannen, Gomez en Raamakers, ja, dat die een keer een duel winnen, ja, dat is niet heel verrassend. Hoewel toch ook Wout Weghorst wel de nodige body heeft. Zeker op internationaal niveau. Dat zagen we nog op het afgelopen WK toen hij als invaller heel belangrijk was in de wedstrijd tegen Marokko. Nu zien we Rommers in balbezit. Oeh, die neemt veel risico in de opbouw. Dat loopt goed af voor Ferencvaros. Maar Gomez is niet zo comfortabel aan de bal. En hij levert die bal zomaar in bij Lars Oenestal. Die speelt de bal op zijn beurt naar Ruud Nijstad. Het is allerminst spectaculair deze wedstrijd. Het is ja, bij dit avondtemperatuurtje waarbij het toch ook nog steeds wel heel erg warm is. Waar ja, de gemoedstoestand een beetje begint te dalen. Daalt de temperatuur nog niet echt in dit stadion. Het is eigenlijk vrij matig. Het is een steekspel. Twente komt maar moeilijk op de helft van Ferencvaros. Uriacet eigenlijk ja, nog niet in balbezit geweest. En dat is toch de man die je in de 1 tegen 1 moet zien te krijgen. Want dat is de man met de ideeën. Dat is de man met de actie. Nu dan, Ruud Nijstad speelt Sundre Uriacet eraan. De Noor die staat dan nog wel op eigen helft. Gaat dan aan de dribbel. Dan gaat er in ieder geval wat dreiging uit. Maar ja, hij speelt de bal nu terug richting Ramiz Serouki.
2: Die heeft de bal aan de voet en opent de bal naar de rechterkant van het veld. Daar zet Daan Rots. Nou, Daan een keer een goede actie. Speelt de bal terug op Serouki. FC Twente kan opschuiven. Serouki opent de bal naar de linkerkant naar Adelkaart. Veel ruimte voor de Deen. Geeft de bal mee aan Uriacet. Nou moet er een actie komen van de Noor. Probeert de bal er langs te spelen. Krijgt een hoekschop mee of gaat die bal over de zijlijn. Het wordt een ingooi voor FC Twente vlakbij de cornervlag. En daar gaat Aske Adelgaard zich voor melden. Ja, inderdaad, het moet van Uriacet komen op dit moment. Hij is de gevaarlijkste aanvaller omdat Daan Rots op dit moment nog niet lekker in de wedstrijd zit. Dus als Uriacet de bal dan aan de voet heeft, ga je er wel een beetje goed voor zitten. Nu wordt hij dus afgestopt met een fluitconcert van de thuissupporters. Tot gevolg als FC Twente die ingooi heeft genomen. Heel slordig opnieuw en dan kan Jozef er gevaarlijk uit. Geeft de bal mee aan de zijkant naar Kanischowski. Die moet eventjes terug. Opent de bal naar de linkerkant. Komt met een gelukje dan nog bij een ploeggenoot. Die verliest de bal van Serouki. Dat vind ik eigenlijk op dit moment de enige Twente-speler die echt zijn niveau had. Maar alsnog balbezit voor Ferencvaros daar aan de linkerkant. Met Kadu speelt de bal op Jozef. Die wordt op de huid gezeten door Serouki. Kaatst de bal dan uit op Kadu. Die moet Van Rooij uitkappen. Doet dat nog een keertje. Moet dan op een gegeven moment toch de voorzet gaan geven. Maar Van Rooij verdedigt uitstekend. En dan zet Serouki daar achter hem. En kan die de bal oppikken. Maar hij leeft de bal dit keer in. Want Daan Rots die kon niet bij die bal. Die moet in de achtervolging. En vervolgens uitstekend verdedigd door Bart Van Rooij. Thuispubliek wil een vrije trap. Maar daar gebeurde helemaal niks. Van Rooij helpt zijn tegenstander nu zo overeind. En dus gaan we een doeltrap krijgen voor Lars Oenestal. Ja, het is echt een beetje zomeravondvoetbal. Ik zie nu ook Ruud Nijs dat hij even de bidon van Lars Oenestal pakt. Want het is gewoon heel erg warm. Er moet goed gedronken worden. Ik heb eigenlijk geen idee of er ook een drinkpauze gaat volgen zoals op het WK. Maar dat zou niet misstaan in elk geval.
3: De hydration break. Ja, die hebben we hier niet. Ik denk dat de spelers zelf even een keer een blessure moeten faken om wat te drinken. Ja, op Europees toneel, ja, daar nemen ze een beetje afstand van al die maatregelen van de FIFA. Zo blijkt ook vandaag. Interessante ontwikkelingen al daar. Waar Infantino het WK wil verpachten, wil verkopen aan een instantie waarbij de 55 landen in Europa hebben gezegd, daar werken wij niet aan mee. In ieder geval eindelijk is een keer een statement waarbij we afstand nemen van het toch wel megalomane gedachtegoed van Infantino. En dus Dus ja, moeten we het voorlopig hebben van het Europese toneel. Zeker FC Twente, waar nu in de achteruit gespeeld moet worden door Bart van Rooy. Die weet die voorzet niet onschadelijk te maken. Serouki, die is zo in onmin met de arbitrage deze hele wedstrijd al. Er mag best veel volgens de Oekraïner Kopiewski. En is Ferenc Varos misschien wel in het voordeel. Krijgt het ook de eerste hoekschop te nemen. En die gaat getrapt worden door de Belg met de fraaie rechter. En hij luistert naar de naam Philippe Rommens.
2: Ja, FC Twente weet natuurlijk hoe gevaarlijk die trap van hem kan zijn. Hij heeft wel eens de bal zo in de verre hoek gelegd bij Lars Oenestal in de Adelaarshorst. Dus FC Twente moet gaan uitkijken hoe die Belg zo dadelijk met zijn rechterpoot die bal de 16 in gaat draaien. Alle mannen van Ferenc Varos bij de tweede paal. Zonnedekking van FC Twente. En dan gaat er één arm de lucht in van Philippe Rommens. Die gooit de bal dan richting de penaltystip. Wordt ook gekopt, maar ook goed mee verdedigd door Wout Weghorst. Oh ja, zet de verlengde bal. Zo is de bal in elk geval even uit de gevarenzone. Moet Gomez de bal helemaal terugspelen richting Dibuch. En die heeft eigenlijk nog niets te doen gehad. Ja, die heeft één keer een dieptepaas op Weghorst onschadelijk gemaakt. Speelt de bal nu de diepte in. Maar die komt bij zijn collega Lars Oenestal in de handen. En zo is nog altijd wachten op de eerste kans. Bal aan de voet van Steffelum Kien. En die geeft de bal mee aan Ruud Nijstad.
3: Ja, die dus zojuist even wat aan het drinken was. En ja, die supporters moeten ook goed drinken. Die waren helemaal verguld dat de bier in ieder geval werd getapt in het uitvak. Dat gebeurt niet veel in Europese stadions. Zeker niet in alle uitvakken. Zelfs in de Nederlandse Eredivisie niet. En dus waren ze daar zeer verguld. En ja, die supporters, we hebben een aantal gezien vandaag, Joran. Die hebben ook goed gedronken in de hitte hier in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Waar ja, Weghorst vooral in verdedigend opzicht voorlopig opvalt. Nu aanvallend een keer in stelling wordt gebracht. Hij legt die bal goed terug op Serouki. Serouki moet dan met de opening komen. Goede paas van Serouki op Daarots. Hier zit muziek in. Daarots met de dreiging. Gaat naar zijn linkerbeen. Heeft dan Kadou tegenover zich. Maar de tweede bal is voor Bart van Rooy. Uithalen richting Serouki. En dan moet Serouki het spel weer verleggen naar de linkerkant.
2: Serouki is echt de grote dirigent vandaag bij FC Twente. Dat moet hij ook zijn. En hij doet het eigenlijk, ik vind hem stukken beter dan vorige week. Toen het misschien zeker in die openingsfase nog een beetje onwennig was. Hij zet nu echt al de lijnen uit en doet dat goed. Wel is het balverlies alweer geleden door FC Twente in de voorhoede. Maar Ferenc Varos schiet de bal ook weer blind naar voren. En zo heeft FC Twente de bal in de achterhoede. Met Aske Adelgaard speelt door naar Van der Belt. En dan kan Urjazet er zijn man op gaan zoeken. Dat is Osvat. Wordt op de huid gezeten. Moet dan terug op Adelgaard. Die doet dat heel sterk. En krijgt de ingooi mee. Omdat de bal uiteindelijk over de zijlijn gaat via Zachariasen. En die is het daar absoluut niet mee eens. Bot viert zijn woede op de vierde man. Maar de ingooi is ondertussen al genomen door FC Twente. Met opnieuw de bal aan de voet van Ruud Nijssel. Die heeft veel de bal. En dat is eigenlijk een slechte zaak. Want FC Twente moet naar voren. Want FC Twente moet natuurlijk een doelpunt gaan maken. Om die 2-1 achterstand weg te poetsen. Nu wordt de bal richting Wout Weghorst gespeeld. Maar Gomez zit daartussen. En zo is het balbezit weer eventjes voor de thuisploeg. Met Raamakers die de bal opent naar de linkerkant. Naar Ododa. Die stond afgelopen weekend nog linksback. Nu staat hij een positie hoger linksbuiten. Uitstekende actie daar van Kadou, de linksback op dit moment. Die daar met een aanname voorbij gaat aan Daan Rots. Maar tempo ging gelijk weer uit de aanval. Dus moest hij eventjes terug naar zijn kompanen in de achterhoede. Dat was op dat moment Gomez die de bal breed speelt op Philippe Rommens. Die zich opnieuw tussen de twee centrale verdedigers van Ferenc Varos heeft gemeld. En dan is de bal nu aan de rechterkant van het veld bij Zachariasen. Die kan daar de actie op gaan zoeken. Krijgt de bal ook mee van Jozef. Wordt aangetikt en we krijgen een penalty voor de thuisploeg. Zachariasen die wordt daar neergelegd door Aske Adelgaard. En dan gaat de bal op de stip. Ja, het zag eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk uit. Maar Adelgaard die moest in de achtervolging bij Zacharias een 1-2'tje met Jozef. En dan gaat de bal op de stip. Oi, oi, oi, oi, oi. Dit wordt dan wel een heel lastig karwei als je hier op een 1-0 achterstand gaat komen. Dat is precies wat gezegd is, wat niet moest gaan gebeuren. Het uitvak moedigt Lars Oenestal aan, want hij moet zo meteen een heldendaad gaan verrichten om FC Twente op 0-0 te houden.
3: Het is Thomas van der Belt die daar de fout maakt in verdedigend opzicht. Een ja, hele domme actie. Adelgaard die kan inderdaad zichzelf ook wel voor de kop slaan. Want hoe naïef is Twente hier? Er is niet heel veel aan de hand, maar licht contact is ook reden genoeg om naar de grond te gaan. En zo zien we dus de eerste kans in deze wedstrijd vanaf 11 meter. En ja, dit is wel heel knullig. Als je het mij vraagt, ja, vind ik het zeer twijfelachtig of dit een strafschop is. Het is in ieder geval geen buitenspel. Ja, het is licht haken wellicht van Thomas van der Belt. Er gaat nog naar gekeken worden. Het is wel heel sumier hoor. Ja, ik ben benieuwd of de VAR hier naar gaat kijken. Ja, hij wordt wel, ja, het is een beetje lichten. Het is alsof je iemand... Ja, het is heel licht contact. Ik denk dat de VAR niet gaat ingrijpen.
2: Maar staat toch niet echt op zijn voet?
3: Nee, het is... Ja, maar ik heb wel het idee dat de strafschop staat. En dan is het volgens mij Raamakers die zich meldt voor die strafschop. Die 11 meter. En dan staat Lars Oenestal op de doellijn. Daar komt de kans voor Veris Vaders. En dan is het 1-0 via Toon Raamakers. En zo komt... De thuisploeg op een 1-0 voorsprong. En dan staat het in dit tweeluik 3-1 voor Ferencváros.
2: FC Twente moet aan de bak, want het staat dus inderdaad 3-1. Een domme actie van de Belt. Ja, ik ben nog steeds benieuwd of die de man echt raakt. Maar hij moet daar in elk geval niet zijn voet uitsteken. Want hij geeft de scheidsrechter een kans om een penalty te geven. En Toon Raamaker stuurt Oenestal de verkeerde hoek in. En zo staat Ferencváros op een 1-0 voorsprong in de 22e minuut. En dan moet FC Twente, zoals gezegd, echt aan de bak. Ja, zonde hoor, want ja, je hebt eigenlijk helemaal geen kans weggegeven. En dan zo slap verdedigen.
3: Het is ook niet zonde. Dit is ook wel weer de naïviteit van Thomas van der Belt. En dan zie je dat prelmondje weer van Thomas van der Belt. Ja, we kennen het van zijn vader, de oud-directeur van Twente. Nou, als er ook maar enigszins spanning op komt te staan. Jan, jij hebt hem ook nog in die tijd meegemaakt. Dit is weer zo'n typische actie die we, waar Thomas van der Belt dan altijd als de hoofdrolspeler bij betrokken is. Het is ongekend dat je daar toch ook weer je in de luren laat leggen. Dit is zo'n lepe ploeg. Eén steekballetje en van der Belt die ligt in mijn pootje. Het is allemaal heel licht. Maar ja, het is allemaal wel voldoende voor een strafschop. De VAR grijpt niet in. En dus 1-0. Ja, het is toch om gek van te worden, Jan.
1: Ja, ik zit er natuurlijk naar te kijken naar die herhalingen. Het zijn van die momenten dat je denkt van, nou, er zijn nog mensen achter je. Je hoeft helemaal die overtreding niet eens te maken. Lemke loopt er nog achter. En ja, in de 16 een overtredingje maken, want dat is het wel. Maar dan denk je bij jezelf van, denk nou eens na in een Europese wedstrijd. Dan moet je gewoon als vent, moet je de wedstrijd lezen. Nou ja, van der Belt, we hebben het vaker gezegd. Bij dit soort momenten geeft hij vaak niet thuis.
3: Nee, ja, en dat is dus inderdaad ook bij deze situatie Thomas van der Belt. Ja, en dan kennen we hem ook een klein beetje. Dan gaan die schouders hangen. Ik ben benieuwd of hij mentaal is ingericht om deze wedstrijd dan naar zich toe te trekken. Serouki is wel de man die opstaat. Nu krijgt Wout Weghorst een vrije trap. Die denkt, hey, ik moet even wat tempo in deze aanval brengen. Serouki nu met de opening richting Sundre Urjasette. Laat hem nou eens een keer even wat leuks zien in deze wedstrijd.
2: Ja, je hebt het over van der Belt. Die moet opstaan. Maar Urjasette doet ook uitstekende actie. Urjasette legt de bal breed. Oh, dat was bijna Linsson. Maar op het laatste moment zit daar een verdediger van Ferencváros tussen. Maar dat was een uitstekende actie van de Doorn. Nu moet FC Twente in de achteruit. Goed gedaan door Ruud Nijstad. Kopt de bal naar Aske Adelgaard. Die speelt de bal over de zijlijn. Maar dat was een uitstekende actie van Adelgaard. Die daar even tussen twee man doorgaat. Dan is er even een opstootje daar aan de zijkant met Adelgaard. Maar de scheidsrechter zit er bovenop. En gebaart daar dat Adelgaard eventjes moet komen met Zachariassen. En dan moeten die twee even uit elkaar worden gehaald. Dat niet meer mag gebeuren. Maar dat was een goede actie van Urjasette. Die daar tussen twee man doorging. En dan moet eigenlijk die eindpaas wel beter, hè Jan?
1: Ik stond nog even uit. Dus nee, natuurlijk moet die eindpaas beter. En we hebben gezien vorige week, dat kan die ook. Hij heeft het over zich. Maar je ziet ook weer, hij is eigenlijk de enige aanvaller die voor gevaar zorgt. En ja, dat is natuurlijk in zo'n wedstrijd, is dat te weinig. Wat je verwacht toch van Rots met name. Kijk, dat Weghorst vanuit het aanspelen steeds. En dan mensen bijsluiten er rondomheen. Die gaat niet in de 1 tegen 1. Maar ja, Urjasette is verreweg de gevaarlijkste man. Maar ja, als je wedstrijden wil winnen, moet je aanvallend wel wat meer brengen.
2: Ja, zeker. Weghorst probeert het echt wel. Is veel aanspeelbaar, maar hij wordt gewoon niet veel betrokken. En ja, Daan Rots had het gisteren over dat hij nog wel eens wedstrijdspanning voelt. Ook al heeft hij al is dit zijn 23e Europese wedstrijd. Nou, het spat er gewoon vanaf dat hij vandaag zenuwachtig is. Want hij raakte tot dit moment echt geen knikken. En dus moet het inderdaad van Urjasette komen. Nu een vrije trap voor Ferencváros op zo'n 35 meter van het doel. Daar gaat Filip Rommens zich voor melden. En dan zijn de lange mannen weer in de 16. En moet Filip Rommens die bal richting de tweede paal. Want daar melden ze zich gaan brengen. Zo een man aan de zijkant helemaal vrij. Dat is Osvat, de rechtsback. En dan probeert Gomez daar vervelend te doen. Zodat Adelgaard niet kan uitstappen. Maar dan is daar de bal inderdaad richting de tweede paal. Gaat over Nijstad heen. Wordt dan weggekopt door Lemkin. Die maakt ook de overtreding waar deze vrije trap uit kwam. Maar nog altijd balbezit voor de thuisploeg. Twee bal naar de tweede paal van Kadu. Maar die gaat over alles en iedereen heen. En zo wordt het een doeltrap voor FC Twente. En hebben we inderdaad toch een hydration break.
3: Ja, we gaan even wat drinken. 26 minuten gespeeld. Twente dus op een 3-1 achterstand over twee wedstrijden. 1-0 hier vanavond in het warme Budapest. We gaan eventjes een korte drinkpauze houden. En voor John van der Brom natuurlijk ook een mooi moment. Want dat zag je tijdens het afgelopen WK ook. Dat je wedstrijden kunt kantelen. Dat zag je tegen Nederland, Zweden bijvoorbeeld. Wat kan Twente anders doen? Ja, dat is de grote vraag. En wij hebben er maar eentje met trainerspapieren in onze stal bij RTV Oost. En dat is het Jan van Staa effect. En het Jan van Staa effect is nodig om FC Twente in de volgende voorronde van de Europa League te krijgen.
1: Ja, dat is lekker als je hier zit in die warme studio. Maar nee, weet je wat het is? Kijk, Twente die moet natuurlijk in zo'n soort wedstrijd, dan moet je kijken van, kunnen we dat balbezit in wat hoger tempo spelen? Het is warm en ik begrijp het allemaal wel. Maar het uitgangspunt blijft dat je gewoon ook daar twee doelpunten moet maken. Dan van tevoren was dat al zo. Dat is nu ook zo. Alleen zal er dan nog een verlenging zijn. Maar wat heb je nu na de eerste fase? Heb je eigenlijk op het doel nog niks gezien? Eén actie, Urja Setter. En voor de rest hebben we alleen nog maar rommelig heen en weer gespel gezien. En ja, dat is lastig om dat te coördineren. Maar je zit te kijken. En welke speler haalt hun niveau nou? Nou, ze geven het al aan. Zijn rookie is een van de weinigen. Urja Setter een paar momentjes gehad. Ja, voor de rest blijft Twente toch een beetje ondermaats in deze uitwedstrijd, vind ik. Wat is er normaal om geroemd worden? Is het balbezit spelen, het vrijlopen? Ja, daar komen ze niet aan toe. En in de duels kom je gewoon wat tekort. Dus wat dat betreft, uit de duels blijven. Proberen de bal sneller naar elkaar toe te spelen. Ja, en wat meer lef tonen. En daar gaat het uiteindelijk om. Lef tonen in een uitwedstrijd.
0: Dames en heren, even tussendoor het nieuws van 9 uur. Dat stellen we uit tot in de rust van deze wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente. Dat u het weet, want we gaan gauw terug. De hydration break is voorbij. En dus door met Feyenoord FC Twente. Tijmen en Joran.
3: Nou, ik kan misschien wel even het belangrijkste nieuws van dit moment melden. Want het volgende luidt. Arne Slot uit Bergentheim wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De droomkandidaat kiest ervoor om in het clubvoetbal actief te blijven. Kortweg, de KNVB heeft een mega groot probleem. Nu zit hier iets verderop een andere man met een soortzelfde badmuts als Arne Slot. Dat is Erik ten Hag. Dat is de technisch directeur van FC Twente. En ja, die blijft ook actief hier bij FC Twente. Peter Bos zit nog bij PSV. Ja, die deed de laatste tijd wel een beetje schimmig. Nou, dat zal nog wel een beetje zo blijven. Die zal ook wel een paar keer weglopen nu voor de camera's. En dan kom je al heel snel uit bij Michael Reiziger. Ja, dat is eigenlijk de enige kandidaat. En er zijn nog misschien een paar andere namen over. Maar de KNVB grijpt dus naast Arne Slot. Dat is het laatste nieuws. Dus ja, dat zou misschien ook wel een nieuwtje zijn geweest voor het bulletin van 9 uur. Wat u dus wordt onthouden voor deze wedstrijd waar FC Twente nu balbezit heeft. Urja Setter geeft dan een voorzet die niets voorstelt. Makkelijk weggewerkt door de maker van de 1-0, Toon Raamakers.
2: Ja, wat opviel zojuist tijdens die hydration break. Ja, die spelers werden allemaal even aangemoedigd door trainer John van der Brom. Even de puntjes op de i, want daar is dan even de tijd voor. Maar wat mij opviel was dat Remco Pasveer, die is toch gehaald om een belangrijke rol te gaan spelen in de kleedkamer. Die was heel actief bezig met Sondre Ujar zetten. Terwijl de rest van de wisselspelers gewoon op de bank bleef. Dus dat is ook een taak voor de ervaren doelman die deze zomer overkwam. Om toch het keeperschilder van FC Twente nog een beetje te versterken. Maar vooral om ook de rol in de kleedkamer te gaan vervullen. Nu een lange bal op Adelgaard. Die is even in de 16 daar gekomen. Verlengt de bal naar Ujar zetten. Daar moet zoals al gezegd het gevaar vandaan komen. Probeert de bal tussendoor te steken op Thomas van der Belt. Maar dat mislukt. Wel balbezit voor FC Twente met Nijstad. Die eventjes terug moet richting Lemkin. En die speelt de bal weer terug naar Nijstad. Bijna alles en iedereen op de helft van Ferencvaros. Ja, FC Twente moet natuurlijk ook. Ze moeten risico gaan nemen. Want het staat met een 3-1 achterstand er absoluut niet goed voor. Met een half uur op de klok. Bal naar Linsson aan de rechterkant van het veld. Vindt Daan Rots. Goede aanname naar binnen. Legt de bal terug op Zerouki. En die is daardoor even vrijgespeeld. De Algerijnse middenvelder aan de rechterkant van het veld. Wordt op de huid gezeten door Philip Rommers. Moet daardoor terug naar Bart van Rooij. Die we nog niet veel over die rechterkant hebben zien stormen. Dat is wat hij zo goed kan. Samen met zijn compagnon Daan Rots daar aan die rechterkant. Maar op dit moment loopt de trein nog niet. En dus is de bal bij Ruud Nijstad. En die heeft al heel veel de bal gehad vandaag. En dat is een slecht teken.
3: Ja, want FC Twente komt maar moeilijk tot een aanval. Nu misschien aan de rechterkant Daan Rots. Die geeft de bal dan breed aan Bart van Rooij. Bart van Rooij naar Ramiz Zerouki. Zerouki nu met de bal richting Daan Rots. Daan Rots die hem nu weer teruggeeft richting Zerouki. Oh, daar komt een kopkans zou je zeggen. Maar uiteindelijk wint Adelgaard dat duel niet. Hij gooit wel zijn hele hebben en houden erin. Dat betekent wel dat Adelgaard daar weg is. Maar hij krijgt die bal alsnog voor de voeten. Ja, daar de eerste doelpoging van Aske Adelgaard. De maker van de enige Twentse treffer in de tweeluik. Vorige week maakte hij die prachtige goal op aangeven van Urja Setter. De 1-1. En voorlopig had hij hier ook de enige mogelijkheid op de 1-1 in deze wedstrijd. Al ging hij ook wel in de fout bij de 1-0. Het is niet zo dat hij helemaal verschoond is van de lasten die hij toch ook de eigen ploeg aanrekent. Want als je toch echt een Achilleshiel voorlopig moet aanwijzen in dit elftal van FC Twente. Ja, dan kom je toch heel snel uit bij de twee spelers die in de fout gingen bij die tegentreffer. Thomas van der Belt en Aske Adelgaard laten toch op dit moment wel zien dat ze moeite hebben met het aanhaken op dit Europese niveau. niveau. Zerouki nu met de bal breed richting Ruud Nijstad.
2: Ja, je zei het al, Tijmen, dat de hydration break op het WK vaak voor een verschil zorgde. Dat dan de tegenstander ineens beter werd. En ik vind FC Twente de laatste paar minuten wel iets rustiger aan de bal. En daardoor kunnen ze ook de aanval gaan zoeken. Met Aske Adelgaard aan de linkerkant van het veld speelt de bal breed op Ruud Nijstad. Alles en iedereen op zo'n 30 meter van de goal van Ferenc Vaals. Nou, ruimte voor een voorzet. Daar rolt, legt die bal de 16 in. Bal komt bij de tweede paal. Gaat Uri zetten de lucht in. Die kopt de bal ook. Maar niet richting het doel. Weggekopt door Rommens. Dan vangt Adelgaard op. Maar die leeft ook gelijk in. Dat doet Rommens ook. Tot onvrede van zijn eigen trainer. Die met de armen breed staat. Nou, schiet een keertje. Daar rolt. Bal de rand van de 16. Schot geblokt. Opgevangen door Zerouki. En die opent de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Linsson. Opnieuw ruimte voor de voorzet. Kan de bal ook terugleggen op Zerouki. Waardeloos teruggelegd. Als die bal goed is, kan Zerouki gaan schieten. Hij zit er nog net tussen. Waardoor het balbezit blijft voor Uri zetten. Echt een goede fase van FC Twente. Voor het eerst vanavond dat ze langdurig de bal hebben op de helft van Ferenc Vaals. Met nu opnieuw Aske Adelgaard. Wordt eventjes op de huid gezeten door Rommens. Legt de bal dan terug op Nijstad. En die kan de bal openen richting de rechterkant van het veld. Daar staat Saf Lemkin in de as van het veld op dit moment. Legt de bal nog een stukje breder richting Van Rooij. En dan is Zerouki weer vrijgespeeld. Ja, die moet het tempo gaan bepalen van de aanval. Uitstekende 1-2 met Van Rooij. Kan daar de bal worden voorgegeven? Nee, want Kadu zit ertussen. Maar een overtreding op Zerouki. Die wordt ook hard geraakt. Heeft ook verzorging nodig. Een gele kaart voor de thuisploeg. Ik zag even zo snel niet wie dat was. Omdat ik me focuste op Daan Rots die er vandoor ging. Maar hij kon niet bij de bal.
3: Dus, toch? Zerouki werd geraakt.
2: Ja, Zerouki werd geraakt.
3: Ja, door Rommens.
2: Dan is de gele kaart voor Philip Rommens.
3: Ja, volgens mij wel. Ja, nee, door Philip Rommens. Ja, je bent het niet gewend van Philip Rommens.
2: Oh, dit kan ook wel eens een var ingreep worden, hoor.
3: Nou. Op voet in Europa is dat nooit een rode kaart. Rustig. Niet meteen strooien met rode kaarten. Dit is gewoon iemand die net iets te laat is. Ja, dat doet even pijn. Zerouki moet ook niet te veel koeren. Die deelt zelf ook wel eens wel uit. Maar dit is gewoon voet op voet. Even kijken naar de herhaling. Balletje breed van Daan Rots. Daar is het Kadu die een overtreding maakt. Dat is een beetje een ongelukkige herhaling. Maar dit is wel iets, op de enkel iets. Maar ja, moet je hier nou een rode kaart voor geven of niet?
2: Ik heb ze wel eens gezien. Laat ik het zeggen.
3: Hij moet wisselen, zegt Zerouki. Ja, maar Zerouki moet even door de pijn heen. Dit hoort bij een Europese wedstrijd. Dit is voet op voet. Toch, Jan?
4: Nou, dit is op het randje. Maar het is echt voet op voet.
3: Jan.
4: Nee, op het randje. Je kan hem ook
3: heel
4: geven. Want er zijn rode kaarten getrokken voor minder dan dit. Dus wat dat betreft... Nee, maar Tijmen, ik ken jouw speelstijl.
3: Hij
4: dus wat dat betreft...
3: Ja. Hij gaat kijken.
4: Ja.
0: Dat snappen wij wel. Ja,
4: ik weet niet...
3: Jongens.
4: Ja, jongens.
0: Jouw maatstaven liggen ergens anders, Tijmen.
3: Nou, dat zou dan de redding zijn voor FC Twente in deze wedstrijd. Ja, op het internationale toneel zie ik hier weinig rode kaarten voor, hoor. Philip Rommens gaat dan inrukken. Ja, zoveel is dan wel duidelijk. Want de VAR wordt in ieder geval ingeschakeld. En dat betekent, denk ik, dat wij verder gaan met 10 tegen 11. En dan zou het maar zo de redding kunnen zijn voor FC Twente. Want dan moet Twente nog maar 2 keer scoren met een man meer in deze situatie. Ja, ik vind het geen directe rode kaart. Dit soort momenten gebeurt in een voetbalwedstrijd. Het is niet zo dat hij nou echt heel hard intensief over die bal heen stapt. Het is toch ook wel een deel de voet. Maar ja, Joran, jij bent een ander niveau gewend dan ik.
2: Ja, nou zo is het. En ik vond het eigenlijk gelijk een rode kaart. Ik ben ook heel benieuwd of die dat aandurft hier in deze heksenketen. Want het publiek is absoluut niet mee eens dat hij naar het scherm is geroepen. Hij heeft wel lang de tijd nodig om te kijken of hij dit nou daadwerkelijk een rode kaart vindt. Ja, Zerouki heeft die bal al lang gespeeld. Hij stapt daar op de binnenkant van de enkel. Een duidelijke rode kaart naar mijn mening. En nou komt daar de beslissing van de Oekraïense scheidsrechter die het veld in gaat. Het VAR gebaar komt en Philip Rommens wacht in spanning af wat er gaat komen. Maar hij moet zich nu melden bij de scheidsrechter. En dan weet je wel, want daar komt de gele kaart uit de bordzak. Geen gele kaart. We gaan verder met 10 man voor Ferenc Vaals. Het uitvak juicht. FC Twente heeft een man meer met nog ruime...

0: En ja, dan heb je denk ik geluk met de VAR dat hier ja, 10 keer de loop op wordt gelegd. Dan wordt herhaling op herhaling op herhaling. En dan ja, is daar de mindfuck. En zo komt daar de rode kaart voor Philippe Rommens. Twente met een man meer meteen de aanval zoekend. Dan is het Gomez die wegwerkt. En dan is het Lenny Jozef. Ja, dit wordt een hele vervelende wedstrijd. Die gaat liggen. Vrije trap voor Ferencvaros. Ah, de wedstrijd is aan. Dit vind ik leuk. Die Hongaren die worden gek. En nu krijg je dus een hele vervelende wedstrijd. En kan Twente daarmee omgaan? Want die Hongaren die zijn nu tot echt met schuim op de bek. Ja, in ieder geval richting de arbitrage. En kan Twente hiermee overweg gaan? Want als je het mij vraagt, blijft Twente ook niet met 10 man staan. Ook met 11 man.
1: Nee, inderdaad. Je ziet het gelijk. Jozef die wacht zo'n 2-3 seconden voordat de bal bij hem is met Saruki in zijn rug. Dan weet je al dat er een vrije trap gaat komen. Die scheidsrechter ging al door zijn knieën om het goed te bekijken, dat duel. En hij floot inderdaad voor een overtreding. En dan wil het publiek gelijk een gele kaart ook voor Saruki. Die sowieso denk ik niks goed meer kan doen nu hij het slachtoffer was van die tackle van Philippe Rommens. Daar gaat Daan Rots onderuit langs de zijkant. Als hij snel die ingooi wil gaan nemen, want FC Twente heeft de ingooi gewonnen daar aan de rechterkant van het veld. Die is nu genomen door Bart van Rooij. Maar ja, inderdaad, je zegt het al. Het is hier natuurlijk al altijd een beetje een gespannen sfeer in Budapest. In het Groupama Arena. En dan is er ook nog een rode kaart voor de thuisploeg. Ik heb al flink wat middelvingers de lucht in zien gaan. Maar FC Twente moet gewoon op jacht naar de 1-1. Met Bart van Rooij aan de rechterkant van het veld. Zoekt zijn tegenstander op. Legt de bal terug op Daan Rots. 1-2 met Dienstson. Speelt de bal terug op Van Rooij. En dan is daar weer Daan Rots. Gefluit van de thuissupporters. Maar FC Twente heeft de bal en moet daar malen aan hebben. Moet op jacht naar die gelijkmaker met Ruud Nijstad aan de bal op zo'n 30 meter van het doel. Opent de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Euer zetten. Nou, kom eens met een lekkere actie. Naar binnen en die bal voorslingen. Gaat inderdaad naar binnen. Legt die bal door op de penalty stip. Gevaarlijke bal. Maar ook goed verdedigd door Kadu. Wel ten koste van een hoekschop. En die gaat Daan Rots zometeen nemen. En die moet hij maar ook snel gaan nemen. Want die aanhang daar in de hoek is niet zo netjes.
0: Nee, zeker. En ja, dat maakt het in ieder geval nog een heter avondje hier in Budapest. Twente dus in de achtervolging met een man meer.
1: Daan Rots wordt daar ook in het gezicht geraakt.
0: Die krijgt daar wat tegen zijn gezicht.
1: Ja,
0: dat gebeurt Daan Rots. Dat gebeurt hier. Ja, je bent niet in Groenlo. Je bent niet op de Zwarte Cross. In je veilige omgeving van hup, gewoon die hoekschop nemen. Niet zo koeren. Hup. En daar moet je gewoon ook tegen bestand zijn. Nu de hoekschop van Daan Rots richting de tweede paal. Daar Lemkin die kop niet. Want daar zit uiteindelijk nog een speler van Ferencvaros tussen. En dat is in dit geval de man met nummer 16, Zachariasen. En dus een hoekschop aan de andere kant. Ja, en Saruki, de gebeten hond even bij de fanatieke aanhang van Ferencvaros. Ja, die zal ook een aansteker aan zijn bakkers krijgen.
1: Ja, dat denk ik wel. Hij helemaal. Hij moet die bal maar gewoon lekker de 16 in gaan gooien. Ja, ik herinner me nog een keertje dat Joey Veerman een sneeuwbal tegen hem aan kreeg bij een Champions League duel in Servië met PSV.
0: Nou, en vervolgens... Nou
1: nee, absoluut geen sneeuwbal hier. Dat zou onmogelijk zijn. Maar die kon vervolgens wel juichen omdat er uit de corner werd gescoord. De hoekschop van Saruki in de handen van Dibush. Die loopt dan tegen Weghorst staan. Blijft wel staan. En houdt de bal dan vervolgens in de handen. Gooit hem uit naar Ramakers. En dat is na 40 minuten spelen nog altijd de enige doelpuntmaker van deze wedstrijd.
0: Ramakers die is veel sterker dan Thomas van der Belt. En dan is Ramakers slim. Die laat de bal over de zijlijn lopen. Dan kost het wat tijd. En zo neemt Ferencvaros alle tijd voor deze ingooi. Ja, dit is wel een ploeg die hier mee om kan gaan, zeg je gevoelsmatig. Ferencvaros die heeft toch een paar lepe aanvallers. Lenny Jozef die nu wel balbezit heeft en dan balverlies leidt. Maar de overname is er alweer van Gomez. Die speelt de bal terug richting zijn eigen doelman. Dibush die moet de lange bal hanteren. Doet dat niet goed en speelt hem over de zijlijn. Hier moet Twente van zien te profiteren. Tempo maken. 40ste minuut loopt. Met nog altijd die 1-0 achterstand. Kansen heeft Twente nog niet gehad. We hebben eigenlijk nog geen doelpoging gezien. Adelgaard schoot een metertje naast. En zojuist dus die gevaarlijke voorzet van Urja Zetten. En een paar hoekschoppen. Verder is Twente nog niet geweest. Nu Urja Zetten. Meer met de actie dan terug. Je moet iets meer flair. Iets meer dreiging laten zien. Sundre Urja Zetten. Jij bent de man met de ideeën. Jij bent de man met de actie. Jij bent de man die iemand kan passeren. Dat is niet bijvoorbeeld Staf Lemkin. Dat is ook niet gechargeerd gezegd Ruud Nijstad. Die heeft natuurlijk wel de gave om met een paas een speler vrij te zetten voor de doelman. Maar Ferencvaros is helemaal teruggeplooid richting de eigen 16 meter. En dus komt er nauwelijks een muisje door.
1: Nee, dit zal ook voor de rest van de wedstrijd het spelbeeld blijven. FC Twente moet gaan aandringen, moet op die deur kloppen. En uiteindelijk moet er open gedaan worden met Lemkin die de bal breed speelt op Van Rooij. Terug op Lemkin wilde ik zeggen, maar hij slaat een stationnetje over. Dan is daar weer Ruud Nijstad opnieuw op 30 meter van de goal. Goeie bal op Weghorst wilde ik zeggen. Maar de bal is net te hoog en dan klappen ze zelfs hier op de perstribune. Want dat vinden ze allemaal wel mooi. Hier zijn ze ook van het

0: Op de perstribune, we zagen ook zelfs hier na doelpunten van Raamakers wat gebaren richting ons als Nederlandse pers. Ja, ze leven gewoon allemaal heel erg mee. Daan Rots wil tempo maken, Dibuš wil een andere bal pakken. Daan Rots legt de bal netjes neer op de 5 meter en Dibuš loopt er op zijn 38e naartoe. En hij gaat zometeen die doeltrap nemen. De scheidsrechter telt af dat hij dat ook snel moet doen. En dan is daar de doeltrap richting Josef, wilde ik zeggen. Oh, die bal moet je niet laten stuiteren, Zerouki. Vervolgens is het wel Van Rooij die het duel wint. Dan gaat Josef daar weer naar de grond na een duel met Lemkin. Die heeft toch ook al wel wat overtredingjes gemaakt op de spits. Die zegt dat ook tegen de scheidsrechter. Ja, dit is wel een optelsom. Misschien ook een keer een kaartje voor FC Twente. Maar de Oekraïense scheidsrechter houdt nu de kaarten op zak. Sterker nog, hij geeft niet eens een vrije trap. Maar het wordt een ingooi voor Ferencvaros.
1: John van den Brom nu eigenlijk wel ingrijpen. Moet je niet een signaal afgeven? Want ja, je zit in de minuut 42. Maar ja, je hebt ook wel weer een drinkpauze gehad. Dus hier, ja, hij voetbalt nog wel een minuut of 6, 7. Gewoon van de belt eraf. Lammers erbij gooien. Linsson naar de nummer 8 positie. Nu zie je Sam Lammers wel warm lopen. En Matthias Keuleu. Terwijl Ferencvaros bijna een kans dreigt te krijgen. Maar die bal is over de achterlijn geweest uiteindelijk. En dus geen hoekschop voor de Hongaren. Maar een achterbal. Ja, Lammers loopt wel warm. Maar ja, je kunt ook dit signaal al vlak voor de rust afgeven. We zagen vorig jaar bijvoorbeeld het avontuurlijke gedachtegoed van Dick Schreuder in de wedstrijd uit bij Heracles. Dat was allemaal eerder. Ook een vroege rode kaart in die wedstrijd van Hoornkamp. En toen werd er meteen ingegrepen. Ja, je kunt nu nog een minuut of 6-7 doorsudderen met Thomas van der Belt. Ja, ik ga niet al mijn geld erop zetten. Maar ik heb zo'n gevoel dat hij niet nog een splijtende paas of een doelpunt gaat maken zo vlak voor de rust. Want zo muurvast zit deze wedstrijd wel voor FC Twente.
0: Zeker, want wat je zei, we hebben nog bijna geen kansen gezien voor de bezoekers. Nu wel een goede aanval. Bal moet eigenlijk worden teruggelegd op Wout Weghorst. Die daar helemaal vrij stond op het randje 16. Alleen Linsson probeert de bal richting de eerste paal te brengen. Dat lukt niet. Zit een Hongaar tussen. En dan is wel daar weer het balbezit voor FC Twente. Daan Rots ditmaal wel goed gedaan. Bal gebracht bij Zerouki. Die heeft alle ruimte om de bal naar de linkerkant te spelen. Doet dat ook naar Adelgaard. Maar tempo een beetje uit die bal. Waardoor tempo ook uit deze aanval is. Bal wordt dan weer breed gespeeld op Nijstad. Gaat dan een stationnetje verder naar Lemkin. Die opent de bal naar de rechterkant. Nu moet de tempo omhoog. Van Rooij eroverheen. Nee, die blijft achter Daan Rots staan. En dan is ook hier het tempo uit. Wil Van Rooij zijn man uitspelen, lukt niet. Balbezit voor de thuisploeg. En als die bal goed was, dan was Ododi er vandoor. Maar die bal is niet goed. Gaat over de zijlijn. En dus mag Bart Van Rooij een ingooi gaan nemen. Of laat hij het aan staf Lemkin. Nee, Lemkin doet het om het tempo erin te houden. En zo zitten we officieel 2 minuten voor rust. Maar gaat er inderdaad nog wel wat blessuretijd bij komen.
1: Dat is toch die provider, Odido? Ziet er niet mee. Ododa. Odido. Odido.
0: Internet was hij sowieso al heel dag slecht.
2: Denk aan de mediabed, mannen.
1: Ja, we mogen niet te veel reclame maken. Nee, daar is het Lenny Josef. Want we zitten hier trouwens onder de rook van het prachtige kantoor van T-Mobile. Dan hebben we die ook eventjes genoemd. Nu een vrije trap voor FC Twente. Omdat Lenny Josef een overtreding maakt. En dan is het Zerouki die de vrije trap snel neemt. Daar staat Sundre Oriasette. Die heeft wat ruimte. Die moet nu met een actie komen naar het rechterbeen. Dit is goed verdedigd, maar hij kan alsnog met de kap komen. Sundre Oriasette gaat de 16 meter in. Komt hij daar met de voorzet. Chipt hem. Daar gaat Weghorst naar de grond. Bart Van Rooij kopt. Maar die bal blijft hangen. Wegwerken is niet helemaal optimaal van de belt. En dan is het Van Rooij met de knie. En dan is dit een makkelijke prooi voor Denis Dibuš. Terwijl ze hier op de perstribune ook hartstochtelijk meeklappen bij een verdedigende actie van Ferencvaros. Toch ook wat ongebruikelijk dat je mee staat te vieren met de ploeg. Maar het zit de Hongaren diep. Ze willen natuurlijk heel graag die groepsfase van de Europa League bereiken. Zoveel is duidelijk en ze doen er echt alles aan. Nu wordt Lenny Josef vastgehouden door Adelgaard. Maar die krijgt de vrije trap niet mee. Weghorst gaat heel gemakkelijk naar de grond. Gomez die vliegt erin. Ja, die gaat echt door roeien eruit. Schitterend om te zien. Echt een Argentijnse verdediger. Zerouki nu een balbezit in de officieel laatste minuut van de eerste helft. Maar ik denk dat er wel een minuut of 3-4 gaat bijkomen.
0: Ja, zeker. Je hebt die VAR ingreep gehad en natuurlijk die hydration break. Dus er gaat inderdaad zeker de nodige minuten bijkomen. Met opnieuw het balbezit voor FC Twente. Dat spelbeeld is eigenlijk al sinds die rode kaart hetzelfde. Alles en iedereen op de helft van de thuisploeg. En die probeerden dan bij balverlies van de Tukkers snel uit te komen. Maar dat is ook nog niet gelukt. Bal aan de voet van Daan Rots. Goed meegegeven aan Van Rooij. Maar die bal is niet goed. Er komt 3 minuten bij. Josef is toch de spits van Ferencváros. Maar staat nu op 20 meter van zijn eigen doel. Dribbelt een aantal man van FC Twente voorbij. Blijft dan liggen. Opnieuw gaan hier de handen de lucht in. En zelfs het gele kaartgebaar dat er een vrije trap moet gaan komen. De bal wordt dan uiteindelijk over de zijlijn gespeeld door Kanichowski. En dan ligt Jozef daar nog altijd op het veld. Die staat ook op. Ja, ze staan hier gewoon op de perstribune gewoon te gebaren dat er een gele kaart moet volgen. Heerlijk om te zien. En ze leven inderdaad echt hartstochtelijk mee. Maar ja, ze hebben ook alle reden om uiteindelijk ook zo mee te leven. Want hun ploeg staat op een 3-1 voorsprong. En als Ferencváros de groepsfase niet haalt, dan is dat ook echt wel een flinke smet voor de Hongaren. Die vorig jaar nog de laatste 16 bereikten in Europa. Dus als zij zich moeten gaan plaatsen voor de Conference League in de derde voorronde. Ja, dat is dan toch wel een flinke afgang voor de Hongaarse topclub. Die nu de bal in de bezit heeft bij Dibush. En hij gaat de bal langschieten in, denk de laatste anderhalf minuut van deze eerste helft.
1: Ja, er is 1 minuut verstreken inderdaad van die extra tijd die dus 3 minuten bedraagt. Daar liggen weer 2 spelers op de grond. Dit gaat een hele vervelende wedstrijd worden. Twente moet zorgen dat het niet meegaat in die duels. Het is ook lastig. Het zijn heetgebakende Hongaren. En dan moet je maar ook cool blijven. Dan moet je kalmte betrachten. Is niet eenvoudig. Maar ja, dat zijn wel de Europese wetten. En voorlopig is Seruki een van de weinigen die daarmee kan wedijveren. Christian Lienzen, normaal gesproken toch ook een ijskoude. Die zou daar toch ook mee overweg moeten kunnen. Maar ja, die laat voorlopig weinig zien in deze wedstrijd. Staf Lemkin legt de bal breed richting Bart van Rooij. Iedereen weer op de helft van Ferencváros. Helemaal teruggeplooid. Daar is het Thomas van der Belt. Het zou toch lekker zijn als FC Twente vlak voor de rust nog wat terug doet. Want dan krijgt Ferencváros echt een knauw. Want anders hebben ze in de rust weer alle tijd om het goed af te stemmen. En ze hebben nog altijd die marge van 2 over die 2 wedstrijden. In deze wedstrijd voorlopig 1-0. Maar wel een man minder dus door die rode kaart van Philip Rommens. De laatste minuut van de extra tijd gaat in. Maar dan moet Ruud Nijstad dit niet gaan doen.
0: Nee, veel te onrustig van de jonge verdediger. Heeft helemaal geen man in de buurt. Ja, de bal komt er een beetje tussenin. Kan die bal gewoon rustig aannemen. Maar probeert hem wild naar voren te schieten. Omdat hij ook merkt dat er nog maar een kleine minuut te spelen is. Maar die bal gaat ver over de zijlijn. En dus kan de thuisploeg eventjes de tijd nemen om met een 1-0 voorsprong de rust te bereiken. De ingooi wordt nu genomen door Osvat. Doet dat richting Jozef. En die is er gevaarlijk vandoor aan de rechterkant. Moet Lemkin in de achtervolging. Is daar Zachariasen die meegaat met de Adelgaard. Jozef gaat de 16 in. Gaat op Lemkin af. Wordt goed naar de zijkant gedreven. Komt dan nog wel met de voorzet. Maar die is niet gevaarlijk. Dit is wel goed verdedigd door Lemkin. Opgevangen door Zerouki. Oh, wat een waardeloze bal van de Algerijn. Leeft de bal zomaar in bij Kortboe. Die moet eventjes terug naar Osvat. En dan denk ik dat Ferencváros de bal in de ploeg gaat houden. Om deze eerste helft uit te spelen. Nee, dat doen ze niet. Want Zacharias wordt vrijgespeeld aan de zijkant. Legt nog eventjes terug. En dan is daar Osvat. Die geeft de bal weer mee aan Kanichowski. En zo houdt Ferencváros de bal in de ploeg. Kijkt de scheidsrechter naar zijn horloge. En fluit hij voor de rust. En ook daar zijn de supporters het niet mee eens. Want zij vonden dat Ferencváros in de aanval was. En dat er niet had moeten worden gefloten voor het rustsignaal. Maar dat heeft de Oekraïne wel gedaan. Hij gaf dus ook een rode kaart aan Philip Rommens. En dat betekent dat FC Twente, dat tegen een 1-0 achterstand aankijkt, in de tweede helft wel nog altijd een man meer heeft. En dan moet het toch echt alles uit de kan gaan halen om hier nog een goed resultaat neer te gaan zetten. En ja, John van der Brom, hij moet wisselen.
2: Straks meer van Joran Zwart en Tijmen van Wissing met de tweede helft van FC Twente. Ferencváros waren dus, Ferencváros FC Twente moet ik zeggen, waar het 1-0 is, Jan. Nou, die rode kaart hebben we besproken. Dat was er uiteindelijk dus toch wel één voor oud-Eagle Philip Rommens. Al was de Van Wissing het daar niet helemaal mee eens. Maar hoe dan ook, 10-11. Het wordt steeds gesproken over dat er gewisseld moet worden. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, want je staat achter. En je kent de uitgangsposities. En je speelt dan ook nog tegen 10 man. En die zakken nog steeds verder terug. En die loeren dan op dat momentje met de spitsen. Maar het moet gewoon met name, moet die balsnelheid, die moet hoger. En dat weet ik, dat is lastig. Het is hier makkelijk, maar het is lastig. Maar de spelers die daar nu staan, die spelen breed terug. Nou, Nijstad geeft slechte ballen. Het is eigenlijk een kwestie van de Belt, die moet dieper gaan spelen. Je moet toch mensen die creatief zijn, die moet je die muur slechten. Want ja, zo kom je er niet door. En in dit tempo wordt het een hele vervelende en lange avond. En dan blijft het resultaat ook achter. Dus als je naar de bank gaat zitten kijken van Twente, dan heb je met Wijkman, je hebt met Lammers. Dat zijn toch spelers die creatief daar haar kan ook nog komen. Ja, je hebt eigenlijk geen keuzes.
2: En dan Van der Belt eraf.
3: Nou ja, daar begin je alles mee. En heb je dan al je verdedigers nog wel nodig? Je zou toch 1-1 moeten gaan spelen. En dan heb je nog een man over. En je moet veel meer druk zetten. En dan krijg je alleen maar lange peren naar voren van de tegenstander. Maar met name wat je tegenvalt is het balbezit van Twente. Het gaat allemaal zo langzaam. En dan slecht je deze muur niet. Want deze ploeg die schiet gewoon alle ballen weg.
2: Zometeen zijn we bij u terug voor wat betreft die wedstrijd tussen Ferencvaros en FC Twente. We gaan even naar de reclame en het nieuws van 9 uur. Het uitgestelde nieuws dus.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Hit neps alle soorten hold.
2: Wat moet korter?
1: BRTT heb ze alle soorten hold.
2: Nee, korter.
1: BRTT heb ze van een hold.
2: Korter.
1: Een bult hold, BRTT.
2: Korter.
1: RTT hold.
2: Korter.
1: Hold.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: En dan kunt u nu gaan luisteren naar het uitgestelde nieuws van 9 uur in de rust van Ferencváros FC Twente.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
6: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
5: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: De Oosttribune,

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1968. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio
2: Oost. Ja, Jan, zometeen de tweede helft van Ferencváros tegen FC Twente. Ja, een wedstrijd die natuurlijk de tweede helft ook helemaal gaan volgen. Ja, het is heel simpel. Je moet tenminste twee keer scoren. Maar hoe ga je dat doen?
3: Ja, nou ja, goed, als je dit tempo blijft spelen, wordt het heel lastig. We hebben heel weinig gecreëerd als Twente zijnde. Dus ja, wat dat betreft, er worden nu wat nieuwe mensen, lijkt mij, ingebracht. En als je gaat kijken naar de eerste helft, dan denk je van nou, Van der Belt, heb je die dan nog nodig? Nee, die heb je minder nodig. Daan Rots aan de zijkant heeft ook nog eigenlijk niks gepresteerd. Hielinson hebben we eigenlijk nog niet gezien. Ja, dat zijn normaal de spelers, en die hebben we vorige week ook in actie gezien, die wat extra's kunnen brengen. Maar goed, als je naar de bank van Twente gaat zitten kijken, dan heb je aanvallend, laten we zeggen, toch een aantal mensen die je in zou kunnen brengen. En met name, ja, toch de ondersteuning naar Weghorst. Want Weghorst alleen tegen twee van die reuzen in het centrum. Ja, dat is het heel statisch. Hè? Maar je moet lopende mensen hebben. Je moet mensen hebben die in de beweging zijn.
2: Lammers.
3: Ja, maar als je in de duels gaat komen, verlies je het gewoon daar. En die ruimtes zijn er bijna niet. Het is lastig voetballen, maar je hebt een aantal mensen. Ik moet ook zeggen dat Nijstad me niet echt in dit soort wedstrijden is hij normaal goed. Heeft hij goede passing ook altijd. En ja, gewoon misschien toch wat zenuwachtig allemaal. En ja, je hoopt in ieder geval dat de mensen die zo meteen gaan komen, want dat lijkt me logisch, 10 tegen 11, ja, dan, dat die het verschil zouden kunnen maken. En je weet, als je een doelpunt gaat maken, ja, dan heeft de tegenstander natuurlijk ook, laten we zeggen, wat lastiger. Want die denken van, ja, wat moeten we nu? Maar zoals ze nu spelen en zo staan, ja, is er bijna geen doorkomen aan.
2: Ja, en die Hongaren gaan het alleen maar erger maken door te traineren natuurlijk. En ja, dat zit in hun spel opgesloten.
3: Ja, geroutineerde ploeg en veel fysiek. En dan ook nog een keer thuisvoordeel, het publiek wat een beetje mee gaat doen. En ja, aan de andere kant, dan moet je het nu toch zo langzamerhand als Twente zijn. Dan wil je Europees meedoen, mag je daar niet van de kook raken. Dus wat dat betreft is het een mooie uitdaging om te laten zien of je dit niveau kan aantikken. Want bij sommigen moet het toch wat sneller na 4 weken.
2: Ja, is dat dan ook wat Van der Brom gezegd zou hebben? Zou die nog even uit zijn plaats zijn gegaan in de rust? Of?
3: Nou, dat lijkt mij wel, want de belangen voor Twente zijn groot. En dat geldt als trainer ook, want je hebt een bepaald verwachtingspatroon. Je kijkt naar de selectie, dan denk je van, nou, dat zou je toch verwachten met de overtuiging. Je kijkt ook een beetje naar die persconferenties van, nou, we gaan ervoor, we zijn er klaar voor. Ja, en als je gaat zitten kijken naar het eerste half uur, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet meegedaan. Maar het laatste kwartier, dat komt ook door die 10 man, ja, zit er gewoon nog van alles in. Dus ja, je hebt 45 minuten en ik zou zeggen, volop gas geven.
2: Ja, en kansen creëren, want dat ontbrak eraan in de eerste helft.
3: Ja, maar dat heeft te maken met de tempo is gewoon veel te laag. En dan zakken die grote mannen die zakken terug rondom de 16 meter. Ja, dan kom je er bijna niet door. Weghorst, ja, die staat geïsoleerd. Maar over de buitenkant, ja, het is Urias zetten met een moment. Ja, die dan wat kan doen. Maar we hebben gewoon het aanvallende gedeelte, het blok van Twente, hebben we bijna niet gezien.
2: Ja, kijken of onze mannen in Boedapest al weer op de plek zitten. Joran Zwart en Tijmen van Wissing. Mannen, kun je al wissels aankondigen?
4: Ik kan zeker wissels aankondigen. Ik zie Sam Lammers die nu een high five krijgt van trainer John van der Brom. Die hem echt gaat oppeppen. Kom, pak je kans. Want hij gaat erin komen. En ook Weidman komt in de ploeg. Ik zie dat Van der Belt nog wel nu op het veld verschijnt. Want de spelers van FC Twente melden zich. Het is trouwens ook nog wachten op de heer Van Wissing. Die nog wat verkoeling opzoekt in de airco van de perskamer. Want dat was wel even lekker. Maar ik zie dat Van der Belt nog altijd op het veld staat. Dan gaat nummer 14 eruit. Christian Lienson voor Sam Lammers. Ja, Lienson was ook wel erg afwezig in het eerste bedrijf. En dan zien we nu wie Weidman gaat vervangen. Want nu gaat ook het tweede bord van de vierde official omhoog als hij de nummertjes goed heeft ingesteld. En dat is nummer 29, Aske Adelgaard. Die dus zich liet verrassen bij die penalty van Ferencváros. Nou, uiteindelijk was de overtreding van Van der Belt. Hij mag dus wel blijven staan. En moet FC Twente zo dadelijk als de tweede helft gaat beginnen die 1-0 achterstand zien weg te poetsen. En eigenlijk zelfs die 3-1 achterstand zien weg te poetsen als FC Twente de derde voorronde van de Europa League wil bereiken. Want dat staat er op het spel. Alle 22 mannen weer op het veld. Met dus 2 wissels aan de kant van FC Twente. Weidman in de ploeg voor Lienson en Sam Lammers voor Aske Adelgaard. FC Twente dus met 2 spitsen. En ook de man die het geen rode kaart vond is weer ter plekke. Tijmen van Wissing.
5: Ja, Philip Rommers die staat al onder de douche. Hij dus de man met de rode kaart. Nu krijgt daar meteen een speler van Ferencváros een standje. Dat is met rugnummer 47 Odido. Die daar een... Waar moet je lachen?
4: Volgens mij zei iemand dat in de eerste helft, maar ik weet niet meer wie dat was.
5: Ododa, die iets te vroeg inloopt, want de Ferencvaros wil meteen de voorwaartse zoeken. Ja, nu begint het al hoor. Ze gaan nu al vervelend doen. Lammers dus in de aanval. De man die een hat-trick maakte tegen Emmen. Hij moet Twente gaan redden van een afgang, want dat kun je toch wel zeggen. Als Twente hier haar Waterloo vindt in de voorronde van de Europa League. Je kunt verliezen van Ferencvaros, maar niet op deze wijze. De eerste helft was ronduit een blamage. Zeker als je dat ook nog in de wetenschap beschouwt van een man meer situatie. En dus zal Twente het echt moeten zien recht te breien in de tweede helft. Want ja, met Wijdman en Lammers erop is er in ieder geval ingegrepen door John van der Brom. De tweede helft is in gang gebracht met balbezit voor Ferencvaros.
4: Ja, het is wachten op de eerste kans voor FC Twente in deze wedstrijd. We hebben dus een schot gezien van Adelgaard, die dus nu niet meer van de partij is. Hij schoot naast. Het is nog altijd wachten op de eerste doelpoging van de Tukkers. We hebben één schot tussen de palen gezien in deze wedstrijd. Dat was die penalty van Raamakers. Hij zette Ferencvaros dus na een kwart wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Nu de ingooi genomen door de thuisploeg. Gaat over de achterlijn. En dus mag Lars Oenestal een doeltrap nemen. Ja, dat hebben de ballenjongens slim gedaan door ver van het doel te gaan staan. Zodat Oenestal toch een sprintje in moet gaan zetten om die doeltrap te gaan nemen. Hij heeft de bal, heeft hem neergelegd en heeft de bal doorgepast naar Ruud Nijstad.
5: Nijstad, die toch ook niet een onvolprezen indruk achterliet in de eerste helft. Hij zal toch een keer met een paar mooie passes moeten komen. Ja, eigenlijk delen ze allemaal mee in de malaise. Zelfs Verhoeken, die wel redelijk was in de beginfase van de eerste helft, maar in de tweede helft, of in de tweede fase van de eerste helft ook wel wat fouten begon te maken. Nu heeft hij een goede paas richting Uriasette. Nu speelt hij ook de Noor aan. Dan krijgt hij de bal terug. Dit is een goede actie van Ruud Nijstad, die zichzelf inschakelt. Geeft de bal mee aan Sundre Uriasette. Je moet vleer tonen, je moet lef hebben. Nu heeft Uriasette wel wat lef in die actie, maar dan loopt hij zichzelf vast. Ja, dit is slim gedaan door Lenny Josef. En dan wordt Serouki weer geraakt. En natuurlijk zit daar een armpje bij van de spits die nog actief was op het WK met Haiti. Hij maakte daar een prachtige hakbol. Ja, werd uiteindelijk niet op zijn naam toegeschreven, omdat die bal nog werd getoucheerd. Maar uiteindelijk heeft hij toch wel wat internationale ardure. Ja, hij wil nu ook een gele kaart voor Serouki. Maar Serouki heeft daar de meeste last. Ja, dit is ook goed. Die heeft een paar tikken te verwerken gehad. Die gooit er een paar Algerijnse scheldkarrenades uit. Ja, en dat komt niet helemaal over bij de Oekraïne. De vrije trap wordt genomen door Toon Raamakers, maker van die 1-0.
4: Speelt de bal naar Ododa. Verlengt de bal goed op Josef. Komt de bal daar toevallig liggen op het randje van de 16. Kan er worden geschoten door Kadoen. Nee, legt de bal terug. En dan kan FC Twente even herpositioneren. Dat zag er gevaarlijk uit. Omdat Ododa daar het kopduel won van Van Rooij. Die absoluut niet zichzelf is in deze eerste twee wedstrijden van het seizoen. Is daar de voorzet van Ferencvaros vanaf de linkerkant van het veld weggewerkt. En het eerste balbezit van vanavond voor Wijdman. Verlengt de bal richting Uriasette. Maar die komt niet voorbij zijn man. Bal wel binnengehouden door Ruud Nijstad. En die moet de bal in de as spelen naar Serouki. Doet dat niet, want hij vindt daar Wijdman. Die kan meters maken als hij de ruimte ziet aan de linkerkant. Dan geeft hij hem. Hij zoekt Lammers die de diepte inging. Maar die paas is te kort. En zo is het balbezit voor Ferencvaros. Maar dat is van korte duur. Want goed gedaan van Uriasette. Die heeft het balbezit weer herwonnen voor FC Twente. Met Wijdman. Opent naar de rechterkant. Naar Van Rooij. Neemt de bal aan met rechts. Kan dan doordraaien richting Daan Rots. Die wordt nu uiteindelijk gevonden door Lemke. Nou, Daan Rots, kom eens met een goede actie of een goede voorzet. Gaat naar binnen. Naar zijn linker. Vindt Serouki. Die draait open. Ja, goede fase van FC Twente. Nu moet de tempo omhoog. Moet die bal naar de zijkant. Of kan Serouki nu gaan uithalen? Wordt vrijgespeeld door Nijstad. Bal naar Uriasette. Of is het Wijdman. Wijdman gooit de bal de 16 in. Ja, dat is weer zo'n slap balletje. Hebben we vorige week al zoveel gezien van FC Twente. Geef toch eens een strakke voorzet waar een spits tegenaan kan lopen. Nu zit er een verdediger tussen omdat die bal weer rustig richting de tweede paal kan worden gechipt. En dus belandt de bal in de veilige handen van Dibuj. Die schiet de bal uit. Raakt hem niet helemaal lekker. Maar hij bereikt wel een ploeggenoot.
5: Ja, dat is Ododa die de bal richting het hart van de aanval kopt. Nu zit Van der Belt er goed tussen. Dit is attente ingegrepen op de tweede bal door Thomas van der Belt. Strakke paas van Daan Rots. Hier zit tempo deze aanval. Ruud Nijstad kan opstomen. Ruud Nijstad stoomt ook op. Komt ver richting de 16 meter van Ferencvaros. Speelt de bal in bij Wijdman. Maar wat is die ook beroerd ingevallen, zeg. De oude Wijdman, de Fransman. Nu is het Lenny Josef die daar heel slim is in duel met Staf Lemkin. Josef is snel, maar dat is Lemkin ook. Lemkin heeft hem bijgehaald. Maar Josef kan schieten. Oh. En die maakt 2-0. Wat is hier aan de hand? Onvoorstelbaar. Wat een spits is dit toch ook. Ja, die journalisten die worden gek. Die denken hier dat ze Maradona aan het werk zien. Maar het is Lenny Josef. Ja, ik krijg een high five. Maar
4: Hij biedt zijn excuses aan omdat hij in je gezicht staat te juichen.
5: Ja, hij staat hier en iedereen springt elkaar in de armen. Maar dit is wel een fenomeen hoor. Ja. Die Dekselse Joseph, die is snel. Lemkin loopt dan in de achteruit. Maar die moet dan korter op Lenny Joseph zitten. En dan staat Oenerstal. Ja. Ja, Oenerstal is een jaartje ouder, maar die staat compleet op het verkeerde been. Dit is een... Ja, ik moet mijn woorden wegen. Maar dit is een blamage van de bovenste plank. John van den Brom, die ligt meteen onder vuur. We zijn vroeg in dit seizoen. De competitie is nog niet begonnen. Maar je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat er complete chaos gaat ontstaan als dit zo blijft. Jan, wat vind jij?
6: Ja, ik moet je volkomen gelijk geven. Maar als je dan ziet van hoe er gespeeld wordt. En als je dan dit duel op hun helft ziet. En dan kijk je wat de rest van de verdediging is. Dan denk je van, nou ja, goed, die wordt er een keer uitgelopen. Maar dan moet je nog, hij gaat naar binnen met het rechterbeen. Staan er gewoon een paar te kijken. Ja, als je dan niet vooruit wil verdedigen. Ja, dan staat Oenerstal ook nog op het verkeerde been. Maar dit zijn doelpunten die je tegenkrijgt tegen 10 man. Ja, dat is echt beneden alle niveaus. En ja, dat verdien je ook niet meer. Maar ja, dit is echt... verdedigen van niks.
5: Ja, nee. Maar Weidman valt ook in. Die heeft al in de eerste 5 minuten dat hij gespeeld heeft, heeft hij al 5 keer balverlies. Dat is een moyenne van 1 keer balverlies per minuut. Daar word je toch... Ik ben inmiddels gestopt bij de amateurs. Maar dan weet je op zondagochtend bij Twente Goor 2... dan hoef je gewoon 3 weken niet te komen opdraven. Het is onvoorstelbaar dat je daar zo vaak balverlies leidt. En het hotenen ook van hem. Het is verschrikkelijk om naar te kijken. Nu zien we ook aan de linkerkant... Odoziou, die zo wilde zeggen. Maar die man heeft een bijnaam gekregen. Net zoals die Dekselse Joseph. Die daar in de punt van de aanval weer staat te loeren. Want het is gewoon Feyenoord dat de klok slaat. Twente gewoon in de achteruit. Met een man meer. Dat is de situatie momenteel in Budapest.
4: Ja, het is echt schandalig hoe FC Twente eigenlijk uit de kleedkamer is gekomen. Ze probeerden het die eerste paar minuten wel. Maar ja, ik zei het al. Slappe voorzetten. Helemaal niks. En dan laat je je zo in de luren leggen als Lemkin. Ja, er zijn stijlregels. Dat weet ik zelf. Je moet als verdediger altijd je benen dicht houden. Dan kan die bal niet in de korte hoek worden geschoten. Lars Oenerstal rekent op de verre hoek. Maar Lemkin steekt toch te ver zijn been uit. Oenerstal kansloos. 2-0 voor Ferencvaros. En het is echt een schandalige prestatie wat FC Twente hier op de mat legt. Tegen 10 man nog geen kans gecreëerd. En dus staat het na 52 minuten op een dik verdiende 2-0 achterstand. En ze moeten uitkijken dat het niet erger wordt. Want die bal is heel gevaarlijk. Komt weer bij Jozef. Oh, die raakt die bal net niet uit die vrije trap. Oenerstal kan niet bij die bal. Bal gaat vervolgens over de achterlijn. Maar daar was Jozef die ondertussen even zijn excuses aanbiedt. Omdat hij daar toch wel doorgleed op de Duitse doelman. Maar de bal gaat gelukkig voor FC Twente over de achterlijn. Maar daar was het al bijna 3-0. En ja, FC Twente heeft nog niks gecreëerd. En ze moeten nu 3 doelpunten gaan maken om gewoon een verlenging uit te gaan slepen. Ja, dat is toch een heel lastig kawaii. Urjazetten legt de bal nu terug op Weidman. Nou, geef de bal eens goed. Nou, kies voor een simpel breedte paasje op Zerouki. Die de bal opent naar de rechterkant naar Van Rooij. Slingen die bal nou een keertje gewoon goed de 16 in. Van Rooij legt de bal breed op Van der Belt. 1-2 met Zerouki. Of ga gewoon een keertje schieten. Legt de bal op het hoofd van Lammers. Die kopt. Maar ja, slap kopballetje naast het doel. Opnieuw niet tussen de palen. En zo blijft het na 53 minuten 2-0 voor Ferencvaros.
5: Ja, in ieder geval een doelpoging van Sam Lammers. Hij zal het toch moeten gaan doen in deze fase van de wedstrijd. De hoop is op hem gevestigd. De man die de 3 maakte tegen FC Emmen. Ja, Ferencvaros is een iets ander niveau dan de laagvlieger uit de keukenkampioendivisie. Dit toneel is ook wat anders. Het vraagt wel om mannen die nu op moeten staan. Want Twente zal nu echt de rug moeten rechten. Ja. Van der Belt die is vol ongeloof. Ja, jij raakt die bal inderdaad ook, Thomas van der Belt. Steek je energie nou in die wedstrijd. Hou nou je hoofd koel. Blijf nou gefocust. Blijf nou taakbewust. Hou die bal in de ploeg. Speel snel van kant naar kant. En dan kom je wellicht tot kansen. Nu is het Lenny Joseph die daar de bal niet in zijn bezit krijgt. In dit geval wint Lemkin. Weghorst doet dit goed. Maar ja, die heeft dan weer Gomez in zijn nek hijgen. Ja, dit is een kolfje naar de hand van die twee centrale verdedigers. Raamakers en Gomez die spelen. Een wedstrijd zoals ze dat heel graag willen zien. Nu zien we de lange bal van de doelman van Ferencvaros, Dibuš. Die bereikt dan uiteindelijk wel Zachariasen. Maar ja, die kapt de bal wel door. Maar dat doet hij in de richting van Lars Oenerstal.
4: Ja, je hebt eigenlijk na die 2-0 helemaal niet het idee dat de thuisploeg met 10 man staat. Want ze hebben volledige controle over de wedstrijd. Maar nu wel het balbezit voor FC Twente. Alles en iedereen op Lars Oenerstal na op de helft van Ferencvaros. En dan moet het tempo omhoog aan de linkerkant. Zonder Ujazetter legt de bal breed op Zerouki. Die moet het dan maar weer gaan. gaan bepalen waar die bal vervolgens naartoe gaat. Wacht tot de beweging komt van de voorwaartse. Wacht op diepte van Rots onder andere. Maar die houdt het spel breed. Wil dan de bal mee naar binnen nemen. Probeert Cadu daarmee te verrassen. Dat lukt niet. Is nu wel voorbij de Braziliaan. Kan die daar Lammerts vinden? Ja, dat lukt. Slechte aanname van Lammerts. Wel opgevangen door Van Rooij. Kan Zerouki dan iets gaan verzinnen? Ja, hij probeert het maar om een keertje te schieten. Maar schiet van de belt neer. Die heeft er ook echt wel last van. Ja, balbezit wel. Ja, dat denk ik wel. Maar hij moet zich nu wel gaan melden in de 16. Want Urjazet heeft de bal. Gaat er voorbij. Legt de bal dan op de penalty stip. Wordt weer weggekopt door Gomez. Die staat echt geweldig te verdedigen daar, die Argentijn. Ja, dat kunnen ze wel, die Argentijnen. En nou moet FC Twente weer gaan uitkijken. Want daar gaat Jozef. Die moet in een sprintduel met Lemkin. Is veel sneller. Kan hij dan ook de 3-0 gaan aantekenen? Nee, dat doet hij niet. Want hij houdt de rust in het spel. Houdt de bal in de ploeg. En krijgt een welverdiend applaus van het thuispubliek.
5: Dat was trouwens een schitterend sprintduel. Alsof we naar de 100 meter sprint op de WK Atletiek zaten te kijken. Ja, ik voelde gewoon mijn hamstrings aanspannen. Het was echt... Lemkin is denk ik de snelste speler van Twente, hè? Ja. Dat was echt... Dit is een jachtluipaard, die Lenny Jozef. Schitterend. Hij wint het ook nog van die Lemkin. Ja, Lemkin die speelt ook wel erg matig, hoor. Is echt slecht begonnen aan dit seizoen. Twente heeft last van... wordt overmand door loomheid hier in Boedapest. En ja, die gaat die bal via Van Rooij op de zijlijn. Wat doen ze dat toch ook slim?
7: Oh,
5: niet doen van de belt. Niet doen. John van der Brom moet nu ingrijpen. John van der Brom moet nu Thomas van der Belt van het veld halen. Dat is mentaal de allerzwakste speler bij FC Twente.
4: Hij krijgt ook op zijn kop van Darot. Ja. Doe dat nou niet. Wat is het een ongelofelijke domme actie. Ja, want hij gaat zich ermee bemoeien omdat die bal tegen Van Rooij aan wordt geschoten. Die ligt op de grond. En dan doet Ferencváros dat natuurlijk heel slim. Want Van Rooij die ligt daar vlak voor de zijlijn. En dus wordt het een ingooi voor Ferencváros. Van der Belt is daar absoluut niet mee eens dat zo tegen de aanvoerder wordt aangeschoten. Gaat zich ermee bemoeien en krijgt een gele kaart van de scheidsrechter. En zo moet John van der Brom inderdaad gaan ingrijpen. Er lopen genoeg spelers van FC Twente waar met onder andere nog Lucas Vennegoor of Hesselink heeft een goede voorbereiding gedraaid. Wil zijn kansen gaan krijgen in de eerste selectie. Moet hij dan uiteindelijk de redder gaan worden? Moet er nog een spits op gaan komen? Ja, eigenlijk is het noodzakelijk als je met een 2-0 achterstand en ook nog die 2-1 uit de eerste wedstrijd hier met nog ruim een half uur op de klok staat. En dan moet je vooral eerst maar eens kansen gaan creëren. Weer een overtreding van Lemkin. Die heeft echt een heleboel overtredingen gemaakt vandaag. Maar nog altijd geen gele kaart voor de Israëliër. Hij is het niet mee eens met de scheidsrechter. Maar dit was een overtreding van de nummer 23 van FC Twente. En dit is inderdaad weer een kolfje naar de hand van Ferencváros die alle tijd nemen om zo dadelijk de vrije trap te gaan nemen.
5: Wout Weghorst die maant zijn ploegen ook tot kalmte. Ze gaan mee in het spel van de Hongaren. Dat moet je dus niet doen. Je moet het hoofd koel houden. Hoe lastig dat ook is hier in de Groene Kathedraal, de Groupama Arena. Vandaag omgedooid tot de Groupama Sauna, waar het nog steeds een graad of, 30, 35 is. Het is echt nog snikheet. Het is heel klam. Het is warm. Maar ja, Ferencváros weet daarin het hoofd het meest koel te houden. Al hebben zij al wel een rode kaart. Een vrij domme actie van Philippe Rommens. Maar goed, er zijn ook scheidsrechters die daar geen rode kaart voor geven.
4: Tijmen van Wissing ook niet.
5: En ik ook niet, inderdaad. Maar goed, blijft het altijd arbitreren. En zo kun je ook discussiëren over dit prachtige schouwspel voetbal. En dat zal ook zeker gedaan worden door de supporters van FC Twente. Want de kritiek zal niet van de lucht zijn als Twente dit niet weet recht te breien. Kansje nu voor Weidman. Weidman rondom de 16 meter. Kan die gaan kappen, draaien, schieten. Ja, het is allemaal een balletje breed. Komt daar nu uiteindelijk wel een kans aan voor Twente? Nee, de bal van Bart Van Rooij gaat breed richting Ramiz Serouki.
4: Die wordt weer uitgefloten, want hij was het slachtoffer van die overtreding van... ook weer zo slordig. Maar hij was het slachtoffer van die overtreding van Rommens. En dat zijn ze nog niet vergeten. Nu Jozef die een keertje een tikje terug uitdeelt aan Lemkin. Maar het balbezit blijft voor FC Twente. Serouki opnieuw uitgefloten. Opent de bal naar de linkerkant naar Urjazetter. Die moet toch een keertje zijn man voorbij gaan en dan een keertje gaan schieten. Van der Belt. Die kan uithalen. Van der Belt schiet de bal via een verdediger over het doel van Dibuj. Wel een hoekschop voor FC Twente. En die gaat genomen worden door Darots voor de fanatieke aanhang van FC Twente. Het uitvak. Ja, nu kan hij in elk geval geen aansteker naar zijn hoofd geslingerd krijgen. Want er zitten net voor toch die bedrukte gezichten daar in die hoek.
5: Het zou zijn als het eigen publiek een aansteker
4: is. Nou ja, ik sluit niks meer uit vandaag. Maar Darots moet die bal goed daar de 16 in gaan slingeren. FC Twente moet kansen gaan creëren. Armpje omhoog van Darots. Legt die bal daarbij de eerste paal op het hoofd van Lammerts, wilde ik zeggen. Bal gaat richting de tweede paal naar Urjazet. En dan wordt het een nieuwe hoekschop voor FC Twente.
5: Dit keer genomen aan de overzijde door Weidman, zo lijkt. Want hij legt de bal daar in de cirkel klaar. En zo komt er weer een kans uit een hoekschop voor FC Twente. Maar ja, Ferencváros heeft heel veel lengte in die situaties. Dus die bal moet uitmuntend worden aangesneden. Die bal is op zich goed. En daar is het uiteindelijk toch die Dekselse Jozef weer. Die toch echt de grote plaaggeest is van Ferencváros. De bal wordt nu alsnog voorgezet door Bart van Rooij. Ja, die bal wordt weer weggekopt door Ferencváros. Bal nog altijd in bezit van FC Twente. Goede chipbal. En dan komt die bal uiteindelijk voor de voeten van Daarots. En dan is het uiteindelijk een scrimmage. Bart van Rooij pikt die bal op. En weer een hoekschop. Dit is een sterke fase van Twente. Weer een hoekschop voor de Tukkers. En dit keer gaat hij weer ingedraaid worden door de man uit Groenlo, Daarots.
4: Ja, die moet de bal opnieuw zo gevaarlijk mogelijk die 16 inslingen. Snel genomen hoekschop. Van Rooij staat helemaal vrij in de 16. Maar dan zit er een speler van Ferencváros. Dat is de nummer 36, Kanischowski. Die bal in zijn buik of op een andere vervelende plek heeft gekregen. Die staat daar een beetje voorover gebogen. Maar ja, die heeft helemaal geen verzorging nodig. Dus die corner had wat mij betreft gewoon genomen kunnen worden. Dan had Van Rooij vrij kunnen uithalen. Mag dus niet van de Oekraïnse scheidsrechter. En dus is het wachten tot hij iedereen daar van repliek heeft gediend. Dat ze niet aan elkaar mogen zitten daar in die 5 meter bij de doelman Dibush. Gebaar nog een keertje dat dat absoluut niet mag. En dus duurt het maar en duurt het maar. Ja, Ferencváros gaat dat natuurlijk slim spelen. Lammers moet nog een keertje bij de scheidsrechter komen. Daar Rots neemt nog maar een slokje water voordat hij die hoekschop gaat nemen. Heel veel man vlak voor die doelman Dibush. Kom nou eens een keertje met een goede voorzet. Daar Rots, ene hand de lucht in. Komt opnieuw richting de 5 meter. Wordt weggekopt door Ferencváros. Kan Weghorst die bal daar terugleggen. Wordt van richting veranderd. En andermaal een hoekschop. Nee, zegt de scheidsrechter. John van der Brom beklaagt zich bij de vierde man. Gele kaart voor de staf Lemkin. Die zich beklaagt bij de scheidsrechter. En ja,
5: maar dit is toch een hoekschop?
4: Ja, duidelijke kon volgens mij niet.
5: Het is toch ook onvoorstelbaar dat je dit niet ziet. Ja, dan ga je dus wel mee in dat Hongaarse toneel hier in de Groupama Arena. Als je dit niet kunt waarnemen als scheidsrechter, ja, dan laat je je toch een beetje kennen. Misschien dat hij toch denkt van, was het dan geen rode kaart? We zullen het niet weten. Maar dit is inderdaad gewoon een hoekschop. Straf Lemkin schiet die bal tegen een tegenstander op. En die gaat dan vervolgens over de achterlijn. Maar goed, Twente heeft alweer balbezit. Want hier is een ingooi voor Daan Rots.
4: Snel genomen op Wout Weghorst. Zet zijn lichaam erin bij Gomez. Krijgt een duwtje in de rug. Gaat weer heel gemakkelijk liggen hoor. Dat doet Weghorst toch wel heel veel vandaag hoor. Gaat bijna elk duel naar de grond. Krijgt nu ook geen vrije trap. Wel weer het balbezit voor FC Twente. Eventjes niemand aan de linkerkant van het veld. Dus moet Seruki even inhouden. Dan toch de bal naar de linkerkant. Al staat hij nog een beetje richting de as gepositioneerd. Weidman opnieuw Seruki. Ja, hij moet het echt allemaal verzinnen. En de creativiteit moet van Ujazet te komen. Vrije bal voor Van Rooij. Die slingert de bal de 16 op het hoofd van Weidman.
5: Ja, is
4: het.
5: Ja, dat is de bal op de hoofd van Raamakers. Al die ballen die al heel vroeg in de 16 worden gegooid door Bart van Rooij. Wel in de zone, waar Ten Hag altijd van zegt, ja, daar is het gevaarlijkst om een voorzet te geven. Ja, nu zien we ook wel heel kort balbezit weer van Ferencváros hoor. Je ziet wel dat Twente nu de overhand neemt. We zitten in de 62e minuut. Het kan nog altijd. 3 goals en dan heb je een verlenging. Ja, het klinkt heel gek, een 2-0 achterstand en dan nog heel kansrijk zijn. Want ja, als FC Twente nu die aansluitingstreffer maakt, dan kan het echt nog hoor. Want Ferencváros staat echt op omvallen nu in deze fase. Ze kunnen de bal niet in de ploeg houden. Als je nu tot kansen komt, ja, dan kun je deze wedstrijd nog doen kantelen. Maar dan moet je niet zo wild gaan schieten als de oude Weidman nu doet. De man die een verleden heeft bij Paris Saint-Germain. Nou, we hebben in ieder geval in de eerste 15 minuten wel gezien waarom hij daar niet is doorgebroken. Younes Taha is toch ook een man die een wedstrijd wel kan kantelen. In ieder geval een man met rendement. Vorig jaar 6 goals bij Groningen en 9 assists. Dus wat dat betreft kan hij belangrijk zijn voor het elftal van John van der Brom. Younes Taha gaat in de ploeg komen bij FC Twente. De grote vraag is, wie gaat er vanaf? Ik denk dat Daan Rots nog wel mag blijven staan. Nee, het is nummer 20, Thomas van der Bel, die naar de kant gaat. En dan gaat Daan Rots naar het centrum. Dan gaat Weidman naast de rookie spelen. En dan heb je Daan Rots op 10. En Younes Taha. Is nog even wat discussie. Younes Taha gaat aan de rechterkant. En Daan Rots gaat dus meer in de as spelen. En zo dus FC Twente met alle aanvallende intenties nu in het laatste half uur hier in Hongarije. Kan het een blamage voorkomen? Bart van Rooij gaat die schieten. Bart van Rooij gaat schieten. Oh ja. Die zien we richting de kruising gaan. Ja, Bart van Rooij zegt, ja, die bal wordt aangeraakt. Inderdaad. En weer geen hoekschop voor FC Twente. Ik snap ook wel dat ze zich een beetje beklagen bij de Tukkers. De arbitrage denkt toch ook, moeten we toch ook een beetje, laten ze zich toch een beetje inpakken? Wat is het?
4: Ja, ze gaan er ook gewoon niet mee. Dat is gewoon heel dom om ook op alles te reageren wat die scheidsrechter doet. Want dan ga je uiteindelijk geen vrije trappen of meekrijgen. Als het een discutabel momentje is, dan denkt hij, laat maar lekker zeuren. We gaan lekker door. En dat moet dus FC Twente absoluut niet doen. Met Bart van Rooij, die wordt in de rug gelopen door Jozef. Nu krijgt FC Twente wel een Een vrije trap mee. Ja, Jan, Younes Taha aan de rechterkant. Had jij hem in de as gezet?
6: Nou ja, goed. Er is al heel weinig ruimte in de as. Hè. Dus wat dat betreft, hij is natuurlijk wel een speler die van buiten naar binnen kan komen. Die dan nog iemand anders voor de goal misschien vrij kan spelen. Maar die ruimtes die zijn zo klein. En ja, Twente die gaat mee in de hectiek van de wedstrijd. En ze zijn geïrriteerd. Maar het heeft meer te maken dat ze hun eigen niveau niet halen. En ja, als je dan die stand ook nog tegen hebt. Ja, dan kan je wel lopen mopperen. Maar ja, Twente speelt gewoon onder hun niveau. En wil je dit soort ploegen kloppen. Ja, ik zei het van tevoren, dan moet je wel top zijn. En ja, vanavond tot nog toe zijn ze dat niet.
4: Schandalig. Schandalig. Duidelijker ga je dit niet krijgen. Taha geeft die bal voor. Wordt overduidelijk van richting veranderd. Wordt,
5: dit is
4: echt ongelooflijk dat je hier een doeltrap voor geeft. Dit is echt een schandalige beslissing van de scheidsrechter. Die nu dus in 5 minuten tijd 3 keer na zit. Nou, de eerste keer dacht ik nog van nou, laat maar. Maar dit is echt overduidelijk. Ja, Van der Brom die praat nu tegen de grensrechter, tegen de vierde man. Die moet zich echt inhouden, anders gaat hij zometeen ook op de bom. Maar ik snap nu echt wel de woede van FC Twente. Younes Taha die wilde die bal gewoon voorslingeren met zijn linker. Ja, dit was een 100% hoekschop. Maar goed, het spel wordt vervolgd. FC Twente moet ook vooral naar zichzelf kijken, niet naar de arbitrage. Want die heeft wel een rode kaart gegeven aan Philip Brommers. Daar mochten zich volgens Tijmen niet over beklagen. En dus moet FC Twente op jacht naar de 2-1. En daar is het schot van Weidman. Eindelijk een schot tussen de palen, maar in de handen van Dibush.
5: Ja, we hebben er bijna 66 minuten op moeten wachten. Twente moet het hoofd koel houden hier in de heksenketel in Boedapest. En dan is dit een lange bal van de doelman Dibush die dus een redding moest verrichten. Oh, geen communicatie tussen Nijstad en Lemkin als vaker vanavond. En dan gaat het bijna mis, maar de interceptie van Ferencváros was ook niet goed, waardoor Twente kan overnemen. Seruki nu met een goede paas richting Uriasette. Ja, prachtige paas. Ja. Nu moet de aanval een beetje leven zien te krijgen, want er is wat ruimte voor de Noor. Noor met de voorzet en dan is het Raamakers die weer weg kan koppen. Ja, jij ergert je ook aan die schepballetjes, hè?
4: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Er zit nul rendement in elke voorzet van FC Twente. Het is niet eens gevaarlijk. Het is allemaal net niks. Gooi die bal er nou gewoon een keertje met tempo voor die goal. Lopen er als spits tegenaan. Je hebt 2 spitsen in die 16. Nou, schieten. Weer aangeraakt. Nu geeft hij wel een hoekschop. Ja hoor, ze gaan met de arm omhoog.
5: Eindelijk een hoekschop.
4: Ja, schitterend. Ja, terecht. Het is echt schandalig wat die scheidsrechter de laatste paar minuten aan het doen is. Wel een hoekschop dus nu voor FC Twente. Die wordt genomen door Younes Taha. Die neemt dat dus over van Darots. Die zich in de as in de 16 heeft gemeld. En 2 handen de lucht in van Younes Taha. Voor dat bomvolle uitvak. Bal komt op de 5 meter. Kan die worden gekopt? Ja, hij wordt wel gekopt door Lemkin. Maar die bal gaat over de achterlijn. En zo wordt het een doeltrap voor de thuisploeg. Dit keer wel goed gezien door de scheidsrechter. En ik gok dat we zo weer naar een hydration break gaan.
5: Ja, en dat komt Ferencváros wel goed uit. Want Twente heeft wel even het momentum te pakken. Zonder dat je nou echt het gevoel hebt dat die treffer in de lucht hangt. Maar ja, nu krijgt de doelman Dibush nu ook een standje van ja, je moet echt op gaan schieten. Die spelregels zijn ingevoerd. Ja, dus zul je daar ook naar moeten handelen als voetballer en als keeper. Oeh, Daros had dit toch wel iets beter kunnen doen. Dit doet uiteindelijk Weidman goed, wilde ik zeggen. Maar dan is toch daar de overname van Ferencváros. Zachariasen aan de rechterkant van het veld. Die hoopte natuurlijk een ingooi uit te slepen. Ja, dan gaan ze hier zo'n beetje op de banken staan. Ferencváros doet het dan toch in dit tweeluik wel heel leep. Hè. Je proeft toch wel dat ze wat geslepender zijn dan dit FC Twente. Twente dat terecht ook haar frustraties heeft over de arbitrage. Maar ja, je gaat er toch ook te veel in mee.
4: Ja, zeker. Nu Weghorst in gevecht met Gomez. Houdt vast. Krijgt geen vrije trap tegen. Omdat de scheidsrechter nu ook een keertje denkt aan FC Twente. Maar dan is de bal van Dibush alweer naar de voorwaartse. En is daar Ododa in gevecht met Bart van Rooij. Die krijgt een tikje. Krijgt de vrije trap mee. En als hij hem snel neemt, dan mag die nog worden genomen. Anders denk ik dat we even gaan drinken. En hij neemt hem snel. En dus gaan we nog eventjes door. Nou, FC Twente, eventjes tempo. Vlak voordat er zometeen weer een drinkpauze gaat komen. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Uriasette. Die toch te weinig laat zien met de kwaliteiten die hij heeft. Speelt de bal in de as naar Seruki. Die neemt de bal rustig aan. Opent dan naar de rechterkant. Maar moet eigenlijk een stationnetje overslaan. Daan Rots vindt Bart van Rooij. Dan aan de linkerkant of aan de rechterkant gevonden. Younes Taha met zijn linker wil die bal de 16 ingooien. Dramatische bal. Ver over het doel. En ook naast het doel van Dibush. En dus wordt het een doeltrap voor de Hongaren. En Dibush die gaat eventjes wachten tot die bal wordt neergelegd door Uriasette. Loopt vervolgens voorbij Uriasette. En zo wint hij weer een aantal seconden. En dus is het wachten tot hij zo dadelijk die doeltrap gaat nemen. Ja, Younes Taha, ik sprak hem gisteren nog eventjes voor de training. En toen zei hij, dit zijn rare ballen waar hiermee wordt gespeeld in Hongarije. Een soort strandbal noemden ze het. Want in de voorrondes van de Europa League mag de thuisploeg nog bepalen met wat voor soort bal er wordt. wordt gespeeld. En hij zei, als ik erin kom en ik ga schieten, dan denk ik dat die bal alle kanten op gaat zwabberen. Nou, deze voorzet zwabberde ook alle kanten op, maar niet in de juiste richting. Niet op het hoofd van een ploeggenoot. En zo blijft het gevaar uit. Wel weer balbezit voor FC Twente. Opnieuw aan de bal is daar Younes Taha. Speelt terug op Seruki. Dan met rechts die bal de 16 inslingeren. Nee, wacht op Van Rooij. Vindt dan Taha terug op Van Rooij. En zo is tempo weer even uit de aanval. En moet de bal worden geopend naar de linkerkant.
5: En Ruud Nijstad kan gaan schieten. Nijstad schiet. Oh, die raakt die bal helemaal verkeerd. En dan lijkt daar nog een kans te ontstaan voor Weghorst. Nu stapt Nijstad over de bal. Wordt er geen overtreding gemaakt. Zegt de scheidsrechter de bal aan de rechterkant. Bij Younes Taha voorzet met zijn rechter. Dan wordt hij een beetje ook verkeerd geraakt door Daan Rots. Dan wil hij schieten, maar dan schiet hij eigenlijk tegen zijn standbeen aan. En dat ziet er dan een beetje koddig uit. Ik heb het idee dat hij de drinkpauze overslaat. Diebuus moet echt tempo gaan maken. Maar ja, bij deze scheidsrechter weet je het nooit. Zo komt daar uiteindelijk de lange bal. En dan wordt hij toch simpel doorgekopt. Ruud Nijstad, waarom stap je daarin? Dan gaat die bal over de zijlijn. Want Danny Jozef die denkt, ik vind het wel welletjes. En dan gaan we toch drinken. En dan is ondergetekend ook toe aan een drinkpauze. Want de stem slaat een beetje over. En die stem die zegt nog even dat dit een blamage van de bovenste plank is. Jan, het is aan jou.
2: Ja, voordat Jan dat kan gaan beamen, want dat zal hij ongetwijfeld doen, vertel ik even dat het nieuws van 10 uur wordt uitgesteld. Evenals dat we dat om 9 uur deden, omdat we niks willen missen van het vervolg van Ferencvaros FC Twente. Ja, Jan, blamage, zegt hij me.
3: Ja, nou ja, goed, als je tegen 10 man speelt en je komt dan ook nog met 2-0 achter. En dan, je hebt een man over, dan zeg je van nou, dan weet je dat ze één gevaarlijke spits hebben. En dan kijk je daarna naar zo'n sprintduel en dan kijk je waar de rest van de verdediging staat. En dan moet je hem op het laatst blokkeren. Nou, dan valt hij ook nog binnen, dus je geeft ze ook nog tijd en ruimte om de 2-0 te maken. Maar Twente creëert gewoon heel, heel weinig. We hebben de invallers gezien, Wijkman, ja, die klopt dan op de deur. Die in elk interview zeg je van nou, ik moet dan spelen. Nou, als je hem dan inziet vallen, nou, onze collega's geven het al aan. Ja, dan heeft hij geen visitekaartje afgegeven. Maar dat geldt voor meerdere die vandaag gewoon geïrriteerd zijn omdat ze de vorm niet hebben. De stand is natuurlijk vervelend. Maar deze heksenketel voor hun, ja, is denk ik te snel gekomen. En ja, als je nou al zo lang met z'n elfen speelt en je creëert zo weinig. Ja, Uriazette hebben nog voorheen al als beste aanvaller gemeld. Maar ja, vandaag gewoon helemaal niks. Dat hebben ze slim afgedekt allemaal. Nou, Weghorst en Lammers staan voorop. Ja, dan worden steeds voller en drukker. En dan zie je het AH invallen. Nou ja, aan de rechterkant. En dan zie je hem voorzet geven. Dan zeggen, ja, dan ligt het weer aan de ballen. Maar waar het dan ligt, ligt het. Ja, zo is het een verloren avond.
2: Ja, want niets wijst erop dat Twente dit gaat draaien, zoals we er nu naar kijken, toch?
3: Nee, want als je kijkt, als je de ene kans naar de andere kans creëert, dan zeg je van nou, dan kunnen er nog wel 2 of 3 invallen. Maar ja, je creëert zo bar weinig en je kan al het wisselen blijven, maar het levert eigenlijk heel weinig op.
2: Over wisselen gesproken, dat gaat Twente maar weer eens doen. De hydration break is voorbij. We gaan terug naar Tijmen van Wissingen. Joron Zwart bij Ferencvaros FC Twente.
4: John van den Brom wisselde vorige week slechts 2 keer, maar heeft nu al zijn troefkaarten op tafel gegooid. Lucas Vennegoor-Vesselink is erbij gekomen in de punt van de aanval. Hij heeft Daan Rots vervangen en Marco Piaccia is erin gekomen voor Uyazet. Gelijk een goede actie van Piaccia. Wordt nog net gekeerd door Dibuj. Wordt die bal opnieuw de 16 ingebracht door Van Rooij. En dan is daar uiteraard de raammakers. En dan weer een overtreding op Jozef, die dat ook heel slim doet. Taha schiet nog. Dibuj kan die bal gewoon laten gaan, maar gooit er nog even een showduikje uit. Tikt de bal naast. Vrije trap dus voor Ferencvaros. Maar John van den Brom heeft dus 5 keer gewisseld. Alle aanvallers binnen de lijnen die hij op de bank had. En dus is het kijken wat FC Twente nog kan doen in die laatste 20 minuten van de wedstrijd. Maar dat het een lastig karwei gaat worden, dat is een ding dat zeker is. 3 doelpunten in de slotfase. Ja, ik zie het niet meer goed komen.
5: Nee, maar ja, er zijn gekkere dingen in het voetbal gebeurd. Wat te denken, hè? Champions League finale, AC Milan, Liverpool. Daar werden ook ineens 3 doelpunten gemaakt. Seruki is weer gefrustreerd. Ga nou niet reageren op die arbiter. Steek je energie nou in die wedstrijd. Steek je energie nou in dit soort momenten. Natuurlijk weet je dat die Hongaren dit gaan doen. Maar ja, je laat gewoon je hoofd gaan in deze wedstrijd. En ja, dan ben je niet ingericht voor de Europa League. Zo hard moet de conclusie ook zijn. Natuurlijk gaat Twente nog het vangnet van de Conference League wel grijpen. Je mag van de week tegen een ploeg uit Slowakije. Ja, op dit moment is niks in zekerheidje, maar als je daarvan verliest, ja, dan staat de grolsvesten zo'n beetje in de brand, denk ik.
4: Oei, oei, oei.
5: Want daar gaat weer iemand over de bal heen staan. En dan is het een vervelende botsing. Dan liggen 2 spelers op de grond. Natuurlijk is daar weer ook Jozef bij betrokken. Bart van Rooij heeft daar een van pijn vertrokken gezicht. Maar de bal blijft blijft in het bezit van Ferencvaros. Marco Piazza dus binnen de lijnen gekomen. Ja, die heeft toch ook weinig laten zien in het shirt van FC Twente. Kan hij misschien toch nog kleur geven aan deze wedstrijd? Dat is de grote vraag. Balbezit voor Ramiz Serouki.
4: Ja, ook een wissel aan de kant van de thuisploeg. Dus Dele Youssouf is in de ploeg gekomen. Hij vorige week nog een basisplaats. Nu kon hij dus invallen. Bal van Weidman weer achter Lammerts. Die valt echt verschrikkelijk slecht in, die Weidman. Die heeft echt niks goed gedaan. Lammerts nu goed meeverdedigd. Dit is ook geen overtreding. Van de Brom opnieuw boos. Maar ja, je hebt het al vaak genoeg gezegd, Tijmen. Je moet hier niet op gaan reageren. Dat gaat je alleen maar tijd kosten. Scoren op de molen van Ferencvaros. En die nemen ook alle tijd om die vrije trap te gaan nemen. Gomez kan die bal nemen. De centrale verdediger. Maar laat dat aan Dibuj. Die op zo'n 35 meter van zijn eigen doel dus die vrije trap gaan nemen. Wegworst is het er ook niet mee eens. Maar die moet met al zijn ervaring al helemaal niet zo op de scheidsrechter gaan klagen. Want FC Twente moet in de spiegel gaan kijken naar de eigen prestatie van vandaag. En dan zie je dat ze opnieuw in de achtervolging moeten met Josef aan de linkerkant van het veld. Kapta van Royat kan gaan schieten. Josef schiet daar Lemkin neer. Die krijgt de bal in het kruis. Wordt wel opnieuw opgevangen door Ferencvaros. Josef in gevecht met Serouki en Lammerts. Lammerts probeert het dan met een hakje. Ingeleverd bij Kadu. Opnieuw Josef. En zo heeft Ferencvaros eventjes de bal. Josef gaat maar weer eens naar de grond. Maar die is zo geslepen. Echt een geweldige spits om naar te kijken. Die bepaalt eigenlijk in zijn eentje dit tweeluik. Met de drie prachtige goals van hem.
5: Ja, nu zien we Lemkin nog steeds. Die is zo beroerd. Die heeft die bal in de edele delen gekregen. Die staat nu ook eventjes voorover. Ja, die zit te voelen. Zitten ze er allemaal nog? 1, 2, 3. Ja, dat horen er geen drie te zijn. En zo is het klokkenspel van Lemkin even door de war gehaald. En ja, die heeft daar een pijn, joh. Maar ja, hij kan ook niet vanaf. Hij kan ook niet naar de grond. En daar kun je hondsberoerd van worden. En ja, dat is Lemkin op dit moment. Hij zal toch ook misselijk worden van de tussenstand als hij naar het scorebord kijkt. Kwartiertje nog te gaan hier in Budapest. Twente moet er nog drie maken om een verlenging af te dwingen. Ja, dat lijkt niet te gaan gebeuren. Maar ja, je weet het nooit. Serouki in balbezit. Die geeft de bal breed op Sam Lammers. Kan hij dan toch een keer met een brie iets teweeg brengen? Hij gaat naar het rechterbeen van Tahar. Die dan naar het linkerbeen. Maar dan is het weer het wegwerken van Gomez. Die heeft alle ballen zo'n beetje weggekopt. En als hij het niet doet, dan is het raammakers wel. Voorzet nu van Bart van Rooij. Lagen. Misschien is dat wel een keer het advies. Gewoon een keer lagen teruggetrokken voorzet. Maar wel strak. Ruud Nijstad nu met de bal breed richting Lemkin. Ja. Hij kan weer lopen. Nu de bal naar Younes Taha. Bal met het linkerbeen. Ja, dit is een goede voorzet. En dan komt Vennegoor ook niet echt tot een kans. En dan wordt hij weer weggewerkt. En door een van die twee lange centrale verdedigers. Balbezit nu voor Marco Piazza.
4: Piazza met zijn rechterpoot naar binnen. Legt de bal breed op Van Rooij. Komt daar weer een voorzet of geeft hij hem nog een keertje breed. Goede voorzet. Vennegoor gaat de lucht in. Maar weer weggekopt door Gomez. Maar dat was eindelijk een keer een goede voorzet van Bart van Rooij. Ja, FC Twente moet misschien ook wat meer door de as gaan zoeken. Om toch gevaarlijk te gaan worden vanavond. Bal richting de zijkant. Dramatische bal van Serouki over de achterlijn. En Dibuj gaat natuurlijk weer alle tijd nemen om die doeltrap te gaan nemen. Younes Taha sprint. Gooit die bal naar de Hongaarse doelman. De ervaren doelman. 35 jaar. En die weet wat hij moet doen. Legt de bal rustig neer. De hand van de scheidsrechter gaat omhoog. En hij wacht net zo lang tot daar één vinger de lucht in is. En dan gaat hij die bal weer het spel inbrengen. Dat doet hij nu. En die bal gaat uiteraard richting Lenny Josef. De maker van de 2-0. Die verliest het kopduel van Serouki. Die is dan eventjes de bal kwijt. En dan is daar Christopher Zachariessen.
5: Niet door.
4: En die krijgt een overtreding. Een duw in de rug van Serouki. En die is echt gefrustreerd. Die maakt domme overtredingen. En zo goed als hij.

0: bewondering voor hebben. Want hij heeft gewoon dit tweeluik beslecht. Vorige week met twee treffers. En hij was vandaag ook weer de gevaarlijkste aanvaller. Schitterende tweede treffer. Daar kun je heel veel van zeggen hoe Staf Lemkin daar stond te verdedigen. En had je wel zo tegen een spits, zo'n leperspits als Josef moeten gaan spelen? Ja, dat is de grote vraag. Uiteindelijk zullen we dat maar aan John van der Brom moeten vragen. De wijsheid achteraf is er altijd eentje die vaak wordt gehekeld door coaches. Maar ja, Josef is wel de grote meneer in dit tweeluik. Nu de bal voorgegeven. Komt daar! Een kans op de 3-0 zeg! Oh, wat een kans van die invaller. Die heeft zijn eerste balcontact. Nathan, zo horen. Die had die bal gewoon binnen kunnen knikken. Maar hij komt hem recht in de handen van Lars Oenerstal. John van der Brom, die weet het ook niet meer. Die staat ook met zijn hoofd te schudden. Die loopt ook over van emoties nu. En ja, die zal toch ook bij zichzelf denken. Wat is er in vredesnaam in de zomer gebeurd? Dat dit elftal met 9 dezelfde posities. En dan Weghorst voor Lammers. Ja, dat elftal is dan. Dan hing dat dan zo vast aan Maats Rost. Dat kan toch ook niet. Nu een kans voor Twente. Weidman op de achterlijn. Komt met de voorzet. Maar dan is daar weer een redding van Dibus. Bal blijft in bezit van FC Twente. Younes Taha komt met de voorzet. Met zijn linkerbeen. Goede voorzet. Dan is het weer het wegwerken van een van die verdedigers van Ferencváros. Ingooi nu voor de Tukkers.
1: Ja, met Zohoré de Fransman in de ploeg voor Josef. Nog een extra verdediger voor Ferencváros. Die natuurlijk ook het gevaar hebben gezien dat FC Twente met zoveel spitsen speelt op dit moment. En ja, Zohoré die met zijn eerste balcontact heel dicht bij de 3-0. Nu moet hij dus verdedigen. Verre inworp van Van Rooij. Hoekschop voor FC Twente. Omdat de bal via het hoofd van Gomez over de achterlijn gaat. En Younes Taha pakt gauw die bal. Sprint richting de hoekvlag. Om zo dadelijk die corner te gaan nemen. Het is officieel nog 11 minuten speeltijd te gaan. En die bal moet er nu een keertje in als FC Twente nog wat wil. Komt die corner van Taha weer waardeloos geraakt. Die bal gaat over alles en iedereen heen. En gaat aan de andere kant van het veld over de achterlijn. Ruud Nijstad twijfelt of hij die bal uit frustratie de tribunes in moet schieten. Laat hem eerst nog een keertje stuiteren. Want hij wilde hem vol wreven. Besluit hem uiteindelijk om toch maar rustig met binnenkantje voet de andere tribune in te schieten. Zodat hij niet tegen een hele domme gele kaart aanloopt. Want de frustratie loopt hoog op bij FC Twente. We zitten in de 80ste minuut. 2-0 voor Ferencváros.
0: Ja, dit is echt wel tekenend hoor. Deze hoekschop van Younes Taha. En dan zullen de supporters zich toch echt gaan melden. Die gaan koeren. Dit is een dramatisch begin. Je zult 16 uur in de trein hebben gezeten. Je zult 1000 of 1500 euro kwijt zijn geweest om je ploeg te achterna te reizen. En dan zie je een paar van die mislukte voorzetten. Natuurlijk zullen ze hun best doen. Het is allemaal te gemakkelijk gezegd dat ze echt niet alles geven voor hun club. Maar Twente laat vandaag echt een wanvertoning zien. Dit is zo dramatisch slecht. Ja, en dan krijg je natuurlijk de hoon over je heen. Daar kun je op wachten. Nu zien we een bal richting Youssouf. En dan kapt hij daar goed weg. En dan ligt er heel veel ruimte aan de rechterkant. En daar komt weer een kans aan voor Ferencváros.
1: Uitstekend meeverdedigd door Weidman. Dit deed hij goed. Goed gedaan. En zo kan FC Twente nu misschien in de counter gevaarlijk worden met Marco Piaccia. Gaat natuurlijk naar binnen. Zoekt zijn tegenstander op. Dat is Osvat. Die maakt de sliding. Maar Piaccia houdt balbezit. Vindt dan Weidman. Dan is daar aan de rechterkant ruimte voor Van Rooij. Maar Weidman probeert in de as. Vindt Lammers. Piaccia kan schieten. Piaccia schiet. Bal opnieuw aangeraakt. Weer een hoekschop voor FC Twente. Nou, Younes Taha. Ga je die bal nu wel goed de 16 in liggen. Dibush probeert nog een gele kaart aan te naaien bij Sam Lammers. Omdat hij de bal snel wil pakken. Dibush doet alsof hij geraakt is op de voet. Absoluut niks aan de hand. De hoekschop kan worden genomen door Taha. Maar ja, die zal ook niet met heel veel zekerheid daar richting de cornervlag worden genomen. Deze hoekschop is beter. Is bij de tweede paal. Gaat Weghorst de lucht in. Wordt de bal op de penalty-stip teruggelegd. Opgevangen uiteindelijk door Van Rooij. Opnieuw Taha. Van Rooij is helemaal vrij. Maar hij besluit de bal om in te brengen. Daar is er gelijk de 2-1. Ja. Even is het kijken of het buitenspel is, maar de Twente-aanhang kan juichen. FC Twente is terug in de wedstrijd. Marco Piaccia verlengt die bal en FC Twente leeft nog. Nog kleine 10 minuten op de klok. Marco Piaccia verlengt die bal van Taha en FC Twente komt op 2-1.
0: Is het niet Wout Weghorst, want die slaat een kruisje. En ja, dan lijkt het mij wat overtrokken om dat te doen bij een goal van de Kroaat. Nu is die bal inderdaad scherp van Younes Taha. Ja, inderdaad, hij wordt ook nog verlengd door Wout Weghorst en zo. Hij met de aansluitingstreffer. Ja, iedereen had verwacht dat die bal naar Bart van Rooij zou gaan, want die stond wel vogeltje vrij. Maar nu is het Wout Weghorst die dus zijn eerste voor FC Twente maakt. Hij brengt dus enigszins de spanning weer terug in de wedstrijd. Nog ruim 10 minuten te gaan. Twente leeft nog altijd hier in Boedapest. Het moet er nog 2 maken om een verlenging af te dwingen. Maar Twente is in ieder geval weer terug in de wedstrijd. En de hoop is er weer in het uitvak.
1: En eindelijk een keer een strakke voorzet. En dan zie je gelijk dat een spits die bal makkelijk kan verlengen. In dit geval was het Piaccia die de bal met het hoofd verlengt. En dan is het Weghorst die weer een tikje geeft met het hoofd. Die

0: kansloos. FC Twente op 2-1. Het is helemaal niet weg, hoor. Siemraak trouwens, zie ik in de herhaling. Volgens mij is het een eigen doelpunt van Gomez. Nee, het is wel weg, hoor. Toch 2-1. Wout Weghorst heeft dus inderdaad zijn eerste te pakken. Even wat onduidelijkheid bij mij. Excuses daarvoor.
1: Ja, je wilt iets te graag je gelijk halen.
0: Nee, ik heb al een keertje te pakken gehad met die rooikaart. Dat was heel lekker.
1: Jij verliest ook gewoon je hoofd, net als John van der Brom. Je moet cool blijven. Je moet ingericht zijn voor de Europa League. En zo laat Twente dat misschien nog in de restant van die 10 minuten zien. Misschien dat jij dat ook nog kunt doen, Joran.
0: Ja. Nou, ik ga mijn best doen, Tijmen. Kijken of er wat wel gemaakt kan worden in deze laatste 7 minuten. Want die zijn ingegaan met een lange bal van Dibush. Die gaat de bal spelen richting Youssouf. Die verlengt de bal wel, maar opgevangen door Piaccia. En die kopt de bal rustig terug op Ruud Nijstad. Nu moet je risico's gaan nemen. Nu moet je die ballen... Oh, Ruud Nijstad wil die bal met buitenkantje voet richting Wijkman spelen. Levert de bal zo in bij Zachariassen. En zo heeft Ferenc Varos weer de bal met Zachariassen. Die wil er een corner of een ingooi uit gaan halen. Maar goed mee verdedigd door Wijkman. Die wordt vervolgens vastgehouden. En zo krijgen we een vrije trap voor Twente.
1: Ja, en die Zachariassen doet dan weer heel vervelend bij Wijkman. Kost toch wel weer een paar seconden. Ruud Nijstad met de snelle vrije trap. Lemkin paast hem snel richting Bart van Rooij. Bart van Rooij die moet tempo maken. Geeft hem nu mee aan Younes Taha aan de rechterkant van het veld. Die legt hem terug richting Bart van Rooij. Bart van Rooij naar Mies Zerouki. Zerouki nu met de bal richting Marco Piazza. Die wordt niet bereikt. Ja, Zerouki wordt slordiger. Die bal moet strakker. Moet meer tempo inzitten. En dus een ingooi voor Twente. Snel genomen door Ruud Nijstad. Hij speelt de bal naar Lemkin en die op zijn beurt naar Bart van Rooij.
0: Bal moet verder naar de zijkant, naar Younes Taha. Nog maar een keer een goede voorzet van hem. Opnieuw de 16 ingeslingerd. Venegor of Hesselink of nee, het is Sam Lammers. Die kan niet bij de bal. Taha wordt dan vervolgens uitgespeeld en krijgt de bal dan tegen de knie aangeschoten door Kanischowski. En die speelt de bal nog een keertje verder de hoek in. Ja, weer gaan de Twente-spelers reageren, want Kanischowski schiet die bal gewoon weg terwijl hij een ingooi moet nemen. Ja, dit gaat natuurlijk weer tijd opleveren. Dan gaan de handen omhoog, anders wordt het een ingooi voor FC Twente. Nog 2 seconden voor Ferenc Varos. Ja, te lang gewacht. Ingooi voor FC Twente. En die wil Younes Taha snel gaan nemen. Kan die bal gooien op Van Rooij? Nee, Van Rooij gaat zelf die bal de 16 inslingen. Want je zag zojuist al dat hij die bal ver kan gooien. Kijken of die nu... Oh, daar gaat Weghorst dan met Gomez even in gevecht. Of is het Raamakers? Het is Raamakers. Die gaat naar de grond. Ingooi genomen door Van Rooij. Verlengd door Venegor of Hesselink. Dan opgevangen. Kan Lammers daar draaien of schieten. Hij bezorgt de bal in elk geval bij Piaccia. Maar het is eventjes hotse knots begonnen. Groningen voetbal wel weer balbezit voor FC Twente.
1: Ja, die Raamakers die gaat echt dwars door iedereen heen. Ook door Zerouki. Die heeft echt wel een paar charges al te verwerken gehad. Venegor of Hesselink, ja! Die komt hem binnen. 2-2. Lucas Venegor of Hesselink. De spanning is volledig terug in deze wedstrijd. Dibus die wordt helemaal gek. De doelman van de Hongaren. Ferenc Varos staat op omvallen. Lucas Venegor of Hesselink brengt deze wedstrijd helemaal tot het kookpunt. Nog zeker een minuut of 8-9 te gaan in deze wedstrijd. Twente heeft nog maar 1 doelpunt nodig voor een verlenging. En dat met een man meer. Dit moet nog echt heel spannend gaan worden. Je gaat nog een kans krijgen. Geweldige kopbal, dat moet gezegd, van Lucas Venegoren-Vesseling.
0: Ja, echt een schitterende kopbal. En het wordt goed gevierd door de uitsupporters. Die gaan daar in de touwen. FC Twente leeft weer. 85 minuten gespeeld en 40 seconden. Dibush heeft de bal alweer aan de voet, want het spel is hervat. FC Twente leeft weer. 1 doelpunt om er een verlenging uit te slepen in deze heksenketel. Die toch een beetje is stilgevallen. Want FC Twente is dus helemaal terug met daar in de as van het veld. Lemkin moet de bal openen naar de rechterkant. Daar staat Van Rooij helemaal vrij. Zerouki wordt gevonden in de as. Die moet dan de bal toch echt naar die rechterkant gaan spelen. Nee, houdt de bal aan de voet van de Brom. Begrijpt absoluut niet waarom Zerouki die bal niet naar de rechterkant speelt. Want Van Rooij had zojuist een uitstekende voorzet in huis. Nu moet Piaccia die voorzet gaan geven. Dubbele schaar legt de bal terug op Zerouki. Die gooit de bal dan de 16. Gaat richting de tweede paal. Dibush kan makkelijk vangen. Nog 4 minuten te gaan.
1: Ja, Zerouki met een hele matige voorzet. Maar de spanning loopt op hier in de Groupama Arena. Waar de FC Twente fans weer luidkeels aan het zingen zijn. Want er is weer geloof bij de Tukkers. Er is weer volop geloof bij FC Twente om de volgende voorronde van de Europa League te bereiken. Wordt het een reisje richting Polen? Of gaat het verder in de Grolsvesten komende donderdag met een wedstrijd tegen DAC uit Slowakije? Nu zien we uiteindelijk balbezit. balbezit voor Zerouki. Er moet dus nog één goal worden gemaakt om een verlenging af te dwingen. Balbezit voor Bart van Rooij. Die speelt de bal in bij de man die toch wel gevaarlijk is ingevallen. Younes Taha aan de rechterkant nu van het veld.
0: Is dat geen hens? In elk geval beklaagt FC Twente zich opnieuw. Van der Brom is wit heet. Is woest ook Van der Belt die daar als wisselspeler en Daan Rots die zich beklagen op de arbitrage. Younes Taha doet dat iets te overdreven. Krijgt een gele kaart van de scheidsrechter. Moet nu niet verder gaan reageren, want anders krijg je zo je tweede gele kaart. Maar in elk geval moet FC Twente...
1: Hij wilde te VAR ingrijpen voor deze situatie. Toch wel wat overdreven, vind je?
0: Ja, dat moeten ze niet doen. De één keer was genoeg vandaag. Dat was die rode kaart voor Filip Rommens. Nu een wissel aan de kant van Ferencváros, waar Levi in de ploeg gaat komen voor Kadu. De rechtsback gaat het veld verlaten. Doet dat aan de zijkant. Is moe gestreden. Krijgt een handje van John van der Brom. We hebben nog dik 2 minuten te gaan in de officiële speeltijd. Ik ben heel benieuwd hoeveel minuten erbij gaan komen. Want Ferencváros staat op opvallen.
1: Ja, en dan moet je dus frisse benen brengen als trainer Balázs Borbély. De man die vorig jaar kampioen werd met de concurrent van Ferencváros. Werd overgeheveld naar de Hongaarse recordkampioen. Het zou toch ook wel een hard gelach zijn voor Ferencváros. Dat een minuut of 10 geleden de voorronde van de Europa League, de volgende voorronde, echt kon ruiken. Want daar stonden ze eigenlijk al met 1-3 kwart been in. Maar nu staan ze op omvallen. Op die benen die vermoeid zijn, die zwaar voelen. Maar nu is het Ramiz Serouki die nog één keer een goede actie eruit moet slepen. Blijf rustig. Je krijgt nog een kans, FC Twente. Serouki nu met de bal naar Lammers. Komt hij dan met een geweldige ingreep? Nee, die bal naar Younes Taha. Daar zou ik hem ook neerleggen. Want daar komt de kopkans. Daar is de kopkans. Uiteindelijk voor Staf Lemkin. En die mag wel richting de goal. Want hij kopt hem wel een halve meter over de goal. Wat een goede mogelijkheid. En weer een gevaarlijke voorzet van Younes Taha.
0: Ja, echt een geweldige voorzet. Deze moet gewoon op goal. Je staat op 5-6 meter van het doel van Dibush. Die moet tussen de palen. En dan weet ik eigenlijk ook zeker dat het het doelpunt is. Maar hij kopt hem iets te hoog. En dus een doeltrap voor Dibush. Die probeert de bal naar de linkerkant te spelen. Bereikt een ploeggenoot. Dat is Levi. De invaller vindt een andere invaller. Dat is Youssouf. En zo heeft Ferencváros even de bal. Wordt goed gedaan door Pjatja. Wel misschien met de hoogbeen. Maar hij houdt het balbezit in de ploeg voor FC Twente. Dat op jacht kan naar een nieuw aanval. De laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. FC Twente is op jacht naar de 2-3 en de verlenging. Opnieuw moet de bal naar de rechterkant. Daar komt al het gevaar van vandaan. Bart van Rooij gaat die de bal voorgeven. Goede bal. Fennegon Vesselink kan er net niet bij. Opnieuw geweldig verdedigd door Gomez.
1: Ja, Gomez. En ik denk ook dat het buitenspel was van Fennegon. Nu een goede actie van Zerouki. Houd tempo in deze aanval. Wijdman met de bal breed richting Ruud Nijstad. Kan Twente deze wedstrijd nog kantelen? Het zou echt wel een knotsgekke avond zijn en worden dan. Want dan gaan we verlengen. Dan gaan we gewoon nog vrolijk even door hier in Boedapest. Die fans van Twente hebben daar wel zin in. Hebben waar voor hun geld. Nu Younes Taha weer met een gevaarlijke voorzet, wilde ik zeggen. Maar die bal is te laag. Hij krijgt wel een herkansing. De bal nu naar Zerouki.
0: Ja, het is wachten op de volgende grote kans voor FC Twente. En het is ook wachten op het bord van de vierde man. Die zo dadelijk gaat laten zien hoeveel minuten erbij gaan komen. Nog officieel 3 seconden te gaan. Dan gaat het bord omhoog. FC Twente ondertussen in de aanval met Wijdman. 4 minuten. Heel erg weinig. Maar FC Twente nog altijd in de aanval met Taha. Gaat die bal opnieuw voorgeven. Goede bal richting de tweede paal. Wordt gekopt. Maar dan gaat de bal via Weghorst over de achterlijn. En wordt het opnieuw een doeltrap voor Dibush.
1: Dibush neemt alle tijd 4 minuten. Ja, John van der Brom kan er ook niet over uit dat er maar 4 minuten worden bijgetrokken. Ja, hij is inderdaad ook wit heet. Net als Daan Rots. Die gaat ook naar de vierde official. Hoe kan dit nou met zoveel wissels? Ja, we hebben volgens mij 10 wissels gehad in de tweede helft. Ja, toch? Ja, inderdaad. Wel tijdens die hydration break. We hebben ook nog een drinkpauze gehad. Ja, het is onvoorstelbaar dat er maar 4 minuten worden bijgetrokken. Ja, dan zijn ze toch lichtelijk onder de indruk van de Hongaren hier in Boedapest. Ja, die Oekraïners die denken, ja, na Orbán moeten we die Hongaren maar een beetje te vriend houden. Oh, gaat Ruud Nijstad in de fout. Komt hier een 3-2 voor Ferencváros. Oh, wat een kans. En die gaat hoog over de goal van Lars Oenestal. Hoog over is wat overdreven. Maar dit is wel heel wild geschoten door uiteindelijk Zachariassen. Maar wat een slap duel van Ruud Nijstad, zeg.
0: Ja, die moet die bal absoluut niet laten stuiteren. En die wordt nu ook overeind geholpen door Taha. Dat hij niet moet klagen dat hij daar een beetje last heeft van zijn hoofd. Liet zich daar kinderlijk eenvoudig aftroeven. Een hoge bal, die kan hij gewoon aannemen of koppen. Maar hij loopt naar achter, laat die bal stuiteren. Wordt dan geklopt in de lucht door Zachariassen. Die alleen op Oenestal af kan. Die neemt de bal nog een keertje mee met het hoofd. En schiet vervolgens met links over. FC Twente nu in de aanval met Pjatja. Legt die bal terug. Maar op wie? Op wie? Bij de bal komt er uiteindelijk voor de voeten van Levi. Die krijgt een 1-2'tje. Krijgt een licht duwtje in de rug van Taha. Wil een vrije trap. Bal ondertussen al bij Nijstad. Die heeft Zerouki gevonden. Dan is daar Wijkman. Alles en iedereen in de 16 van FC Twente. Ja. Ongelooflijk. Wat een slappe bal weer van Wijkman.
1: Ja, dit is echt kinderlijk. Hoe, lethargisch is het. Het is Het is zo flegmatiek wat hij doet, die schepballetjes. Alsof je op een zomeravond aan het voetballen bent. Dit gaat om de knikkers. Dit gaat om serieus Europees voetbal. Nu is er al 2 minuten van de extra tijd verstreken. Diebuus neemt weer alle tijd. Die bal gaat richting de voorwaartse. Yusuf die wint het duel. Bart van Rooij heeft kramp. En dan moet hij toch echt doorgaan. Yusuf die wint het duel. En dan komt er weer een kans aan voor Ferenc Varos. Komt hier de 3-2 aan voor de thuisploeg. Dan grijpt nu Ruud Nijstad geweldig in. Wel ten koste van een hoekschop. En Remy Seruki loopt op zijn laatste benen. En dat geldt ook voor Bart van Rooij. Ja, ook bij Twente staan ze nu op omvallen.
0: Ja, en Ferenc Varos gaat nu natuurlijk alle tijd nemen voor die hoekschop. Officieel nog anderhalf minuut op de klok. Maar ik gok dat er nog minder dan een minuut te spelen is als zo dadelijk die hoekschop genomen wordt. Die bal laat ze expres in het veld liggen, zodat ze die bal weer eventjes moeten ophalen. En dan gaat Levy daar heel rustig richting de cornervlag om die hoekschop te nemen. Yusuf meldt zich om die bal kort te nemen. En dan wordt dat denk ik een heel vervelend duelletje daar in de hoek. De scheidsrechter staat er bovenop. Inderdaad kort genomen op Yusuf. Die gebruikt zijn lichaam. En dan blijft die bal tot ieders verbazing binnen. En kan FC Twente er misschien gevaarlijk uit met Piatje. Moet die bal echt de as inspelen. Maar er zit een speler van Ferenc Varos tussen. Ingooi voor FC Twente. Waar Bart van Rooij inderdaad op zijn laatste benen loopt. Had kramp. Moet snel die ingooi nemen. Neemt hem op Seruki. En zo kan FC Twente nog 1 keer in de aanval.
1: Ja, nog ruim een minuut te gaan hier in Budapest. De bal naar voren. Ruud Nijstad, wat doe jij nu dan? Onvoorstelbaar. Van der Brom wordt ook boos op Ruud Nijstad. Hoe kun je nou zo'n bal geven? Onvoorstelbaar op dit moment. Ja, Ruud Nijstad die toch ook wel een aantal dingen laat zien vanavond waarbij je je vraagtekens bij kunt zetten. Ook de laatste minuut zojuist met Zacharias en dat duel. Dan blijft hij ook liggen en deze schepbal op. En nu gaat iedereen staan en zelfs ook hier op de perstribune. Dit gaan de Hongaren niet meer weggeven, Joran.
0: Nee, dit gaat hem niet meer worden. Nu de doeltrap van Diebuus die weer alle tijd heeft genomen. Wachten tot er 1 vinger in de lucht ging van de scheidsrechter. Heeft het spel ondertussen hervat. Gomez kopt die bal voor de zoveelste keer vanavond. Wel over de zijlijn. Dus kan FC Twente nog 1 keer. Taha gooit die bal diep op Lemkin. Die keer snel moet het lichaam erin zetten tegen Zohore. Maar dat wint hij niet. Gaat die bal over de achterlijn en dan is het echt gebeurd.
1: Ja, zoveel lijkt wel duidelijk. Ik kan niet zien op het scorebord hoeveel extra tijd er inmiddels is verstreken. Maar ja, het is zo dat we al over de extra tijd zijn. En dus gaat zometeen hier afgefloten worden voor wat betreft deze wedstrijd. Twente vindt haar Waterloo in de voorronde van de Europa League. Het vangnet van de Conference League is er nog. En zo druipt John van der Brom af met zijn elftal. Onvoorstelbaar. En de Hongaren vieren feest. En Twente druipt af naar de 2-2 hier vanavond in Budapest. En voor Van der Brom is er werk aan de winkel. Hij is onvoorstelbaar boos. En dat snap ik op de arbitrage. Maar hij moet ook boos zijn op zichzelf. Hij moet boos zijn op die ploeg. Want deze ploeg heeft 80 minuten niet aangestaan hier vanavond in Budapest.
2: Aldus onze verslaggevers Tijmen van Wissing en Joran Zwart. Dank aan hen. Ze gaan nu de catacombe in om de nabeschouwing op te halen, die u later terug kunt vinden op onze website www.rtvo's.nl. Wij praten nog even door met Jan van Staaij. Ja, Jan. Ik zag die 2-1 en 2-2 eigenlijk al niet aankomen.
3: Nee, maar je ziet, dan moet je een beetje geluk hebben als een bal erin gespeeld wordt. En dan wordt die verlengd. En het zijn 2 kopballen. En met name de tweede kopbal was van grote schoonheid.
2: Van Fennegoor.
3: Ja, nee, die lag er prima in. En kijk, op een gegeven moment dan is de vermoeidheid en de stand. En je moet wel. En er zijn allerlei wissels. Maar goed, Tijmen en Joran geven het terecht aan. Je staat 80 minuten niet aan. En daar ben je zelf niet geweest. En dan sta je 2-0 achter. Ja, dan gaan er bij de tegenstander gaat ook de spits er nog een keer uit. En in die eindfase moet je dan een beetje geluk hebben. Maar ja, al met al was het wel heel, heel matig wat Twente vandaag heeft laten zien. Met name niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook verdedigend. Hè. Als je ziet wat Nijstad vandaag laat zien.
2: Ja,
3: met zijn kwaliteit en toptalent. Maar toptalent is in grote wedstrijden moet je er staan. En vandaag was het en verdedigend niet goed. En het was in de opbouw niet goed. Dus ja, het was allemaal een beetje net niks. Maar ja, Twente tegen 10 man hebben zich slecht gepresenteerd.
2: Ja, je ziet dat ook een beetje na de 2-2. Dan denk je nou oké, volgens mij heb je ze nu echt op de rug liggen. En dan de ene foute bal naar de andere alsnog.
3: Ja, nou ja, dat geeft het dan eens te meer aan. Hè? Dat je denkt van, nou, je krijgt in 1 keer de swing. Je maakt 2-2, dan heb je nog een aantal minuten. Ja, dan moet je een beetje overtuiging nog hebben. Dat je denkt van, nou, wie gaat dan nog een keer die eindfase in? Wie gaat die bal nog een keer voorgeven? Lemkin zat er nog een keer goed bij met die kopbal. Maar die kop hem dan gewoon een halve meter over. Maar ja, al met al, als je die hele wedstrijd gezien hebt, dan heb je gewoon jezelf tekort gedaan. Met name balbezit. En kijk, verdedigend kunnen we het allemaal over hebben. Wel, die doelpunten die we tegenkrijgen als Twente. Maar aanvallend, opbouwend, aanvallend. wat je gecreëerd hebt in al die minuten, dat is gewoon te weinig. Ja, en dan vlieg je eruit tegen dit soort ploegen.
2: Zometeen nog even de conclusie. We moeten eerst nog even naar de reclame.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: De Oosttribune.
7: Ja, Jan, we praten nog even verder. We zien feestende groen-witte shirts van Ferencváros en teleurgestelde Twente-supporters in het, die groene kathedraal daar in Boedapest. Ja, 2-2. Nu moet je dus de Conference League in. Is dat een kwestie van dat je je toch maar weer op moet laden?
8: Je hebt jezelf tekort gedaan in deze twee wedstrijden. En dan kan je over verdedigen praten, maar je kan over het niveau van je wedstrijd en van je ploeg praten. Individuele kwaliteiten van de spelers, als je die wedstrijd gezien hebt vandaag, zijn er toch een aantal mensen die erg weinig gebracht hebben. En opladen, het is internationaal voetbal, dus volgende week staat er gewoon weer een beladen wedstrijd op het programma. Want die ronde moet je ook eerst maar eens doorzien te komen. Maar ja, als je dit dan een grote teleurstelling gaat noemen en je blijft erin hangen, ja, dan wordt het nog heel lastig om de volgende ronde te gaan halen in de Conference League. Maar ja, je zal toch heel snel richting competitie ook, hè, want we gaan niet alleen naar volgende week toe, maar die week erop zit het weekend er alweer op dat de competitie gaat beginnen.
7: Ja, Heerenveen voor Twente.
8: Ja, dus je hebt het niet zo makkelijk. Je moet gewoon nu heel snel dit vergeten. En natuurlijk moet je over de fouten praten. En als je staf bent, ga je alles nog eens een keer in details terughalen. Maar al met al was het gewoon niet goed genoeg vandaag. En dan is dat heel vervelend om te constateren.
7: Ja, ook dat je moet constateren dat je over twee wedstrijden er gewoon verdiend uitvliegt.
8: Ja, verdient niet zozeer van een heel goede ploeg, maar gewoon een degelijk elftal met een aantal gevaarlijke wapens. Hè? Met
7: name die Jozef, ja.
8: Ja, nou ja, goed dat wist je al toen we de thuiswedstrijd hadden gespeeld. Dus ja, die scoort vandaag dan weer twee keer. Maar als je dan ziet hoe dat dan gaat en je komt achter, alleen in de laatste fase, en dat is natuurlijk tegenstanders zijn wat vermoeid en dan heb je alle aanvallers ingebracht, dan kan je zo nog maar bijna de 3-2 maken. Maar als je nu gewoon praat over wat heeft Twente laten zien, de eerste 80 minuten is voor Twente gewoon te weinig.
7: Volgende week dus. De Conference League voor FC Twente tegen DAC. Het Slowak met DAC denk ik aan een Gelderse vijfde klasser. Maar het is toch echt een profclub uit Slowakije. Jij hebt veel gescout in Europa. Ken je dat? Ik had er nooit van gehoord, ben ik eerlijk in.
8: Nee, dit soort ploegen die komen in één keer op de radar. En die komen vanuit in de situatie dat ze dan een heel goed jaar hebben. En dan krijg je ze in één keer Europees gezien. Dus wat dat betreft, we gaan ons de komende dagen maar eens in verdiepen wat er nu op de rol gaat staan. Maar voor Twente geldt natuurlijk dat dit het vangnet is en waar je dan alles voor moet doen om dat toch te bereiken. Want ja, het is altijd een lange weg.
7: Ten slotte, Jan, moet John van der Brom op basis van deze twee wedstrijden nu ook aan zijn elftal gaan sleutelen? Hij is daar niet zo van, normaliter.
8: Nee, hij heeft de elf vorige week in de thuiswedstrijd is hij ook weer mee begonnen. Nou, we hebben gezien dat aanvallend gewoon heel weinig bracht, maar ook verdedigend, laten we zeggen, niet echt top was. Ja, en dan moeten er ook een aantal mensen moeten op die deur staan te kloppen. Nou, er zijn ook een aantal mensen ingevallen vanavond.
7: Ik wil er één noemen die misschien wel iets op de deur klopte op het einde, dat is Taha.
8: Ja, die had dan de flair en die heeft dan toch, laten we zeggen, dat onberekenbare in één keer. Kijk, dat hij die cornerballen af en toe 20 meter te hoog schiet. Maar dan komt er toch wat flair in en dan zie je dat hij wat teweeg kan brengen. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die vandaag niet het niveau aangetikt hebben wat je nodig hebt in Europa League.
7: Ja, of misschien harder gezegd door het ijs gaan.
8: Nou ja, zo kan je het ook noemen, maar het gaat er mij met name om. Twente heeft een bepaalde ambitie, die hebben een ambitie in het elftal, die hebben als club een ambitie. Maar aan de andere kant, ja, dat moet je ook waarmaken. Alleen, ja, dat zeg ik ook, vandaag hebben de mannen gewonnen van de jongens.
7: Ja, de mannen winnen van de jongens. Twente dus, ondanks twee late goals, 2-2 in Hongarije in Boedapest bij Ferencváros. 2-2, niet genoeg. Ferencváros door in Europa League en FC Twente dus volgende week weer in actie in Europees verband, maar dan wel een treetje lager. In de Conference League tegen DAC uit Slowakije. Daarover ook alles natuurlijk in de komende dagen op televisie. Morgen weer de Oosttribune bij TVO's. Ja. Jan, je mag weer aanschuiven.
8: Ja, nee, maar goed, we gaan deze wedstrijden nog even terugkijken met de beelden. Anko Jans had gezegd, dat wordt wel heel moeilijk. Twente vliegt eruit. Ja, als je zo speelt, vlieg je eruit. Maar aan de andere kant, als je een beetje mazzel op het kwaliteit hebt, dan, ja, kan je ook. Het is ook geen wonderploeg, hè, waar je tegen speelt.
7: Nee, klopt.
8: Degelijk, ja, fysiek in orde en een paar gevaarlijke punten. Maar Twente heeft gewoon het niveau niet gehaald.
7: Ja, die nabeschouwingen dus ook morgen bij de Oosttribune op TV Oost. Dat zal vanaf een uur of twee zijn dat dat allemaal al online is. De interviews op basis van deze wedstrijd natuurlijk ook terug te vinden op onze website www.rtvoost.nl/sport. Jan, bedankt weer voor de heldere en duidelijke analyses.
8: Graag gedaan.
7: En nou ja, dan gaan we er maar vanuit dat er vorige week en die week erop dat je weer je licht mag laten schijnen over alles wat hier... Wat hier in Europees gebied gebeurt. En je zei het al, ook de competitie is niet meer ver weg.
8: Nee, je moet klaarstaan.
7: Dit was hem, de Oosttribune. Ik wens u nog een hele fijne avond. Nu nog wat non-stop muziek, een klein half uurtje tot 11 uur. En dan met het oog op morgen op Radio Oost, zoals u dat van ons gewend bent. Voor nu, een fijne avond en nacht. Ja, moet ik even kijken hoe we dat gaan doen natuurlijk. Want ik krijg hem er niet af, maar goed. Maakt niet uit, we moeten kijken hoe we dit gaan fixen. Nu dan misschien. Nou, draai gewoon even muziek en dan kijken we even wat we kunnen doen. Jan, bedankt.
8: Graag gedaan, Paul.
6: De Oosttribune.

liefde prediken, menen te prediken. En dan in de uitvoering daarvan queer mensen niet mee willen nemen.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Europese landen willen dus niet meedoen aan het WK voetbal als Infantino zijn plannen voor de FIFA doorzet. Veel te ver gezocht natuurlijk, maar even schoot door mijn hoofd. Zou Infantino hierop uit zijn geweest om het Argentinië makkelijker te maken? Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben contact zo met journalist Michiel Driebergen in Lviv, waar inwoners nog steeds de straat op gaan omdat ze boos zijn over het ontslag van de minister van Defensie. En er gaat in Europa een nieuwe wet in, morgen, die bepaalt dat iedere nieuwe stofzuiger, wasmachine of telefoon altijd gerepareerd moet kunnen worden. Daar gaat een hele wereld achter schuil en die gaan wij straks verkennen. Je uitdossen als Spider-Man, Sneeuwwitje of Poseidon. Deelnemers aan cosplay trekken vaak alles uit de kast om in het kostuum van hun idool te stappen. In Japan begint vannacht een wereldkampioenschap en wij praten daarover met een Nederlandse die al 14 jaar beroepscosplayer is. En tot slot is theatermaker Raimi Sambo te gast. Hij is Pride-ambassadeur en maakt een voorstelling over hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 30 juli.
2: De Nederlandse economie zit in de lift. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de twee oorlogen.
4: Effecten van de conflicten in het Midden-Oosten zullen er ongetwijfeld zijn. Maar tot nu toe doorstaat de Nederlandse economie dat prima.
2: Sterker nog, de economie groeide het afgelopen kwartaal. Maar veel Nederlanders schatten dat anders in.
5: Ik vind persoonlijk dat het wel beter kan.
2: Maar?
5: Geld uitgeven doet iedereen.
2: En dat blijkt ook uit de cijfers, maar wat kopen we?

0: Ze sont encore pas loin.
1: Nou, deze man was blij toen hij zijn huis weer zag. Maar het gaat niet overal goed, zoals op vakantieeiland Kreta.
2: Er zijn gidsen ter plaatse en we hebben een aantal centrale teams. En afhankelijk natuurlijk van de omvang sturen wij teams ook ter plekke naar locatie vanuit Nederland.
1: En ook in Engeland woedt een forse brand. Daar gaat het om een gebied van een formaat van 200 voetbalvelden.
3: The plumes of smoke can be seen from miles around. People on holiday in the nearby area and people living in their homes were evacuated.
1: De Britten in de regio Suffolk moesten zo snel mogelijk wegwezen.
4: Pack what you can and be ready to go. So we did.
1: En veel mensen raakten daardoor in shock.
5: You see it on the television with France and Spain and you're quite removed from it. And then it's here. Well, I feel incredibly emotional.
1: En de voetbalwereld is dus in rep en roer over die nieuwe plannen van de FIFA. Want
6: dan kan het ook betekenen dat er bijvoorbeeld jaarlijks een WK zal kunnen plaatsvinden of tweejaarlijks.
1: De UEFA heeft daarom een voorlopige boycott van het WK voetbal en ook van andere toernooien van de FIFA aangekondigd.
6: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
1: Want investeerders krijgen in die nieuwe plannen veel te veel macht, vinden ze.
7: Als het echt verschuift naar investeerders die ook iets kunnen gaan zeggen of invloed hebben op het voetbal zelf, ja, dan wordt het wel echt een ander verhaal. Dus daar zijn echt de grootste zorgen over.
1: Een krent uit de pap voor archeologen in Twente. Daar wordt een eeuwenoud grafveld blootgelegd.
8: We krijgen ook steeds meer aanwijzingen dat hier al vanaf de late bronstijd, maar ook nog in de ijzertijd is begraven. De grafmonumenten zelf oversnijden elkaar niet. Dus ze wisten ook heel goed waar hun voorouders lagen.
1: En dat is bijzonder voor archeologen om aan mee te werken.
9: Dit soort opgravingen hebben we eigenlijk niet al te vaak.
1: Dus genieten geblazen.
9: Ik vind het een machtig mooie klus om uit te voeren.
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En zoals u net in het nieuws van 11 uur hoorde, in het noorden van Marokko zijn ook vandaag duizenden migranten door de grens heen gebroken en de Spaanse exclave Ceuta binnengegaan. Daarbij zouden 9 mensen om het leven zijn gekomen. Onze correspondent in Marokko, in Rabat, Samira Yadir. Goedenavond, Samira.
11: Goedenavond.
1: Is bekend hoe deze 9 mensen om het leven zijn gekomen?
11: Ja, er zijn inmiddels 9 lichamen geborgen. Hoe die mensen precies zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Wel weten we dat veel mensen hebben geprobeerd Ceuta zwemmen te bereiken. Ze zwemmen daarbij om het grenshek heen via zee. En dat is een hele gevaarlijke route. Dus waarschijnlijk zijn de meeste slachtoffers daar gevallen.
1: En waar komt het nou door dat het juist deze dagen opeens zoveel mensen zijn die naar dat Spaanse stukje land willen en gaan?
11: Ja, op social media zagen we de afgelopen dagen heel veel jongeren dat ze Ceuta hebben bereikt. Waarschijnlijk heeft dat heel veel mensen aangemoedigd. Dat ze zoiets hebben van blijkbaar staan die hekken gewoon open. Dus vandaag zagen we dat duizenden mensen richting die kant zijn opgegaan. Ook is het zo dat er sinds 29 juni een nieuwe wet is aangenomen in Spanje. Daarmee wordt gezegd dat mensen die zwemmend Ceuta bereiken, dat die niet terug worden gestuurd. Dat was een enorme trigger. Dat zorgde ervoor dat veel mensen zoiets hadden van we pakken ons kans nu.
1: Ja, en de Marokkaanse en de Spaanse autoriteiten, wat gaan die hier aan doen? Want al die mensen, dat gaat toch helemaal niet daar in Ceuta?
11: Nee, ja, precies. Marokko en Spanje werken nauw met elkaar samen om de grens weer onder controle te krijgen. Spanje heeft extra militairen naar Ceuta gestuurd om daar de situatie daar te stabiliseren. Ook is bekend dat de Spaanse premier Sanchez morgen naar Ceuta afreist om overleg te voeren over de crisis. Er is daarnaast gezegd dat mensen die vandaag Ceuta zijn binnengekomen direct worden teruggestuurd naar Marokko. Aan Marokkaanse kant is bovendien veel politie op de been. En we kregen ook zojuist te horen dat de Marokkaanse autoriteit waterkanonnen gaat inzetten.
1: Goed, Samira Yadir vanuit Rabat, dank je wel voor jou voor de laatste nieuws dus vanuit Marokko. Er komen ook nog berichten uit Italië dat Italië Spanje wil schorsen van de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat is aangekomen in Spanje. Dus ook Europees krijgt dit ongetwijfeld nog een staartje. Dan de krant van morgen, Robert Baltus.
0: Vrouwen die via tweedehands sites als Vinted en Marktplaats hun kleding verkopen, belanden regelmatig

0: toch onbedoeld op seksfora. Het gaat om foto's die ze voor hun advertenties maken. Zeg een 20-jarige vrouw, verkoopt een aantal spijkerbroeken, ze trekt ze aan om te laten zien hoe ze zitten. En ze poseert voor de foto voor de spiegel.
1: Haar gezicht is daarbij gedeeltelijk zichtbaar. En wat ze niet weet is dat haar foto's intussen op Telegram-fora zijn beland. Met name als Hete Hertjes en Vinted Hot Girls. Wekelijks trekken ze duizenden bezoekers. Soms meer dan 200.000, weet de Telegraaf.
0: Een rondgang langs tientallen van dit soort fora maakt duidelijk dat maar liefst honderden Vinted-accounts van verschillende Nederlandse vrouwen hiervan slachtoffer zijn. Vinted zelf ziet het de laatste tijd ook steeds vaker en adviseert de vrouwen direct met de sites contact op te nemen en te verzoeken om verwijdering. En een advocaat raadt dat ook aan te doen, want het is zeker niet in alle gevallen legaal.
1: Hoe beveilig je een evenement met 1 miljoen bezoekers, een botenparade van bijna 6 kilometer lang en 10 straatfeesten tegelijkertijd? Dat zijn belangrijke vragen voor de World Pride in Amsterdam. En het AD, zeker na de aanslag in Berlijn van afgelopen zaterdag, gaat erover. Want het feest van tolerantie is voor kwaadwillenden een droomdoelwit.
0: World Pride is net even een ander evenement dan bijvoorbeeld Sail of Koningsdag. De drukte in de stad is niet per se anders. Maar het activiteitenprofiel van Pride is uniek en de risico's ook. Gaat het mis, dan ga je de wereld over, zegt veiligheidsexpert Ben-Jan van der Klis van het Event Safety Institute. De druk voor de politie, de gemeente en alle diensten is hoger dan de afgelopen jaren.
1: Het is wel even wat anders. Aankomen in Hartje Stad op loopafstand van alles wat Amsterdam aantrekkelijk maakt. Of 20 kilometer verderop in IJmuiden. Het Parool is bij de 2000 passagiers van cruiseschip Norwegian Sky. Zij zetten voet aan wal met uitzicht op de hoge ovens van Tata Steel. Maar niemand die erover moppert. Ze verheugen zich op hun bezoek aan het Anne Frankhuis en de rondvaart door de grachten die ze hebben geboekt.
0: Ja, het kost wat tijd die we hier hebben. Maar ja, het loopt allemaal gesmeerd, zegt Robert Cruise op zijn 11-dagen trip van onder meer Dublin, Belfast, Edinburgh en Newcastle is niet anders gewend. Het is soms even reizen naar de toeristische trekpleisters. Als cruisehaven was IJmuiden altijd het kleinere broertje van Amsterdam. Maar die tijd is voorbij. Dit jaar komen er voor het eerst meer cruiseschepen aan in IJmuiden, 77, dan in Amsterdam, 67.
1: Normaal gesproken krijgt vluchtelingenwerk zo'n 200 aanvragen per dag voor de poster Samen Leven. Het is deel van de campagne van de organisatie na de hevige anti-AZC-protesten in Loosdrecht. En de postercampagne is niet bedoeld voor AZC's, maar om erover in gesprek te blijven, schrijft Trouw.
0: Afgelopen zaterdag werden in Engelen en Bokhoven meerdere huizen beklad waar de posters voor de ramen hingen. Daar was het toch eventjes tot een escalatie gekomen, hoewel de burgers wel met elkaar in gesprek waren. Maandag kregen we ineens 700 aanvragen voor die poster. Dinsdag waren het er 1394. Het lijkt wel alsof er een soort van tegenbeweging gaande is na al die heftige gebeurtenissen in Engelen, zegt Vluchtelingenwerk.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Good to be Mark Amber. Journalist Michiel Drieberg was vanavond bij een demonstratie in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. De mensen demonstreren daar nog steeds omdat ze het niet eens zijn met het ontslag van minister Fedorov van Defensie. President Zelensky stuurde hem 2 weken geleden de laan uit. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Lisa.
0: En niet alleen daar, ook in andere steden zijn demonstraties. Hoe komt het dat mensen dit niet willen laten rusten?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. Want Zelensky is hen toch een beetje tegemoet gekomen, zou je op het eerste gezicht zeggen. Want een week geleden heeft hij zijn oppercommandant, dus de opperbevelhebber van het leger, heeft hij ook ontslagen. Dat was een van de eisen van de demonstranten, want er zou een conflict zijn, zei president Zelensky, tussen die minister van Defensie, die dus ontslagen was al, en die oppercommandant. Nou zijn ze allebei dus ontslagen. Je zou zeggen, nou, misschien dimt het dan een beetje. Is ook wel een paar dagen minder geweest. Maar nu, ja, nu gaat het toch weer, komt het toch weer omhoog borrelen. Inderdaad, in alle grote steden in Oekraïne was er vandaag protest. En morgen komt er zelfs een protestmars in Kiev en waarschijnlijk ook in andere steden. Ja, die Fedorov, dat is toch een hele populaire figuur en wordt toch eigenlijk gezien als het gezicht van, ja, laten we zeggen, de strijd tegen corruptie die hij aanging binnen het ministerie van Defensie. Ja, Defensie, daar gaat heel veel geld heen. 60% van het nationale budget van Oekraïne gaat naar het leger. Ja, dus als er ergens corruptie is, dan is dat natuurlijk ook daar.
0: En de dienstplicht zit veel Oekraïners ook dwars, hè? Steeds meer en meer. Hoe stond hij daarin? Ik bedoel, is dat ook nog een reden dat de mensen hem op de een of andere manier weer terug willen?
1: Ja, Fedorov die wilde dus openbare aanbesteding om die corruptie te bestrijden, maar hij wilde ook een hervorming van de mobilisatie. En dat is toch eigenlijk, merkte ik vanavond bij dit protest, toch steeds meer een onderliggende reden die steeds meer naar boven borrelt. Ik sprak bijvoorbeeld een jonge man, Dmitro, 28 jaar, een IT'er. En die was daar eigenlijk heel erg kwaad over. Die zei toen de oppercommandant aantrad, die Sirski, die dus nu weg is, die ook is ontslagen door Zelensky, ja, toen veranderde er iets in het leger. Toen kwamen die soort van knokploegen op straat. Dat is toch al een jaar of 2 geleden. En die schuimen dan de straat rond. Ik heb het zelf ook wel een paar keer gezien, is naar om te zien, in busjes, en trekken daar gewoon mannen in. Kijk, mannen tussen de 18 en de 60, die moeten zich laten registreren waar ze wonen, et cetera. Die moeten zich beschikbaar houden voor het leger. Ja, en als ze dat niet hebben en ze worden op straat, hè, zo'n registratie, en ze worden op straat aangehouden, ja, dan worden ze gewoon opgepakt. En dan kan het zijn dat ze de volgende dag op het trainingsveld staan. En ja, deze Dmitro, die zei eigenlijk, dit is onmenselijk. Ze zien ons niet meer als mensen. En ja, die demonstranten, die scharen dat toch heel erg over één kam. Hè? Die zeggen, ja, die corruptie, dat gaat eigenlijk ook om een elite die maar doet wat ze willen. En ja, dat oppakken van die mensen, alsof wij een soort kanonnenvoer zijn, dat willen wij Oekraïners gewoon niet. Zo willen wij dat niet in dit land.
0: En stond Fedorov, of staat Fedorov daar dan ook echt anders in dan die commandant van het leger?
1: Ja, dat is toch. Hij wilde, zei Fedorov notabene gisteren in een interview. Hij had niet zo heel erg veel interviews gegeven de afgelopen dagen, maar gisteren gaf hij een groot interview in Oekraïnske Pravda. Dat is een Oekraïns medium. En daarin zei hij, ja, ik wilde juist die mobilisatie aanpakken. Ik wilde hogere salarissen voor het leger en ook meer beperkte contracten als je dan gemobiliseerd wordt. Dat je dan zeker weet, oké, ik ga 3 jaar in het leger op die en die functie. Dat is een beetje in mijn specialisme. Ja, en dan zou je mannen beter kunnen overtuigen, zei Fedorov, om te gaan naar het leger. Kijk, nu, als je nu gemobiliseerd wordt, zoals bijvoorbeeld op straat, dan zit je gewoon in het leger tot de oorlog ophoudt. En Fedorov die wilde dat geld eigenlijk, ja, halen van dat goedkoper wapensinkomen, openbare aanbestedingen, offertes laten leveren door bedrijven en dan kiezen wie de goedkoopste, maar ook de beste bieder is. En daar viel gewoon geld te halen. En hoe transparanter je dat doet, ja, natuurlijk, zei Fedorov ook in het interview, ja, dan strijd je bepaalde krachten, corrupte krachten, zegt hij dan, hè, dat zeg, lees ik tussen de regels door, die strijd je dan toch tegen de haren in.
0: En Zelensky die heeft dat interview vast ook gezien. En die ziet natuurlijk ook al die mensen op straat, die demonstraties. Daar krijgt hij vast ook veel verslag van. Denk je dat hij nog iets gaat doen met Fedorov? Dat hij hem weer die positie geeft? Of misschien een andere positie?
1: Moeilijk te zeggen. We hebben Zelensky toch een aantal keren zien schuiven de afgelopen jaren, zeker ook vorig jaar, toen er grote protesten waren rondom een greep naar de anticorruptiebestrijding, zeg maar. Dat kwam ook door een wet die Zelensky eigenlijk in een nacht door het parlement heen duwde. Toen is hij eigenlijk na die protesten gaan schuiven. Nu lijkt het er niet op. Hij zegt nog steeds van ja, ik heb Fedorov een andere hoge goede functie aangeboden die ook heel erg goed is voor de veiligheid van ons land. Wat dat precies is, dat weten we niet. Fedorov die zegt, ik wil gewoon minister van Defensie worden. En die wordt in die zin toch eigenlijk ook steeds meer een soort oppositiefiguur, hoewel ze altijd vrienden waren. Notabene Fedorov was de campagnemanager ooit van Zelensky. Heeft eigenlijk Zelensky de verkiezingen laten winnen, zo'n jaren geleden. Maar goed, ja, we moeten kijken wat Zelensky gaat doen. Vooralsnog lijkt het er niet op en zijn de nieuwe functies gewoon toebedeeld. Is er een nieuwe minister van Defensie? Lijkt me heel erg sterk dat hij gaat schuiven. Maar we moeten zien hoe sterk dat protest de komende dagen en zeker ook morgen zal zijn.
0: Goed. Dankjewel vanuit Lviv, Michiel Driebergen.

0: De Belgische singer-songwriter Milo met Little in the Middle. Iedere wasmachine, telefoon of stofzuiger die je vanaf morgen in Europa koopt, moet repareerbaar zijn. De Right to Repair Act gaat namelijk morgen in. En wat dat voor ons gaat betekenen, bespreek ik met Rut Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag aan de TU Delft. Goedenavond.
1: Hallo.
0: En welkom ook Oscar Visser. Hij zit in de directie van het bedrijf Fairphone. Ze maken telefoons die je makkelijk moet kunnen repareren. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Mevrouw Mugge, deze wet, die nieuwe wet, wat vindt u het belangrijkste dat er nu gaat veranderen?
1: Nou, er gaan een aantal dingen veranderen. Allereerst moeten bedrijven nu reparatie aanbieden, waardoor het voor de consumenten veel makkelijker maakt om daadwerkelijk hun producten te repareren. En een tweede belangrijk aspect is dat er ook een reparateursregister gerealiseerd wordt. En dat reparateursregister is belangrijk voor consumenten, zodat ze ook een betrouwbare reparateur kunnen vinden.
0: Want u heeft onderzoek gedaan naar hoeveel mensen op dit moment hun apparatuur laten repareren, hè, als er iets stuk is. Wat kwam daaruit?
1: Nou ja, dan zie je dat uiteindelijk inderdaad heel weinig mensen het momenteel overwegen. Als je kijkt naar volledig defecte producten, dan zegt nog 60% van, nou ja, ik vind het eventueel wel een optie om hem te gaan repareren. Maar als je een deels defect product hebt, dan zijn eigenlijk heel weinig gevallen mensen maar bereid om het te repareren. We zien dan dat 30% reparatie overwogen heeft. En de overgrote deel gaat dus eigenlijk direct naar vervanging kijken.
0: Komt dat dan wat u net zei, er komt een register omdat mensen denken, ja, ik heb geen idee wat ik eigenlijk moet met dit stukken onderdeel van mijn stofzuiger bijvoorbeeld?
1: Nou, er gaan eigenlijk allerlei dingen fout bij het repareren. Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Dus foutdiagnose is een probleem. Vervolgens moeten ze inderdaad een goede reparateur vinden. Daar kan het register een rol bij spelen. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt. Mensen weten precies wanneer het komt, namelijk vaak de dag erna al. Het is relatief ook goedkoop. Nieuwe producten zijn in verhouding ook best wel goedkoop voor de consumenten in Nederland. En alles bij elkaar creëert dat een situatie waarbij mensen zeggen van, nou, weet je wat, ik koop wel een nieuwe. Ik zie de wetgeving als een goede eerste stap. Maar er moeten echt nog wel meer stappen genomen worden. De huidige ontwerpen bijvoorbeeld zijn helemaal gesloten. Als je kijkt naar een stofzuiger of een koffiezetapparaat, dan kan je die als consument niet openmaken. En dat communiceert eigenlijk al dat ze dus niet te repareren zijn. En daar gaat het dus eigenlijk al fout.
0: Ja, meneer Visser, het idee van Fairphone, zei ik net al, is dat die telefoons heel goed te repareren zijn. Hè? Wat doen jullie als bedrijf dan anders dan andere telefoonmakers?
2: Nou, het is heel simpel. Je moet gewoon zelf je telefoon kunnen openen en ook kunnen repareren. En dat kan ook. Ik heb zelfs een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in een telefoon heeft kunnen vervangen. En dat heeft dus te maken hoe je telefoon ontwerpt. En je misschien kunt je herinneren van vroeger dat er merken waren, de eerste mobiele telefoons waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. En het gaat met name nu om consumentisme, denk ik, en planned obsolescence. En daarmee een enorme vervangingscurve na 2,5 jaar gebruik van een smartphone.
0: Ja, wat was de laatste term die u gebruikte? Die had
2: planned obsolescence. En dat betekent feitelijk dat bedrijven worden, met name denk ik, door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien en die omzet te genereren door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan als die ook na 2,5 jaar vervangen kan worden? Dus er zitten een aantal prikkels ook in het systeem die maken dat er geen prikkel is om iets repareerbaar te maken.
0: Dus wat mevrouw Mugge net al zei, dat mensen denken, oh, het is eigenlijk wel makkelijk om een nieuwe te bestellen, die heb ik morgen in huis. Producenten spelen daar in feite ook op in.
2: Zeker.
0: Ja, en als jullie dus andere telefoons maken, hè, welke concessies moet je dan doen in je ontwerp? Dus het is makkelijker te repareren, maar brengt dat ook een soort van ongemak mee in het ontwerp voor mensen?
2: Nou, ik zou zeggen, het brengt juist gemak. Omdat bijvoorbeeld als er iets stuk gaat, wat het meest gaat stuk is het scherm. Of je batterij moet je vervangen na 2,5 jaar, want je hebt een aantal oplaadcycles en dan degradeert een batterij, als elke batterij. dat je die heel simpel kunt vervangen. Dus de enige concessie zou kunnen zijn dat je zegt, hij is wat minder spat of wat minder waterdicht of wat minder stofdicht, maar dat mag echt geen naam hebben, want het is ook geen onderwatercamera.
0: En is hij ook wat dikker misschien?
2: Hij is ietsjes dikker, maar dat heeft gewoon te maken met het modulaire ontwerp. Dus ik denk, maar dan heb je het over enkele millimeters.
0: En doet dat iets met jullie concurrentiepositie? Dat ontwerp?
2: Nou, ja, het is al. Ik denk het eigenlijk niet. Sinds onze laatste telefoon die we gelanceerd hebben vorig jaar juni, zie je gewoon dat er enorme tractie is ontstaan. Dus ik denk dat onze propositie steeds beter wordt. Ook omdat over het algemeen je nu ziet, zeker tegenwoordig, dat telefoons duurder gaan worden. En er ook niet zoveel heel veel ontwikkeling meer in smartphones is. Dus als je overal naar kijkt, waarom zou je elke 2,5 jaar een nieuwe telefoon kopen? Want het is ook een heel gedoe, hè, steeds omzetten en dat soort zaken. Dus als je hem langer bij je kunt houden, is dat één beter voor je eigen portemonnee. Want je totale kosten over de lifetime worden lager. En ook nog eens beter voor alle materialen die erin zitten. Want daar is ook een enorm gebruik er zitten al 70 verschillende soorten materialen in een telefoon.
0: Ja, qua duurzaamheid kan ik u helemaal volgen. Ik moet wel zeggen, ik heb kinderen die zetten zo'n telefoon binnen een half uur om. Maar goed, dus dat gaat volgens mij ook wel heel snel tegenwoordig. En meneer Visser, u zei net al, er staan veel belangen op het spel. Het gaat om omzet van bedrijven. Laat ik het zo vragen, zijn er mazen in de wet waar producenten nu al gebruik van maken?
2: Ja, er zijn geitenpaardjes ontwikkeld. Dus om te kijken, er is een rating op stof- en waterdichtheid. En alle telefoons met een IP-rating van 67 hoeven niet te voldoen aan deze wetgeving. En daarbij komt ook dat als je 1000 cycles kunt laden met en je telefoon of je batterij is al 80% vol. Dat is dus eigenlijk elke dag laden is bijna 2,5 jaar. Dan hoef je ook niet te voldoen. Dus als je die twee punten raakt, hoef je niet te voldoen. En de grote merken voldoen aan al die ratings. Met andere woorden, die hoeven die repairable batterij niet aan te bieden. Oh. Ja, dat is toch wel heel jammer. Ja, er spelen grote belangen.
0: Ja, en we hebben het nu over die telefoons, meneer Visser. Want toen 13 jaar geleden werd begonnen met deze nieuwe wetgeving, duurt heel lang, zeker ook in Europa, voordat het er is, was het voorstel eerst om die smartphone uit te sluiten. Is daar hard voor gelobbyd?
2: Nou, sterker nog, onze founder Bas van Abel samen met de andere founder Mikael Ballester hebben een brief gestuurd destijds naar de Europese Commissie toen ze dit hierachter kwamen, om te zeggen, maar luister, het kan wel met smartphones. De Europese Commissie dacht, smartphones veel te lastig, doen we allemaal niet. Dus we hebben daar een brief gestuurd, daar hebben we ook een reactie op gekregen. En ik denk dat dat wel degelijk geholpen heeft om uiteindelijk 13 jaar later ook smartphones onderdeel te laten zijn van deze wetgeving.
0: Ja, en mevrouw Mugge, is er qua wetgeving nog meer nodig om apparaten langer in gebruik te houden bij consumenten? Of zegt u, nu komen we echt wel een heel eind met deze nieuwe wet?
1: Deze wet is natuurlijk een mooie stap, maar ik zou zeker zeggen dat we nog meerdere stappen moeten nemen. Uiteindelijk wil je echt een systeemverandering. Dus je wil inderdaad het hele systeem van het kopen en het onderhouden en repareren van producten op zijn kop zetten. En onderhoud kan bijvoorbeeld daar een rol bij spelen. Ik trek zelf nog wel eens de parallel met auto's. Als je kijkt naar het hele autosysteem, daar zit zo'n service model achter. Waarbij mensen elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Daar dan ook delen vervangen krijgen. Misschien moeten we ook een soort service onderhoudsmodel voor smartphones, waarbij we elk jaar inderdaad een checkje krijgen van, moet er iets gebeuren? Moet er inderdaad een nieuwe accu in? Moet er een nieuwe camera in? Zodat je ook eigenlijk tevreden blijft met je producten.
0: Ja, meneer Visser, hoe denkt u daarover?
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En daarbij denk ik dat een service model is heel mooi. Ook daarom is dit ook een mooie wetgeving. Wij hebben eigenlijk de filosofie dat iedereen het zelf zou moeten kunnen. En dat kan ook. Dan zijn nog steeds mensen bij ons kiezen ook voor een repair center, omdat ze het toch nog een beetje spannend vinden. Maar in principe kan een kind de was doen in het vervangen van de onderdelen van de telefoon.
0: Ja, dus dan kom je ook bij betere handleidingen van je stofzuiger.
2: Ja,
0: als we even een ander product noemen van, als dit stuk is, kan je het zo vervangen.
2: Zeker, ja.
1: En als ik daar nog even op aan mag haken, dan zie je ook een mooie rol voor de nieuwe technologieën die ontstaan. Je hebt Internet of Things, je hebt AI. Daarmee zijn veel meer producten ook met een app gestuurd. En dan kan je een mooie combinatie maken tussen het digitale advies en inderdaad een soort reparatiehandleiding, een stap-voor-stap stappenplan om mensen mee te nemen in zo'n reparatiestap. En inderdaad het fysieke product. Want je kan inderdaad in het fysieke product bijvoorbeeld bepaalde cues zitten. Van hey, dit is dit onderdeel, dat is dat onderdeel. Zodat je mensen echt bij de hand neemt en dat reparaties ook makkelijker maakt. Maar dat zou dus ook een mooi vervolgstap zijn voor de Right to Repair. Zodat we dat echt actief benaderen in het ontwerp.
0: Goed, mevrouw Mugge, ik dank u hartelijk. En Oscar Visser, ik dank u beiden hartelijk voor dit gesprek.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
1: Graag gedaan.

0: De Amerikaanse rockband uit South Carolina, Hootie and the Blowfish, met Only I Wanna Be With You uit 1994. Wachten op Marcia, zo heet de voorstelling van theatermaker Remy Sambo, die vanavond tijdens World Pride in Amsterdam in première is gegaan. Sambo is sinds 11 jaar bovendien ook Pride-ambassadeur. Van harte welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woog dat voor u mee bij het maken van deze voorstelling dat u Pride-ambassadeur bent?
1: Ga je u zeggen of ga je gewoon lekker jij zeggen? Vind ik leuker.
0: Ik hoor lekker jij, dus dan wordt het jij. Ja, dat is goed.
1: Het woog vooral mee dat ik zelf een zwarte queer man ben. En dat ik het toenemend geweld tegen queer mensen, dat het me heel erg aan het hart gaat. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hiermee begonnen ben.
0: Ja, dus daar wilde je iets mee. Even vanavond, dat was een bijzondere avond, want toen ging het echt in première, het stuk. Hoe ging dat?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben altijd heel erg zenuwachtig bij premières. En nu zat ik helemaal achter in de zaal en alles kwam aan. En het raakte me heel erg. Toen dacht ik, als ik op deze afstand geraakt kan worden, dan hoop ik dat de mensen die in de arena zitten waar het allemaal gebeurde ook geraakt werden. En toen het licht uitging, sprongen mensen op en begonnen ze te applaudisseren. Dus ik ga ervan uit dat mensen een hele fijne avond hebben gehad.
0: En als we de titel nemen, hè, Wachten op Marcia. Wie is of was Marcia, de naam van die titel?
1: Marcia P. Johnson en Sylvia Rivera, die waren twee trans voorvechters. En in 1969 was er een gay café in New York. En die heette Stonewall Inn. En die werd belaagd door de politie en door mensen van buiten. En op een dag is er een politieinval. En toen besloten ze, onder leiding van Marcia P. Johnson en Sylvia Rivera, besloten ze de politie de tent uit te schoppen. En het is eigenlijk een markant moment in de geschiedenis, want vanaf daar is eigenlijk de Pride begonnen, zoals we die nu vandaag de dag kennen.
0: Want hoe ken jij de Pride? Wat betekent de Pride voor jou? Is het, voor sommige mensen is het een viering, maar als ik jou zo hoor, jij ziet het ook echt nog wel als een protest.
1: Het is bij mij begonnen als viering. Want in de jaren dat het was begonnen, hadden we ook echt iets te vieren. Waren we de gay capital van Europe, was Amsterdam dat. Maar in de loop der jaren, kijk, het is begonnen als een protest. Maar in de loop der jaren, als je kijkt naar het toenemend geweld tegen queer mensen, dan komt het, dan vraag ik me af, wat zijn we nog aan het vieren? Volgens mij moeten we weer terug naar de kern. Hebben we als mensen gewoon weer een reset nodig? Moet er een groot moment gebeuren, misschien alle de Stonewall-rellen, zoals toen met Marcia P. Johnson, om mensen te resetten? Dus ik ben zelf, sta ik er veel activistischer in.
0: En je voorstelling, in hoeverre klinkt het activisme daarin door?
1: Het gaat over een groep queer activisten, alle Extinction Rebellion, die het hele jaar door ludieke acties ondernemen om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen queer mensen. En ik ben van mening, ik hoop eigenlijk dat er zo'n groep komt die zand gooit in het systeem. Die constant het hele jaar door daar aandacht voor vragen. Want kijk, meestal hebben wij, we hebben een maand per jaar, queer maand. Iedereen haakt aan, iedereen vindt het fantastisch. Na die ene maand gaat iedereen gewoon weer doen wat ze deden. En dan, maar de problemen die gaan het hele jaar door. Dus hoe fantastisch zou het zijn als we ook een Extinction Rebellion-achtige groep zouden hebben van queers die constant acties ondernemen om het systeem gewoon plat te leggen.
0: Maar welk systeem plat leggen?
1: Kijk, als Extinction Rebellion, zeg maar, de snelweg opgaan, dan kan jij niet meer naar je werk, zeg maar. En naar je werk gaan, dat is eigenlijk het systeem waar ik over heb.
0: Alles, nou ja, ja, want je hebt heel veel systemen. Je hebt een metrosysteem, een treinsysteem. Nou ja, maar
1: kijk, als je praat over demonstratie, tegenwoordig moet je dat aanvragen en dan sta je in een hokje en dan sta je te demonstreren, dan kan je lekker naar huis. Maar als je een ludieke actie onderneemt, dan als de auto's niet meer kunnen rijden, dat is een onderdeel van een systeem.
0: Ja, en dan heb je ludiek en een systeem platleggen, zeg maar. Waar ligt voor jou een grens? Wat gaat helpen en wat vind jij passend?
1: Het is nog nooit gedaan, maar ik vind wel dat wat Extinction Rebellion doet zodanig veel aandacht vragen dat we het er allemaal over hebben. Dus ik weet niet wat de juiste weg is, ik weet niet wat de oplossing is, maar ik weet wel dat er iets meer moet gebeuren dan alleen maar één maand per jaar een feestje vieren.
0: Want in hoeverre heb jij er ook zelf mee te maken? Je zegt, ik zie het om me heen, hè, dat geweld neemt toe.
1: Nou, ik heb niet te maken gehad met geweld, maar wel met pesterijen. En het is eigenlijk niet zo lang geleden was het bij mij in de buurt. Ik liep op een avond, er waren jongens uit de buurt die me voor homo begonnen uit te schelden. En op een gegeven moment liepen achter me aan. En op een gegeven moment stopte ik. Ik denk, wat krijgen we nou? En ik liep terug. En toen dacht ik, nou, in plaats van dat ik nu in een of andere matpartij met deze jochies terechtkom, ben ik gestopt, ben huis gegaan, de aanstichter, ik wist wie dat was. Ik heb een brief geschreven, ik heb het in de brievenbus gedaan van zijn ouders. En ik heb die jongen echt 3 weken niet voor mijn deur gezien. En vandaag, als hij me tegenkomt, vandaag de dag, loopt hij met een boog om me heen.
0: Dus er is geen sorry gezegd?
1: Ik accepteer zijn boog om me heen lopen als een sorry.
0: Oké, ja. En jij hebt het trouwens over de term queer. Anderen gebruiken LHBTIQ+, gemeenschap. Ja. Als je kijkt naar jouw voorstelling, gaat dat over iedereen die daaronder valt?
1: Wij gebruiken het als paraplu-term. In plaats van alle letters gebruiken we dat gewoon heel erg als paraplu-term. Dat vind ik. En queerness gaat niet alleen maar over de letters. Queerness gaat ook over heteroseksuele mensen die vinden dat ze niet bij de norm horen. Als je niet gewoon bij de norm hoort, ben je ook queer. En iedereen die zich wil aansluiten bij de queerbeweging, want queerness is eigenlijk activisme. Iedereen die zich daarbij wil aanmelden, is welkom. Dus daarom gebruiken we dat als paraplu-term.
0: Want je hoort ook wel dat binnen de LHBTIQ+ gemeenschap ook niet iedereen zich altijd even vertegenwoordigd voelt, hè? Herken jij dat?
1: Wat ik in de voorstelling laat zien is, wat ik herken, laat me het zo zeggen, is dat er heel veel verdeeldheid is in de queergemeenschap. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Maar de ene zegt we moeten naar links, de andere zegt we moeten naar rechts. Terwijl ik denk van volgens mij moeten we elkaar in het midden tegenkomen. En dat is een van de dingen die ik ook laat zien in de voorstelling. Dat als we gewoon alleen maar verdeeld blijven, dan kunnen we niet die volgende stap maken. Dus ik heb niet dat ik, want ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik weet niet of andere mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Maar ik ervaar wel verdeeldheid. En ik zou heel graag willen dat we gewoon samen zouden komen en ons over onze ego's en meningsverschillen heen zouden kunnen stappen.
0: Want waar gaat die verdeeldheid dan met name over?
1: Bijvoorbeeld over hoe je zou moeten demonstreren. Mijn personages zijn heel erg gebaseerd op Amsterdam Pride en Queer Amsterdam. Queer Amsterdam is heel activistisch. Pride Amsterdam is ook activistisch, maar er zitten ook die feesten bij. En wat je dan krijgt is dat de ene tegen de ander zeggen, ja, maar jullie doen feesten. En dan krijg je dat over en weer gedoe, terwijl ik denk van volgens mij is het en-en.
0: Ja, en je hebt ook World Pride, maar je hebt ook Black Pride. Dat zou toch eigenlijk ook niet nodig hoeven zijn, toch?
1: Blijkbaar wel. Als mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, dan mogen ze wat mij betreft een Black Pride beginnen. Maar het mag dus allemaal naast elkaar bestaan. Mm-hmm. Snap je? In plaats van dat je hebt het nu over de Black Pride alsof het iets is wat dan niet erbij is. Kijk, ik heb zoiets van als er een Black Pride
0: bestaat.
1: Het
0: valt mij gewoon op, zeg maar. Hè?
1: Maar het is NN. Het is NN. Snap je? Dus voor mij, als er een groep is die zich niet vertegenwoordigd voelt en zeggen van hé, wij beginnen een beweging binnen de beweging. Nou, dat is alleen maar fantastisch.
0: Ja, en voor jou is het NNN. En je wacht op een nieuw moment om het, zoals je zei, het systeem plat te leggen. In ieder geval in je voorstelling, ja. Ben je daar druk mee bezig met dat thema. Maar,
1: druk mee bezig om mensen daartoe te inspireren.
0: Remy Sambo, hartelijk dank. En mooie voorstellingen toegewenst de komende dagen.
1: Dankjewel.

0: Wilco met Either Way. Een grote bijeenkomst van cosplayers in Japan dit weekend. Veelal jonge mensen gaan daar alles aan doen om zo goed mogelijk in hun favoriete film of stripfiguur te veranderen. Er is ook een Nederlandse delegatie daar. Die dinkt zondag mee naar de wereldtitel cosplay. Cos van kostuum. Ik ga hierover praten met Sukara Floor, ook wel Saku genoemd. Sakura Floor moet ik zeggen. Dat is een artiestennaam. Goedenavond, Saku.
1: Hi, goedenavond.
0: Jij verdient je geld met cosplay al een jaar of 14. Hoe leg jij het uit aan mensen die niet weten wat cosplay is?
1: Ja, je zei het net al heel mooi. Het is een samenvoeging van kostuum en play. En het is eigenlijk gewoon een passie die mensen hebben voor het tot leven brengen van hun favoriete personages. En dat is in heel veel verschillende vormen. Dus dat kan inderdaad door op shows weg te zetten, zoals inderdaad dit weekend plaatsvindt met die wedstrijden. Of gewoon voor fun op evenementen om gewoon eventjes er tussenuit te gaan en even iets anders te zijn. Ja, en eigenlijk is het gewoon heel leuk. Het is gewoon echt een heel tof begrip om die creativiteit even te kunnen uiten.
0: En wat was het eerste personage waar jij ooit instapte?
1: Oef, de allereerste was van een anime, Lucy Hartfilia. Maar de eerste zelfgemaakte kostuum was Iron Man. En dat was echt een hele onderneming. Die hield het ook niet vol, het hele evenement. Maar was wel heel leuk.
0: Want waarom Iron Man?
1: Ja, ik wilde iets doen wat gewoon een beetje anders was. En ik wilde iets zelf maken. Want ja, je kan natuurlijk kopen en maken. En ik wilde het zelf maken. En ik wilde mezelf bewijzen van, hey, ik kan dit. En ik dacht, nou, Iron Man is super tof, super groot. Dus daar kan ik gelijk laten zien wat ik kan. Het was heel leuk voor de eerste 2 uur. En toen viel je uit elkaar. Maar...
0: Ja, wat dan?
1: Ja, het was
0: de
1: natuurlijk
0: armen eraf, de benen eraf.
1: Ja, precies. Nou ja, ik liep ook gewoon op foammatjes. Want toen de tijd gebruikte nog heel veel foam. Want het is natuurlijk al 14 jaar geleden. Dus ik liep op een gegeven moment de schoenen er gewoon af. Maar het zag er heel tof uit. Het was op zich een goede eerste cosplay.
0: En het is je beroep geworden.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: je hebt er wel van geleerd, van die eerste keer.
1: Ja. Nou, ik had heel veel geluk dat degene die mij alles geleerd heeft, had gezien wat ik had gedaan en die zag potentieel. En die heeft mij daarin geholpen. En toen ik 3 maanden bezig was met cosplay, toen kwam een van de grootste bedrijven van de wereld naar ons toe van, hey, we willen jullie inhuren. En toen dacht ik ineens, hey, wacht even, er is geld in dit. Dus laten we dit gewoon gaan doen.
0: Ja,
1: dus,
0: want dat vraag ik me inderdaad wel af. Als ik jou zo hoor, hè, het is je werk. Wie betaalt jou dan? Hoe verdien je hier je geld mee?
1: Nou, het is voor heel veel mensen heel verschillend. Voor mij persoonlijk, ik werk vooral heel veel met gamebedrijven en streamingplatforms. En die dus eigenlijk gewoon personages of soort promotie moeten doen voor videospellen of personages zelf die uitgebracht worden. Maar er zijn heel veel verschillende manieren. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld tutorials doen via social media of YouTube. Of inderdaad gewoon via de socials promotie doen voor bedrijven of merken of juist anime zelf. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarin je geld kunt verdienen met cosplay. Maar voor mij persoonlijk is het echt met bedrijven over het algemeen.
0: En breng jij dan zelf ook de pakken aan? Of stap je in een pak van het bedrijf? Want dan denk ik, dat kan in principe iedereen. Dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Maar bedoel, wat breng jij dan mee, zeg maar? Is dat ook zelf het kostuum?
1: Ja, wij maken alles. Dus over het algemeen, want ja, je hebt natuurlijk kostuums die te koop staan online. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk en dat is ook wat laagdrempeliger. Maar wij krijgen zeg maar een design te zien en dan zeggen ze, maak dit maar. Vaak is dat ook iets wat eigenlijk heel onrealistisch is, wat totaal niet in het echt kan. Dus dan moet je ook maar manieren verzinnen om het dan tot leven te brengen. En dan zeg ik wij, omdat ik tegenwoordig echt een team heb, want vroeger deed ik alles alleen. Maar ja, we krijgen dan een design en die brengen wij dan tot leven. En dan sta ik zelf ook model ervoor. Dus dan ben ik zelf ook het personage. Dus niet alleen het kostuum maken, maar je staat er ook echt als de persoon zelf op zulke promotionele evenementen of in video's of live action stukjes die er gefilmd worden. Dus het is echt een heel leuk iets, hoor. Het is wel heel bijzonder.
0: En zijn er ook dingen die je niet mag doen? Zijn er regels of ongeschreven regels in dit vak?
1: Ja, er zijn hartstikke veel. Is ook een beetje afhankelijk met wie je werkt natuurlijk. Als het met bedrijven is, die hebben hun eigen regels in wat ze wel en niet willen. Maar bijvoorbeeld ongeschreven regels die natuurlijk wel gewoon heel duidelijk zijn is, op het moment dat je personage hebt van een andere afkomst, dat je natuurlijk je huid niet donkerder maakt. Dat je niet andere culturen belachelijk maakt met het maken van een kostuum, wat natuurlijk in onze entertainment totaal niet is. Wij doen natuurlijk alles met heel veel liefde. Maar dat zijn natuurlijk ongeschreven regels die natuurlijk heel duidelijk naar voren komen. Voor de rest, als je met een bedrijf werkt, hebben hun zelf regels. Sommigen vinden het bijvoorbeeld niet fijn als er content wordt gemaakt wat iets meer sexy is. Dus dat zijn dan regels die hun dan weer hebben. Maar het is een beetje afhankelijk van wat voor soort werk in cosplay je doet.
0: En dan heb je die top, die wereldtop in Japan, zoals ze hem noemen. Hè? Daar moet je auditie voor doen. Daar kan niet iedereen zomaar aan meedoen. Heb jij zelf wel eens daar auditie voor gedaan?
1: Ja, toevallig wel. Ik heb vroeger heel veel wedstrijden gedaan. Ik heb ook veel gejureerd. En ik moet zeggen dat ook het competitiegedeelte een heel ander vak is. Want daar is natuurlijk een hele selectie voor. En daar wordt echt op heel veel gelet. Maar dat is ook veel erg op het maken van de kostuums en het stuk performance. En ik heb toenertijd heb ik zelf ook meegedaan. Alleen tijdens onze performance heb ik toen mijn knie helemaal verbrijzeld. Oh. Dus dat was tijdens het trainen daarvoor. Dus wij hebben het niet gehaald tot aan het echt mogen voorleggen bij die selectie. Helaas. Maar ik heb wel heel veel andere wedstrijden gedaan. Maar World Cosplay Summit is wel een van de grootste wereldwijd. Het is ook een van de eerste cosplaywedstrijden die eigenlijk over heel de wereld mensen zeg maar instuurt vanuit verschillende landen. Dus het is wel echt een hele toffe om aan mee te doen.
0: Ja. Zeg, hoe lang ga je hier nog mee door?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet. Ik kijk het allemaal een beetje aan. Ik ben wel al wat verder uitgebreid. Ik neem cosplay wel in alles mee wat ik doe. En ik merk dat dat ook voor mij een stukje van mijn persoonlijkheid is geworden. Want ik rij nu ook motor. Ik heb ook een motorrijaccount. Maar daar doe ik ook heel veel mee. Alleen daar zit ook een stukje cosplay in. Want je neemt het toch wel mee. En ik schrijf boeken. Dus ergens komt die creativiteit toch allemaal samen.
0: En zo te horen ben je er nog wel even zoet mee. Dankjewel dat we in deze wereld van cosplay play konden verkeren met jou. Saku, hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan. Heel fijne avond.
0: Ja, jij ook. Want het oog is voorbij. Straks dan is Nooit Meer Slapen. Teddy Tops presenteert dan. En morgen dan zit Simone Wijmans hier bij het oog. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smitprijs.
2: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
1: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Edu Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.